Comfortabel. West Vlamingen, Lerenberg, witte koesten en sluffers. Achter koeën in een pyjama broek, snuggen is eigenlijk hist. Doen ondertussen, hoeft bluffend duidelijk. Poeten ik rusten en oefen mijn verses in het onderbewustzijn.

duidelijk. Ik zie stop met zelfcruising, want kwam lid een hand tekort. En je phone die bluft naar aan, is een wat. Wordt toch liever naïef dan afgestompt. Walter is de beste, koning is een koninkriek op nummer 38.

je het wist, hoe leven moet, wat wijsheid is. Dus je vond dat je het snapt.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: In WRT Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de voorbije avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou er ook namelijk naar Bocholt trekken. Eind vorige maand zijn in het noordoosten van Congo zeker 69 mensen gedood door leden van een militie. Die militie vecht in de regio om land en kostbare grondstoffen in bezit te krijgen. De dodelijke slachtoffers zijn vooral burgers. Omdat het zo onveilig was in het gebied, heeft het lang geduurd vooraleer hun lichamen geborgen konden worden. En in Oostenrijk zijn twee vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. Een van hen verkeert in levensgevaar. De twee zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. Een van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer. Later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend begint op het Canarische eiland Tenerife de grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zou rond 5:30 lokale tijd aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. Vanaf 8:00 lokale tijd zouden dan de eerste opvarenden aan land worden gebracht en meteen naar de luchthaven worden gebracht om dan gerepatrieerd te worden. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip zullen worden gerepatrieerd met een Nederlands vliegtuig, vertelt collega Matthias Duls ter plaatse.
2: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
1: Een paar bemanningsleden van het schip blijven achter. Zij varen na de evacuatie naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. En in Boedapest in Hongarije zijn gisteravond 10.000 mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
1: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder. Er is een hard en een zacht, een dik en een dun. De mannen met macht, de president.

afspreken van als de economie groeit, dat we een deel daarvan omzetten in vrije tijd. In plaats van altijd maar meer troep kopen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we stom vinden.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Over zowat een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip verwacht, waarop mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip dan voor anker gaan en anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden al die mensen gerepatrieerd. Collega Matthias Stuyls is ter plaatse.
2: De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
1: Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. Eerst volgt een onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna moeten ze thuis in afzondering. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie aan te pakken. In een toespraak in het parlement na zijn eedaflegging zei Magyar nog dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen samengekomen gisteravond om de nieuwe premier te vieren. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd en daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er officieel een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks door. In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de afgelopen avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Daarom werd aan inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leiderclub Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. De aanvoerder van Brugge, Hans van Aken, was tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
3: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen om 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
1: Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog. Het kwik zakt dinsdag tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Rond deze tijd wordt het Nederlands...

0: Als een cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus verwacht in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip voor anker gaan en anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden ze gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het Hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. In een toespraak in het parlement na zijn eedaflegging zei Magyar dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond wel nog thuis tegen KV Mechelen. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op wat buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog een graad of 16 in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet waren geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Straks over zo'n anderhalf uur zouden de opvarenden dan aan land gaan en daarna zullen ze gerepatrieerd worden naar hun eigen landen. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse.
2: Wel, het was hier daarnet aanschuiven om het haventerrein opnieuw binnen te komen. Een echte file van journalisten, zo zou je dat kunnen noemen. En dat is niet zonder reden, want op de radar-app of een van de radar-apps kan je zien dat de Hondius, dat die intussen voor de kust van Tenerife ligt, die zal wellicht nog meer richting wal komen om daar voor anker te gaan. Dus ja, die operatie die zal plaatsvinden. Binnen hoeveel tijd, dat weten we voorlopig niet. En vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit, nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is, dat de operatie te lang dreigt te duren omdat er te weinig passagiers op de repatriëringsvluchten zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren en dat die dus niet kon doorgaan, de operatie. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door en dat staat nu te gebeuren.
1: Op het schip raakten mensen dus besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er een officieel einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen gisteravond samengekomen om de nieuwe premier te vieren. In een toespraak na zijn eetaflegging was Magyar opvallend scherp voor de Hongaarse president. Dat zegt onze correspondent Stefan Bos.
3: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
1: In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk ook naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2 Union tot 4 punten. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
4: We hebben met vertrouwen gespeeld. We weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
1: De tweede in de stand Union speelt vanavond nog thuis tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwikzakt dan tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
6: Goedemorgen, wij volgen de lotgevallen van het cruiseschip natuurlijk ook op de voet. Maar het is ook moederdag. Proficiat aan al wie moeder is, geweest is of wil worden. Dit is de ochtend, welkom.

0: Superman van Sam Bettens. Het door het Hantavirus getroffen cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife en is daar nu de haven aan het binnenvaren. Straks gaan we nog ter plaatse.
1: De ochtend.
0: Maar nu eerst iets helemaal anders. Want we zijn vandaag de tweede zondag van mei en dan is het Moederdag. Melanie Purnomo-Widagto vroeg aan enkele collega's wat Moederdag voor hen betekent.
2: Ik ben Helle Goedgebeur. Ik ga vandaag zeker Moederdag vieren. Althans, dat hoop ik toch. Ik ben zelf mama. Ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik mijn mama niet hoor. Zij is denk ik de persoon in mijn omgeving, in mijn dichte omgeving, die het meest kritisch naar mij kijkt, naar wie ik ben en wat ik doe. En dat zorgt al wel eens voor heftige discussies. Wordt daar wel eens geroepen. Maar achteraf moet ik soms wil toegeven dat ze het bij het rechte eind heeft. En uiteraard is dat omdat ze het beste met mij voor heeft.
3: Ik ben Jensen Baert en ik ga vandaag samen met mijn broer en zus een etentje voorzien voor mijn mama. Ook al woon ik al een paar jaar niet meer thuis, toch voel ik haar warme mama-liefde tot bij mij. Het is ook de eerste persoon die ik ga bellen als er mij iets is overkomen of als ik over iets wil praten. Dus de zorgzame vrouw in mijn leven bij wie ik altijd terecht kan.
4: Hallo, ik ben Aiko Duister. Moederdag staat bij ons niet zo heel hoog op de kalender. In die zin dat we in ons gezin niet zo bezig zijn met dat soort symboliek. Uiteraard moest er toch nog een verrassing mijn weg uitkomen vanwege de kinderen. Zo is het wel altijd leuk, maar ik verwacht eigenlijk niks.
5: Ik ben Olivier de Wilde. Vandaag ga ik Moederdag vieren met mijn vrouw, die voor het eerst dit jaar Moederdag mag vieren, want wij hebben een kindje van een half jaar. Mijn mama betekent voor mij heel veel. Uiteraard, dat betekende ze al als moeder zelf natuurlijk. Maar nu is ze ook grootmoeder en dat betekent nog veel meer.
6: Ik ben Katrien Boon van Het Kwartier. Mijn mama is in het najaar gestorven. Dus het is de eerste moederdag zonder moeder voor mij. En ik ga met mijn broers uit eten. In een restaurantje waar ons moeder graag ging. Een van de laatste keren, denk ik, dat zij uit eten geweest is, was daar.
7: Ik ben Benedikt Koesement, politiek verslaggever bij VRT Nieuws, moeder en dochter. Maar ik werk vandaag. Het stond helemaal niet op mijn planning. Gaat mijn moeder het mij kwalijk nemen? Ik denk het niet. Ik ben natuurlijk ook de dochter van mijn moeder. En mijn moeder, die is nu met pensioen, maar was een verpleegkundige. Dus een nuchtere, rationele, hardwerkende West-Vlaamse verpleegkundige die uiteraard ook vaak op zondag heeft moeten werken.
8: Ik ben Fer Windij en ik denk dat mijn mama al van bij het begin mijn allergrootste supporter is. Iemand die zo vol overgave er altijd is en enthousiast is over wat ik doe, dat is goud waard.
0: Collega's over hun moeder. Mijn moeder is 88, ze luistert niet naar de radio, want ze is zo goed als doof. Maar ze kijkt wel naar tv, naar alle mogelijke nieuwsprogramma's. En ze is zo goed op de hoogte dat ze soms niet meer mag meedoen met de quizzen in haar woonzorgcentrum.

0: Hold Me van Fleetwood Mac naar het voetbal dan, want in de playoffs heeft de club gedaan wat het moest doen. Club Brugge won in het eigen Jan Breydelstadion met 2-0 van Sint-Truiden. Tsolis en Forbes maakten de doelpunten. Club kwam tegen Sint-Truiden nooit in de problemen en dus was trainer Ivan Leko tevreden. Hij noemde het een complete prestatie van zijn team. Enkel de score had wel wat hoger mogen zijn.
1: Well, I think it was very good. 8.5. 8.5, we were stable, good, pressing, unbelievable, creating stress to opponent, what we were talking also before the game. To this team, don't give them time and go to smash them. And yeah, when you see like this, the way, the energy, the way, the effort and quality of football, this was it. And I think at the end, only maybe small thing is that result is too small.
0: Door die zege vergroot club de voorsprong op Union tot 4 punten, maar Union speelt straks nog. Voor Sint-Truiden zat er dan weer geen nieuwe stunt in. Trainer Wouter Franke had geen moeite om toe te geven dat club de betere ploeg was, al vond hij toch dat zijn ploeg de doelpunten te makkelijk weggaf.
2: Ik denk dat we 2 keer eigenlijk goed aan de wedstrijd beginnen en de 2 helften wil ik zeggen. En dat we met 1 in de eerste helft dan met 1 lange bal ons te gemakkelijk laten pakken op de rechterkant. En dan valt die goal te gemakkelijk en dat niet gemogen. Dat mag niet, zeker niet op die lange bal. En tweede helft beginnen we eigenlijk ook terug goed. Een paar dingen aangeven en met veel vertrouwen, meer beweging eigenlijk dan de eerste helft. En dan krijg je dat foutje en dan is het 2-0 en dan is het heel moeilijk.
0: En dan gaan we eens kijken naar 1B, de tweede klasse, want daar komt Lommel als winnaar uit de bus van de promotieplay-offs. Lommel versloeg Beerschot ook in de terugwedstrijd. 1-3 werd het op het Kiel. En dat maakt alles samen 6-2 over beide wedstrijden. En dus mag Lommel zich opmaken voor de barragewedstrijden tegen Dender, met als inzet een plaats in de hoogste voetbalklasse. Harm van Veldhoven is een bekende naam in het voetbal, als speler, als trainer, maar nu vooral als operationeel manager van Lommel. Hij ziet dat Lommel klaar is voor een stap hogerop.
3: Je voelt dat het aan het groeien is. Het is ook weer lang geleden dat we met zoveel mensen op in- en uitwedstrijd zijn. Dat moet ik terugdenken in de tijd dat ik zelf nog voetbalde. Dus dat is lang geleden. Maar goed, dat zijn moeilijke wedstrijden. Maar als je ziet waar we staan, dan kunnen we daar, een goede partij leveren. Oké, het is eerst thuis en dan weer uit. We zijn het ondertussen gewend. Hè. We hebben al

0: De wedstrijden eerst thuis speelt dan uit. Maar ja, goed, het blijft gefocust zijn, de kansen pakken. Maar je ziet onszelf dan groeien. We kunnen de doelpunten maken. Dus het is aan ons om die kans te grijpen.
1: Straks nog meer voetbal dus met om 2:30 AA Gent Anderlecht. En om 7:30 Union KV Mechelen. Allemaal live te volgen in Sporza op Radio 1.

0: In the Stars, de nieuwe single van de Rolling Stones. Ze zijn intussen een eind in de 80, maar ze denken nog niet aan stoppen.
1: De ochtend.
0: Nepal heeft dit jaar een record aantal vergunningen afgeleverd voor de beklimming van de Mount Everest. In totaal kregen bijna 500 klimmers toestemming om de hoogste berg ter wereld te beklimmen. En dat is dus meer dan ooit tevoren. Goedemorgen, Sophie Leenaerts.
2: Goedemorgen.
0: Je bent zelf een ervaren bergbeklimster. Je hebt ook al de Everest overwonnen. De mensen kennen jou ook van de verkeerstips en van het VRT1-programma De Rugzak. Ja, hoe komt het eigenlijk dat een record aantal mensen die berg wil beklimmen, denk je?
2: Omdat de Everest natuurlijk veel toegankelijker is geworden. Je moet weten dat in de beginjaren werden de expedities geleid door eigenlijk de westerse klimmers en was de ratio 1 Sherpa voor 3 klimmers. En nu is dat bijna 2 Sherpas voor 1 klimmer.
0: Ah, ja.
2: Dus dat toont wel aan dat het de mensen die er naartoe gaan misschien weinig ervaring hebben of minder ervaring hebben dan vroeger en dus meer assistentie nodig hebben. Vraag en aanbod, zal ik maar zeggen. Dus die expedities zijn er ook nu zodanig naar gebouwd dat zij mensen toelaten met minder ervaring en dat maakt natuurlijk Everest aantrekkelijker.
0: Ja, het is toegankelijker, zeg je. Het wordt meer toegankelijk gemaakt voor mensen met minder ervaring. Maar jij hebt hem al beklommen. Het blijft toch nog een pittige klim, denk ik dan.
2: Uiteraard. Ik heb daar ook afgezien. Ik ga dat eerlijk toegeven. Ik heb wel de Tibetaanse kant beklommen. De meest populaire kant is de Nepalese kant. Omdat die voor de eerste maal langs deze kant is beklommen geweest. En het zijn zij die het dus toelaten dat er zoveel mensen mogen klimmen. Want de Tibetaanse kant is het afgeblokt tot 300 klimmers die erop mogen. Maar aan de Nepalese kant is er geen restrictie voor het aantal deelnemers.
0: Ja, en waarom doet de Nepalese overheid dat dan? Is het gewoon een kwestie van geld?
2: Wel, ik vrees een beetje van wel. Als je weet dat een permit voor Everest $15.000 kost, daar moet je nog eens een garbage fee bovenop betalen. Dat is iets van een $4.000. Dus dat is $19.000 per klimmer.
0: Zo'n garbage fee, dat is voor het vuilnis dat mensen daar eventueel achterlaten of moeten meenemen, want ze mogen het er eigenlijk niet achterlaten, dacht ik.
2: Nee, ze moeten het meebrengen. Nu wordt daar één op gecontroleerd. Ik weet niet of dat daar iemand met een wegertje gaat staan. En vroeger kreeg je dat geld terug als je ook afval mee naar beneden bracht. Maar nu, naar het schijnt, zouden ze het gewoon inhouden. Ja, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de afval die op Everest bevindt. Hè. Ik denk, een paar jaar geleden zaten ze nog aan 85 ton afval die van Everest Basecamp kwam. Dat is een gigantisch aantal afval, hè.
0: Dat is inderdaad een gigantisch aantal afval. Is dat het enige probleem of zijn er nog andere problemen dat zoveel mensen die per se die berg willen beklimmen?
2: Het heeft natuurlijk wel een impact op heel de molen die hierop draait. Ik zei het wordt heel commercieel aangeboden. Er is veel luxe die gevraagd wordt door die klimmers. Dat maakt dat het natuurlijk moet naar daar gebracht worden. Normaal is dat 6 dagen stappen tot Everest Base Camp. Dragers deden dit. Jakdrijvers deden dit. Nu wordt dat allemaal gedaan met helikopters, wat voor heel veel overlast en ook weer al milieubelasting geeft. Daar zijn al rechtszaken door ontstaan van bewoners die naar de regering zeggen en zeggen van dit is niet de manier waarop dat wij werken. Dus het is natuurlijk een keerzijde van dat deelje. Ja, het geeft veel economie, goed voor de economie, maar het heeft natuurlijk ook een impact op milieu, cultuur. En dan moet je de vraag stellen, is het nodig dat er überhaupt zoveel mensen elk jaar worden toegelaten op die berg? Kan daar geen beperking op gezet worden?
0: Ja, er is wel een beperking intussen ingevoerd. Vanaf het najaar zou er een nieuwe regel worden ingevoerd. Je zou dan eerst een berg van 7000 meter hebben moeten beklimmen voor je aan de Everest mag beginnen. Kan dat misschien een goede invloed hebben?
2: Ik denk dat dat een goede invloed is, dat mensen meer ervaring opdoen voor ze naar Everest gaan. Maar weer al een kleine kanttekening. Er werd gesproken dat het enkel een 7000er mag zijn in Nepal.
0: Ah ja.
2: Ja, dus dat riekt dan toch weer naar geld voor de Nepalese regering. Want er zijn natuurlijk nog andere 7000ers die in Kyrgyzstan zijn, Pakistan, Kazachstan. Ja, waarom zijn die 7000ers dan niet goed genoeg?
0: Die tellen niet mee dan?
2: Die tellen dan zogezegd niet mee. Nee.
0: Ah, ja.
2: Dus dat vind ik een hele rare. Ja.
0: Dat is inderdaad bizar. Denk je dat we nu het record aantal klimmers hebben gezien of zal het alleen maar erger worden?
2: Ja, dat is een goede vraag. De social media zal er zeker zijn part in spelen. Alhoewel dat Nepal zegt dat ze influencers wilt tegenhouden op Everest. Ja, sociale media. Iedereen staat er met een foto op de top. Het wekt natuurlijk wel het idee dat het allemaal haalbaar is. Nu, die organisaties maken het wel haalbaar. Ik geloof dat succesratio 80% is op Everest. Net omdat je bijna 2 Sherpas krijgt als gids. Per persoon, ja, dan maak je het heel haalbaar, hè?
0: Dan maak je het heel haalbaar. Maar daarom is het nog geen goed idee om per se die Everest te willen beklimmen. Sophie Leenaerts, ervaren bergbeklimster. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
2: Alsjeblieft.

0: zal ik dan Tom Kestes en Aafke Romein.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: 19:30 geweest. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het hantavirus is aangekomen op Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden het schip mogen verlaten. Daarna worden ze gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord ook twee Belgische passagiers. Ze hebben geen symptomen van het hantavirus, maar zullen wel nauw opgevolgd worden. Zo dadelijk gaan we hier in de ochtend al eens naar Tenerife. In Boedapest, Hongarije, is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is er officieel een eind gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. In een toespraak voor het parlement na zijn eedaflegging zei Magyar dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten, maar Union speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. Het weer vandaag.

0: Different Class, dat is Pop. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het hantavirus is aangekomen in de haven van Granadilla op Tenerife. En onze collega Matthias Thuis is erbij. Goedemorgen, Matthias.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Is het schip al voor anker gegaan?
1: Wel, een kwartier geleden zagen het schip de haven binnenvaren. Ik zie het trouwens hier voor mij. Dat is zo'n 300 meter, schat ik. Wij staan hier op de wal. Pers is hier massaal aanwezig. En ja, het veelbesproken schip ligt nu daar voor ons. Ik zie het niet meer bewegen voorlopig. Dus ik veronderstel dat het ondertussen wel voor anker is gegaan. Je ziet daar dan een bootje rond patrouilleren. En ja, het zal vooral niet aanmeren. Hè. Het blijft daar liggen tussen die andere boten in. Er mag geen contact zijn met de wal. Dat is zoals het afgesproken is.
0: Geen contact met de wal, dat is inderdaad zeer belangrijk, want het is besmettelijk. En de passagiers, die zijn dan nog op de boot, neem ik aan?
1: Die zijn nog op de boot. Dus daar hebben we voorlopig geen zicht op. Ik schat over anderhalf uur of iets minder lang zou men met de bootjes beginnen. Zou men met bootjes van 5 personen per boot de evacuatie moeten beginnen. Maar als ik hier zo rondkijk,

0: dan zie ik bijvoorbeeld de bussen die die passagiers dan naar de luchthaven moeten brengen, die zijn hier nog niet toegekomen. Ah, ja. Hier is wel veel Guardia Civil, politie, havenpolitie enzovoort. Die zijn hier allemaal aanwezig, maar de bussen zelf die de personen moeten vervoeren richting luchthaven hier op 10 minuten vandaan, die zie ik nog niet.
1: Daar moeten we dus nog even op wachten. Maar alles wordt wel in gereedheid gebracht. Dat was vannacht niet helemaal duidelijk, hè, want de president van de Canarische Eilanden wil het schip nog geen toestemming geven, blijkbaar.
0: Ja, klopt. Dat was allemaal redelijk onverwacht. Nu, tussen de Canarische regering en het centrale gezag in Madrid loopt het al de hele week moeilijk door een gebrek aan informatie. En ja, Clavijo, de regeringsleider hier op de Canarische eilanden, ja, die wilde alles stopzetten omdat een aantal repatriëringsvliegtuigen vertraging hebben. En hij vindt of dat de operatie dat die dreigt te lang te zullen duren omdat die vliegtuigen niet genoeg bezet worden. Die zouden maar een bezettingsgraad van 10% hebben. Dus hij had voorgesteld om meer passagiers op diezelfde vliegtuigen te zetten, omdat er toch plaats is. De Spaanse regering of het gezag in Madrid weigert dat. En die hebben hem dan overruled. Dus die hebben gewoon gezegd, de operatie gaat door, punt.
1: En dus gaat het inderdaad allemaal door zoals gepland. En dat zal dus in de komende uren moeten blijken, al is het dus nog even wachten op die bussen.
0: Het is wachten op die bussen. Ik zie ze alvast nog niet. Maar over een uur en 20 minuten zou de operatie toch echt van start moeten gaan. Dat is wat alle journalisten, wat alle media hier vertellen.
1: En straks komen we dan ook zeker eens bij jou terug. Dankjewel, Matthias Tuijls. Tot ziens.

0: onder aanvoering van koningin Mathilde. In haar spoor heel wat Belgische bedrijfsleiders op zoek naar nieuwe economische kansen. En een van hen is Hassan Simen van logistiekbedrijf Barsan. Goedemorgen, mevrouw Simen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Het is niet mijn gewoonte om veel persoonlijke vragen te stellen, maar uw parcours is toch wel opvallend. Hè? U hebt een master in geneeskunde en nu bent u regionaal directeur in Antwerpen van een internationaal vervoersbedrijf. Ja, dat moet u toch eens even uitleggen.
1: Wel ja, Jan, mijn achtergrond die ligt inderdaad oorspronkelijk wel in een heel andere sector en het was een radicale beslissing. Maar de voorbije jaren heb ik mij volledig beginnen gaan opbouwen binnen de internationale logistieke wereld. En op de dag van vandaag is dat echt een wereld gevonden waar ik mij totaal thuis heb gevonden.
0: Ja, maar hoe bent u daar dan bij terechtgekomen?
1: Dat is eigenlijk een beetje familiegerelateerd geweest ook, vooral na de COVID. Na de COVID was het een hele lastige periode en zat ik in een periode waar ik niet zo goed wist wat ik verder wou doen. En in dat moment ben ik bij Barsan terechtgekomen, eigenlijk voor een heel kleine rol. En ben ik eigenlijk gaan zien dat de internationale logistieke wereld heel goed bij mij lag. Ja, dat is eigenlijk hoe dat het een beetje heeft uitgespeeld.
0: En nu bent u dus regionaal directeur. Dat is bijzonder fijn. Een internationaal bedrijf is Barsan met zo'n 5000 werknemers verspreid over 70 landen. Ja, dat kan tellen. Wat doet u precies als regionaal directeur?
1: Klopt. Als regionaal directeur ben ik verantwoordelijk voor een departement van meer dan bijna 25 mensen. En wat wij doen in ons kantoortje dicht bij de haven in Antwerpen is douane. Logistiek doen wij zeevracht, luchtvracht, wegtransport. En in Willebroek hebben wij ook nog een warenhuis waar wij verschillende diverse activiteiten zoals storage, et cetera, doen.
0: Ja, dat is een heleboel. U bent al in Istanbul, waar u straks aansluit bij de economische missie met koningin Mathilde. Wat staat er zoal op het programma?
1: Klopt, vandaag staat er al een eerste plan op het programma. Deze avond een soort van networking event dat heel gezellig gaat worden op een boot. Dus daar kijken we al naar uit voor de kick-off. En morgen gaat het helemaal vanaf de vroege uren van start.
0: Ja, en het hoofdkwartier van Barsan Logistics is in Istanbul. Dat valt dan mee voor u. Wat hoopt u daar te bereiken?
1: Wel, voor ons, de economische missie, dat is heel belangrijk voor de relaties die dat we willen gaan bouwen. Turkije is natuurlijk een hele belangrijke markt, een hele strategische schakel ook. Dus met deze missie is het de bedoeling om nieuwe partners te leren kennen. En dankzij deze missie gaat het ook sneller kunnen, doordat we juist met heel veel mensen gaan samenkomen, zowel met Turkse bedrijven, we gaan met heel veel Belgische bedrijven naar hier toe komen, dus een fantastische opportuniteit.
0: Een fantastische opportuniteit om te netwerken, misschien ook om nieuwe contracten af te sluiten?
1: Absoluut. Absoluut, en dat is voor ons ook het geval. Wij gaan morgen ook een nieuw contract tekenen voor NAVO-gerelateerde zaken. Dus het is een fantastische opportuniteit, absoluut.
0: NAVO-gerelateerde zaken, dat klinkt wat geheimzinnig. Of mag u daar niet meer over vertellen?
1: Vanaf morgen gaat daar meer van in de media komen, maar we gaan inderdaad een nieuw contract opgaan met een Turks bedrijf, waarbij dat we zaken gaan importeren in België voor de NAVO. Dat is wat ik al kan zeggen.
0: Zaken voor de NAVO, en morgen weten we daar meer over. Helpt het dan dat die missie wordt geleid door een koningin? Zijn de Turken daar extra gevoelig voor?
1: Ik denk dat dat een fantastische opportuniteit is. Dat geeft ook een heel sterk economisch, maar ook diplomatiek signaal. En ik denk dat het ook een fantastisch gevoel geeft, omdat als we gaan kijken, 12 jaar geleden was het ook de koningin Mathilde die hier was voor de economische missie van toen.
0: En dat zijn ze ongetwijfeld niet vergeten. Hartelijk dank voor dit gesprek, Hassan Simen van Barsan Logistics. Ik wens u nog veel succes daar met de koninklijke missie in Turkije, die vanaf vanmiddag start in Istanbul. Tot ziens.
1: Dank u, Jan.

0: Nimmen zonder dij, en dat is Fries voor niemand zonder jou. Het is een plaatje van Maite. Een onverwachte ontknoping gisteren in de Vuelta Femenina, de wielerronde van Spanje voor vrouwen. Niet Anna van der Breggen, maar wel de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares geworden. Rutger van Severen van Sporza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt de Vuelta gevolgd de voorbije week. Ja, dat was toch nog wel een verrassende wending, hè?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Nu, de Angliru, waar het allemaal beslist is, is natuurlijk niet de eerste, de beste klim. Het is een ongelooflijk zware, steile klim. En Van der Breggen die zei me ook voor de start, dit is misschien wel de zwaarste klim die ik ooit in mijn carrière gedaan heb. En dan moet je weten dat ze toch al heel lang meedraait. Dus dat zegt wel iets. Ja. Ze begon eraan met 18 seconden voorsprong. Dat is niet veel natuurlijk op zo'n klim. Maar het is toch wel onverwacht dat ze dan erdoor zakte. Want de vrijdag, de dag ervoor, had ze eigenlijk de macht gegrepen op toch wel indrukwekkende wijze. Dus de algemene verwachting was dat ze het wel ging houden. Zeker omdat Ferran Prévot, Nivia Doma, de grote uitdagers, die waren er eigenlijk al doorgezakt. Dus ze hadden niet verwacht dat ze tegen het jonge geweld ging moeten onderdoen.
0: Nee, maar de Angliru is haar dus inderdaad fataal geworden. Paula Blasi heeft dan gewonnen, 23 nog maar. Ze had wel al de Amstel Gold Race gewonnen. Is ze dan ook de terechte winnaar nu van die Vuelta?
1: Ja, de Angliru die ligt niet natuurlijk. Als je daar de beste bent, dan heb je het gewoon verdiend. Maar het is toch wel een verrassing. Die Blasi is een groot talent. Die is Europees kampioen geworden vorig jaar bij de belofte weliswaar. En brons op het WK. Dus wel iemand die we in de gaten moesten houden. Maar dat ze dit kan, is toch wel verrassend. De Amstel Gold Race is een mooie wedstrijd natuurlijk, maar is een heel andere inspanning. Het zijn korte hellingen die elkaar opvolgen. En dan dit op de Angliru, de zwaarste van allemaal. Dat is toch wel heel verrassend op haar 23ste. Maar het is iemand die we zeker in de toekomst nog heel vaak gaan tegenkomen. Als je dit al kan, dat doet het beste vermoeden.
0: Dat doet inderdaad het beste vermoeden. Altijd mooi als er een nieuwe naam bij komt. Lotte Kopecky, die moest het voor ons doen. Zij heeft de groene puntentrui gewonnen. Heeft ze dan een mooie Vuelta gereden? Vind je?
1: Ja, zeker. Die groene puntentrui, dat was nu niet meteen het grote doel op voorhand. Ze wou vooral een rit winnen. Maar als je ritten wint, dan komt dat erbij natuurlijk. Het begon slecht voor Lotte. Ze was wel gefrustreerd na de eerste drie dagen. Ze was twee keer tweede geworden. Dan was er een incidentje geweest met Shari Bosuit. Een botsing in de sprint. Dus je voelde de frustratie toenemen dag na dag bij Kopecky. Dus het deed heel veel deugd dat ze toen die vierde rit kon winnen. En de dag nadien kon ze eigenlijk ook winnen, maar heeft ze die rit eigenlijk echt letterlijk weggeschonken aan Bredewold, haar teammaat. En dan als surplus die groene trui nog kunnen nemen. Dus op zich heeft ze zeker een mooie week beleefd, denk ik.
0: Ja, dat kunnen we inderdaad wel zo stellen. Maar enkele jaren geleden werd ze nog tweede in de Tour en tweede in de Giro. Maar die klassementsambities die heeft ze al enige tijd opgegeven, hè?
1: Ja, je merkte dat ze daar te veel moeite moest voor doen. In die zin, het gaat om klimmen. En klimmen, dat heeft te maken met gewicht. En ze moest te veel gewicht verliezen om nog competitief te zijn op andere gebieden. Dus ze verloor eigenlijk haar kracht, haar explosiviteit, haar sprint werd minder. En je moet ook weten dat het vrouwenwielrennen geëvolueerd is. Die tour waarin ze tweede werd, daarin zat veel minder klimwerk. Dus dat was veel meer geschikt voor haar. En nu wordt het altijd maar lastiger en lastiger. Zoals je ziet, die Angliru gisteren, dat is echt geen spek voor haar bek. Dat is enorm stijl en daar kan ze gewoon niet mee met die echte klimgeiten. Dus dat heeft ze uit haar hoofd gezet. En ik denk dat ze daar heel gelukkig mee is.
0: Ja, ook omdat ze duidelijk goed in haar sas was en heel erg voor het team heeft gewerkt. Hè. Dat was ook opvallend.
1: Ja, je merkte dat de sfeer heel goed zat in het team. Lotte die mag voor haar eigen ambities gaan, maar je merkt dan ook voor het Bredewold. Dat was op voorhand al beslist. Als we gaan sprinten, is het voor Bredewold. En dat heeft Kopecky dan ook gedaan. Heeft hem echt mooi weggeschonken. En waar het kon, heeft ze ook gewerkt voor de ploeg. Natuurlijk, op zo'n Angliru kan ze niet veel doen natuurlijk. Hè.
0: Nee.
1: Maar je zag dan bijvoorbeeld wel de vrijdag, net voor de slotklim, trok ze nog even door om het peloton op een lint te trekken in aanloop naar de slotklim. Maar ze was natuurlijk ook bezig met het verdedigen van die groene trui, dus ze mocht haar eigen ding wel doen. Maar je merkte dat het wel goed zat in die ploeg.
0: Ja, inderdaad. En Lotte was trouwens niet de enige Belgische die opgevallen is in deze Vuelta. Er waren ook nog Shari Bosuit, zij heeft een rit gewonnen, en er was ook Lore de Schepper.
1: Ja, twee heel mooie lichtpunten naast Kopecky, want er wordt altijd gefocust op, ja, op Kopecky en terecht natuurlijk. Maar Shari Bosset, dat is op zich wel een heel mooi verhaal. Die zag ook heel veel emoties na die winst. Je moet weten, ja, het verhaal van Bosset is wel bekend, denk ik. Ze heeft 2 jaar aan de kant gestaan met een toch wel zeer betwistbare dopingschorsing. Ze is nog maar 25 jaar, dus ze heeft zich wel blijven onderhouden, heeft goed getraind. En als je dan kan terugkomen en scoren op dit niveau, dan, ja, dan doet dat heel veel deugd. Bosset is niet iemand die met haar emoties te koop loopt, maar je zag toch wel de tranen vloeien na afloop.
0: En Lore de Schepper?
1: Lore de Schepper, we hebben eindelijk weer een Belgisch klimtalent bij de vrouwen. Dat hebben we eigenlijk nog niet vaak gehad. En ze is nog maar 20 jaar, dus dat doet ook wel het beste vermoeden voor de toekomst. Ze viel net buiten de top 10 en dat was jammer, wel.
0: Ja,
1: ik zag haar na aankomst en dan kijken we op ons gsm natuurlijk om de uitslag te zien. En ze vroeg aan me, van, ben ik top 10? En dan moest ik zeggen, sorry, je bent 11e op 1 seconde. En dan moest het toch even heel vloeken, was het niet, maar die zag toch de ontgoocheling.
0: En dat typeert de grote kampioenen natuurlijk, dat zij zo ontgoocheld zijn als ze op 1 seconde eindigen van die top 10. Dankjewel, Rutger van Severen, tot ziens.
2: Spinderella, cut it up one time.

0: Salt and Pepper. Na 8 uur blijven we het cruiseschip in de gaten houden natuurlijk. Maar we blikken ook terug op 70 jaar Eurovisie Songfestival. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ga u één goede tip geven. Zolang dat je dingen blijft persoonlijk pakken, dan zijn we nog niet klaar om zaken te doen.
1: Op VRT1 krijg je de ontknoping in het finale seizoen van Knokken Af. Op VRT Canvas in de politieke fictiereeks The Deal bombardeert Israël Iran. En op VRT Max staat de volledige serie Sweet Pea klaar om gebinged te worden. Veel kijkplezier straks.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Met de Superplus-deals van De Leijzen gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leijzen. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen winkels gewoon open.
8: Eva Mouton wordt gelauwerd omdat ze via haar tekeningen positiviteit uitstraalt. Vandaag wordt ze ook voor het eerst als moeder gevierd. Hoe dat voelt, vraag ik haar straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is dus aangekomen in Tenerife. Collega Matthias Tuyls, jij bent erbij. Hoe is het daar?
11: Ja, zowat een uur geleden is de MV Hondius dan toch de haven van Granadilla binnengevaren. En het schip is intussen voor anker gegaan. Ik zie het hier recht voor mij liggen op zo'n 300 meter afstand, schat ik. Veel pers is hier aanwezig. Je hoort misschien ook een helikopter cirkelen. De mensen van de Guardia Civil, van de havenpolitie, die zijn massaal aanwezig. Wat ik wel nog niet kan zien is de aanwezigheid van de bussen die de passagiers naar de luchthaven zouden brengen. Die heb ik nog niet gezien. Voor de rest is het afwachten wanneer de operatie begint. Normaal gezien zou dat over een uur moeten beginnen plaatsvinden. Voorlopig dus stilte voor de storm.
10: Oké, dankjewel Matthias. Op het schip raakten mensen besmet met het Hantavirus. 3 ervan zijn er aan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten heeft niemand symptomen. Aan boord zijn trouwens ook 2 Belgische reizigers. Zij zullen als ze aankomen in ons land ook nauw opgevolgd worden. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel afgevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren 100.000 mensen bijeengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was erbij.
12: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb

0: ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
1: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de Britse omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel gemeld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een officieel staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus door. De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep op de vingers getikt. In een video op sociale media had de Israëlische kandidaat voor het Songfestival in verschillende talen opgeroepen om op zijn nummer te stemmen, en liefst nog 10 keer. Dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de kritiek over het Songfestival van vorig jaar, toen Israël expliciet stemmen had geronseld, heeft de EBU de regels veranderd en beslist dat kijkers nog maar 10 in plaats van 20 keer kunnen stemmen. Over de deelname van Israël zelf is er dit jaar ook veel te doen vanwege de genocide in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee aan het Songfestival. De eerste halve finale is komende dinsdag trouwens. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Een verslag van Peter van den Bemt.
2: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste 2 grote kansen, doelman Kukubo redde een paar keer sterk, maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kukubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV 1 keer scherp op doel, Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
1: En dat Union tweede in de stand speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. In de Challenger Pro League, dat is de vroegere tweede klasse, heeft Lommel nu ook de terugwedstrijd van de promotiefinale gewonnen. Bij Beerschot werd het 1-3. Lommel moet nu 2 keer tegen eerste klasser Dender spelen en de winnaar van die dubbele ontmoeting die speelt dan volgend seizoen in de hoogste voetbalklasse. Het weer vandaag, steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en ook 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip gearriveerd waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op het Canarische eiland zal het nu voor anker gaan, het schip, en daarna zullen de opvarenden het mogen verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Dalm.
4: Goedemorgen ook. Wij volgen natuurlijk de lotgevallen van het cruiseschip op Tenerife. Zometeen gaan we ter plaatse. Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Meer dan 40 jaar oud, maar actueler dan ooit.
1: De ochtend.
0: Het cruiseschip MV Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, is zo'n uurtje geleden aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Miral de Bruyne, correspondent in Spanje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent daar nu in de buurt. Wat is de laatste stand van zaken?
2: Ja, ik sta op een afstand naar de haven te kijken en het schip dat is hier. Dat is de laatste stand van zaken. Het was uiteindelijk vannacht nog best wel spannend wat er zou gebeuren. Maar uiteindelijk is het schip toch aangekomen. Het is zoals afgesproken niet aangemeerd, maar het ligt hier voor anker eigenlijk in het midden van de kom van de haven hier.
0: En de passagiers die zijn dan nog aan boord?
2: Ja, het lijkt er nu op dat de passagiers nog aan boord zijn. Vanaf deze kant kun je wel zien dat er heel wat kleine bootjes omheen aan het varen zijn. Waarschijnlijk op een gegeven moment als de vliegtuigen klaarstaan en iedereen wordt klaargemaakt, zullen die passagiers van boord gaan. Die passagiers zullen op het moment dat ze in van die kleine bootjes van boord gaan en op een gegeven moment voet aan wal zetten, worden ze nog getest. Er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben bijvoorbeeld. En vervolgens worden ze in één rechte lijn van ongeveer een paar kilometer, dus dat zal zo'n 10 minuten rijden zijn, worden ze van hier van de haven naar het vliegveld gebracht.
0: Die haven van Granadilla de Abona, wat voor haven is dat precies?
2: Ja, het is een industriële haven. Het is een vrij grote haven als je kijkt, als je het vergelijkt met andere havens op de Canarische eilanden. Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip in elk geval voor anker te laten liggen. Juist door de ligging hier heel vlak bij het vliegveld. Dus de mensen kunnen heel snel dus uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht. En het is een industriële haven. Dus als je er niks te zoeken hebt, kom je er ook niet. Waardoor het makkelijk af te sluiten is voor iedereen die je daar niet in de buurt wil hebben als je met zo'n operatie bezig bent.
0: Maar dat heeft de pers natuurlijk niet tegengehouden. Die is daar massaal aanwezig, heb ik begrepen. Ja. De vliegtuigen die die passagiers moeten repatriëren, zijn die al aangekomen?
2: Ja, de meeste vliegtuigen zijn al aangekomen. Er was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. De regio-president van de Canarische eilanden, die zei namelijk, het Nederlandse en het Australische vliegtuig zijn er nog niet. Daarom wil ik niet dat het schip hier in mijn haven of in de haven van mijn eiland voor anker gaat liggen. Uiteindelijk, in elk geval, ik heb vanochtend met buitenlandse zaken gesproken, Nederlands buitenlandse zaken, en die zeiden dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht. Dus wat daar precies in de communicatie mis is gegaan, dat weet ik niet. Het is wel duidelijk dat het tot het laatste moment alsnog politiek wordt gemaakt hier.
0: Ja, politiek, want ook het centrale gezag in Madrid heeft daar zijn zeg over natuurlijk.
2: Ja, zeker. Uiteindelijk moeten ze er samen ook uitkomen. Het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, maakt ons niet uit, het schip moet hier vandaag aankomen. En heeft hem eigenlijk wat dat betreft overruled toen hij vannacht zei van, ik wil dat eigenlijk niet. Er is sinds het begin eigenlijk al, toen er al sprake was dat het schip uiteindelijk naar de Canarische eilanden zou komen, toen was er eigenlijk al wel wat gesjoemel tussen die verschillende overheden, regionaal, nationaal. Dat zijn spanningen die er wat langer al zijn ook wel.
0: En hoezo?
2: Ja, die spanningen die zijn er vooral als het gaat om migranten. Want er komen natuurlijk heel veel migranten aan hier op de Canarische eilanden. En afgelopen jaar was er sprake van dat er heel veel jonge migranten aankwamen. En de regels in Spanje is dat op het moment dat je als minderjarige ergens aankomt, dus een migrant komt hier aan, dan moeten ze worden opgevangen waar ze aankomen. Dus op een gegeven moment liepen de Canarische eilanden een beetje vol, ook als het gaat om zorg en scholing, dat soort dingen, van jonge migranten die nergens heen konden. Die ze ook dus nergens heen konden sturen. En toen zou er een spreidingswet komen. En over die spreidingswet is heel veel gediscussieerd vorig jaar. Tussen dus de Canarische eilanden en Madrid. En daar zijn toch wel wat spanningen ontstaan. En de Canarische eilanden die vinden, wij willen gewoon iets meer over onszelf kunnen beslissen. En iets meer gezag hebben daarin. En daar ligt toch wel een spanning dat Madrid ook nu dus weer eigenlijk de Canarische eilanden overroelt.
0: Ja, en dus niet alleen de migranten komen daaraan, maar nu ook die geïmpacteerde opvarenden van dat cruiseschip uiteraard. Hoe kijken de inwoners van Tenerife eigenlijk naar deze operatie?
2: Ja, dat is heel verschillend. Ik ben gisteren was ik in het dorp hier om de hoek bij een farmacia, bij een drogisterij, ook om te kijken, om te checken of bijvoorbeeld er nog mondkapjes in de schappen liggen. En die zijn er nog zeker. Mensen maken zich wel zorgen. Die zorgen worden ook wel uitgesproken van waarom moet het weer hier? Waarom moeten wij weer zeg maar de problemen van Madrid oplossen? En ze maken zich zorgen om het virus. Bijvoorbeeld wat oudere mensen die hebben voor een paar dagen besloten om naar de andere kant van het eiland te gaan, zodat ze uit de buurt blijven van ja, wat hier gaande is. Dus wat dat betreft zijn er wat spanningen. Aan de andere kant heb ik ook geluiden gehoord van mensen die zeggen, ja, als we kunnen helpen, waarom niet? De mensen aan boord zitten in een verschrikkelijke situatie. Dus als we kunnen helpen, moeten wij dat als Spanjaarden zeker doen.
0: Ja, er zijn dus mondkapjes nog altijd in voorraad die ze kunnen krijgen bij de plaatselijke apotheek. Sommige mensen verhuizen tijdelijk naar de andere kant van het eiland. Zijn er nog andere veiligheidsmaatregelen eigenlijk?
2: Nou, waar ze vooral bezig zijn met veiligheid is rondom de haven en hoe snel dus uiteindelijk die mensen die hier aankomen bij het vliegveld komen. Dus daar hebben ze heel erg op gehamerd. Van die mensen mogen eigenlijk zo min mogelijk voet op Canarische bodem zetten en moeten dus op het moment dat ze van boord gaan direct getest worden. Ze worden in een bus gezet en in die bus direct naar het vliegveld gereden. Oftewel, er moet zo min mogelijk contact zijn tussen de mensen die hier wonen en werken en de mensen van het schip.
0: En heb je er een idee van wanneer dat allemaal precies zal gebeuren, of is dat nog wat onduidelijk?
2: Dat zal de planning is, maar de planning ja, die kan altijd nog gaan verschillen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar de planning is dat in de komende uren dat gaat gebeuren. Het is hier net een minuut of 15 geleden licht geworden. En gisteren werd gezegd dat op bij

0: preken ja, van de dag bij op het eerste daglicht de eerste mensen van boord zullen worden gehaald. Vannacht waren er natuurlijk nog ja, wat dingen die het allemaal vertraagden. Dus of dat ook nu vandaag ook gaat gebeuren, dat moeten we zo gaan zien.
1: Dat moeten we inderdaad afwachten. Maar we blijven het in elk geval volgen. Miral de Bruyne, correspondent op Tenerife. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.

0: Tambourine van Lenny Lenny, het soloproject van Lennart Korwitz van de Compass Disc Dummies. In de haven van Granadilla op Tenerife zijn de bussen intussen aangekomen en die moeten de passagiers van het Hanta cruise schip de Hondius linea recta naar de luchthaven brengen. We blijven het hier uiteraard op de voet volgen.
1: De ochtend.
0: Het Songfestival komt er weer aan. Meer dan 30 landen doen mee aan deze Europese muzikale competitie die in de hele wereld wordt gevolgd door honderden miljoenen kijkers. Het Eurovisie Songfestival profileert zich altijd als neutraal en apolitiek amusement. Maar onderzoekers in Frankrijk zeggen nu, het Songfestival gaat juist wel over politiek. En dat al 70 jaar lang. Correspondent Frank Renaud in Parijs.
2: In 1956 werd voor het eerst het Eurovisie Songfestival gehouden. Er deden toen nog maar 7 landen mee, waaronder België.
3: Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau.
2: Dit jaar doen er meer dan 30 landen mee. En het Songfestival trekt nu ook vele honderden miljoenen kijkers. Op tv, maar ook op YouTube en sociale media. En daarmee is het Songfestival niet alleen onschuldig amusement, maar ook het toneel van politieke ruzies en een middel om politieke conflicten uit te vechten.
4: Goedemorgen, señoras y señores. Les habla José Luis Uribarri desde el Teatro Real de Madrid.
2: In 1969 werd het Songfestival gehouden in Spanje, wat toen nog een dictatuur was. Generaal Franco schakelde voor het festival zelfs kunstenaar Salvador Dalí in om Spanje voor het oog van de wereld een beter imago te geven. In 2009 deed Georgië mee, net na de oorlog die ze hadden gevoerd met Rusland. En in de muziek zat een boodschap. Georgië zong We Don't Wanna Put In. Maar dat was ook te horen als Wij willen Poetin niet, verwijzend naar de Russische leider. En zo gaat het al jarenlang, zeggen Franse wetenschappers die een boek hebben gepubliceerd over de politieke kant van het Songfestival. Al vanaf het begin was het de bedoeling van het Songfestival om op het podium het naoorlogse Europa te symboliseren, zegt filosoof Cyril Brett, een van de schrijvers van het boek. Het Songfestival moest gemeenschappelijke westerse waarden uitdragen, eenheid, democratie en vrede. Daarom wilde Israël ook graag meedoen vanaf 1973. Het land werd altijd geassocieerd met oorlog. En bij het Songfestival wilde het zich juist profileren als westers-democratisch land dat streeft naar vrede. Joegoslavië deed mee om duidelijk aan de wereld te laten zien dat het geen meeloper was achter het communistische Rusland. De laatste jaren worden nieuwe Europese waarden uitgedragen, zoals respect voor minderheden. Denk aan de transseksuele Dana International of de drag queen Conchita Wurst.

0: time has passed.
1: Soms is het Songfestival ook gewoon politiek straatvechten, zegt filosoof Cyril Brett.
2: Les groupes audiovisuels arabes massivement coupent.
1: Toen Israël in de jaren 70 het Songfestival won, braken Arabische landen abrupt de uitzending af. In Jordanië werd toen zelfs aan het tv-publiek verteld dat niet Israël, maar België had gewonnen. Waar de schrijver van het boek vooral verbaasd over zijn, dat Europese politici het Songfestival niet beter gebruiken.
2: Je ne comprends pas pourquoi madame von der Leyen ne vient pas faire un tour de musique ou un tour de chant sur la scène de l'Eurovision.
1: Ursula von der Leyen zou bij het Songfestival gewoon aanwezig moeten zijn, want dan heeft ze de aandacht van honderden miljoenen kijkers die eindelijk eventjes enthousiast zijn over Europa.
3: The 12 points from the Spanish jury go to
4: Tozi Pontus.
5: Well, 12 points go to
6: ...70 jaar politiek en ook nog een tip voor Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Reportage was dat van Frank Renhout.

0: A Dreadlock Holiday 10cc.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
5: Had nooit hard gegessen?
4: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
5: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
6: Toch.
4: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
9: 8:58. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het hantavirus is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Op dit ogenblik ligt het schip op 300 meter van de val. Rond 9 uur, over zo'n half uurtje dus, zouden de opvarenden het schip mogen verlaten. Daarna worden ze gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord ook 2 Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar zullen wel nauw opgevolgd worden en wij volgen de lotgevallen van het schip ook na 9 uur. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat gekomen om de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier te vieren. Gisteren kwam er officieel een eind aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie ook aan te pakken. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Maar Union speelt straks nog thuis tegen KV Mechelen. Goedemorgen Sabine.
10: Goedemorgen Jan.
9: Ja, voorlopig zie ik nauwelijks een wolkje, maar dat gaat veranderen, hè?
10: Ja, dat klopt. Er zijn op dit moment...

nog best wel mooie opklaringen in het noordwesten van het land, de noordwestelijke helft. Het zuidoosten daarentegen, daar hangen veel wolken al. En in de loop van de dag, vooral in het zuiden van het land, komen er geleidelijk aan buien. En in

0: daar niet verder dan 14 graden. Terwijl in het binnenland het kwik kan stijgen tot 20 graden. En in Belgisch-Lotharingen nog tot 22 graden. Vanavond trekt die regen ook naar het centrum van het land en ook naar een deel van Vlaanderen. Het uiterste noordwesten, de kuststreek bijvoorbeeld, daar blijft het waarschijnlijk nog droog. Temperaturen tussen 4 en 9 graden. Morgen is het eerst nog grijs over het zuidoosten met wat regen. Noordwesten opnieuw mooie opklaringen. Maar in de loop van de dag wordt het wat bewolkter. Af en toe wat meer wolken voor die zon. Misschien van over zee lokaal een bui. En het kwik raakt dan niet verder dan 15 graden. Dus opmerkelijk frisser. Dinsdag grotendeels droog. Maar daarna, de dagen daarna, wordt het opnieuw stilvalliger. Met af en toe al eens een bui. Kans op een donderslag ook. En het blijft wel koel. Want die maxima die blijven schommelen rond zo'n 15 graden.
1: Dankjewel Sabine.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: Carry On van Jungle. Op de E17 tussen Sint-Niklaas en Gent moet u rekening houden met 2 kilometer file tussen Beervelde en Destelbergen. U schuift daar zo'n 12 minuten aan.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: In zijn jongste aflevering van De Blik van Björn geeft collega Björn Soenes een boeiende geschiedenisles die ons meer dan 100 jaar terugvoert, maar die nog altijd haar schaduw werpt over het heden. De lijn die de wereld veranderde, hoe 2 diplomaten in 1916 het Midden-Oosten voor altijd braken. Goedemorgen, Björn Soenes.
3: Goedemorgen.
0: Dat klinkt allemaal zeer dramatisch. Wie waren die 2 diplomaten en wat hebben ze precies gedaan?
3: Wel, het was hoe de wereld toen draaide. Je had een koloniale wereld van westerse mogendheden en die bepaalden eigenlijk min of meer wat er gebeurde met de rest van de wereld. Dat als wild en onbeschaafd werd bestempeld, dat gebeurde zo in Afrika, het willekeurig trekken van grenzen. Maar hier, met Sykes en Picot, 2 diplomaten die in Londen een kaart erbij pakten en die verdeelden in een invloedssfeer.

0: weer voor de Fransen, ten noorden van een lijn die liep van pakweg Haifa in Israël aan de Middellandse Zee, het latere Israël. Israël bestond toen nog niet, tot Kirkuk, wat nu in Irak is, een soort bijna diagonale lijn. En daaronder was het allemaal Brits en daarboven was het allemaal Frans. En zo deden ze dat. En die lijnen en de entiteiten die ze creëerden, die liepen lukraak door stammen, door volkeren, door bergen, dalen, rivieren. Dus men hield geen rekening met wat de bevolking zelf wilde, maar het was een blauwdruk van invloedssferen, koloniale invloed, en kijken waar grondstoffen zaten, eerder dan wat is het beste voor de lokale bevolking.
1: Puur kolonialisme dus. En ja, Groot-Brittannië en Frankrijk, die zwaaien al lang niet meer de plak natuurlijk. Hun rol is overgenomen door Amerika, Rusland en nu ook China. Maar de gevolgen van dat Sykes-Picot-verdrag, ja, die zijn nog altijd zichtbaar, hè?
0: Wel ja, die grenzen zijn getrokken. Hè. Er zijn daar landen gecreëerd. We staan daar vaak niet bij stil. Als we het hebben over Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Palestina, Libanon, dat landen zijn die toen gecreëerd zijn. Dat waren eerder gebieden waar volkeren woonden, waar groepen woonden, Maronitische christenen, Soenitische moslims, Sjiitische moslims, Bedouinen, allerhande mensen met allerhande belangen, de Koerden. En dat is men dan gaan doorsnijden, waardoor ze in landen werden ondergebracht, niet in één land, maar nazistaten die kunstmatig dingen bij elkaar brachten, die daardoor, Jan, enorme spanningen en oorlogen hebben gecreëerd die tot op vandaag voortbestaan, want die grenzen zijn eigenlijk nauwelijks veranderd, tenzij hier en daar aangepast en heronderhandeld.
1: Ja, nemen we eens het voorbeeld van Irak. Wie is daar allemaal bij elkaar gezet, zeg maar?
0: Wel, daar hebben ze... Kijk, je moet weten, Sykes-Picot, dat was een geheime overeenkomst. Eerst een geheim verdrag, midden in de Eerste Wereldoorlog gesloten, om te beslissen wat er zou gebeuren als het Ottomaanse Rijk, dat is nu Turkije, maar toen was het Ottomaanse Rijk, dat heel veel land had, tot in de Balkan, tot in het Midden-Oosten toe. En zij zeiden, hoe gaan we de buit verdelen? Dus het was eerst een geheim akkoord, zonder overleg met iemand. En in Irak hebben ze dan gezegd, oké, we gaan 3 Ottomaanse provincies, zijn de Mosul, Bagdad en Basra, samenvoegen. Daar was geen enkel draagvlak voor. Dat was een geforceerde eenheid. En dat creëerde een soort explosief kruidvat waar Soenieten, Sjiïten en Koerden werden samengebracht. En dat is eigenlijk ook de oorzaak, Jan, van wat we in het Midden-Oosten vaak gezien hebben, dictatoriale regimes. Want als je nazistaten maakt waar mensen die niet bij elkaar horen wel bij elkaar worden gezet, dan heb je dictators nodig, geweldenaars, om dat allemaal onder de knoet te houden, dat het niet vervalt in totale anarchie. Dus Irak heeft altijd dictators nodig gehad, denk aan Saddam Hussein, om die groep samen te houden. En in het geval van Saddam Hussein was dat zelfs de minderheid, de Soenieten, die aan de macht waren. De Sjiiten werden er buiten gehouden. Toen Saddam verdreven werd, zoveel jaren later, in 2003, zou je bijna kunnen zeggen, dat is de wraak van Sykes-Picot. Toen bleek hoe oneen dat land was. En de Sjiïten kwamen natuurlijk in opstand en die zeiden, wij gaan nu de macht grijpen. De Soenieten werden weggedreven. Dat creëerde dan weer IS. Een gefrustreerde groep mensen die niet meer aan het bestuur mochten deelnemen. En die begonnen dan een terreurbeweging. Dus Sykes-Picot werkt wel degelijk nog altijd door. Irak is een uitstekend voorbeeld.
1: Irak is inderdaad een uitstekend voorbeeld. En je hebt het ook heel even gehad over de Koerden, want die zitten nu verspreid over 5 landen, dacht ik.
0: 4 landen. Dus 4. Ze zitten in Iran, Irak, Syrië en Turkije. En die moeten dus nog altijd een strijd voeren. Er is ooit een verdrag geweest in 1920. Niemand kent dat, verdrag van Sèvres. Maar nu we toch geschiedenisles aan het geven zijn. En daar werd hen een thuisland beloofd. Dus een Koerdistan. Maar dat is er nooit van gekomen. Want 3 jaar later was er weer al een nieuw verdrag dat die belofte terugdraaide. En dus hebben wij vaak, ik weet nog in de begindagen van mijn carrière, moest ik altijd spreken over aanslagen van de PKK, de Koerdische afscheidingsbeweging in het zuidoosten van Turkije. Dan had je na de Eerste Golfoorlog in 1991 de opstand van de Koerden in Irak. Dus dat speelt nog altijd door, dat een volk verspreid is over 4 gecreëerde landen met kunstmatige grenzen, waardoor ze nooit hun zelfbestuur hebben kunnen uitoefenen zoals dat eigenlijk wilden.
1: En dat is inderdaad tragisch voor die Koerden zelf dan. Een ander tragisch voorbeeld is natuurlijk Israël en Palestina. Daar is ook van alles gebeurd onder invloed van dat verdrag Sykes-Picot.

0: Dat klopt, ja, want dat Sykes-Picot-verdrag uit 1916, hè, dan kwam even later, een jaar later, de Balfour Declaration. En dat was een minister, een Britse minister, die zei van, ja, de Joden hebben recht om in een land te wonen, daar in die regio. Dat was dan Palestina, dat was dan eerst een Brits mandaatgebied. En pas in 1948 is dan de staat Israël ontstaan, waardoor ja, ook de Nakba ontstond en de Palestijnen werden verdreven. En dat had dan ook weer invloed, Jan, op Sykes-Picot, ik verklaar me nader. Libanon was ook zo'n kunstmatig gecreëerd land, gemaakt om Maronitische christenen, dat zijn eigenlijk Oosters-Katholieken, in onder te brengen. De Fransen hadden dat beslist, ze zeiden die christenen moeten een staat hebben. Maar ja, door die vluchtelingen in 48, na het creëren van Libanon rond 1920, ja, veranderde de bevolking totaal en was dat helemaal geen christelijke staat meer. Kwamen er Soenieten, Shiiten en is het kruidvat dat het vandaag nog altijd is. Dus Sykes-Picot ook daar een stevige weergalm.
1: En die lijn van Sykes-Picot, die lijn van toen, is een eeuwig litteken, schrijf je. Valt daar dan niks meer tegen te beginnen?
0: Wel, stel je voor dat er een conferentie zou zijn en dat al die grenzen veranderd worden. Dat zou een revolutie betekenen natuurlijk. En dat is de foute perceptie geweest met de Arabische lente. We dachten, ze komen in opstand. En dan zag je die problemen eerder bovenkomen. Dus je zag de littekens toen. Hè, van het samenbrengen van groepen die niet bij elkaar horen. En als de dictator wegvalt, ja, dan komt er oorlog. We hebben dat gezien in Syrië. We hebben dat gezien in veel landen in het Midden-Oosten. Dat zijn die littekens. En de littekens voelen wij door vluchtelingenstromen, door terreurgolven, door geopolitieke spanningen, betwisten. Tot op de dag van vandaag. Dus als dat geen litteken is, dan weet ik het niet.
1: En daar zouden we misschien ooit eens een Midden-Oosten-conferentie moeten over beginnen. Maar dat is geen spek voor onze bek, denk ik. Dankjewel, Björn Soenes. En ik vermeld nog even dat jouw jongste blik van Björn na te lezen is op vrtnieuws.be. Ik zeg nog eens de titel: De lijn die de wereld veranderde. Hoe twee diplomaten in 1916 het Midden-Oosten voor altijd braken. Tot ziens.
0: Tot volgende week.

0: ontsnapt van Eefje de Visser.
1: De ochtend.
0: Opvangstress, als u kinderen hebt, dan kent u het misschien wel. Want 40% van de ouders van vijfjarigen, zowel koppels als alleenstaanden, staan er naar eigen zeggen vaak alleen voor met hun kinderen. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig OESO-onderzoek. Daarover is het deze week al uitgebreid gegaan. En daaruit bleek ook dat onze vijfjarige kleuters zeer goed emoties herkennen, maar minder goed scoorden in taal en rekenen. Dat herinnert u zich misschien nog. Maar wat er ook uitkwam, en waar we misschien wat minder aandacht voor hadden, was dus die opvangstress bij heel wat ouders. Wie zijn die mensen achter het nieuws? Dat weten we graag bij de ochtend. En daarom hebben we nu een gesprek met Ellen de Wit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Mag ik u eerst en vooral een gelukkige moederdag toewensen?
2: Dankjewel.
0: Hebben uw kinderen iets gemaakt of gegeven?
2: Ja, ze hebben inderdaad op school iets gemaakt en gegeven. Dus de jaarlijkse afspraak voor moederdag was er wel.
0: Oké, dat is heel fijn. Hoe ziet uw situatie er eigenlijk concreet uit?
2: Ik ben bewust alleenstaande mama, dus dat betekent dat ik bewust alleen de stap heb gezet om het moederschap aan te gaan. En ik heb twee kindjes, een zoontje van 7,5 en een dochtertje van 4,5.
0: En daarvoor moet u soms wel heksentoeren uithalen om die ergens geplaatst te krijgen als u moet gaan werken?
2: Ja, inderdaad. Ik werk ook fulltime, dus dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek en zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang.
0: En hoe lost u dat dan op?
2: Afhankelijk van situatie tot situatie. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysits. Dus er zijn wel heel wat verschillende mogelijkheden die ik moet aanspreken daarvoor.
0: En kan u rekenen op familie en vrienden? Is dat makkelijk?
2: Dat is wel mogelijk om daarop op te rekenen. Ik probeer dat wel tot een minimum te beperken, omdat ja, die mensen ook allemaal hun leven hebben en hun eigen dingen. Maar de meeste mensen staan daar inderdaad wel voor open om je te helpen. En anders zijn er ook nog altijd het netwerk van babysits. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak als je dat telkens...
0: Ja, hoeveel kost dat dan concreet?
2: Ja, daar zit je toch gemiddeld ergens tussen de 8 à 10 euro per uur. Ja. Dat je gaat betalen. Dus als je een avondje weggaat, dan is het meestal even nog een domper als je thuiskomt en dan nog eens iets van een 50 euro moet betalen aan de opvang.
0: Dat komt er dan inderdaad nog bovenop. Ja. Intussen hebt u waarschijnlijk wel veel babysits in uw gsm opgeslagen.
2: Ik heb er inderdaad verschillende. Gelukkig zijn er vaak ook dezelfde waar ik op kan rekenen. Wat ook leuker is voor de kindjes, omdat ze die persoon dan ook kennen. Maar ja, die kunnen ook niet altijd. Dus je moet daar ook wel een zeker netwerk hebben, inderdaad.
0: Die hebben ook wel eens andere dingen te doen. Moeten soms al eens gaan studeren, of een studentenjob, of nog allerlei andere leuke dingen. Hoe zit het eigenlijk op uw werk? Hebben ze daar begrip voor uw situatie?
2: Ja, op mijn werk, inderdaad. Ik werk ook, kan ook van thuis uit werken, wat meestal niet makkelijk is met kleine kinderen. Op deze leeftijd begint dat wel iets vlotter te gaan. En daar hebben ze daar inderdaad ook wel begrip voor. Ik ben ook niet de enige met kinderen en die af en toe opvang nodig hebben. Maar je wilt dat ook tot een minimum beperken, want ja, je hebt ook een job die je moet doen. En je wil er ook geen misbruik van vertrouwen of zo gaan maken. Dus als je daar gebruik maakt van die flexibiliteit, dan blijf je ergens ook wel altijd achter met een soort schuldgevoel tegenover de collega's of tegenover je werkgever natuurlijk.
0: En betekent dat ook dat u soms later op de avond, als de kinderen in bed liggen, de laptop nog eens openslaat?
2: Ja, dat is niet soms, dat is meer. gewoon dagelijkse routine. Ik stop inderdaad vaak iets vroeger om de kinderen toch op een deftig uur op school te kunnen gaan halen. Om ze dan ook huiswerk, eten, wassen, bed. En dan eens ze in bed liggen, het zijn nog redelijk jonge kinderen, dus die meestal tegen 8 uur liggen ze er beide wel in. Dan is het wel vaak dat de laptop nog eens open gaat en dan dat uurtje dat je eerder gestopt bent met werken, ja, dan, dat is geen uurtje dat je dan werkt, maar dan ben je vaak nog 2-3 uur extra bezig.
0: Ja, uiteindelijk werkt u zelfs meer dan misschien wel moet.
2: Ja, maar ik denk dat algemeen een beetje de regel is in de huidige maatschappij dat de werkdruk heel hoog ligt. Maar inderdaad, net misschien door die flexibiliteit die je krijgt van je werk en dat schuldgevoel, ga je dan misschien dan nog sneller eigenlijk gaan overcompenseren op die manier.
0: En kunnen we dat als maatschappij misschien oplossen op een of andere manier? Hebt u daar voorstellen voor om die werkdruk misschien wat te verlagen?
2: God, dat is een hele moeilijke vraag, maar zelf zie ik daar niet. Het is gewoon hoe dat de maatschappij is geëvolueerd de laatste jaren. Ik denk dat er zo diep ingebakken is, dat heel moeilijk is om dat op 1, 2, 3 te veranderen. Hoe dat we dat kunnen veranderen, geen idee. Maar het feit is dat ik merk wel dat de druk steeds hoger en hoger wordt. Ook met de economie die niet draait hoe het moet. Dus die werkdruk die blijft maar opstapelen. Dus geen idee, maar... Het zou wel fijn zijn mocht daar een kering in komen.
0: Dat zou inderdaad fijn zijn. Maar het ligt misschien ook een beetje aan onszelf, want wij krijgen hier soms de boodschap, het mag ook iets minder, maar dat is moeilijk, hè?
2: Het is moeilijk, want het werk is er en je wil het doen. En het moet vaker ook met minder mensen gedaan worden. Want ja, economisch is het dan iets minder goed. Dus
0: Het is niet makkelijk, nee.
2: Inderdaad.
0: Maar u doet ongelooflijk uw best. En dat op Moederdag. Ik wens u nog eens een fijne Moederdag. Heel veel plezier nog met uw kinderen vandaag. En nog een hele fijne dag. Ellen de Wit, dank u wel voor dit gesprek. En tot ziens.
2: Dank je wel. Fijne zondag. Dag.

0: What I Like About You, The Romantics. Na 9 uur keren we nog eens terug naar Iran. Hoe zit het daar nu eigenlijk met dat tijdelijk bestand met de VS? Maar we blijven uiteraard ook de hondjes volgen. Het schip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Rond deze tijd zouden de opvarenden het schip mogen verlaten. Dat is voor straks. Nu eerst het nieuws met Lode Roets.
1: Maak elk...
2: Droom naar de speeltuin!
1: Momenten, Max.
3: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en...
2: een ijsje eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die 2 kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
1: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor 1 van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Heel goedemorgen. Op Tenerife, het Canarische eiland, wordt nu alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Op dat Nederlandse cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Matthias Stijls, je bent ter plaatse. Hè?
11: Ja, buiten het cirkelen van de helikopter hangt er momenteel een gespannen stilte hier in de industriehaven van Granadilla. Alle diensten die lijken er klaar voor. De pers ook. Ik zie Guardia Civiles in van die witte pakken, ja, die toch een beetje doen denken aan de tijden van 6 jaar geleden van corona, maar niets wordt natuurlijk aan het toeval overgelaten. De boot zelf die ligt hier stil voor anker, zoals dat dan heet, op zo'n 300 meter van hier. En de operatie die kan nu elk moment beginnen.
10: Dankjewel, Matthias. En als de opvarenden aan het land zijn gekomen, dan zullen ze met bussen naar de luchthaven gaan. Dat zegt correspondente daar ter plaatse, ook Miral de Bruyne van op Tenerife.
12: Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip per anker te laten liggen. Door de ligging hier heel vlakbij het vliegveld. Dus de mensen kunnen heel snel uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht. Was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. Ik heb vanochtend met Buitenlandse Zaken gesproken dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht.
10: Ook de 2 Belgische passagiers aan boord van het schip vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht. In totaal zullen 29 opvarenden naar Eindhoven vliegen. De Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een grondige medische evaluatie. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi gisteren. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel gevallen en op de omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest kwamen gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat voor een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren mensen samengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was daarbij.
13: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
10: 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ook Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms moeite om opvang te vinden.
14: Dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek. En zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
10: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig wel gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel kandidaat gesteld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en haalt vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus gewoon door. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. En door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Brugge-aanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
15: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen om 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je snel 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Hoor.
10: Het weer om af te ronden. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip aangekomen waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden het schip mogen verlaten om terug te vliegen naar hun eigen land. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: U krijgt van mij de resultaten van de lototrekking van zaterdag 9 mei. 4, 13, 26, 36, 42... 45 en het bijkomende nummer was 16. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
16: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
17: Radio 1.
18: De ochtend.
17: Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen. De oorlog tussen Iran en de VS is nu 10 weken aan de gang. Er is een tijdelijk bestand, maar wat stelt dat voor? Dit is de ochtend. Welkom.

0: Oblivious van Aston Camera. Op de E17 van Sint-Niklaas naar Gent moet u rekening houden met 2 kilometer file tussen Beervelde en Destelbergen. Alles samen moet u 17 minuten lang aanschuiven.
1: De ochtend.
0: Het blijft wachten op een reactie van Iran op dat Amerikaanse vredesvoorstel, terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tegen vrijdagavond een reactie had geëist. Goedemorgen, Damon Golris.
2: Goedemorgen.
0: U bent Iran-deskundige en ook geopolitiek analist bij het Haags Instituut Geopolitiek Nu. Ja, waarom heeft Iran nog altijd niet geantwoord? Zit daar een strategie achter?
2: Alle ogen zijn gericht naar de ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping, president van China, in Beijing komende dagen. En ik denk dat los daarvan Iran natuurlijk zodanig zich wil inzetten, zodat Trump niet met volle handen wat Iran betreft deze ontmoeting aangaat om op globaal niveau, om op mondiaal niveau, eigenlijk met Iran te spelen als een pion. Dus dat is één reden. Andere reden is natuurlijk dat Iran op deze manier wil eigen bevolking, maar ook de Amerikaanse bevolking, Amerikaanse media laten zien dat zij de wilskracht in handen hebben, dat zij het initiatief in handen hebben en dat zij dus ondanks de dreigingen van Trump om Iran weer te vernietigen als het niet op tijd een deal wordt gesloten of een antwoord komt, heel makkelijk kunnen uitrekken en kunnen vertragen om een antwoord te geven. Ja. Maar dat is meer qua media. Strategisch gezien gaat het echt om die ontmoeting tussen Trump en Xi, die eigenlijk ervoor zal moeten zorgen dat er een soort van een oplossing komt of de straat van Hormuz, einde van deze oorlog. En ja, Natuurlijk staat wat daar tegenover. Dus Iran wil daarmee spelen.
0: Iran wil daarmee spelen, rekent ook op China, wat eigenlijk een bondgenoot is ook van Iran. Misschien moeten we ook eens kijken naar dat voorstel dat de Amerikanen hebben voorgelegd. Hè. Hoe ziet dat eruit en met welke punten hebben de Iraniërs het moeilijk?
2: Nou, dat weten we natuurlijk niet 100%, maar wat er is uitgelekt is puur vanuit Amerikaanse inzicht. Dat is eigenlijk dat Iran alles moet ingeven. Dat betekent dat Iran het nucleaire programma totaal moet opgeven. En Straat van Hormuz weer open moet. Maar er wordt niet gesproken over bijvoorbeeld sanctieverlichting. Er wordt niet gesproken over de wensen van Iran, in de zin van dat de Straat van Hormuz de controle ervan toch wel in handen van Iran blijft. Dat er een soort nieuw mechanisme komt over hoe de logistiek daar doorheen gaat. Dus we weten het niet. Maar in essentie komt het eigenlijk op één ding neer. Kijk, initieel was Amerika natuurlijk bezig om het nucleaire programma van Iran, ja, een kopje kleiner te maken. Dat is niet helemaal gelukt, lijkt het. Uit verschillende rapporten, zowel uit Amerikaanse als Westerse inlichtingenrapporten, blijkt dat Iran nog steeds de mogelijkheid heeft om binnen een jaar een nucleaire wapen te maken. En Iran heeft voldoende verrijkte uranium voor ongeveer 11 nucleaire, kleine nucleaire bommen om dat te doen. Dat betekent niet dat Iran dat kan doen morgen, maar het betekent dat Iran wel een jaar nodig heeft om dat te doen. Tegelijkertijd, strategisch gezien, heeft deze oorlog niet zo heel veel opgeleverd, hoewel operationeel is dat wel best wel succesvol geweest. En Iran is veel sterker strategisch gezien uitgekomen. Kijk, ja, ik heb het al eens eerder gezegd, als men bang was voor de weapon of mass destruction, zoals dat genoemd wordt, voor een nucleair wapen, heeft Iran nu de weapon of mass disruption, oftewel het verstoren van de logistieke lijn van 20%, als het niet meer is, van de wereldhandel via de Straat van Hormuz. En dat gaat Iran niet zo makkelijk opgeven.
0: Nee, dat zullen ze inderdaad niet makkelijk opgeven, want dat is natuurlijk een belangrijke troefkaart voor Iran. En dus, als de VS zegt dat het snel tot een deal kan komen, dan moeten we dat misschien wel met een korreltje zout nemen.
2: Absoluut, ik denk het wel. Ik denk dat Iran wel bereid is om een deal te maken, maar een deal waarbij niet capitulatie van Iran op tafel staat, gereserveerd wordt, maar dat er een echt sanctieverlichting komt. En met andere woorden, dat Iran, om eigenlijk te zeggen, als een toch wel potentiële wereldmacht, zo meteen met de controle over Hormuz, maar ook als overwinnaar, ideologisch gezien, van deze oorlog, om met een supermacht te vechten en alsnog sterker uit te komen, om zichzelf op wereldtoneel te kunnen positioneren. Dat is wat Iran wil. Maar ik weet niet of VS daar wel de trek in heeft om zoiets aan Iran te bieden.
0: Nee.
2: Dus ja, daarom hoor je ook niet zo heel veel vanuit Iran. En Iran weet ook niet zo meteen of er nog een aanval komt. Want iedere keer als Trump bezig was met onderhandelen, heeft Iran aangevallen.
0: Ja, en dat dan geldt misschien het spreekwoord. Hoe is het ook alweer? Spreken is zilver, maar zwijgen is goud. En misschien daarom dat ze zo lang wachten met een reactie. Nu, als we kijken naar dat tijdelijk bestand, dat staakt het vuren. Ja, dat is eigenlijk al verschillende keren geschonden van beide kanten. Maar toch houden beide partijen eraan vast om die illusie op te houden van ja, het werkt nog altijd.
2: Nou, dat heeft verschillende redenen. Vanuit de VS, kijk, ongeveer de helft van de antiraketten van de VS zijn in de afgelopen oorlog opgeraakt. Dat kost maanden, als niet jaren, om bepaalde best wel geavanceerde antiraketten te kunnen maken. Dus er is een munitieprobleem. De prijs van olie is verhoogd. Dat heeft ook effect over hoe de Amerikaanse burgers iedere dag moeten tanken met die grote Amerikaanse auto's.
0: Ja.
2: Verkiezingen zijn dichtbij. In november zijn de verkiezingen in de VS voor het congres. En het feit dat Iran natuurlijk niet wenst dat weer een laag of twee of drie leiders die net zijn opgekomen, dat die dan worden omgelegd. Met name de nieuwe opperste leider, de zoon van de vorige opperste leider, dat die wordt omgelegd. Dat er een bepaalde soort, ja, toch wel een rust komt. Dus beide kanten willen niet dat er weer oorlog uitbreekt. Want als die oorlog uitbreekt, gaat deze keer echt veel slechter aan toe. Dat betekent dat dus vitale infrastructuur van Iran, denk aan elektriciteitscentrales en die soort dingen, die worden aangevallen. En dat gaat Iran natuurlijk het ook voor de regio doen. Saudi-Arabië, de Perzische Golfstaten enzovoort. Dus beide willen dat niet.
0: Ja.
2: Maar de tijd, en dat is dus het belangrijke, de factor tijd of dimensie tijd, de vraag is in wiens voordeel is dat nu? Met andere woorden, wie heeft tijd in zijn eigen macht? Wie heeft de klok en wie heeft de tijd? Het lijkt alsof Amerika de klok heeft, maar Iran de tijd. Met andere woorden, Iran kan dit wel uitzitten, maar Amerika zit wel met situatie. Denk aan de ontmoeting nu tussen Trump en Xi Jinping. Als Trump toch wel met sterke handen daar zal zitten, kunnen natuurlijk wel onderhandelen met Xi Jinping. Tegelijkertijd zijn er verkiezingen in Amerika. Het is een democratie. Publieke opinie is belangrijk. Wereldhandel is een soort van gegijzeld door beide landen. Dus ik denk dat daarom is het zo dat je van Trump steeds meer hoort dat hij heel snel een deal wil.
0: Ja.
2: Maar Iran is daar wat vertraagd in. Die denkt, mijn tijd zal wel komen.
0: Ja.
2: Ik zal het wel uitrekken enzovoort.
0: Als ik u zo bezig hoor, dan zijn er genoeg argumenten om een einde te maken aan deze oorlog. Maar voorlopig komt dat er niet van. Hè? Ziet u een uitweg?
2: Nou, voorlopig niet. Nee, ik was wel heel enthousiast hoor, moet ik zeggen. Ook met uw radio gesproken een paar weken geleden. Toen Trump een tweet stuurde met de 10 punten.

0: plan van Iran om dat aan te aanvaarden. Dat was net voor die ontmoeting in Pakistan. Daar was ik heel positief daarover. Ik dacht, nou, dit lijkt wel ergens naar. Maar het lijkt alsof in Washington het idee is dat Iran moet capituleren aan de wensen van Trump. En ik denk niet dat Iran dat gaat doen.
1: Nee.
0: En omdat Amerika niet bereid is om grondtroepen naar Iran te sturen, best wel groot land, dan wordt het heel lastig. Dan wordt het heel lastig. Waarom zou Iran capituleren? Helemaal nu, met de straat van Hormuz, in eigen handen. Moet je voorstellen, sinds Trump heeft aangekondigd om met een militaire score schepen door de straat van Hormuz te kunnen beveiligen, om dat te kunnen varen. Uiteindelijk zijn er maar 2 uit 1600 schepen zijn door de straat van Hormuz gegaan met Amerikaanse hulp. En die zijn nog aangevallen ook.
1: Ja.
0: Dus het wordt heel lastig om die veiligheid zonder Iran van de wereldhandel via de straat van Hormuz te waarborgen. Dus in die zin, ik zie het voorlopig niet gebeuren. Nee.
1: Je zit dus eigenlijk met een soort van Mexicaanse stand-off. Wie gaat er het eerst knipperen, lijkt het wel. U had het al over Pakistan als bemiddelaar. Zou er ook een rol kunnen zijn weggelegd voor Europa? Of staan we helemaal buitenspel?
0: Ja, want we hebben het eigenlijk niet gehad over het belangrijkste item. Dat zijn de Iraanse bevolking.
1: Dat wou ik daarna nog vragen.
0: Ja.
1: Maar misschien eerst voor Europa. Ja, is daar een rol voor weggelegd of staan we er gewoon naar te kijken?
0: Nou, kijk, Europa kan een hele belangrijke rol spelen. Gisteren heeft Groot-Brittannië heeft aangekondigd om een heel belangrijk militair schip naar het Midden-Oosten te sturen als defensie. Frankrijk en Groot-Brittannië die hebben met een initiatief hebben ze 50 landen bij elkaar gehaald om na vrede of na wapenstilstand openmaken van de straat van Hormuz zoals het was voor de oorlog, om die dan eigenlijk met Iran te gaan onderhandelen. Dat is dan de rol van Europa. Europa kan wel een hele belangrijke rol spelen om niet mee te vechten, maar eigenlijk met Iran aan tafel gaan en ervoor te zorgen dat er een soort mechanisme komt, zodat Iraniërs mee zouden doen Europese, maar ook de wereldhandel weer open te krijgen. Dat zou Europa moeten doen. Want dat heeft wel politieke wil nodig. En ik denk dat Europa bang is, omdat op die manier dat Trump nog veel sneller uit NAVO vertrekt.
1: Ja.
0: En dat kan Europa natuurlijk niet permitteren wat Rusland betreft. Dus het wordt heel voorzichtig spelen. Je zou voorbereiden op het moment dat het wel kan.
1: Ja. En het hangt
0: tegelijkertijd, kijk.
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, tegelijkertijd is het de vraag ook, wat is nou het Amerikaans plan? Kijk, ik kan me voorstellen dat Amerika denkt dat de Western Hemisphere, dat die dan in handen krijgt, zoals Venezuela, Cuba enzovoort. Tegelijkertijd oorlog in het Midden-Oosten. Nou, alle landen zijn afhankelijk, heel veel landen zijn afhankelijk van olie en energie. Dan kun je niet het Midden-Oosten halen. Waar ga je dat halen? Natuurlijk uit de VS. En op die manier kan VS eigen tekorten betalen. Dat zou wel een grand strategy zijn. Maar dat zou wel een hele lelijke vorm van grand strategy zijn. Want dan kun je echt gedag zeggen tegen zogenaamd Westen en transatlantische samenwerking.
1: Ja, maar met Donald Trump weet je natuurlijk nooit. En het hangt allemaal aan elkaar samen, als ik u zo hoor. Dat is het ook natuurlijk. En wat u zeer terecht aanhaalt, ja, wat met de Iraniërs zelf? Want ondertussen lijden die wel onder al die aanvallen, hè, die er ook zijn geweest in het verleden, in het zeer recente verleden, en nu ook nog doorgaan.
0: Nou, en dat is het punt wat het met Europa te maken heeft. Daarom heb ik het ook toen aangehaald. Kijk, en dit is de kans. Stel u voor dat Europa echt met een goed gemeende, werkelijke, constructieve dialoog met Iran over de straat van Hormuz het gesprek aangaat. Europa, anders dan Amerika en Israël, heeft wel in Iran ambassades, heeft wel ogen en oren, heeft wel mogelijkheden. Iraniërs hebben toch wel zowel Iraanse regime als Iraanse bevolking, hebben toch wel een positieve kijk naar Europa. Als Europa ervoor voor elkaar krijgt om met Iran aan tafel te gaan zitten, om ervoor te zorgen dat er een handelsdeal komt over de straat van Hormuz, en tegelijkertijd clausule zou bestaan over mensenrechten, dan met de nieuwe leiders die in Iran na deze oorlog, na 5 lagen die onthoofd zijn, aan de macht zijn gekomen, kun je je voorstellen dat Iran langzaam voor de bevolking het beter gaat. Want regime change is niet gekomen.
1: Nee.
0: Er is ook geen andere oplossing. Dus wat je nodig hebt nu, is dat die nieuwe leiders, die zijn jonge mensen, die zijn geboren vooral na de oorlog, na de revolutie van 1979. Ja. Ongeveer 3/4 is jonger dan die revolutie. De helft is onder de 30. Dus je zou kunnen bedenken dat Europa, die toch wel heel veel ervaring ook heeft,

0: heeft met de transitie van dictaturen naar democratieën in Europa na de Tweede Wereldoorlog, na de val van de muur, dat hij hiermee zou Iran helpen om een transitie aan te gaan van binnenuit. Ja. Het is geen regime change, van binnenuit. En dat is precies de rol van Europa kan spelen. Maar goed, dat heeft wel politieke wil en moed nodig in Brussel.
1: Politieke wil en moed, daar mangelt het alles aan. Maar misschien zouden ze u er beter bij halen. Damon Golris, Iran-deskundige en geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Heel boeiend allemaal. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En nog een fijne zondag. Tot ziens.
2: Hartelijk dank.

0: Klik Klak Symfonie van Ray. Moederdag vandaag, net zoals elk jaar op de tweede zondag van mei. Milani Purnomo Vidagdo vroeg aan enkele collega's wat Moederdag voor hen betekent.
1: Ik ben al een goed gebeur. Ik ga vandaag zeker Moederdag vieren. Althans, dat hoop ik toch. Ik ben zelf mama. Ik denk dat er geen dag voorbij gaat dat ik mijn mama niet hoor. Zij is denk ik de persoon in mijn omgeving, in mijn dichte omgeving, die het meest kritisch naar mij kijkt, naar wie ik ben en wat ik doe. En dat zorgt al wel eens voor heftige discussies. Wordt daar wel eens geroepen. Maar achteraf moet ik soms wel toegeven dat ze het bij het rechte eind heeft. En uiteraard is dat omdat ze het beste met mij voor heeft.
2: Ik ben Jensen Baert en ik ga vandaag samen met mijn broer en zus een etentje voorzien voor mijn mama. Ook al woon ik al een paar jaar niet meer thuis, toch voel ik haar warme mama-liefde tot bij mij. Het is ook de eerste persoon die ik ga bellen als er mij iets is overkomen of als ik over iets wil praten. Het is de zorgzame vrouw in mijn leven bij wie ik altijd terecht kan.
3: Hallo, ik ben Aiko Duister. Moederdag staat bij ons niet zo heel hoog op de kalender, in die zin dat we in ons gezin niet zo bezig zijn met dat soort symboliek. Uiteraard moest er toch nog een verrassing mijn weg uitkomen vanwege de kinderen. Zo is het wel altijd leuk, maar ik verwacht eigenlijk niks.
4: Ik ben Olivier de Wilde. Vandaag ga ik Moederdag vieren met mijn vrouw, die voor het eerst dit jaar Moederdag mag vieren, want we hebben een kindje van een half jaar. Mijn mama betekent voor mij heel veel. Uiteraard, dat betekende ze al als moeder zelf natuurlijk. Maar nu is ze ook grootmoeder en dat betekent nog veel meer.
5: Ik ben Katrien Boon van Het Kwartier. Mijn mama is in het najaar gestorven. Dus het is de eerste moederdag zonder moeder voor mij. En ik ga met mijn broers uit eten. In een restaurantje waar ons moeder graag ging. Een van de laatste keren, denk ik, dat zij uit eten geweest is, was daar.
6: Ik ben Benedikt Koesement, politiek verslaggever bij VRT Nieuws, moeder en dochter. Maar ik werk vandaag. Het stond helemaal niet op mijn planning. Gaat mijn moeder het mij kwalijk nemen? Ik denk het niet. Ik ben natuurlijk ook de dochter van mijn moeder. En mijn moeder, die is nu met pensioen, maar was een verpleegkundige. Dus een nuchtere, rationele, hardwerkende West-Vlaamse verpleegkundige die uiteraard ook vaak op zondag heeft moeten werken.
7: Ik ben Fer Windij en ik denk dat mijn mama al van bij het begin mijn allergrootste supporter is. Iemand die zo vol overgave er altijd is en enthousiast is over wat ik doe, dat is goud waard.
0: Enkele collega's over hun moeder. Mijn moeder is 88 en als ik haar straks een gelukkige moederdag toewens, dan zal ze weer zeggen, dat is goed manneke, maar wij vieren dat toch de 15e augustus. En dan zal ik zeggen, juist, dan vieren we dat gewoon een tweede keer.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 9:30. Een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Dat Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak, is vanmorgen aangekomen aan het Canarische eiland. De komende uren worden alle passagiers van boord gehaald en met bussen naar de luchthaven gebracht. Vandaag worden ze dan gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord ook twee Belgische passagiers. De uitbraak van het hantavirus op het schip kost het leven aan 3 mensen. In Hamme, Oost-Vlaanderen, is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Dat ongeval gebeurde gisteren namiddag. Rond 2 uur is de jongen van het springkasteel gevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Daardoor vergroot Club de voorsprong op nummer 2, Union, tot 4 punten. Maar Union speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. Het weer, meer en meer wolken tegen het eind van de dag, kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land.
9: Radio 1.
8: De ochtend
9: met Jan van Delm.

0: The World is Outside van Ghosts. Het cruiseschip MV Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, is vanmorgen aangekomen op het Spaanse eiland Tenerife. En onze collega Matthias Thuis is daar ter plaatse. Goedemorgen, Matthias.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt daar op dit ogenblik?
1: Wel, op dit moment niet zo heel veel. Het is zo'n beetje een gespannen stilte die hier momenteel al een tijdje hangt. Ik zie dat alle diensten wel in staat van paraatheid zijn. Ik zie daar Guardia Civil die toch ja, die witte pakken aan hebben, of sommigen dan toch, die doen denken aan ja, de situatie van 6 jaar geleden met corona. Hoewel het virus natuurlijk niet te vergelijken is, wordt hier toch het zekere voor het onzekere genomen. Als ik een beetje de andere richting uitkijk, ja, dan zie ik het schip zelf daar natuurlijk liggen. Dat ligt daar voor anker. Ik schat op zo'n 300 meter van bij mij. Daar zijn wat boten aan het rondcirkelen, zie ik. Er zou ook een medisch inspectieteam nog aan boord zijn voor een laatste check-up. De passagiers, ja, die zitten nog altijd op het schip, dus die evacuatie zelf met de bootjes per vijf, met de Zodiacs, die is nog altijd niet begonnen.
0: Nee, daar moeten ze nog aan beginnen. Er zitten ook twee Belgen aan boord, hebben we al de hele ochtend gezegd. Heb je daar al iets van vernomen?
1: Wel, ik heb geprobeerd eens te bellen met de vrouw van de twee Belgen. Ik ben daar op een voicemail beland, dus daar nog niets van vernomen. Ik heb ook een sms'je verstuurd, maar daar komt ook voorlopig geen reactie op. Nee. Ik heb wel een interview kunnen doen met de Nederlandse ambassadeur die hier rondloopt. Die heeft wel kunnen bevestigen dat een Nederlands chartertoestel dat al een tijdje klaar staat op de luchthaven Tenerife. Dat zal naar Eindhoven vliegen. En de twee Belgen die hier nog aan boord zitten, die asymptomatisch zijn, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, vertonen geen symptomen, nee, inderdaad.
1: Voilà.
0: Ja, dat is inderdaad al goed nieuws. De evacuatie moet nog beginnen en dan moeten die allemaal in een bus kruipen natuurlijk. Zijn die bussen er al?
1: Die bussen zijn er al. Die zijn toch ondertussen toch al anderhalf uur of een dik uur geleden zijn die toegekomen. Het zijn van die rode bussen. De eerste nationaliteit, zal ik het zo maar benoemen, die het schip zal verlaten, dat zijn de Spanjaarden. Die gaan met die rode bussen dan meteen naar de luchthaven. Die worden naar een militair hospitaal in de buurt van Madrid gestuurd voor een check-up. Dus het zullen eerst de Spanjaarden zijn die het schip zullen verlaten.
0: En dan komen de andere nationaliteiten aan de beurt. En dan moeten ze linea recta naar de luchthaven staan. De vliegtuigen daar ook al klaar?
1: Wel, het Nederlandse toestel, daar heb ik zekerheid over. Ik denk dat er ook een toestel van Verenigde Staten, Groot-Brittannië. De rest van de toestellen, of die er allemaal zijn, daar heb ik nog geen zekerheid over. En ook de collega's hier, collega-journalisten, ja, er gaan toch wel wat twijfels rond, dat weet ik niet.
0: Er gaan twijfels rond, dus misschien zijn niet alle vliegtuigen daar vertrekkers klaar. En dat was ook een van de redenen waarom vannacht de president van de Canarische eilanden nog even dwars ging liggen, dacht ik, hè?
1: Ja, absoluut. Nu die spanning tussen de Canarische of de regering van de Canarische eilanden en het centrale gezag in Madrid, ja, dat is eigenlijk al een week aan de gang. Zij voelen zich een beetje hier voor het blok gezet dat zij dit maar moeten opvangen. En de Clavijo, dat is de regeringsleider hier op de Canarische eilanden, die vreest vooral dat de operatie dat die te lang zou duren, omdat er per vliegtuig dat terugkeert eigenlijk te weinig passagiers aan boord zullen zitten. Dat die maar voor 10% worden bemand. Hij had voorgesteld vannacht om ja,

0: meer nationaliteiten per vliegtuig aan boord te halen. Maar dat werd door, door de regering in Madrid slecht ontvangen. En die hebben gezegd, we doen het gewoon zoals voorzien was. En die operatie gaat gewoon door. Ja. Dus ze zijn eigenlijk overruled.
1: Ze zijn overruled en dus gaat het allemaal door zoals gepland. Wat zeggen de mensen daar ter plaatse? Heb je daar kunnen spreken met plaatselijke bewoners?
0: Goh, de meeste inwoners die wij hebben proberen spreken, lijken de persaandacht misschien ook wel een beetje beu. Je merkt wel dat sommige Canario's, veel Canario's, dat die toch ook niet akkoord zijn met hoe het allemaal gelopen is. Dat zeer late contact van de Spaanse premier met hun president, een gebrek aan informatie. Canarische eilanden, dat zijn natuurlijk dat zijn eilanden. En dus stellen mensen zich ook wel eens de vraag van, stel dat zo'n virus hier begint te woekeren op die eilanden, wat dan? Dus de ongerustheid, die is groot, maar ook wel het onbegrip van waarom moeten wij dit hier nu weer oplossen? Oké, met de hulp van Nederland en met de hulp van de Spaanse regering. Maar toch, de Canarische eilanden hebben al een groot bijvoorbeeld migratieprobleem. Ja. Dat is ook al iets waar ze hun handen vol mee hebben. Dus onbegrip waarom wij, terwijl het schip natuurlijk ook bijvoorbeeld Kaapverdië is gepasseerd, dat zijn ook twee internationale luchthavens, en die hebben het wel geweigerd.
1: Ja, die hebben de kelk aan zich voorbij laten gaan. En dus zitten de Canarische eilanden ermee opgescheept. Ook een belangrijke toeristische bestemming. Dat verklaart misschien ook wel een beetje die bezorgdheid bij de plaatselijke bewoners.
0: Misschien wel. We zitten hier volop. Dat zuiden van Tenerife, dat is volop toeristisch gebied. Dus natuurlijk dat die haven hier maar op 10 minuten van die toeristische charterluchthaven van Tenerife Sur ligt. Dat is allemaal voor het toerisme wellicht geen goede reclame. Nu, er zijn ook mensen hier op de Canarische eilanden die vinden dat er solidariteit moet zijn. Het is niet allemaal negatief. Die ook wel vinden, goed, die mensen aan boord hebben daar ook gewoon niet voor gekozen. En het is misschien wel onze plicht om mensen in nood te helpen. Dus die meningen zijn verdeeld. Maar de manier waarop deze heet aardappel, zal ik het zo maar noemen, naar de Canarische eilanden is doorgeschoven door de Spaanse regering zelf, dat is wel een manier die vrijwel de meeste afkeuren.
1: Dat begrijp ik. Matthias, tot slot, wat staat er in de komende uren nog te wachten? Of te gebeuren liever?
0: Wel, die evacuatie natuurlijk. Het is hier wachten op de bootjes die te water worden gelaten en de eerste passagiers aan de wal brengen. Dat is wat er te gebeuren staat. En eens dat begonnen is, zullen we zien hoe snel het allemaal verloopt. Of het binnen de 24 of vooropgestelde 48 uur allemaal wordt afgerond, of alle vliegtuigen inderdaad op de luchthaven zijn beland, of die meteen kunnen vertrekken, dat valt nog allemaal af te wachten.
1: Collega Matthias Tuyls van op het Spaanse eiland Tenerife. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
0: Graag gedaan.
2: Dit is deze week onze VOX-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Naturally van Nectar Wood. Dat is de Vox-tip deze week. U kan op uw favoriete stemmen via het Radio 1-kanaal van VRT Max. En intussen is Michael van Drogenbroek er komen bijstaan. Want jij hebt straks opnieuw een uitzending van de zevende dag. Met alweer boeiende gasten, neem ik aan.
1: Ja, zo is dat. Het is donderdag Rerum Novarum. Dat is altijd kort na 1 mei. Op 1 mei, de feest van de arbeid, hebben we onder meer de socialisten, maar toch ook de Franstalig Liberalen, nogal forse taal horen spreken over wat er moet gebeuren om dat grote kort in de begroting proberen te dichten, want het zal daarbij blijven. Maar die oefening start wel en dat zal op Rerum Novarum ook nog wel eens herhaald worden, hoe dat de christelijke arbeidersbeweging dat dan ziet. En bij ons is de minister van begroting te gast, Vincent van Petegem, vicepremier voor CD&V.
0: Want die mag dat dan allemaal oplossen, ja.
1: Ja, het is natuurlijk niet alleen aan hem, maar samen met de premier moet hij dat toch wel in goede banen zien te leiden. En de vraag is, zijn die goede banen nog te vinden? Is daar nog consensus binnen die meerderheid? Want dat gaat toch over nog een fors bedrag dat moet ofwel bespaard worden ofwel gevonden worden. Alleen daar al over is heel veel discussie. Omdat dat toch meer is dan alleen maar cijfers. Het gaat ook over de economie. Dat gaat ook over hoe je land ervoor staat, schuift Geert Noels ook aan, econoom. Omdat we het ook gaan hebben over de schuld. Dat is iets dat wat onderbelicht blijft, maar ook onze schuld is veel te hoog. Dat maakt dat de rentelasten ook hoog zijn. Dat weegt dan weer op de begroting. En zo is alles niet totaal niet in balans, maar het hangt allemaal wel samen.
0: Dat is allemaal heel boeiend. En kijkers kunnen ook nog altijd vragen stellen.
1: Kan nu via de website, kan ook straks via de app. En heb ik nu vanmorgen goed begrepen dat jouw mama een trouwe kijkster is van alle duidingsprogramma's.
0: Trouwe dus kijkster ook van de zevende dag. Inderdaad, zij zal ongetwijfeld kijken.
1: Jij ook toch?
0: Ik ga ook kijken, uiteraard. Als ik op tijd thuis geraak,
1: dan mag je bijna vertrekken.
0: Dankjewel, Michael. Tot ziens.

0: Pineapple Head van Crowded House. De druk op Brits premier Keir Starmer blijft toenemen. U weet het ongetwijfeld, zijn partij heeft deze week fors verloren bij lokale en regionale verkiezingen. Goedemorgen, Katrien van der Schoot.
1: Goedemorgen, Jan.
0: We bellen jou omdat jij uiteraard net terug bent van het Verenigd Koninkrijk. Je hebt die verkiezingen daar gevolgd. Ja, de druk stijgt, zeiden we. 30 Labour-parlementsleden zouden Starmer al willen zien vertrekken. Dat is wel een pak, hè?
1: Ja, dat zijn er veel en dat zouden er misschien nog wel meer kunnen worden. Want al voor de verkiezingen zelf, toen die rampzalige resultaten werden voorspeld, gingen er al stemmen op bij bijvoorbeeld de vakbonden dat het zo niet verder kon. En toen de verliezen zich opstapelden, vrijdag was dat dan, hoorden we ook al een aantal kopstukken om het ontslag van Starmer vragen. Of tenminste een soort van uitstapscenario voor de nieuwe nationale verkiezingen over 3 jaar. En nu lijkt dat toch wel in een stroomversnelling te komen. Catherine West, een parlementslid en een vroegere staatssecretaris bij Labour, stelt een ultimatum aan de regering. Ofwel dagen jullie Starmer uit, voor morgen is dat dan, als partijleider en dus ook als premier, ofwel doe ik dat zelf.
0: En uitdagen, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Hoe gaat dat?
1: Want ja, dat kan zijn dus om hem te doen opstappen als 81 Labour-parlementsleden zeggen dat ze hun vertrouwen kwijt zijn. Gisteravond zei West dat ze al 10 MP's, dus van die parlementsleden, achter haar had en nu zouden het er 30 zijn. Ze zegt dat ze liefst de beste communicator naar voren zou schuiven, dus iemand vanuit de regering, om Starmer te vervangen en om op die manier een leiderschapsverkiezing te vermijden.
0: En die beste communicator, wie zou dat dan zijn?
1: Ja, dat kunnen er verschillende zijn. Ze heeft daar geen namen op geplakt. Hè. De man die vroeger het meest goed werd was Andy Burnham, maar die is geen MP, Die is geen parlementslid en die kan dus niet verkozen worden. Anders zou die zich wel naar voren kunnen laten schuiven, maar daarover is nog niets gezegd.
0: En wat zegt de partijtop?
1: Ja, die is verdeeld. Hè. Starmer zelf heeft meteen na de slechte cijfers nog zelf vrijdag gezegd: ik stap niet op, ik moet mijn taak vervolmaken. Hij heeft het vanmorgen nog eens herhaald. Hij zegt: ik moet het plan uitvoeren en beseft dat hij dat beter moet doen. Hij moet meer doen om de levensduurte aan te pakken, want daar zijn heel veel mensen op afgeknapt, omdat dat niet snel genoeg gaat volgens hen. Hij wil ook dichter banden met de EU. En ja, hij zegt: ik wil een nieuw plan en daarom heeft hij enkele oude partijtoppers uit de kast gehaald. Mensen met ervaring, Gordon Brown en Harriet Harman, nog uit de tijd van premier Blair sommigen. Dus, en of dat dan voldoende om de revolutie in de partij te stoppen is niet zeker, want iemand noemde die zet al een grap, een joke, zei die.
0: Ja, dat is veelzeggend. Hoe zie jij dit evolueren de komende dagen?
1: Ja, Starmer neemt in elk geval de vlucht vooruit. Morgen heeft hij een belangrijke speech over de relatie met de Europese Unie. Woensdag is er dan de King's Speech, de jaarlijkse toespraak van koning Charles. Die plannen van de regering komen vertellen in het parlement. Dat is ook heel belangrijk om het goed uit te leggen waar ze eigenlijk mee bezig zijn, die regering.
0: De stemmen die zijn nu volledig geteld bij die verkiezingen, lokaal en regionaal. De winst van Reform UK van Nigel Farage is nu helemaal duidelijk, hè?
1: Ja, behalve dan in het parlement in Wales, waar de nationalisten wel winnen, en in Schotland ook. Maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland gaat Reform UK van winst. Bij Labour staat nog tweede, maar houdt maar een beetje over.
0: Katrien, sorry dat ik jou onderbreek, maar de lijn is bijzonder slecht. Maar we hebben begrepen inderdaad dat Reform UK die verkiezingen heeft gewonnen en dat als gevolg daarvan premier Starmer sterk onder vuur ligt in zijn eigen Labour-partij. Heel erg bedankt en tot ziens.
1: Dag Jan.

0: De Red Hot Chili Peppers mochten deze ochtend afsluiten. Hoe het nu verder moet met de passagiers van het Hanta cruiseschip, dat kan u hier op Radio 1 blijven volgen, maar ook op onze site vrtnieuws.be. Om 11 uur is Friedel er weer met een boeiende gast en daarna is het weer aan onze sportcollega's. Het wordt een zonnige moederdag. Geniet ervan.
1: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. En op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
7: Had nog die hard gegessen?
6: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
7: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
1: Toch.
6: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Kan ik

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
2: Onmogelijk.
1: Zekerheden?
2: Onmogelijk.
1: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
3: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
4: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
3: Ah ja?
4: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Met deze week alle Rummo pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
7: Eva Mouton wordt gelauwerd omdat ze via haar tekeningen positiviteit uitstraalt. Vandaag wordt ze ook voor het eerst als moeder gevierd. Hoe dat voelt, vraag ik haar straks in Touché.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Dat Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, is vanochtend aangekomen op het Canarische eiland. De komende uren worden alle passagiers van boord gehaald met bootjes. Daarbij ook 2 Belgische reizigers. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse en zegt dat de hele operatie nu elk moment kan starten.
11: Er hangt hier een gespannen stilte in de haven van Granadilla, omdat de operatie, omdat die nu elk moment zou kunnen beginnen. Er zou nog een medisch inspectieteam aan boord zijn voor een laatste check-up. En dan zouden die passagiers met dus die bewuste bootjes per 5 aan de wal worden gebracht. Van daaruit gaat het meteen de bus op en dan snel naar de luchthaven Tenerife Sur om zo snel mogelijk te vertrekken. Maar voorlopig zijn we allemaal nog in blijde verwachting. Hier pers is massaal aanwezig voordat dat zal gebeuren.
10: Op het schip raakten enkele passagiers besmet met het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Van de opvarenden die nu nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag tijdens een voetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van dat springkasteel gevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms ook moeite met opvang vinden.
12: Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden. Ik probeer dat wel tot een minimum te beperken, omdat ja, die mensen ook allemaal hun leven hebben en hun eigen dingen. En anders zijn er ook nog altijd het netwerk van babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
10: Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Turkije ligt strategisch erg goed als toegangspoort tussen Europa en Azië en het is ook een belangrijke NAVO-bondgenoot. Collega Pascal Mertens, jij reist ook mee. Waarom leidt koningin Mathilde deze missie?
13: De koning had het daar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus keert nu even terug naar haar leven als prinses.
10: Pascal, dankjewel. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen verkeert nog altijd in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel hebben geraakt. 1 van hen viel dan ook

0: nog eens in een rivier, maar kon daar wel worden gered. Waarom ze tegen elkaar zijn gebotst tijdens de sprong is voorlopig nog niet duidelijk. Steeds meer wolken vandaag. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de kerk Ons Lieve Vrouw van de Potterie in Brugge. Het koor Brugia Cantat staat onder leiding van Renilde Uitendalen. Op orgel speelt François Callebaut. Voorganger is Joris Weits, rector en proost van de confrérie Ons Lieve Vrouw van de Potterie.

0: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Goede mensen, van harte welkom aan u allen hier in onze kerk van onze Lieve Vrouw van de Potterie of bij u thuis. Welkom in dit oudste mariale bedevaartsoord van de Nederlanden. Een huis van zorg en devotie dat dit jaar zijn 750-jarig jubileum viert. Het verhaal begint in de 13e eeuw, toen enkele vrouwen met een warm hart, later Augustinessen, het initiatief namen om aan de noordergrens van de stad een hospice op te richten. Een huis voor lichamelijke zorg van zieken en pelgrims. In de stichtingsbrief van 1276 wordt ook de kerk van de Potterie beschreven. Dit als de plaats voor de bijhorende zorg voor de ziel. Bijgevolg 750 jaar zorg en devotie dus, en dit ononderbroken tot op heden. Naast de viering van 750 jaar hospitaal, kerk en klooster is het ook voor de confrérie van onze Lieve Vrouw van de Potterie zelf een bijzonder jubileumjaar. De eerste sporen gaan terug tot de stedelijke goedkeuring voor de erkenning van een Maria-confrérie in 1701. De latere officiële erkenning volgt met een pauselijke bul in 1776. Dat jaar beschouwen wij als de formele stichtingsdatum van onze huidige confrérie, 250 jaar geleden dus. Goede mensen, welkom aan u allen. Maar vooral aan alle moeders en ook aan alle vrouwen die met een warm hart zorg dragen binnen gelijk welke relatie. Dankbaar en genegen vieren wij hier vandaag uw feestdag. Welkom in dit huis, toegewijd aan de moeder van God, onze hemelse moeder. Goede mensen, vrede zij met u allen en laat ons nu samen in gebed verbonden Eucharistie vieren.
2: Het is de Geest die ons hier samenbrengt. Het is de Geest die ons van hier weer uitstuurt om lief te hebben en het goede te doen, overal waar we komen. Het is de Geest die ons overeind houdt in een wereld waar niet iedereen de Heer welkom heet. Heer, laat niet toe dat we vergeten dat de Geest de helper is die ons door u beloofd werd. Ontferm u over ons.

Mogen de goede God zich over ons ontfermen. Mogen hij ons zijn goede geest schenken en ons geleiden op de weg van het volle leven, nu en altijd.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, nu we in de vreugde delen van de dagen waarop we de verrezen Heer gedenken en dankbaar zijn voor 750 jaar zorg en devotie op deze plek, bidden we ook nu weer dat uw Heilige Geest ons leert en in herinnering brengt al wat onze lieve Heer gezegd en gedaan heeft. Dan zullen we zijn geboden volbrengen en voor elkaar liefde, vrede, steun en vreugde zijn. Amen.
1: Uit de Handelingen van de Apostelen. Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Woord van de Heer. Bedankt.

0: uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Heiligt in uw hart Christus als de Heer. Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied en zorg dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster. Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te ondergaan voor misdrijven. Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt naar de geest. Woord van de Heer.
1: Bedankt.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als gij mij lief hebt, dan zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. De geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat ze hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet me niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult ge weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren. Acclameren wij het woord van de Heer.

Er was eens een jongeman die roofridder wilde worden. Hij was innerlijk gekwetst en verbitterd geworden en ging daarom in de leer bij de duivel zelf. Veel moest hem aangeleerd worden. Het zwaard hanteren, een harnas dragen, ongevoelig worden en nog zoveel meer. Dan volgde de laatste opdracht voor hij als volleerd zou worden beschouwd. Breng mij het hart van je moeder. Ook in die laatste opdracht wou hij slagen en hij doodde inderdaad zijn moeder. Hij was al op weg om haar hart te gaan tonen aan zijn wrede opdrachtgever. Maar onderweg struikelde het paard van de jongeman die daardoor viel en het hart van zijn moeder uit zijn handen liet rollen op de grond. En toen hoorde hij een stem zeggen: jongen, je hebt toch geen pijn gedaan, zeker? Goede mensen thuis met ons verbonden en hier in onze kerk van onze lieve vrouw van de potterie. Zo zijn moeders. Ze hebben onvoorwaardelijk hun kinderen lief. Ze zien ze graag met een liefde die niets terug moet hebben. Een gratuite liefde. Ze vergeven hen. Ze willen, zoals onze God, altijd weer opnieuw met hen herbeginnen. Ze willen niets dan het geluk voor hun kind. En ze gaan in die liefde heel vaak tot het uiterste. In het evangelie, Johannes zegt het zo mooi, nodigt Jezus zijn leerlingen, dus ons, uit om die liefde in ons te laten groeien. Ja, om ook in onze liefde voor elkaar tot het uiterste te gaan. De Heilige Geest die ons beloofd en geschonken is, kan dit in ons bewerken. Die Geest inspireert ons tot liefde met de kwaliteit van Jezus' liefde. En in het gebed geeft hij ons de kracht om verder dan wat we soms maar voelen, keuzes te maken. Om ervoor te kiezen die liefde waar te maken, ook wanneer dat moeite kost. Die geest werkt stil, heel vaak. In gewetens die wakker blijven. In mensen die durven getuigen van hoop. Petrus spoort ons vandaag aan om dat te doen met zachtheid en respect. In de lezing uit de Handelingen zien we hoe daardoor grenzen openbreken. Ook wie buiten het vertrouwde kader vallen, moeten bereikt worden. Gelukkig zijn er ook vele vrouwen die zelf geen kinderen hebben, sterke dragers van hun moederhart. Zoals in het hospitaal en in het woonzorgcentrum van onze potterie. Eeuwenlang zijn ze hier werkzaam geweest, met een vaak gratuite, onbaatzuchtige liefde. Hun devotie voedde hun goede zorg voor zieke en oude mensen die hier werden onthaald en opgevangen. Ook al die vrouwen willen we vandaag in de bloemetjes zetten. Gelukkig maar dat hun werk verder gezet wordt door zoveel mensen op zoveel plaatsen met zulk een moederhart die het woord van Jezus, als iemand je vraagt een eindje met hem mee te gaan, ga dan dubbel zo ver met hem mee. Dat woord ter harte nemen en in praktijk proberen te brengen. Deze oproep gaat om meer dan gewone liefde. Do ut des. Ik geef opdat jij mij teruggeeft. Die gaat om onvoorwaardelijke liefde.

hebzuchtig, vanuit een overvloeiend hart. Jezus gaf deze opdracht trouwens ook aan mannen mee. Het is een oproep tot elke leerling van Jezus. Terug naar Moederdag. Ik hou veel van de tekst van onze Vlaamse dichter Antoon van Laren. Een moeder is gewoon een vrouw, maar van binnen leeft ze voor anderen. Ze breidt de dagen aaneen met de naalden van het geduld. Ze weeft haar herinneringen in haar dromen. Ze rondt het dagelijks leven af met de mooie kant. Ze denkt en doet met kleine gebaren. Ze strijkt de kreuken glad. Ze is behoedster van de vrede. Als het donker wordt, legt ze een deken over het huis en over de bomen. Als ze slaapt, luistert ze nog. Onrust houdt haar adem wakker. 'S Morgens legt ze op tafel de schaduwstreep van koffie met wat muziek en brood. In de kelder slaapt de zomer in zelfgemaakte confituur van rode bessen. Een moeder maakt van zoveel dingen groot geluk. Moeder, een ander woord voor liefde. Hoe de mensen moeder zijn is bron zijn. Een huis en thuis, brood en licht, plek van aandacht. Hand die koestert, schoot van tederheid. Liefde die duurzaam en zijn zoonbestendig is. Zoals onze lieve vrouw die met haar moederhart hier al jarenlang wordt vereerd. Alle mysteries van het leven aan elkaar rijgen, zoals een rozenkrans, blijde, droevige en glorierijke mysteries. En telkens daar amen op zeggen. Mij geschiede naar uw woord. Lieve zusters en broeders, vragen we dan aan Gods liefdesgeest om die gratuite liefde in ons te laten groeien. Amen.

0: en belijden we samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en heeft ons deelgemaakt van zijn geest. Die geest woont in ons en bidt in ons. Keren we ons dan vol trouwen tot de Vader.
1: Voor alle mensen die in deze onzekere tijden, tijdens het jubeljaar, de kerk van de potterie en het mirakelbeeld van onze Lieve Vrouw bezoeken en begroeten. Als pelgrim, als trouwe kerkganger of zomaar als passant. Mogen hun bezoek, hun gebed of zelfs hun toevallige aanwezigheid uitgroeien tot een blijvend en duurzaam teken van hoop op Gods wegen. Vandaag en in de toekomst. Laten we bidden.

Voor allen die in een wereld vol conflicten zorg dragen voor anderen, hulp bieden of zelfs zorg en steun nodig hebben, mogen hun wederzijds respect en verbondenheid ons sterken in een warme, menselijke aanpak. In momenten van nood en verdriet, maar evenzeer in tijden van vreugde en dankbaarheid, laten we bidden.

trouwe liefde ons dagelijks inspireren. Dat zij voor ieder van ons een spiegel zijn van toewijding, verwondering en de luister begrijpen. En voor die warmte en geborgenheid zoekt in een levende herinnering, een veilige haven, een nabije toeverlaat. Laten we bidden.

goede God. We weten dat u onze Vader bent. Luister dan naar onze vragen en geef ons uw geest om ons te bemoedigen en te sterken. Dat vragen we u. In naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

En bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Amen. God onze Vader, bloemen, licht, brood en wijn hebben we klaargezet om Jezus en zijn boodschap van liefde te gedenken. Dit brood willen we breken en delen. De beker van het verbond hoog heffen en rondreiken. En bidden dat we het zullen doen in de geest van Jezus, die voor ons dan levenskracht wordt om zijn weg van dienstbare liefde te gaan met u, als een mantel om ons heen geslagen, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te

vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was, is teniet gedaan. Wat neerlag, is tot nieuw leven opgericht. In Christus is ons leven geheel en al hersteld. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en krachten die u loven en u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, we danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen, gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien we uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen we vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, we vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste. Die op de avond voor zijn lijden en dood brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen ze gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart.

Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus Leo, onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem.

Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met ieder van u. Amen. Broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede. U die hier samengekomen bent om te vieren en ook u thuis die zich met ons verbonden voelt. Vrede zij met u, Dirk. Vrede zij met u, André.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

lieve mensen. Op Moederdag ontvangen de dames hier elk jaar op het einde van de viering een bloemetje, omdat we zo blij zijn dat ze er zijn in ons leven, in de kerk, in de maatschappij. Moederlijke zorg in zoveel kleine en grote dingen en lieve aandacht doen zo'n deugd. De bloemetjes zijn een symbool. Ze zeggen eigenlijk, we zien jullie. We zien hoe jullie lief hebben. Dank u wel dat jullie er zijn. En die dank richten we ook tot onze lieve vrouw.

0: En laten we bidden. Heer onze God, dankbaar om deze plek waar onze lieve vrouw sedert eeuwen wordt vereerd, bemind en in gebed toegesproken, hebben we de Eucharistie gevierd, de moeders in de bloemetjes gezet, u lof gebracht. Wij vragen u, laat ze nooit ontbreken in ons midden. De mensen die vol mededogen bedacht zijn op het geluk van anderen, die met een warm hart liefde handen en voeten geven, die liefde geworden zijn. Mogen we elkaar tot die levensweg van uw Zoon blijven bemoedigen en uitdagen, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De Heer zij met u.
1: En met u.
0: Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de kerk Onze Lieve Vrouw van de Potterie in Brugge. En zometeen mag ik praten met illustrator Eva Mouton. Dat is voor zometeen in Touché na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn meer details bekend over het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen de omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond, onder wie een jongen van 7. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld die het ongeval onderzoekt. De eerste passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken zijn zo net van boord gegaan. Matthias Stels volgt het daar voor ons in Tenerife.
4: Ja, het heeft allemaal wat langer geduurd dan voorzien, maar een dik kwartier geleden is een eerste groep passagiers, Spaanse staatsburgers, zijn die toch met een bootje aan de wal gebracht. Die zijn momenteel in een legertent verdwenen, maar zouden elke minuut via de bussen moeten vertrekken naar de luchthaven. Dus de operatie waar zo lang werd naar uitgekeken, die is wel degelijk begonnen.
3: Door het Hantavirus zijn 3 passagiers van het schip overleden. De rest van de reizigers hebben geen symptomen, maar uit voorzorg wordt iedereen wel onderzocht. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Zij zullen worden opgevolgd in het UZ van Antwerpen en zullen ook in quarantaine moeten gaan. Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertes, jij reist ook mee. Wat is het belang van deze economische missie?
5: Wel, deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. In Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot en economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Het leidt wel onder een hoge inflatie, waardoor het er niet meer zo goedkoop is als vroeger. Maar Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma en ook de veiligheid van havens en luchthavens.
3: Oké, Pascal, dankjewel. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. En mogelijk volgen er nog, zegt collega Katrien van der Schot.
6: Al voor de verkiezingen zelf, toen die rampzalige resultaten werden voorspeld, gingen er al stemmen op bij bijvoorbeeld de vakbonden dat het zo niet verder kon. En toen de verliezen zich opstapelden, vrijdag was dat dan, hoorden we ook al een aantal kopstukken om het ontslag van Starmer vragen. Of tenminste een soort van uitstapscenario voor de nieuwe nationale verkiezingen over 3 jaar. En nu lijkt dat toch wel in een stroomversnelling te komen. Catherine West, een parlementslid en een vroegere staatssecretaris bij Labour, stelt een ultimatum aan de regering. Ofwel dagen jullie Starmer uit, voor morgen is dat dan, als partijleider en dus ook als premier, ofwel doe ik dat zelf.
3: Labour heeft bij de verkiezingen van afgelopen donderdag zo'n 1500 zetels op lokaal niveau verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. Het weer vandaag, steeds meer wolken, tegen het einde van de dag kans op buien, temperaturen tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, maar nadien meer wolken, wel zo goed als droog en nog 13 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
1: Radio 1.
2: Touché.
0: Met Friede Lesage. En met Eva Mouton. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
8: Goed.
0: Goed geslapen?
8: Eigenlijk niet. De baby is ziek geworden deze nacht.
0: Oei.
8: Dus het was een korte nacht.
0: Maar het is een belangrijke vraag aan een moeder, hè? Goed geslapen.
8: Ja, zeker.
0: En hoe lang is het geleden dat je nog eens goed hebt geslapen?
8: Oh, ik denk zelfs van voor mijn zwangerschap.
0: Oei.
8: Ik denk echt toch wel meer dan een jaar.
0: En dus vannacht ook niet goed geslapen?
8: Nee, vannacht was echt een pittige nacht.
0: Oei.
8: dat ik ook heb zitten googelen van... zijn dit nu tandjes? Of is het toch ziek zijn? Of is het snot? Of is het... Ja, het was... ik heb weer moeten googelen.
0: Ja, en wat denk je? Wat zal het geweest zijn?
8: Ik denk tandjes.
0: Dat is dan wel een mooi vooruitzicht.
8: Ja.
0: En dat kan eventjes lastig zijn.
8: Ja, ja. Ze vond echt haar draai niet deze nacht.
0: Het is jouw eerste moederdag, hè, vandaag.
8: Klopt.
0: Ja, al gevierd?
8: Ik heb gisteren bloemen gekregen. En vanmorgen heeft mijn man ook een foto afgedrukt van ons drietjes. En daar een heel mooi tekstje op geschreven. Dus ja, we hebben al een beetje gevierd, toch?
0: En wie weet wordt het ook gevierd met tandjes. Dat zal dan nu ook blijken de komende dagen, denk ik.
8: Ja, zeker.
0: Ja. Had je gedacht dat dit nog zou gebeuren vandaag?
8: Oh, nee. Nee, zeker niet. Ik heb er een heel traject op zitten. En op een bepaald moment heb ik ook wel echt afscheid genomen van mijn kinderwens. Heb ik ook gedacht van, oké, ik heb alles geprobeerd... maar nu is het klaar.
0: Wat heb je geprobeerd in die 10 jaar tijd?
8: Ja, heel veel.
0: Uh-huh. En, is dat op te lijsten?
8: Wel, ik was 2 jaar geleden nog eens bij een nieuwe gynaecoloog en ik zei, die man zei, ja, ik heb hier uw dossier eens bekeken. En ik zei, ja, dit is een serieuze bingo-kaart die ik kan vullen met alle mogelijke gynaecologische problemen die er zijn. We moesten daar heel hard om lachen, want dat is het wel. Zo voelde het om een duur. Ik heb een IVF-traject gedaan met mijn vorige partner. Ik ben toen zwanger geweest van een tweeling. Zij zijn helaas te vroeg geboren en gestorven. Dan daarna nog geprobeerd om zwanger te geraken, maar dat is niet meer gelukt. Dan is mijn relatie gestopt. We hebben dan beslist om niet meer verder te gaan samen. Dan heb ik een nieuwe partner gevonden, Daan. En hebben wij ook geprobeerd. Daar is dan een miskraam uitgekomen. En toen dachten we echt van, oké, laat het. We zijn zo gelukkig samen. We proberen iets anders te doen met ons leven. We gaan gewoon genieten van elkaar en van de tijd die wij hebben samen. Dan hebben we het echt wel achter ons gelaten. Heel mijn omgeving wist dat ook. En dan dachten we toch van, misschien willen we toch een kindje. Dan zijn we daar weer over beginnen praten. En dan hadden we beslist van, we gaan nog eens proberen. Maar toen was ze er al.
0: Toen bleek je al zwanger.
8: Ja.
0: Wat een klein wonder is dat toch wel.
8: Ja, dat is
0: of mag
8: echt
0: ik het een groot wonder noemen?
8: Ja.
0: Toch wel, hè?
8: Ja. Echt een heel mooi mirakeltje.
0: Ja. En dus is deze eerste moederdag echt wel een heel bijzondere dag, denk ik, voor jou.
8: Ik dacht gisteren van, het is niet mijn eerste moederdag, want ik heb... vroeger ook wel moederdag gevierd met de tweeling. Maar het is wel mijn eerste vrolijke moederdag.
0: Mm-hmm. Denk je vandaag ook aan de Buskusclub?
8: Zeker, ja. Dat gaat er nooit uit. Dat is, ze zeggen dat vaak van... eens je dan je kindje in je armen hebt... Dan vallen al die moeilijke jaren weg. Al die twijfel, die hoop, al die IVF-pogingen... Ja, alles valt dan onmiddellijk weg, maar dat is niet zo. Ik zou ook mijn 30er jaren geen eer aan doen als ik dat allemaal zou vergeten. Want het was een heel groot deel van mijn leven en ik heb er elke dag mee moeten omgaan. Er waren periodes dat die kinderwens minder aanwezig was. Er waren periodes dat die echt vlak voor mijn neus stond. Maar altijd was dat wel een thema in meerdere of mindere mate... En die Buskusclub is voor mij ook heel belangrijk en nog steeds. Ik zal nooit meer... Ja, ik zal nooit denken van... Ah, nu ben ik aan de andere kant. I crossed over. Ja,
0: want jij bent diegene die de Buskusclub in het leven heeft geroepen... voor al die mensen die wachtende zijn en...

0: Ja,
1: zoekende klopt. En heel graag een kindje willen.
0: Ja. Ik heb daar ooit een... ik had die getekende column in de Standaard. En ik heb daar een Eva's Gedacht over gemaakt. Dat Bert en ik weer eens een gesprek hadden van... Gaan we het nog eens proberen? Gaan we er nog eens voor gaan? Of gaan we gewoon heel ons leven omgooien, een busje kopen en denken van...
1: Genieten van de vrijheid.
0: Ja, ja. Gewoon, kom op, we houden ons eigenlijk tegen. We kopen dat busje en we gaan er vandoor. We gaan gewoon weg van ons problemen. We rijden er gewoon vliegensvlug van weg. En dan op het einde van die column zie je zo Eva aan het zwembad staan. En dan toch die kinderwens die zegt... Ah, ga de zwemmen. Ga daar dan voorbij zijn. Al die vragen die je hebt. Ja, ik wou daarmee zeggen van... Je kan nog op zoveel manieren proberen je leven anders zin te geven. Die vraag blijft wel. En dat is een vraag waar je nooit klaar mee bent.
1: Uh-huh.
0: En ik heb die toen gepost online. En daar is heel veel reactie op gekomen. En toen hebben we de hashtag de buskesclub geïntroduceerd. Omdat zoveel mensen dat idee hebben van... We kopen ons een buske en we gaan er vandoor. Echt, laat ons allemaal gerust met die IVF en die vragen. En onder die hashtag hebben dan heel veel mensen zelf hun verhaal gepost. En heel veel mensen hebben mij toen ook gestuurd van... Het is de eerste keer dat ik daar open over ben. Het was altijd toch wel iets dat ik alleen beleefde en... Dat ik niet durfde te vertellen tegen mijn collega's. En...
1: Ja, zolang het er niet is, is het soms moeilijk hè, om dat allemaal te delen. Ja.
0: Je wil het ook voor jezelf houden natuurlijk. Het is ook zoiets intiem en privé.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zorgt wel voor heel veel verbinding als je er dan wel open over bent. En dan hoor je ook al die andere verhalen. Want er zijn zoveel verhalen.
1: Ja. Nu is er jouw dochter. Is er ook een buske? In jouw leven.
0: Ja, dus nu hebben we.
1: Dus jij hebt en een buske en een dochter. Maar die dochter past ook in dat buske, denk ik.
0: Ja. Dus nu zit ik niet meer op de passagiersstoel, maar ik zit achteraan naast haar. En ik hou haar handje vast als het moeilijk heeft. En ik lees boekjes voor als het lastig heeft. En ik probeer het allerlaatste redmiddel, namelijk de sleutels af te geven als het doodsaai vindt. Maar er is een busje. En we hebben dat een aantal jaar geleden gekocht. En dat is ook wel echt onze vrijheid.
1: Ah.
0: En nu past daar ook de buggy in. Dus...
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk eerder als een observator. Iemand die veel nadenkt. Iemand die ook heel diep voelt. Ik denk ook wel dat ik grappig ben. En ik voel mij vaak ongemakkelijk. Maar andere mensen noemen dat dan ontwapenend.
1: Mm-hmm.
0: Dus zo probeer ik dat nu voor mezelf te kaderen. Dat ongemak is ook wel ontwapenend op een manier.
1: Aha.
0: Ja, en ik denk ook wel... Soms heb ik wel moeite met die praktische wereld om daar in te staan. Zo de harde wereld, de wereld waarin er boodschappen gedaan moeten worden en lijstjes gemaakt. Dus daar heb ik soms moeite mee. En ik zal ook wel nooit mijn rijbewijs hebben.
1: Jij gaat nooit achter het stuur zitten van het busje.
0: Nee, ik weet het. Dat is echt zoiets vreemd in mijn leven. Ik heb het geprobeerd hoor. Maar het is voorlopig nog niet gelukt... En het wordt nu zelfs zo schaamtelijk dat de kinderen van mijn zus oud genoeg aan het worden zijn om zelf al aan hun rijbewijs te beginnen denken. En nu vragen van wie gaat er eerst zijn, jij of ik? Dan denk ik, oké.
1: Dat zijn jouw toekomstige chauffeurs. Ja. Je kan het ook zo bekijken. Ja. Je hebt ook een heel kwetsbaar levensmotto. Altijd proberen de strengheid te omzeilen.
0: Ja.
1: Dat past wel bij wat je... Zo net hebt gezegd, hè?
0: Ja, dat is iets dat ik... een zin die ik bedacht heb toen ik nog studeerde. En ik... ik zat op Sint-Lucas. En dat was zo in de tijd dat die meer... Ja, dat die met de KU Leuven samenkwamen. En dat wij dan zo plots als studenten ook thesissen moesten schrijven. En er was daar een hele tegenbeweging in die school van docenten die vonden dat kunststudenten zich daar niet mee moesten bezighouden en dat die zich moesten richten op hun métier en op hun beeldende verhalen en zo en niet op dat saaie van de thesis schrijven. Ja, ik was helemaal mee met die stroming. Ik dacht, moet ik me daar nu mee bezighouden met dat theoretische? En toen heb ik een promotor gekozen, Jeroen Laurijns, die eigenlijk de voortrekker was van, het is onzinnig dat we ons daarmee moeten bezighouden. En die heeft mij gestimuleerd om mijn autobiografische teksten, waar dat vaak toch wel een bepaalde grappigheid in zat, dat waren dan zo beschouwingen over de kunst en over de kunstwereld toen, maar ook over mezelf en mijn eigen proces. Die heeft mij dan gestimuleerd om daar een boek rond te maken. En een van de zinnen die daarin stonden was altijd proberen de strengheid omzeilen, omdat ik dat in dat boek natuurlijk doe. Ik dacht, ja, ik doe er wel mijn eigen goesting mee. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan en dat probeer ik ook te doen. En dat gaat over een strengheid die buiten mezelf ligt, maar ook vooral binnen mezelf. Want ik denk toch altijd van, ik ben nog mogelijk en ik ga er nog raken en ik ga nog veranderen. En als ik nu deze kleren aandoe, dan zal ik zakelijker zijn. En dan zal ik mijn administratie wel op orde. Maar ja, dat mislukt toch altijd.
1: Eva Mouton, welkom in Touché.

0: Joy van Nick Cave en The Bad Seeds, Eva Mouton. Het is een heel bijzonder nummer, hè? Welke betekenis heeft het voor jou?
1: Ja, die plaat kwam uit ergens in 2024, denk ik. En in het najaar bleek ik dan zwanger te zijn. En ik had die positieve test in handen om 12 uur 's nachts, want ik dacht, ik ga een test doen. Dan zal morgen mijn menstruatie daar wel zijn. En ik doe die test en ik zie 2 streepjes. Ik zie dat die positief is. Ik had dat totaal niet verwacht. Dus ik loop naar boven, naar Daan. En ik zeg, ja, ik ben zwanger, ik ben zwanger. En hij was helemaal zo direct van, ah ja, tof, ja, kom, oké, we gaan ervoor. Dit is dan ons leven. Dat is een heel rationele man eigenlijk. Een heel, ja, ook gevoelig, maar ook, die was er helemaal klaar voor. En ik ben eigenlijk toen volledig ingestort. Ik heb tot 5 uur 's nachts wakker gelegen. Ik heb in fotoalbums zitten kijken, zijn fotoalbum en het mijne. En gedacht, oké. Zo'n kindje zal het dan worden. Als die zwangerschap hier natuurlijk goed afloopt. Dus ik was doodsbenauwd. Echt. Dat heeft 2-3 weken geduurd. En ik dacht, de enige manier waarop ik hier... waarop dat ik dat hier kan vatten, al die gevoelens, is door 's avonds te wandelen. Dus ik ben elke avond langs het water gaan wandelen met die nieuwe plaat van Nick Cave in mijn oren. En dat nummer vooral... sprak mij enorm aan. Dat heb ik heel vaak op repeat opgezet. Omdat hij daar zo mooi zegt... Lord, have mercy on me, please. Hij vraagt het zo mooi van... Have mercy on me. Van, oké, mijn leven is tot nu toe misschien zwaar geweest. Maar nu zou ik toch echt graag willen. En ik vraag het heel zachtjes. En ik verwacht het niet, maar ik vraag het toch. Have mercy. Wees genadig nu.
0: Waar was jij het meeste bang voor?
1: Ik was heel hard bang dat ik gegokt had. Dat ik voor het leven had gekozen en dat ik toch weer de dood ging baren. Ja. Dat toch een gok was. Een soort spelen met de wetten van leven en dood. En dat muntje toch weer op de andere kant ging vallen.
0: Want dat heb je gedaan, hè? Je hebt 2 te vroeg geboren kindjes op de wereld gezet. Klopt. Die het niet hebben overleefd.
1: Ja, en ik was natuurlijk ook gewoon naïef en blij in dat IVF-traject gestapt. En ik dacht, ik zal dan zwanger zijn. En dan kwamen wij daar bij de gynaecoloog en het bleken er 2 te zijn. En dan, als het er 2 zijn, dan blijkt het toch een risicovollere zwangerschap te zijn. Maar die eerste 12 weken waren eigenlijk perfect. Ik was gewoon moe en ik had heel veel zin in chocomelk. En tijdens wandelingen dacht ik wel van, oh, ik hoop dat we snel thuis zijn. Maar die eerste 12 weken waren echt zorgeloos en mooi. En dan ben ik bloedingen beginnen krijgen en... Dan zijn wij zo vaak naar spoed gereden. En telkens keken ze met de echo en zeiden ze... Je zwangerschap is nog intact. Ga maar naar huis. We weten niet wat er aan de hand is. En dan ga je telkens weer naar huis. En ik wist nooit wanneer die bloedingen gingen toeslaan. Dat kon een week wegblijven. Dat kon plots na 2 dagen er weer zijn. En ik denk dat het trauma voor mij daarin ligt. Het onvoorspelbare daarvan... Als je mij op voorhand had gezegd van... Oké, dit gaat zoveel gebeuren en bereid u daarop voor... Dan is dat natuurlijk makkelijker. Nu was het... Ik wist niet als ik naar het toilet ging, wat ga ik tegenkomen? Gaat er bloed zijn of niet? En dan waren die bloedingen gestopt. En dan dacht ik, nu zijn we erdoor. Nu gaan we terug kunnen toeleven naar het einde van de zwangerschap. En toen kreeg ik plots waterverlies. Dus door die bloedingen... waren mijn vliezen dan een beetje aangetast en had ik een kans op vroeggeboorte. Dus toen ben ik opgenomen en ik heb daar maar 3 dagen gelegen. En dan zijn de babytjes geboren. Dus het was te vroeg om ze erdoor te halen. Ik was 23 weken zwanger, dat is nog veel te klein.
0: Dat is echt de grens voor levensvatbaarheid.
1: Ja, en toen, 8 jaar geleden, lag die grens eigenlijk... Vanaf 26 weken gingen ze er volledig voor... Tussen 24 en 26 weken was er nog een grijze zone. En lieten ze de ouders eigenlijk, samen natuurlijk met een ethische commissie en met, natuurlijk, je wordt geïnformeerd, wordt de beslissing eigenlijk bij de ouders gelegd. Dus als ik het een week langer nog had getrokken, dan hadden we zelf moeten beslissen. En ik ben eigenlijk altijd heel dankbaar geweest dat we dat niet hebben moeten doen. Want wij waren van het principe, tot 26 weken grijpen we niet in. Maar wat doe je dan als ze geboren worden een dag voor die termijn? Ja, wat doe je dan? Dus die moeilijke keuze hebben we niet moeten maken, waardoor dat die bevalling zelf ook heel sereen was. Ze werden niet van ons weggenomen. Ze moesten niet in allerijl de couveuse binnen en beademd worden. En er waren niet veel dokters. Er was gewoon mijn eigen gynaecoloog en de vroedvrouw en Bert. En een hele lichte, ruime kamer. En het raam stond open. Het was april. Het was mooi weer beginnen worden. De bomen stonden in bloei. En voor mij is dat nog altijd een heel mooie ervaring. Heel sereen. Ik heb heel veel tijd gekregen.
0: En wat doe je dan met die toch wel beperkte tijd die je dan hebt met je kindjes?
1: Ja, dus ons dochtertje is levensloos ter wereld gekomen. Dus haar hebben we gewoon vastgepakt en goed bekeken en op ons gelegd. En dan kwam ons zoontje nog en die leefde wel nog. En we hebben gewoon eigenlijk onze kleren uitgetrokken en ons zoontje op Bert gelegd. En we hebben naast elkaar in bed gelegen en gewoon, ja, afscheid genomen. Dat is ook, de dood kwam daar niet plots. Dat was gewoon, we wisten zelfs, we weten nog altijd niet het exact moment waarop hij dood gegaan is. Dat is heel zachtjes gebeurd. Dus ja, dat hebben we heel intens proberen beleven. Ik zal ook nooit vergeten dat, ja, mijn arbeid heeft heel de nacht geduurd. En dan mijn weeën. En dan zo, dan zaten we daar op het kraambed en Bert ernaast. En ik zie hem nog zo zeggen van, ik wil ze nu gewoon heel graag ontmoeten. Want dat was het ook wel natuurlijk. Ik weet nog dat ik vroeger zo een reality-serie heb gezien over het hospitaal. En dat er daar een vrouw was die van een doodgeboren kindje moest bevallen. En ik dacht, dat is toch pure horror. Maar dat is geen horror, want je hebt al die maanden uitgekeken naar je kinderen. En je voelt dat geluk ook wel echt enorm. Mm-hmm. Je ontmoet ze ook wel echt voor het eerst.
0: Je hebt ze ook namen gegeven, hè?
1: Ja, Coco en Mingus.
0: Ja. Ja. En dat zijn namen die hen een bestaansrecht geven, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Je kan er nog altijd over praten. Ja. Ze zijn er.
1: Ja, ze zijn er geweest. Ik heb ze gekend ook, want ze zaten diep in mij. En ik wist hoe Coco lag en hoe Mingus lag. En dat Coco altijd heel rustig lag. En Mingus eerder tegen mijn ribben trapte. Dus op die manier heb ik ze ook wel gekend. En ik heb ze ook alle liefde gegeven tot het einde, denk ik. Ik heb nooit afstand genomen. Ik dacht, ja, dit gebeurt nu, maar ik ga niet al afscheid nemen voor het nodig is.
0: Het geboortekaartje was tegelijkertijd ook een afscheidskaartje, hè?
1: Ja.
0: Je wou zowel het leven als de dood aankondigen.
1: Ja, dan hebben we heel hard zitten zoeken van hoe gaan we dat hier doen. En dat was in de tijd dat wij veel naar Spinvis luisterden. En we waren weer zo aan het nadenken van wat doen we er nu mee? En die plaat stond op en daar heb je zo'n nummer over 10.000 zwaluwen. En daar komt zo één zinnetje in van weergaloos vrij. En ik dacht, ja, dat is wat wij onze kinderen eigenlijk geschonken hebben. De vrijheid om te gaan. En dat was wel ook iets dat ik wou blijven bewaren, die zin.

zin van... ik wil mezelf niet kwellen heel mijn leven door die tijdslijn die er nooit is gekomen, toch te proberen opstellen. Door te denken, ze zouden nu 6 jaar geweest zijn, 8 jaar geweest zijn, ze zouden nu dit hebben geleerd op school. Ik vind dat je de doden rust moet gunnen en ook... Al heeft dat leven maar zo kort geduurd en moest het allemaal nog beginnen, toch denk ik op een manier dat hun leven ook voltooid was. Dat is zoiets dat ik vanaf dan toch wel ben beginnen denken van korte levens, lange levens. Het is ook wel soms gewoon, hoe kort ook, het is ook voltooid.

0: Ben E. King met Stand By Me. Eva Mouton, het is een heerlijk nummer, hè? Waaraan doet het jou denken?
1: Ja, dat is echt wel het nummer van mijn kindertijd. Het doet mij denken aan mijn eigen mama. Wij woonden in een klein gehucht van een kleine gemeente, Wasmunster. En dat gehucht heette De Ruiter. En dat was zo het boerengehucht van Wasmunster. Wij woonden onder de toren. Dus daarnet de eucharistieviering die ik hier hoorde, deed mij heel hard denken aan onze zondagochtenden. Wij hoorden die door de kerkmuren heen. Wij werden ook altijd gewekt door de klokken van de kerk. We konden nooit eens uitslapen. En wij woonden daar in een oud klooster dat nooit af was. Mijn ouders hadden dat gekocht. Mijn vader zijn lang leven was verbouwen. Hij doet dat nog altijd heel graag. Maar dat was ook wel nodig, want dat was echt wel een project dat ze gekocht hebben. En voordat zij dat kochten, zat daar een school. En de nonnen hebben daar ook gewoond. Dus wij hadden ook zo in de tuin zo allemaal afdakjes met daaronder. Bijvoorbeeld een oude houtoven, waar dat we dan pizza's en brood in bakten. En een grote tuin. Dus dat was eigenlijk echt wel een biotoop, eerder dan een huis.
0: Een paradijs voor een kind.
1: Ja, eigenlijk echt wel. Dat zijn zo de huizen waar kinderboeken over geschreven worden. Maar dat was ook soms was ik ook wel bang in dat huis. Dan liet ik mijn moeder tellen beneden aan de trap.

0: Was wat, dus daar woonden wij en dat was een biotoop. En we waren daar eigenlijk allemaal heel gelukkig. Ik heb het gevoel dat wij daar allemaal heel hard onszelf konden zijn. Dat wij allemaal zo telkens altijd een project hadden. Mijn vader had daar zijn beeldhouwatelier. Mijn moeder die had daar haar stoffenwinkel. En dat was dan ook zo. Plots was dat daar. Dus mijn moeder die werkte deeltijds tijdens onze kleutertijd voor iemand die een mercerie-groothandel had. En zij naaiden ook heel graag. En dan plots had zij zoveel gerief dat ze dacht, eigenlijk kan ik dat ook wel verkopen. Ik heb alleen een winkel nodig. En dan hop, dan verbouwden wij. Dan verbouwde mijn vader een deel van het huis naar winkel. Dus dat was allemaal mogelijk. En dat was heel tof. Maar soms voelde je je daar ook wel een beetje gevangen. Mijn vader die werkte altijd in het weekend. Die ging lesgeven aan de academie in Mortsel. Dus hij was altijd weg met de auto. En dan zaten we daar. We hadden wel een fiets. En de familie woonde heel dichtbij. En daar was nog een bakker en een slager. En dus we geraakten wel aan ons gerief en zo. Dat is daar nu allemaal niet meer. Maar toch voelde je je soms bevangen. En dan plots op een dag, we zaten in de lagere school, had mijn mama toch een auto. En dat was een aftandse Peugeot 205, een gouden auto, die wij Pruteltje hebben genoemd. En die, dat was echt een stokoude auto. En daar was een cassettespeler in. En wij hadden een paar cassettes. Mijn mama die volgde toen Italiaanse les. Dus wij hadden zo Eros Ramazzotti en zo op cassette. Maar er was een ander cassette met zo, ja, dat mijn moeder zelf had gemaakt. En dit nummer stond daarop. En toen ik in het vierde leerjaar zat, ging mijn zus al naar de grote school. Ze ging dan met de fiets naar Lokeren, naar het college. Waardoor dat ik eigenlijk met mijn mama overbleef en naar de lagere school kon gebracht worden. Ik kon haar zo goed overtuigen om mij toch te brengen naar de school die om de hoek was bij ons. Ja, dat is onverantwoord eigenlijk. Dat is nu onverantwoord, maar dat was toen al onverantwoord. Maar zwat, ik had veel overtuigingskracht. En wij zetten altijd dat cassetje op. Altijd dat nummer. En het was net lang genoeg om mij te brengen. En het was dan gedaan op het einde van de rit. En soms waren we sneller, dan deden we nog een turken rond de blok. En dan op het einde van de rit zetten we het alvast goed voor de volgende rit. Ja, en dat is echt ons nummertje. Is ook zo, ja, het heeft zoiets heel ontwapenends, dat nummer.
1: Stand by me.
0: Ja.
1: Jouw zus, dat is Nina. Nina Mouton, jouw oudere zus. Auteur ook van de bestsellers over zelfzorg en mild ouderschap. Zij schrijft dat iedereen wel blauwe plekken heeft in zijn leven. Blauwe plekken die je niet altijd voelt, die je ook niet altijd ziet, maar die kunnen er wel zijn. En als je erop duwt, doen ze pijn.
0: Ja.
1: Wat zijn jouw blauwe plekken, denk je, die je hebt opgelopen in jouw jeugd?
0: Ik denk dat een van mijn blauwe plekken wel is dat ik, mijn ouders noemen mij naturally funny. Dus ik had als kind al iets heel grappig over mij. Ik kon ook zo dingen te serieus zeggen, waardoor dat heel grappig overkwam. Dat zo niet paste bij mijn leeftijd. Of ik maakte grapjes. En als de mensen dan begonnen te lachen, dan dacht ik dat ze mij aan het uitlachen waren. Dat was zoiets heel raar in mij. Omdat ik dan vaak niet door had dat ik grappig was, dacht ik van, oei, wat is dit nu? En dan werd ik daar een beetje verlegen van. Maar ik kan het dus nog hebben, dat ik niet door heb dat de grap die ik maak wel grappig is. En dat ik dus denk dat mensen mij uitlachen. En vroeger noemden mijn ouders dat lange tenen. Je zit daar weer met je lange tenen. Maar ik denk gewoon dat ik het niet begreep.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zo wel een soort blauwe plek van mij. En dat is ook wel zoiets. Mijn humor, bij veel mensen komt die toe. En dat is voor mij ook altijd zo'n ijsbreker. Ik kan ergens binnenkomen en dan een mopje maken. En dan zak ik zelf zo in mezelf. En als dat dan niet toekomt, dan ben ik gevloerd. Dan denk ik, oei, hoe ga ik dat hier doen?
1: Maar lach je iets weg, denk je? Is die humor, helpt het om de dingen wat weg te lachen, jouw ongemak weg te lachen?
0: Oh ja, zeker. Ik heb het heel lang ook gewoon benoemd.
1: Mm-hmm.
0: Dan kon ik heel goed het ongemak.

0: mag benoemen. En dan vond iedereen dat weer grappig. Dus ja, dat is zeker ook... Het is een ijsbreker, maar het is ook wel iets dat mij helpt om minder verlegen te zijn.
1: De scheiding van je ouders, is dat een blauwe plek?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik had het eigenlijk helemaal niet zien aankomen. Dus ik denk, ik was een jaar of 14. En ik wist wel dat mijn ouders elk hun eigen leven een beetje hadden. En dat zij... Ja, omdat wij daar in dat huis woonden en iedereen had zijn bezigheid, viel dat ook niet zo op. Dat die dan eigenlijk niet zo gelukkig waren misschien. Dus ik dacht dat dat voor altijd was. En eigenlijk vond ik dat ook heel bijzonder. Omdat dat was zo de tijd waarin dat mensen begonnen te scheiden. En ik dacht, mijn ouders zijn nog samen en ik vind dat eigenlijk heel bijzonder dat ik dat kan zeggen. En dan ja, gingen ze er toch een punt achter zetten. En dat was voor mij wel heel moeilijk.
1: Want hoe oud was jij toen?
0: 14 jaar. En dan heeft het nog een half jaar geduurd eer dat we dan een plek hadden gevonden om te wonen. Dat was dan in Lokeren, waar dan onze middelbare school was. En dat was heel dicht bij school.
1: Maar een lastige leeftijd, hè?
0: Ja, zeker.
1: Want je bent zelf op zoek naar wie je bent.
0: Ja.
1: En dan gebeurt dat.
0: Ja, en ik was ook wel toen al een grote nadenker en misschien ook wel een grote piekeraar. Dus ik had heel veel alleentijd en ik zat heel vaak opgesloten in mijn eigen hoofd, omdat ik niet goed wist hoe dat ik al die gevoelens die ik had en al die gedachten, hoe dat ik die moest vooruitwendigen. Ik had toch altijd zo het gevoel dat dat te kwetsbaar was. Dus ik zat heel vaak zo in mezelf gevrongen. En dan komt die scheiding daar nog eens bovenop. En dan plots woon je dan heel veel kleiner. Ik had wel mijn eigen kamer en zo. Mijn zolderkamertje. Dat was dan ook wel heel romantisch. Daar zat ik dan mijn gepijnigde gedichten te schrijven. maar dat was wel een heel grote ommeslag in mijn leven, ja.
1: Hoe gaat het nu met je ouders?
0: Heel goed eigenlijk, ja. Mm-hmm. Die hebben allebei een nieuwe relatie. Die zijn daar ook wel gelukkig in. Mijn moeder die is vaak weg met de camper.
1: Ze heeft ook een busje.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Een meer uitgebouwd busje. Als we dan samen op de camping staan, dan ontbijten we in hun camper. Omdat daar plaats is. Dus ja, ze zijn wel gelukkig, ja.

0: A Brief History of Love van het Britse duo The Big Pink. Eva Mouton, waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Dit is een nummer dat ik heel veel heb opgezet toen ik begin de 20 was en heel veel schreef. Ik heb altijd een bepaalde gemoedstoestand nodig om te kunnen schrijven. En dit is een perfect nummer om in die toestand te geraken. Mm-hmm. De laatste jaren heb ik ook veel Nils Fraam opgezet. Zo dat instrumentale, dat is zoiets dat mij ergens brengt. Een soort nulpunt waarvan ik kan vertrekken. En dat is ook zoiets... Ik zit dan direct in de diepte in mij. Mm-hmm. Dus niet in mijn hoofd, maar meer in mijn buik. Daar waar het echt zit. En dat nummer heb ik toen dus veel opgezet. En dat was zo grappig. Ik schreef echt wel heel veel. Maar het was wel altijd moeilijk, die eerste zin. En later heb ik daar met een vriend over gesproken, die journalist is. En die zei, ja, maar dat komt omdat dat niet uw taal is. Eigenlijk zit je meer een verteller met beelden en niet met woorden. Maar ik weet eigenlijk niet of ik het daarmee eens ben. Want ik vind mezelf toch... Ik vind mezelf een verteller. En ik denk dat ik wel nog terug ga grijpen naar dat schrijven.
0: Je hebt vrije grafiek en illustratie gevolgd aan Sint-Lucas toen in Gent. Met welke ambitie was dat? Wat hoopte je te worden in jouw leven? Welke droom had je?
1: Als ik daar nu op terugdenk, dan zou ik kunnen zeggen van ik was eigenlijk vrij bescheiden en ik had geen dromen. Maar eigenlijk klopt dat niet. Want ik weet nog dat ik als 19-jarige naar de HUMO heb gemaild om te zeggen van, is het niet eens tijd om een jonge vrouw een kans te geven?
0: Zoveel ambitie had je.
1: Zoveel ambitie had ik wel. Ja. En zoveel durf had ik ook wel. Ja. Ik dacht, niemand zit op mij te wachten, dus eigenlijk zit iedereen op mij te wachten. Dat gevoel had ik wel. Van, we kunnen dat ook wel omdraaien. Mm-hmm. Dus ik had wel veel ambitie en ik wou wel echt gezien worden met mijn werk.
0: Je hebt zelfs ontdekt dat je destijds, ik weet niet wanneer je dit hebt opgeschreven, maar je hebt een tekst geschreven over hoe je jezelf zag in de toekomst. Over wat je misschien wel wou gaan worden.
1: Ja, en ik heb deze tekst terug opgezocht omdat ik heb onlangs afgesproken met Maarten Engels, de schrijver. En met hem heb ik in de kunstbende gezeten. Dus we hebben elkaar gekend toen we 18 waren. En hij heeft nu een roman geschreven over 18 zijn voor zijn dochter. En dus we hebben nog eens afgesproken een paar weken geleden. En ik zei, amai, dat is wel zot. Ik was echt wel heel hard bezig met later en hoe het gaat zijn. Mm-hmm. En hij zei, ik was daar totaal niet mee bezig. Maar dus deze tekst is eigenlijk vrij grappig, want ik stel mij hier allerlei vragen van, zal ik ooit vliestruien kunnen verdragen op mijn vel? Maar ook bijvoorbeeld, hier staat bijvoorbeeld, ik denk aan later, aan hoe het zal zijn, aan hoe ik oud zal worden. Of mijn karakter wel schoon genoeg is om oud te worden. Ik denk aan de vrouwen van middelbare leeftijd die je tegenkomt in musea in het buitenland. Met sportschoenen aan en kort haar en een klein rugzakje. Ik vraag me af of ik ooit zo zal worden, zo gericht op comfort. Dus ik vraag me echt af hoe ik zal worden als ik 40 ben. En nu ben ik bijna 40. En nu heb ik antwoorden op die vragen. Dus dat is wel mooi. Hier staat bijvoorbeeld ook, zal ik heel graag heel goed kunnen koken, elke week op maandag poetsdag houden of verhuizen naar het platteland? Zal ik op het einde van mijn leven kunnen zeggen, ik heb geleefd, jong, geleefd dat ik heb? Of zal ik het allemaal aan mij hebben laten voorbijgaan? Alles ligt nog open, alles ligt nog open. Misschien zijn sportieve kniebroeken ooit wel in de mode. En dat alles open ligt, dat heb ik wel lang zo willen houden. Ik heb lang niet willen trouwen en niet aan een gezin moeten denken. En niet moeten denken aan keuzes maken en een huis kopen en zo. En nu ligt dat allemaal niet meer open. Ik heb keuzes gemaakt en eigenlijk is daar ook wel veel comfort in te vinden. Uh-huh. Ik draag gelukkig ook nog nooit... Ik draag nog altijd geen vliestruien, gelukkig. Dus waar ben ik niet veranderd. Misschien moet ik nu ook nog eens opnieuw die tekst schrijven over hoe dat ik mezelf zie als ik dan 60 ben.
0: Ja. Humo heeft jou niet opgepikt, maar de krant De Standaard wel, hè? Je was 23 toen je begon met Eva's Gedacht.
1: Ja.
0: Dat heb je 10 jaar lang gedaan, elke week. Dat betekent 500 stukjes, waar je heel erg diep in je ziel hebt laten kijken. Je inspiratie was je eigen leven. Daar zijn mensen heel erg mee gesurfd op wat jij te vertellen had. Ging over het vrouw zijn, over het verlangen naar een kindje. Dat heb je daarin ook verwerkt. Maar na 10 jaar ben je daarmee gestopt. Waarom precies?
1: Ja, ik had altijd die 10 jaar in mijn hoofd. En ik voelde wel, toen ik 8 jaar bezig was, dat ik wel moe begon te worden. Dat tempo bleef maar duren. Dus het stopte nooit. Elke week moest er iets liggen. En ik grapte wel eens dat mijn enige rustige 10 minuten op een week waren. De 10 minuten nadat ik mijn stukje had opgestuurd. Omdat ik toen voelde, oef, het ligt er weer. En dan begon het weer. Oei, wat zal ik volgende week doen? Oei, gaat er toch iets gebeuren? Oei, het is weer kerst, maar ik heb al 8 keer over kerst dingen verteld. Kan ik daar nog iets over vertellen? Dus dat bleef maar zo dat hongerig monster dat maar niet verzadigd geraakte. En ik voelde dat ik echt heel moe werd. En dat ik steeds meer mezelf moest oprapen om eraan te beginnen. En wat dat mij vroeger dan lukte op een dag, op maandag. Mijn deadline was altijd op donderdag. Dat nam nu 3 dagen in beslag. En ik dacht, ja, misschien is het wel genoeg geweest. En dat ging ook samen met de periode in mijn leven dat ik ben, dat Bert en ik uit elkaar zijn gegaan. En ik wou daar niet over vertellen in mijn getekende column. Dus dat voelde dan ook niet meer eerlijk. Dat ik dan zat te proberen een ander leven op te schrijven in die column. Ik vond ook dat die heel hard samenhing met mijn leven met Bert. En het was ook een soort coming of age natuurlijk. Ik was 23 toen ik begon. Ik was 33 toen ik stopte. Toen voelde ik echt dat mijn verhalen even op waren. En nu denk ik zo van, oké, we zijn nu weer 5 jaar verder. Misschien heb ik terug zin om,
0: ja,
1: om toch weer, ik heb weer van alles meegemaakt. En het zal niet in
0: een
1: die vorm
0: zijn. Een
1: nieuwe
0: reeks, Eva gedacht, Eva's gedacht?
1: Nee, zeker niet in die vorm, maar ik ben dan wel bepaalde periodes bezig geweest met zo een tekening naast tekst te zetten. En om weer zo diep in mij te graven. En wat aan mij toen niet meer echt lag, was dat het altijd een bepaalde grappigheid in zich moest hebben. En nu probeer ik weer, in die stukjes die ik nu voor mezelf maak, probeer ik weer grappig te zijn zonder dat het haha grappig is.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik voel mij weer meer mezelf worden.
0: Maar wat je vertelde klinkt alsof je wel tegen een burn-out aanschurkt.
1: Oh, ja.
0: Dat was het misschien ook wel.
1: Ja, zeker.
0: Als je je uitgewrongen voelde,
1: ja,
0: en geen energie meer had.
1: Ja, ik denk wel dat ik een paar burn-outs heb gehad de afgelopen 15 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Mijn eerste burn-out had ik toen ik nog maar 1 jaar bezig was. Ik had allerlei kansen gekregen. En ik had 2 grote projecten. Namelijk een boek tekenen en een animatiefilmpje tekenen. En ik deed dat allemaal met potlood op papier. En op een gegeven moment was mijn hand zo moe. Ik had carpal tunnel en zo. Ik kreeg gewoon niets meer getekend. Dat ik dacht, oké, nu moet ik ermee stoppen. En dan ben ik gewoon 3 maanden niet van de zetel geraakt. En toen heette dat nog geen burn-out. Maar achteraf was dat heel, heel hard een burn-out. En ik weet nog dat ik dan in mijn huurhuisje in de keuken stond met mijn moeder. En dat altijd is zij het. Dat zij weer zei van, je moet dit wel nog 45 jaar volhouden. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Als je nu al na 1 jaar zo kapot bent, is het wel tijd om een keer de dingen te herbekijken. Hè?
0: Ja. Heeft Patti Smith daarin geholpen?
1: Oh ja, Patti Smith is toch wel iemand die zo met Just Kids, mm-hmm, een heel mooi boek heeft geschreven over haar tijd.
0: Mm-hmm.
1: Met Robert Mapplethorpe en zo die tijd in het Chelsea Hotel en zo die mooie jaren 60 en 70. Ik heb dat boek heel graag gelezen, jaren geleden. En zij is altijd wel een bron van inspiratie geweest voor mij, omdat zij zo unapologetically zichzelf is.
0: Mm-hmm.
1: Zij is niet, zij wil niet behagen. Haar uiterlijk is haar uiterlijk, omdat het haar dient. Ze heeft ook een paar jaar geleden een keer zo gefaald toen dat zij die tekst van de Nobelprijswinnaar toen, ben zijn naam?
0: Bob Dylan.
1: Ja. Moest voorlezen en ze geraakte op een bepaald moment niet meer uit haar woorden. Ja. En dat maakte haar ook weer zo mooi, zo menselijk.
0: Ja, toen is ze gewoon opnieuw begonnen.
1: Ja.
0: Waarom niet? Ja. Maar het is een tekst van haar die jou ook heeft geholpen, denk ik. Een soort advies dat zij ooit heeft gegeven in een interview aan jonge mensen.
1: Klopt.
0: Wil ik even laten horen.
2: What matters is to be, is to know what you want and pursue it and understand that it's going to be hard because life is really difficult. You're going to lose people you love. You're going to suffer heartbreak. Sometimes you'll be sick. Sometimes you'll have a really bad toothache. Sometimes you'll be hungry. But on the other end, you'll have the most beautiful experiences. Sometimes just the sky. Sometimes, a piece of work that you do that feels so wonderful, or you find somebody to love, or your children.
0: Ze is bijna 80 ondertussen. Zij kan het weten, hè, met het leven dat ze heeft geleefd. Ze heeft echt geleefd.
1: Ja.
0: En je hebt daarvan geleerd, wat zij hier vertelt.
1: Zo mooi ook, hoe dat ze dat zegt. Sometimes just the sky. Dat is, hè. Dat is er altijd. En ik, zo op de momenten dat het echt heel zwaar was in mijn leven, dat ik echt heel veel verdriet had, was er wel altijd de natuur. Ik vond echt geen troost in kunst op dat moment. Ik kreeg geen letter gelezen. Als je rouwt bijvoorbeeld, die rouwarbeid neemt al zoveel mentale en fysieke kracht in beslag. Dat lezen, dat ging gewoon niet. Maar er waren wel die wandelingen. Er waren wel de bomen en die fluisteren en kleine blaadjes en knisperende takjes en grote dennappels en sometimes just the sky. Heel mooi gezegd, vind ik dat.
0: Ja. Hoe wapen je je nu tegen burn-outs?
1: Ik werk gewoon echt veel minder. Ik heb veel minder het idee dat ik productief moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had, toen ik afstudeerde, kwam iedereen mij wel vertellen van, hoe ga je dat doen met zo'n diploma? Werk vinden. En toen kreeg ik veel werk. En dan kwamen mensen mij zeggen, maar hoe ga je nu dat werk houden? Het kan zomaar plots gedaan zijn. En die column in de krant, hoe lang gaat het dat volhouden? En gaan ze u er niet uitschrijven? Mensen komen zo hun grootste angsten op u projecteren en je neemt die voor waarheid aan. Dus dacht ik, oké. Nu ik bekend ben, moet ik gewoon heel veel werken. Want binnen 2 jaar is dat hier gedaan. En dan moet ik terug koffies gaan maken in de koffiebar. Dus nu even. Maar ja, die jaren bleven maar duren en ik bleef maar werk hebben. Maar ik bleef ook wel veel te veel werken en veel te veel projecten door elkaar aannemen. Op maandag zat ik dan een muurtekening te schetsen. Op dinsdag mijn Eva's gedacht. Op donderdag die muurtekening maken. Op woensdag een andere opdracht. Op vrijdag al eens kijken voor de week die kwam.
0: Te veel.
1: Te veel.
0: Eva Mouton, wij praten zo meteen verder.
3: 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey, inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen,
10: parket, Impermo.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen.

0: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken traag. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Goedemiddag, er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
4: Wel, volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen. En een van de kinderen zou dan ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
5: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
4: Volgens de burgemeester was het springkasteel trouwens geplaatst door een professionele firma. Maar wat er precies is misgelopen, moet dus nog verder onderzocht worden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft daar een deskundige voor aangesteld. De voetbalclub van Hamme laat weten dat ouders, kinderen en medewerkers van de club er deze namiddag terecht kunnen voor een gesprek.
3: Oké, Wim, dankjewel. In Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken volop aan de gang. De 147 passagiers en bemanning worden met kleine bootjes aan land gebracht en vertrekken daarna met bussen naar de luchthaven. De evacuatie verloopt langzaam. De 2 Belgische reizigers zijn nog altijd aan boord. De hele operatie is in handen van de Spaanse overheid. Maar ook Nederland helpt mee met de coördinatie en organiseert een repatriëringsvlucht. Ook de 2 Belgen zullen meevliegen naar Nederland. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwekamp.
6: Nederland is de vlaggenstaat, zoals dat heet. Nederland coördineert de consulaire bijstand ook van andere landen. Dus we zijn ook met een hele ingewikkelde puzzel bezig, omdat er 23 nationaliteiten aan boord zijn. En die moeten natuurlijk allemaal weer terug naar hun eigen land, op een veilige manier. En dat moet ook heel snel. Ons coördinatiecentrum in Nederland heeft die hele ingewikkelde puzzel gelegd. En dat is vraag en aanbod. Wij hebben een aanbod gedaan. En een aantal landen zijn erop ingegaan, waaronder België. Maar ook, we nemen Japan er mee, mensen uit Argentinië.
3: In totaal zullen 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. De 2 Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Aan het fort van Breendonk wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme in 1945 herdacht. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Hun belangrijkste boodschap is dat burgers ook vandaag waakzaam moeten blijven tegenover extreem rechts. En op deze moederdag zijn er ook moeders aanwezig die het belangrijk vinden om hier met hun kind te zijn.
7: Dat maakt deel uit van de waarden die wij hem willen meegeven. Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
8: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst van onverdraagzaamheid. Ik vind het angstig eigenlijk.
9: Nooit geen fascisme meer, nooit geen oorlog meer. Dat is de belangrijkste boodschap die we in deze maatschappij kunnen uitdragen, denk ik.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Koningin Mathilde is vanochtend vroeg vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Sinds prinses Astrid op doktersadvies moest stoppen met het leiden van die missies, nam koningin Mathilde de fakkel over. Collega Pascal Mertens reist mee en zegt dat het een belangrijke missie wordt.
10: Deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. In Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot. En economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma. En ook de veiligheid van havens en luchthavens.
3: Israël heeft twee activisten van de Gaza-vloot Flotilla het land uitgezet. Het gaat om een Spanjaard en een Braziliaan. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot die probeert om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Twee weken geleden heeft het Israëlische leger de hulpvloot onderschept voor de kust van het Griekse eiland Kreta. In totaal zijn toen zo'n 175 pro-Palestijnse activisten opgepakt door Israël. De meeste van hen zijn daarna naar Griekenland gebracht, maar de twee organisatoren zijn dus een tijd lang vastgehouden. Naar welk land de twee nu zijn uitgezet, is niet bekendgemaakt. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op de politie zeker 15 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist is er met een autobom ingereden op een politiepost. Verschillende gewapende militanten hebben de controlepost ook bestormd. De aanslag gebeurde vlakbij de grens met Afghanistan. Die regio wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. Volgens de Pakistanse regering is het aantal aanslagen gestegen sinds de Taliban opnieuw aan de macht zijn in buurland Afghanistan. Het weer, er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maximaal vandaag tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden. Dinsdag bewolkt met een lokale bui, woensdag opnieuw onstabieler. En het blijft de hele tijd fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen, dat zat vooraan in het nieuws. Een windvlag zou dat springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond. Een jongen van 7 heeft het niet overleefd. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Op de A12 van Ieper naar Kortrijk is er door werken een kwartier file tussen Menen en Moorselen. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel dicht door werken. Daardoor file rijden op de Zelzatebrug. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En in Geraardsbergen kan het verkeer niet over de Wijngaardbrug.
12: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Radio 1. Met Friede Lesage.
11: En met Eva Mouton, haar jeugd tussen de beelden van haar vader en de stoffen van haar moeder, maakte van haar de illustratrice die ze is geworden. Haar vrouwelijke tekeningen zijn haar handelsmerk. Op persoonlijk vlak had ze ook de wens om moeder te worden. Na een intens IVF-traject, een miskraam, het verlies van een te vroeg geboren tweeling, is het dan toch gebeurd. Hoe ervaart ze dit prille moederschap? Hoe probeert ze anderen een hart onder de riem te steken? En wat is de kracht van wenen in open lucht? Dit is Touché met Eva Mouton.

0: Ever New van Beverly Glenn Copeland. Het is een bijzonder mooi en kwetsbaar nummer. Eva Mouton, waarom wou je dit laten horen? Wat herken je zelf in dit lied?
1: Ja, ik vind het zo mooi omdat het zegt waar het leven eigenlijk om draait. You are ever new. Zowel op vlak van je cellen. Je hernieuwt jezelf altijd maar. Maar ook mentaal en ook in je leven. Het kan altijd nog opnieuw, op elke leeftijd. Je kan altijd uit iets stappen en iets nieuw beginnen. We mogen wel die hoop koesteren. Dat we moedig genoeg zijn om dat te doen. En dat we eerlijk genoeg kunnen zijn met onszelf om dat te doen. En concreet ook, dat nummer heeft veel voor mij betekend. Omdat toen ik zo tussen twee relaties zat... In mijn dertiger jaren, ik was 34 en plots was niets meer zeker. Ik ging uit elkaar met Bert, met wie ik 13 jaar was samen geweest. En ik was verliefd op Daan, mijn beste vriend sinds mijn 12 jaar. En ik dacht, ga ik nu echt die stap wagen? Ga ik dat nu echt doen? Dat was een heel moeilijke, stormachtige periode, maar ook een heel mooie periode, want ik woonde alleen en mijn vriendinnen kwamen bij mij. En dat alleen wonen was ook op de tuin van mijn autocente, Micheline. Zij woont zelf in een fabriek die ze volledig verbouwd heeft en het conciërgehuisje, daar woonde ik. Een heel klein huisje met 2 borden en 4 tassen en enkel, ik moest de afwas doen. En dat was zoiets, eigenlijk een soort vakantiehuisje waarin ik volledig werd overgeleverd aan mezelf en de omstandigheden. Ik had daar niet veel, maar het was genoeg. Ik stak kaarsjes aan voor mezelf en ik kon wenen en ik kon slapen en nadenken over de dingen. Poëzie lezen ook. Maar dus in die periode ging ik naar de zee en ik zat eigenlijk, as you do, garnaalkroketten te eten op de dijk. En het was een mooie dag geweest. Ik had een t-shirt aan en plots trok alles dicht. Er kwam een heel, heel dikke mist opzetten. Dus ik heb snel mijn eten opgegeten en ik ben dan naar het appartement teruggegaan. En ik zag geen steek meer voor ogen. En ik dacht, ik moet daarin. Ik ga daarin. Dus ik heb mijn jas aangedaan en ik ben daar ingelopen. Ik ben naar beneden gegaan en ik dacht, oké, ik ga nu de dijk afwandelen. Ik ga in het zand en ik ga proberen de zee te zoeken. En ik heb dat gedaan. Dat is ook in Oostuinkerken, dus daar, je komt al water tegen voor het echte water er is. Dus je zit dan zo gevangen tussen de kleine zeetjes en de grote zee. En daar was ik helemaal alleen, op een paar meeuwen na. Ik was 34, ik wist niet... Ga ik nog kinderen krijgen of niet? Ik stond echt wel op een soort scharnierpunt in mijn leven. Ik was heel bang, maar dat was een soort nulpunt. En ik ben daar heel, heel, heel hard beginnen wenen. Echt. Ik heb de longen uit mijn lijf geweend. En dat mocht en dat kon. En dat was zo bevrijdend om dat in open lucht te doen. Waar niemand mij zag. En waar ik toch... Ja, iedereen had mij kunnen zien, maar het was daar helemaal wit. En het voelde een beetje als de hemel, of zo denk ik dan dat dat eruit ziet. Ik heb daar, en dat was heel bevrijdend, omdat plots dat verdriet niet meer tussen 4 muren zat. Als je binnen weent, dan heb je toch altijd een beetje het gevoel dat dat blijft plakken in de ruimte, dat het niet weg kan. En daar kon het weg.
0: Of dat het niet mag gezien worden.
1: Ja. Maar daar ging het eigenlijk niet over. Het ging meer over het... De vrijheid nemen om het te laten bestaan, los van alles, in de natuur. En ik zat dan heel, heel diep te wenen. En dan heb ik de namen van Coco en Mingus in het zand geschreven. En ook nog de naam van dat kindje dat er niet meer gekomen is. Daar hadden we ook al een naam voor. En ik dacht, die moet erbij. Want daar moet ik ook afscheid van nemen. Dat was het derde kindje met Bert. En die kwam er niet. Die ging er ook nooit meer komen. En die naam ging ik ook nooit meer gebruiken voor een ander kindje. Dus die heb ik erbij gezet. En dat afscheid... Dat was heel kwetsbaar. En een heel krachtig signaal naar mezelf toe. Van oké, dit is het niet geworden. Deze toekomst is het dan niet geworden. Maar I am ever new. Wie weet wat er nog komt.
0: Je kan altijd opnieuw beginnen.
1: Ja. Klopt.
0: Had je ook het gevoel dat je daar al het verdriet van je hebt laten wegspoelen? Door daar zo hard te wenen, door de zee ook over de namen te laten spoelen, vermoed ik?
1: Ja, zeker. Het was... Het heeft iets heel bevrijdend om dat gewoon te doen ergens waar je bestaat en ook niet bestaat tegelijk. En om het daar heel, heel hard toe te laten, gewoon. Om niet te denken aan het sociaal wenselijke. Ik kan ook eigenlijk echt niet wenen met iemand erbij. Mm-hmm. Omdat ik dan denk van, die gaat mij willen troosten. Of, die gaat zich ongemakkelijk voelen bij mijn verdriet. Ik weet ondertussen dat mijn verdriet, en dat wist ik als puber niet, daar overviel het mij vaak en dacht ik, hoe ga ik hier ooit mee om kunnen? Daar heb ik me heel alleen gevoeld. Nu weet ik, als ik verdrietig ben en ik ben het intens, dat ik er ben voor mezelf en dat ik het zelf ga kunnen opvangen en dat ik daar niemand voor nodig heb en ook niemand zijn ongemak voor nodig. Ik denk dan, laat mij gerust. Ik doorleef het wel alleen en ik zal er zelf wel voor mezelf zijn.
0: Mm-hmm. Je hebt heel veel in wachtkamers gezeten, hè?
1: Ja.
0: Die voorbije 10 jaar. Welk gevoel hou je daaraan over?
1: Ja, onlangs hoorde ik nog eens een gsm afgaan met de ringtone die ze hebben in het UZ in Gent. En dat was tijdens mijn laatste zwangerschap, dat ik altijd maar die telefoon hoorde gaan daar. En ik hoorde nu dat geluid terug en ik dacht, eigenlijk had dat wel best iets gezellig.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk, omdat dat de goede zwangerschap was. Ik dacht, die gangen en die mensen en iedereen leeft daar zo voor zijn job en voor elkaar en al die menselijke verhalen die daar samenkomen. Het is toch wel een heel bijzondere plek. Maar de wachtzalen daarvoor, je voelt je echt alleen. Je denkt ook dat je de enige bent of je ziet die andere mensen daar allemaal zitten, maar niemand praat met elkaar. En een paar jaar geleden heb ik eens een project gedaan met Linde Merkpoel, die voor een koppel die al jaren in de wachtcel van de fertiliteit zaten, die daar iets voor ging maken in TUZ in Gent. En ze kwamen bij mij terecht voor een muurtekening. En ik dacht, oké, wat missen wij hier allemaal? Dat is verbondenheid. En dan heb ik eigenlijk een muur gemaakt waarin ik een aantal vragen heb gesteld van welke raad zou ik geven aan andere mensen? Op kakdagen voel ik mij zo. Of dit is een van de grappigste ongevraagde adviezen die ik al heb gekregen. En zo heb ik een aantal kaders daar gemaakt. En het UZ heeft daar post-its gelegd. En mensen kunnen daar nu op post-its schrijven en die in die kaders plakken. En dat is nu al een paar jaar geleden en ik krijg nog af en toe van mensen een foto doorgestuurd van die muur die nog steeds volhangt

0: met post-its. Dan denk ik, ach, het is toch mooi dat, dat mensen er dan op die manier kunnen zijn voor elkaar. Ja. En dat zo'n simpele lijntekening dat eigenlijk in gang zet.
1: Want het is een moment in je leven waar je, denk ik, heel veel nood hebt aan gesprek. Maar waar nog zoveel taboe aan vasthangt. Hè. Het is heel erg moeilijk om dat gesprek, die kinderwens, op tafel te leggen. Hè.
0: Ja, en mensen wijven het ook soms weg. Zo van, ah, oh, maar je bent nog maar 30 jaar, dat komt wel in orde. En ik begrijp ook die reflex, maar dat is ook zeer vereenzamend. Mm-hmm. Omdat je hebt wel op dat moment die kinderwens. En je wilt dat kind nu. En elke maand is een maand te veel. En je ziet al die andere mensen zomaar kinderen krijgen in je omgeving. En op familiefeesten elk jaar een nieuwe kerst, een nieuwe lichting kinderen die erbij komt. En je zit daar nog altijd met datzelfde verdriet. Dat is heel lastig. Soms is het daar right in your face. En op veel momenten is het ook gewoon zo'n licht sluiertje dat over de dingen hangt. Dat je voelt van, ah, het is er wel. Het zorgt ervoor dat ik niet helemaal gelukkig ben. Of dat ik niet helemaal nu kan genieten van deze kinderen rond mij. Of dit familiefeest. En dan is dat maar zoiets heel licht. Soms is het ook zo echt een lodendeken dat over jou ligt. Ik heb wel geluk dat in mijn omgeving dat zowel het deken als de sluier er mochten zijn. Maar ik voel ook nu dat de sluier weg is. En nu voel ik, wow, ik ben wel dapper moeten zijn de afgelopen jaren. En ik snap dat het mij heel veel energie heeft gekost. Nu kan ik mij die credits zowel geven van, ah ja, wow, het was wel echt zwaar. En als mensen dat zeiden tegen mij, dan kon ik dat soms ook wel een beetje relativeren van, ja. Maar nu denk ik, ja, ik snap wel waarom dat ze het zeiden. Het was wel zwaar, ook als het niet te zwaar was.
1: Heeft Rio nu die leegte ingevuld?
0: Het is moeilijk, hè, want je wilt die beladenheid niet op een, nee, zo'n klein babytje projecteren.
1: Nee, of, natuurlijk niet.
0: Je wilt dat niet in haar schoot werpen. Ik denk dat ze er nu gekomen is omdat die leegte er niet was. Hoe zeg ik dat zonder onvoorzichtig over te komen? Maar ons leven was vol en ik had echt een soort nieuwe zingeving gevonden in andere dingen. En ik was heel en nog steeds heel gelukkig met mijn man nu. En we lachen veel en wij zitten vaak in ons busje en wij hebben heel, heel, heel veel mooie momenten. En Rio is het cadeautje erbovenop.
1: Als er niet was geweest, was het ook goed.
0: Ja, dat kan ik echt zeggen.

0: In This World van Moby, Eva Mouton. Het was bijna een ontlading toen dit nummer begon bij jou.
1: Ja, het is mooi, hè?
0: Het is een betekenisvol nummer. Waarom precies?
1: Ja, dat is een nummer dat mij onmiddellijk terugwerpt naar mijn middelbare schooltijd. Mijn beste vriend toen, en ja, nu nog steeds, die heb ik leren kennen op 1 september 1999 in het eerste middelbaar. Wij zaten naast elkaar doordat onze namen na elkaar in het alfabet kwamen. En wij durfden allebei eigenlijk niet te praten tegen elkaar. En toen heeft hij het ijs gebroken door te vragen: mag ik uw gom eens lenen? Daar heb ik dan op geantwoord. En dat was zo in de begindagen van het internet. Wij hadden allebei een computer. Wij kwamen thuis, we hadden de hele dag samen op school gezeten. Wij kwamen thuis en we begonnen te chatten met elkaar. En als we niet chatten, dan namen we de telefoon en belden we naar elkaar. En we geraakten niet uitgepraat. En hij was toen altijd zo de whiz-kid. Zo de wiskundige, de nerd die heel goed was met computers. Die ook zo in avondles bij allemaal oude mensen... Eigenlijk, ja. Computerles volgde. En ik was de tekenaar. En ja, een heel mooie vriendschap. Wij gingen bijvoorbeeld vaak op woensdagmiddag bij hem thuis naar films kijken op zolder. Die had daar dan zo een oud bed dat daar stond. En dan stopte hij mij in. onder een dekentje. En dan lagen we gewoon samen naar een film te kijken. Naar Ghostbusters of wat ook was. En omdat hij zo goed was met computers, had hij mij... We waren allebei grote fan van Moby. Had hij mij 18 alvast gebrand op een cd'tje. En ik heb dat cd'tje nog altijd. Hij heeft hem mooi met de hand geschreven. Hij heeft nog altijd hetzelfde handschrift. En we hebben heel vaak ook in onze... toen dat wel hij naar de universiteit en ik naar de hogeschool ging... hebben wij vaak op ons bed naar muziek liggen luisteren samen. En het was altijd niet meer dan vriendschap... En altijd luisterden we ook naar Moby. En voilà, ja, in mijn 30er jaren ben ik toch verliefd geworden op hem. En nu ja, zijn we dan toch een koppel geworden en hebben we ons Rio samen.
0: Maar dit is echt een sprookje, hè?
1: Ja, mijn zus heeft echt gezegd van... als daar geen boek over geschreven wordt, snap ik het ook niet meer. Gun het de mensen, dit stationsromannetje. Gun het ons.
0: Maar kan jij verklaren hoe het komt dat het zo lang heeft geduurd voor je echt verliefd bent geworden op je beste vriend?
1: Ja, ik denk... Ja, in de middelbare school, we kwamen zo goed overeen. En we vonden elkaar in die humor. Maar ja, ik was... Daan zegt altijd, je was met andere jongens bezig. Je keek niet naar mij. Maar ik keek wel naar hem, want we hadden die bijzondere vriendschap. Ja, en dan toen hij naar de universiteit ging en ik naar de hogeschool. Ik zat op café en hij zat in de Overpoort. Onze werelden raakten elkaar niet echt. Wij hadden ook... Hij had altijd een vriendin, ik had altijd een vriendje. Maar we bleven elkaar wel altijd beste vriend noemen. Ook al zagen we elkaar 1 keer per jaar... En we hebben elkaar terug meer beginnen zien de afgelopen jaren. Omdat we samen Meter en Peter zijn geworden van, van Bob, ons lief petekindje. En dus elkaar weer meer beginnen zien. En dan ook zo in die rol van ja, lief persoon met dat petekindje. En ja, ik begon hem plots met andere ogen te zien. En,
0: dat is ook wat gebeurt als je ouder wordt. Als je anders naar het leven begint te kijken... Dat

0: je ook anders naar je eigen vrienden begint te kijken?
1: Ja, dat is wel waar. Dat is mooi gezegd. Ja, plots zag ik hem. Echt, aha, volledig. Ja. En het is dan ook zo geen keuze geweest. De verliefdheid was wel echt ontegensprekelijk daar.
0: En het was wederzijds. Ja. Wat helemaal mooi is natuurlijk. Ja. Ondertussen verloofd, getrouwd.
1: Nee, nog niet getrouwd.
0: Nog niet, maar dat zit er aan te komen.
1: Omdat de baby ertussen is gekomen. En nog geen concrete plannen, maar we willen dat wel heel graag doen. En Mobi zal dan zeker ook wel gespeeld worden.
0: En welke aanpassing vraagt het om zo'n lange vriendschap om te zetten in een relatie?
1: Eigenlijk kost dat niet veel moeite. Omdat die ontroering is daar altijd. Als wij ruzie hebben, of een woordenwisseling, dan denk ik altijd aan, in de eerste plaats is hij wel jouw beste vriend. Hoe ga je het oplossen met jouw beste vriend? Ik zie hem altijd nog als mijn beste vriend. En soms zit dat ook in zo van die kleine mooie dingen. Dat hij mijn hand pakt en dat ik terug zo dat handje van die 12-jarige voor mij zie. Zo aandoenlijk en ontroerend. Dan denk ik, hoe zou ik daar geen liefde voor kunnen voelen? Ik ken die al zo lang en ik ben echt wel van plan om heel mijn leven bij jou te blijven.
0: Bert is ook nooit verdwenen uit jouw leven, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Die hebben elkaars positie ingenomen. Kan ik dat zo zeggen? Hij is nog steeds jouw beste vriend.
1: Ik zou het zeker niet zo benoemen, want ik vind dat dat een beetje oneer doet aan de situatie van... ze zijn van plaats verwisseld. Maar Bert is wel nog altijd mijn familie, ja. We hebben dat ook echt uitgesproken tegen elkaar. Van, oké, die liefdesrelatie, daar zat geen toekomst meer in. Wij hadden ook allebei al andere plannen. Wij zagen andere dingen voor onszelf. Wij wouden een andere weg inslaan. Maar er was wel nog al de rest. Al die vriendschap, al die herinneringen. Al dat gewone, dat familiale, de dingen die je doet met familie. Ik vind hem eerder zo'n... ook als je uit elkaar gaat, zijn er dan heb je gesprekken met andere mensen waarin dat dan gaat over het waarom. Waarom zijn jullie uit elkaar? En ik kon altijd wel een paar dingen opnoemen, maar daar ging het niet over. Het was gewoon ergens op, de liefde, maar de vriendschap niet. Dus ja, we zien elkaar nog bijna dagelijks. Uh-huh. Hij is ook de allerliefste nonkel voor Rio. En er is daar nog altijd heel veel vriendschap. En ik ben heel blij dat we dat zo hebben aangepakt. Dat is ook door een documentaire die ik ooit heb gezien over mensen in IJsland. Die ervan uitgaan van, oké, als de liefde stopt, iedereen blijft wel familie. En je zag dat dan, die tafels, die werden steeds groter. En ik denk, in de vrede wereld waarin dat we nu leven, dat we onze familie en de mensen die we graag zien, maar beter dicht houden.

0: The Smile met Teleharmonic. Eva Mouton, ik moet het vragen. Wat heb jij met Thom Yorke?
1: Oh, wat heb ik niet met Thom Yorke? ja, die gaat al heel mijn leven mee eigenlijk. Eigenlijk sinds de plaat Hail to the Thief. Het was eigenlijk mijn zus die altijd maar in haar kamer Radiohead zat te luisteren. Die had het leren kennen via haar lief toen. En die plaat kwam uit Hail to the Thief. En mijn zus zei, wij gaan wel echt naar dat concert gaan. Ga je mee? En ik zo, nee, ik ken die plaat ook nog niet zo goed. Ik ga niet mee. En dan was het daar plots en ik dacht, ik moet natuurlijk mee. Ondertussen waren er maanden overgegaan en ik had die plaat echt kapot geluisterd. En ik dacht, waarom zou ik er niet zijn? En dan hebben we zo via internet tickets gezocht. En dan zijn we naar Gent Sint-Pieters getraind. En ik wist echt direct, toen ik die man zag staan in de stationshal, van daar moeten we zijn. Dat was een man die een jeans aan had, met daarop een jeansvest. En ik dacht, van hem gaan we die tickets gekocht hebben. Dan naar dat optreden geweest en volledig omver geblazen. En de Radiohead is altijd blijven meegaan. En nu heb ik voor The Smile gekozen, omdat dat toch het iets minder bekende coronaproject is van Thom Yorke. We zijn die ook gaan zien met een hoop vrienden. We hebben zo een aantal bands waarvan we weten, als er daar tickets van online kopen, koop er 6 en we geraken ze wel kwijt aan elkaar. Dat is zo bij Nick Cave en ook bij Radiohead en The Smile. Dus we zaten daar met al onze vrienden bij The Smile en het is echt gewoon fantastisch. Ja, wat mij zo aanspreekt in dit nummer is dat dat zo jazzy is. En ik hou wel normaal gezien van zo'n stevige geluidsmuur. Maar hier is er zoveel zuurstof in dat nummer. Het is zo, ik zie zoiets voor mij, zo een mossige bosgrond en iets dat daarover glijdt. Zo, ja, dat is dat nummer voor mij. Het is zo heel, heel gegrond en aards. En heel mooi om op te zetten als je aan het fietsen bent.
0: Je had ook wel graag Creep willen laten horen, hè?
1: Ja, dus
0: Het was moeilijk kiezen.
1: Ja, het was moeilijk kiezen, want ik had eerst Creep gekozen. Maar dan dacht ik, ja, zo op zondagochtend naar Creep moeten luisteren is misschien een beetje te veel van het goede.
0: Want daar ging het meer over de inhoud van dat nummer?
1: Ja.
0: Herkenbaar voor jou?
1: Ja, ik zie er niet uit als een creep. Maar ik omarm wel de weirdo in mij. Zo de persoon die niet helemaal te vatten is. En ik doe dat de laatste jaren steeds meer. Ik heb soms zo wat gevoel dat ik, als ik kleren aantrek, dat ik zo een beetje mij vermom voor de wereld. En dat die creep die in mij zit, die persoon die eigenlijk op zoek is naar vriendschap en naar connectie met andere mensen, dat die wel altijd in mij zal blijven zitten. En welke kleren dat je ook draagt en hoe normaal dat je er ook uitziet, dat is wel iemand die niet te ontkennen valt.
0: Is dat veranderd nu je moeder bent?
1: Het spreekt wel een soort moedigheid in mij aan. Ik denk wel van, bijvoorbeeld dit gesprek, vroeger zou ik daar echt doodzenuwachtig voor geweest zijn en nu nog altijd. Ik bedoel, je hebt het mij een aantal keer moeten vragen, maar nu heb ik wel ja gezegd. Dat is wel iets wat veranderd is. Ik denk, ik ben bijna 40 jaar, ik kan daar wel gaan zitten. Het lukt me wel. Vroeger zou ik daar niet gedacht hebben. Aha. Zou ik toch altijd gedacht hebben van, daar moet een andere versie van mij zitten. Minder kwetsbaar, meer geslaagd. Ik zal mijn propere blazer moeten aandoen. En toch een soort van doen alsof ik het wel allemaal voor mekaar heb. Dat is waar je 20er jaren voor dienen, denk ik. En dan in je 30er jaren werp je dat allemaal af.

0: Dus ik ben wel meer mezelf nu, denk ik.
1: Ja. Als je nu denkt aan die invulling van het moederschap. Het is nog pril, maar kan je zeggen wat voor moeder je wil zijn?
0: Ja, ik denk tegenwoordig, natuurlijk, moederschap, daar is al heel veel over gezegd. En daar zal nog veel over gezegd worden. Het is het oudste dat er is, moeder zijn. Het wordt ook bepaald door politieke context, door elke generatie geeft er zijn eigen invulling aan. Het wordt bepaald door feministische stromingen, door van alles. Alles heeft daar invloed op dat moederschap. Maar ik hoop toch dat ik in tussen al die verhalen en al die geschiedenis en al die toekomst mijn eigen authentieke moederschap kan beleven. Waarbij ik het niet te veel over die identiteit van moeder wil hebben, maar meer over hoe geef ik de kindertijd van mijn kind vorm. En dat moederschap is dan bijna bijkomstig. Ik denk dan van, hoe wil ik dat mijn kind opgroeit? Welke traagheid wil ik in haar leven? Welke aandacht wil ik haar geven? Hoe wil ik haar dat zetje geven om spannende dingen toch te doen? Wil ik naast haar zitten? Wil ik de tijd kunnen nemen daarvoor? Dus dat zijn allemaal vragen die ik mij stel. En dat moederschap komt daaruit. Maar ik zal nooit vertrekken als om moederschap als mijn identiteit te zien. Ik vind het bijna... Het gaat over het kind. En mijn moederschap is daar een soort uitkomst van.
1: Een boek dat je hebt gekregen voor je moederschap, denk ik, is Línea Negra, van een Mexicaanse schrijfster, Yasmina Barrera. Gaat over zwangerschap en aardbevingen, zo wordt het in het Nederlands vertaald. Zij heeft stukjes geschreven tijdens het eerste levensjaar van haar zoontje, waarin je jezelf wel herkent, of stukjes die bij jou wel binnenkomen.
0: Ja, het gaat over heel persoonlijke ervaringen, over borstvoeding geven en zo, die eerste knusse, intense, heel vermoeiende periode. Maar het gaat ook over haar eigen moeder, die ook ziek wordt in dat eerste jaar. En het gaat over... ze kijkt naar bijvoorbeeld andere schrijvers, vrouwelijke schrijvers, wat zij over het moederschap hebben geschreven, hoe zij de combinatie hebben gemaakt tussen hun eigen praktijk en dan het moederschap. En wat daar zo fijn aan is aan dat boek, is dat dat echt perfect is om tijdens die eerste weken te lezen. Omdat het allemaal heel korte stukjes zijn. Dus het is leesbaar. Ik bedoel, ik had niet het gevoel dat ik grote romans kon lezen. Mm-hmm. Zo een keer de Russen bovenhalen of zo.
1: En wil je een stukje niet lezen?
0: Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel mooi stukje. Dat gaat over een gedicht dat ze probeert te vertalen. En ze zegt, er staat zoiets als dit. De moeder overstijgt iedere notie van een begin. Dat maakt haar tot een moeder. Jij zelf kunt het verhaal niet beginnen. Deze regels gaan wat mij betreft naadloos over in een gedicht van Katie Schmidt dat De Veerman heet en ongeveer luidt als volgt. In het hiernamaals zie ik als eerste het gezicht van mijn moeder. Alle moeders zijn de veerman, alle waren ze ooit de boot. Ja, dat is prachtig, hè?
1: Wat hoor jij in deze zin?
0: Ja, een soort troost van als je later sterft, zal daar altijd je moeder zijn. Die zal je staan opwachten. Dus ze staat je op te wachten als een veerman die zo aan het hekje staat met het touw van de veerboot in handen van kom maar, stap maar op. Het is hier veilig en we gaan samen de overzet doen. Maar alle waren ze ooit de boot. Je moeder is ook de boot geweest naar het leven. Dus als alles goed gaat, zal zij de veerman zijn die jou staat op te wachten. Omdat jij dan later sterft dan zij. Maar ze is ook de boot geweest. Zij heeft jou het leven geschonken. Dat vind ik zo mooi.
1: Wat? Ja.
0: helder gezegd en ook wel pijnlijk, want ik was de boot voor de tweeling, maar de boot heeft gehaperd. Mm-hmm. Ja. En mensen vinden het soms een beetje knullig om te geloven in een soort hiernamaals. Maar ik vind het eigenlijk knulliger om er niet in te geloven. Want waarom zou je jezelf die pijn aandoen?
1: Heb jij je schuldig gevoeld over het verlies van de tweeling?
0: Oh, ja, zeker. Zeker. Omdat het in mijn lichaam is gebeurd. Het was zo één op één in mezelf. Ik kon dat niet loskoppelen natuurlijk van mij. Van mijn zijn. Omdat het in mijn lichaam was. En in het begin voel je die schuld en je probeert die te uiten aan mensen. En iedereen wuift dat weg van je. Natuurlijk hoef je dat niet te voelen. Maar je voelt het wel. Omdat je natuurlijk, zodra je zwanger bent, die verpletterende verantwoordelijkheid hebt over dat kindje, over dat wezentje. En mij is het niet gelukt om ze veilig te houden. En ik heb dat pas kunnen een beetje van mij afzetten door... Ik denk een jaar later, in 2019, naar een boekvoorstelling te gaan van Manu Keersen, de rouwspecialist van Vlaanderen. Ik had een boek van hem gelezen en hij gaf dan een boekvoorstelling. Maar dat boek ging over iets helemaal anders, over ouder worden en hoe dat in te vullen en daar zin uit te halen. Dus ik ging daar naartoe met mijn zus en wij waren de enige min 65-jarige daar aanwezig. Dus dat was eigenlijk heel grappig. En achteraf dacht ik, zou ik eens met hem gaan praten? En ik heb dat toen gedaan. Ik heb dat toen gezegd, van ik voel mij zo schuldig. En hij zei, dat is zo normaal. Elke ouder gaat daardoor. Als je kind een ongeluk heeft, het eerste wat je voelt is die verpletterende verantwoordelijkheid. En dat schuldgevoel, onmiddellijk. Dat is wat er samenhangt met dat ouderschap. Dat is zo. Ook al was je er niet bij, ook al had je niks kunnen doen, ook al hebben twee gynaecologen tegen mij gezegd dat het pech was, toch is er dat schuldgevoel. En iedereen zal zeggen dat je dat niet moet voelen, maar het is er. Dus door dat te horen, dacht ik, was er die opluchting. En heb ik het echt gevoeld. En nu heb ik het ook wel, door het te voelen, een plaats kunnen geven. En het is nog heel, heel af en toe dat wel... Ik noem dat dan zo, dat verdriet dat een muisje is dat in uw jaszak zit. Soms komt dat muisje wel nog eens piepen van... dat was moeilijk. Mm-hmm. Dat gebeurde bij jou. Maar nu kan ik er ook wel van alles naast zetten. Van, het was inderdaad pech. Ik hoor die gynaecologen het zeggen van... Er is een constructiefoutje gebeurd, waardoor die bloedingen zijn in gang gezet. Het was pech. En dat vind ik... Dat is ook wel een van de grootste lessen die ik daaruit heb gehaald. Wij denken altijd dat we zo maakbaar zijn en dat we tegen alles kunnen vechten. En er kan al zoveel op medisch vlak. Maar we blijven toch wel de natuur. En in de natuur is er pech. En het is wat het is. Mm-hmm. Soms valt er niet tegen te vechten.
1: En de dood hoort bij het leven.
0: Ja.
1: Jij zal ook eens sterven. Ja. Wat als jij sterft? Wat met Rio dan?
0: Ja, daar heb ik ook wel een heel mooi fragment over gelezen. In deze zomer, toen Rio net geboren was. Wij waren aan zee. En ik was aan het lezen in Andere Levens dan het Mijne van Emmanuel Carrère. Een schrijver waar ik nu al een aantal boeken van heb gelezen. Dat is iemand die heel precies schrijft. Heel juist. Heel goed kan verwoorden wat hij allemaal voelt. Het vertrekt altijd vanuit iets autobiografisch. Je voelt altijd heel hard de schrijver in het verhaal. En in dit boek schrijft hij over Juliette, de zus van zijn geliefde, die op jonge leeftijd al eens kanker heeft gehad. En de kanker is nu terug. En hij beschrijft eigenlijk haar leven in de provincie. Zij is moeder van 3 kinderen. 3 jonge kinderen nog. Echt nog een kleuter en dan iets grotere kinderen. En wat hij beschrijft in dat boek is niet alleen haar leven, maar ook haar vriendschap met een bevriende rechter, Etienne. En die vriendschap, dat gaat niet over knuffels geven of over hoe is het. Dat gaat echt wel over dat werk. En dat is een heel bijzondere vriendschap op die manier. Maar zij ligt dan uiteindelijk op haar sterfbed. Het gaat niet meer lang duren. En ze stelt zich de vraag van, wat met mijn kinderen? Wat moeten mijn dochters doen als ik er niet meer ben? En ze is daar radeloos over en ze voelt daar heel veel angst over. En in plaats van haar daarin te comfort te geven, zegt hij tegen haar, en dat is zo ontroerend en zo hard, maar hij zegt, je dochters zullen ook ouder worden. En die gaan dat overleven. Dat gaat heel hard zijn. Maar die gaan dat overleven en die gaan hun leven uitbouwen zonder hun moeder. En dan denk ik, ach ja, het staat daar zo hard. Maar het is ook zo troostend, denk ik, voor een moeder die ligt te sterven, om te weten, het leven gaat voort. En mijn kinderen gaan dit kunnen. En dat is ook zo. Dat is hoe het gaat. En soms gaat het al op jonge leeftijd en soms op oudere leeftijd, als we heel veel geluk hebben. Maar je gaat het overleven. Dus Rio ook.
1: Jij bent nu 39?
0: 38.
1: Wordt 39.
0: Ja, klopt.
1: Wat zou je echt nog willen in je leven?
0: Oh, ik zou zeker nog eens de vrijheid willen voelen om echt heel hard voor mijn eigen werk te gaan. Ik ben de laatste jaren ook terug een beetje aan het durven schilderen. Ik hoop dat ik daar terug weer meer energie voor heb om dat te doen. Ik zou zo graag terug vertellen en maken voor mezelf en voor niemand anders. En daar die vrijheid in voelen en kijken waar mij dat nog brengt. Ik heb daar wel grote voorbeelden in, zoals Annette Schaap, die Lampje heeft geschreven en nu Krekel, dat is een laadbloeier. Of Spinvis, die heeft op zijn 40ste ook pas zijn eerste plaat uitgebracht. Ik denk dan, oké, in mijn 40er jaren ga ik terug die vrijheid opzoeken. Ik wil niet meer per se productief zijn in mijn werk. Niet meer per se denken aan dat betaald werk altijd. Maar nog eens echt zo gaan voor wat ik wil maken.
1: Wil je nog kinderen?
0: Oh, lastig, hè. Ik dacht dat ik er klaar mee zou zijn als Rio in mijn armen lag. Maar een dag later dacht ik, oh, ik moet er nog één hebben. En nu is dat dus een vraagstuk. Ik ben daar de eerste 3 maanden van Rio haar leven, nam mij dat helemaal over. En dacht ik, je hebt hier nu die rust gevonden. Geniet er alsjeblieft eens van. In plaats van nu al terug het volgende vraagstuk aan te snijden van, moet er dan nog een kind komen? Dus nu probeer ik het een beetje los te laten. En we zien wel wat er komt. We zijn heel goed met ons 3. Ik zou het zo leuk vinden voor haar als er nog iemand, een compagnon de route, in haar leven is. Natuurlijk komt dat omdat ik zelf zo'n mooie compagnon de route heb, mijn eigen zus. We zijn echt allerbeste vrienden. We kennen elkaar door en door. Zij is hier ook vandaag.
1: Jouw chauffeur?
0: Mijn chauffeur, ah, ja. Maar ook meer dan dat. Dus ja, het zou wel leuk zijn moest er nog eentje komen. Maar daar zijn we totaal nog niet uit.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
0: Ik denk, misschien voor al die moeders voor wie het een moeilijke dag is. En die gezegd worden van, geef niet op. Of laat het los. Of kijk, die heeft het losgelaten en toen is er dat gebeurd. Probeer dat allemaal weg te snijden, dat soort goed bedoeld advies. En opgeven, nee, stoppen is niet opgeven. En probeer te voelen wat jij wil. En soms komt er een kind en soms niet. En in beide gevallen zal er altijd zingeving zijn en het leven zal voortgaan. En een kind lost jouw vraagstukken niet op.
1: En laat Mannetje Donker binnen in jouw leven, zoals Anne Pierlet en Fulco Ottervanger dat zo schoon kunnen zingen.

0: moet je die dicht laten.
1: Als je de donkerde wil vinden, moet je de kist dicht laten. Anne-Pierre Lee en Fulco Ottervanger met Mannetje Donker. Eva Mouton, geniet van deze moederdag.
2: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zonen presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via de roma.be, samen met Radio 1.
3: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
8: Onmogelijk.
7: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
9: Had nooit hard gegessen?
2: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
9: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
10: Toch.
2: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
14: Mama.
13: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken langzaam. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
17: Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen en een van de kinderen zou ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
18: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
17: Volgens de burgemeester was het springkasteel geplaatst door een professionele firma, maar het parket onderzoekt dus nog wat er precies is fout gelopen.
16: Dankjewel, Wim. En de voetbalclub waar de jongen speelde, KFC Wambeek Ternat, reageert aangeslagen. Deborah Stoffels.
19: We hebben gisteravond het overlijden van een spelertje van onze U8 vernomen. En de hele club is verslagen. We zijn eventjes zonder woorden, maar we proberen wel het nodige te doen om ondersteuning te bieden.
16: Op het Canarisch eiland Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken nog altijd volop aan de gang. De eerste Spaanse passagiers zijn intussen wel al opgestapt op hun repatriëringsvlucht. De andere passagiers, onder wie ook twee Belgen, komen straks aan de beurt. De Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft contact met de mensen op het schip.
0: Ik heb de expeditieleider gesproken en een paar passagiers. En ook de arts die aan boord is. Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En ook heel belangrijk is dat de sfeer aan boord goed is. Maar iedereen wil natuurlijk wel zo snel mogelijk naar huis. Ik durf geen uiteindelijke uitspraak te doen wanneer het helemaal klaar is. Maar we hopen zoveel mogelijk mensen in ieder geval vandaag al weg te krijgen.
16: Mogelijk worden de Belgische passagiers deze namiddag gerepatrieerd. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. Aan het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme herdacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Verslag van Benedikt Koesement.
10: Waarom gebeurt er steeds weer wat er niet gebeuren kan?
14: Het is niet alleen een herdenking. Woordkunstenaar Hind El Jadid gebruikt hier het podium voor haar boodschap. Het moet ook morgen beter.
20: Het gaat over genocides. Het gaat over geschiedenis dat zich toch wel weer weet te herhalen. Ondanks wat we al hebben meegemaakt.
14: Voor het publiek is de strijd tegen het fascisme ook vandaag nog relevant.
21: Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden. En dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
22: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst.
23: Het is Gaza, het is de Oekraïne. En dan bombardementen op schooltjes, op ziekenhuizen waar onschuldige mensen de laatste nacht van hun leven beleefd hebben met een drone of een aanval. Dat is onmenselijk en onwaardig.
24: Honderden gewonden. Lijken worden onder ingestorte kinderdromen gevonden.
14: Belangrijkste boodschap: waakzaam blijven om een herhaling van de geschiedenis te vermijden.
23: We moeten niet altijd negatief in het leven staan, maar hoop doet leven. Hè?
16: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan het driedaags staakt het vuren te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vieren op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgevoerd. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen, onder meer in Kharkiv. Koningin Mathilde is op economische missie in Turkije. Ze is vertrokken samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertes reist ook mee en vertelt waarom onze koningin die missie leidt.
25: De koning had het haar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus keert nu even terug naar haar leven als prinses.
16: 428 deelnemers zijn meegereisd. Turkije is interessant als handelspartner doordat het land ook een NAVO-bondgenoot is en ook nog sterke banden heeft met de Europese Unie. Het weer. Komt meer bewolking aan. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum. Morgenochtend trekt die regen weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen en dan nog 14 graden. Dinsdag vaak bewolkt met een lokale bui. Woensdag opnieuw onstabieler en blijft fris. Is niet warmer dan 15 graden. Dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond. Een jongen van 7 overleefde het niet. Meer op vrtnieuws.be.
26: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
27: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
28: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenning.
1: Een heel goede middag. Veel zon is er niet. Een zonnige plaat wel om mee te starten. Straks gaan we voetballen. Dan krijgen we A-agent Anderlecht. De Ronde van Italië is er ook. En later komt VRT-icoon Frank Raas ook nog over zijn boek vertellen. Dit is de Sprints.

0: I Would Die For You van Prince. Dus straks dus A-agent Anderlecht in de strijd om het laatste Europese ticket in de Champions Playoffs. Om 1:30 is die wedstrijd. Maar eerst terug naar gisteren. Hermien van Bever, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bij Club Brugge kunnen ze optimaal genieten van deze zondag. Want ja, we wonnen gisteravond met 2-0 van Sint-Truiden en zet Union zo op 4 punten.
1: Inderdaad, en zo dwingen ze Union nog wat meer om te winnen vanavond. Anders zou de titel volgende week al voor Club kunnen zijn. Met dan Club tegen Union op de kalender. Maar die match tegen Sint-Truiden, dus ja, die kon de verwachtingen voor de neutrale liefhebber misschien niet helemaal inlossen. En ook de fans van Club die bleven in het begin toch wel op hun honger. Er klonk zelfs hier en daar al wat gemor. Maar net dan was Tresol die daar met de 1-0. Van Aken miste dan tot 2 keer toe om de voorsprong uit te breiden. Maar dat gebeurde dan wel na rust via Forbes opnieuw op assist van Tsolis. En met even later nog een rode kaart bij STVV was de match helemaal gespeeld. 2-0 en eigenlijk hadden we, net als vorige week tegen Anderlecht, nog meer moeten scoren. Dat zegt de coach van Club, Ivan Leko.
2: Based on performance of chances of football, yesterday could be a little bit happier with the result than we, because I saw it similar like last weekend in Anderlecht. Game was closer to 5-0 than to 2-1.
1: Ja, de 5-0 was dichterbij dan de 2-1. Daar zal Wouter Franken het misschien niet helemaal mee eens zijn, maar hij gaf wel toe dat Club beter was. STVV paste zich ook niet aan. Hadden ze dat misschien wel moeten doen, wat zakelijker moeten spelen? Maar Franken vindt van niet.
3: Nee, helemaal niet. Want we hebben geen ploeg die op de counter kan spelen, bijvoorbeeld al. We hebben niet de mensen die daar optimaal van kunnen profiteren. We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten. Natuurlijk, als je die 2 foutjes, eentje in de eerste helft en de andere in de tweede helft, niet direct maakt, dan kan je meer in die wedstrijd blijven, natuurlijk. Maar als je achteraf bekijkt, dan was het net niet goed genoeg.
1: Ja, en nog eens terug naar Leko. Tot slot, die is nu duidelijk vol vertrouwen om Union volgende week in Jan Breydel te ontvangen.
2: We play home also, home. This is nice. Jan Breydel is special here. We like to play here. People know how important this will be. And pitch is big. We have good pitch. And then the best team normally will win. So we'll be ready to play our best version, to give the best from ourselves.
1: Klaar om het beste van onszelf te geven, dat is duidelijk. Club heeft nu ook een week om zich voor te bereiden, terwijl Union donderdag natuurlijk ook nog die bekerfinale moet of mag spelen.
0: Veel drukker voor hen, inderdaad. Dan kijken we ook nog even vooruit naar volgend weekend. Dan wordt er een eerste keer geduelleerd om het laatste ticket voor eerste klasse.
1: Ja.
0: En Dender weet intussen dat Lommel de tegenstander wordt.
1: Ja, en dat na de 3-1 thuis won Lommel gisteravond dan ook met 1-3 op het Kiel tegen Beerschot. En Harm van Veldhoven, tegenwoordig operationeel manager bij Lommel, ziet tegen Dender zeker kansen om een plek in eerste te veroveren.
4: Dat zijn moeilijke wedstrijden, maar als je ziet waar we staan, dan kunnen we daar, een goede partij leveren. Oké, het is eerst thuis en dan weer uit. We zijn het ondertussen gewend. Hè. We hebben al de wedstrijden eerst thuis gespeeld dan uit. Maar ja, goed, het blijft gefocust zijn, de kansen pakken. Maar je ziet onszelf dan groeien. We kunnen de doelpunten maken, dus het is aan ons om die kans te grijpen.
1: Ja, volgende zondag dan inderdaad in Lommel en de week daarna dan op Dender.
0: En nu weer zie je toe.

0: nieuwe van U2, Inner Life. Later vandaag, vroeg op de avond, moet Union de kloof weer zoveel mogelijk zien te dichten met Leinster Club Brugge. Maar de eerste match in de Champions Playoffs vandaag, die vinden we lager in de rangschikking. Nummer 6 tegen nummer 4 op 2 punten van elkaar. A-agent Anderlecht. A-agent is de enige ploeg die trouwens nog niet kon winnen in de Champions Playoffs. We luisteren naar Rick de Milde, trainer van de Buffalo's bij Thijs Vloeberg.
1: Rick de Milde, het was vorige week een heftige wedstrijd in de besprekingen. Hoe heb je deze week geprobeerd het verschil tussen die onder- en bovengrens te verkleinen?
2: Ja, goed, door die wedstrijd terug te analyseren. Hè. We hebben eerst gezocht naar oorzaken. Het is absoluut niet op basis van mentaliteit. Het is wel een feit dat de eerste helft echt ondermaats was. En er zitten een aantal jongens net in mindere vorm. Mijn groep heeft dit seizoen al heel veel gegeven om te vechten om in play-off 1 te zitten. Tot nu toe in iedere wedstrijd zijn we ook competitief geweest in die play-off 1. Maar wij moeten allemaal op 300% zijn om telkens ons hoogste niveau te halen. En dat is niet altijd gelinkt aan resultaten of aan punten. En dus zijn er een aantal jongens die gewoon net iets minder in vorm zijn. En dat heeft niet te maken met mentaliteit. Dat is op een bepaald moment ook menselijk. Vandaar ook dat we een aantal jongens een andere rol gegeven hebben. Dat eerder van op de bank moeten invallen om het verschil te maken.
1: Ja, 4 wissels in totaal. 3 jongens nieuw voorin. Wat heb je hen meegegeven?
2: We moeten gewoon wij moeten bevrijd spelen. Hè. Wij moeten vooral met energie spelen. En dat miste ik wat. Ik miste in de eerste helft energie. En ik vond wel dat wij de tweede helft in Mechelen dat wij gereageerd hebben. Dat wij zelfs, ondanks die zeer slechte eerste helft, met daar minstens een punt moeten weggaan. Op basis van de kansen van de tweede helft. Maar ik zag in de tweede helft energie. En ik denk dat we dat vandaag vooral nodig hebben. En op hetzelfde moment kunnen we de jongens die al heel veel gespeeld hebben, die minder bezig waren, ook een beetje energie geven of zuurstof geven om van op een ander moment in die wedstrijd te komen.
1: Duidelijk, dankjewel.

0: Never Forget You van Noisette. Nog een paar minuten en dan trappen we af in Gent Anderlecht. Net hoorden we Rick de Mail, de trainer van Gent, dat dus nog niet kon winnen in de play-offs als enige ploeg. Dan gaan we meteen ook al door naar onze man ter plekke. Een eerste keer, dat is in de Artevelde stad, zoals zo vaak Tom Boude wil. Tom, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Jonathan.
0: Zeg eens, leuke match. Ondanks dat het de vierde tegen de zesde is.
1: Goh, ja, het is een beetje afwachten natuurlijk of het een leuke wedstrijd zal worden als je de statistieken bekijkt. AA Gent dat toch al een wedstrijd of vier geen doelpunt meer heeft gemaakt. Amper twee, waarvan eentje dan nog op de penalty-stip. Dus amper twee doelpunten gemaakt en de laatste vier geen enkele. En dat zie je ook wel een beetje aan de opstelling, want Kanga en Dien, dat zijn er toch twee die al bij de rust naar de kleedkamer zijn, of in de kleedkamer zijn gebleven in de vorige wedstrijd. Die zitten nu op de bank. En Goré en Cissé, dat zijn de nieuwe jongens voorin. En dat betekent dat Rick de Wil toch voor de jeugd gaat kiezen. Het zijn trouwens vier wissels in vergelijking met die nederlaag tegen KV Mechelen. 1-0 vorige week. Hashioka zit op de bank. Duverne, die keert ook weer uit het niets helemaal terug daar achterin. En K3 heeft zijn kans gekregen tegen KV Mechelen. Ook een penalty gemist. En hij zit ook op de bank. Omgba, die een paar weken geleden plots ook weer helemaal uit het niets in de basis kwam. Eerst wel een invalbeurtje, dat wel. Maar plots stond hij ook weer in de basis. Het geeft maar aan dat Rick de Mil toch flink aan het zoeken is naar de juiste formatie. En de vraag is nog maar of hij die juiste formatie echt wel gaat vinden. Nog in deze competitie, in deze play-offs. Ze hebben wel evenveel punten als vorig seizoen, toen het één keer kon winnen uit bij Antwerp. Nu drie keer gelijk. En zoals je daarnet al aangaf, nog geen enkele keer gewonnen. En we kunnen dat eigenlijk over de juiste formatie, kunnen we dat eigenlijk ook wel zeggen over Anderlecht, want de Taravel is toch ook maar flink aan het schuiven met zijn pionnen, niet alleen achteraan, maar ook voorin. Drie wissels in vergelijking met de thuisnederlaag tegen Club Brugge. Met Hazard die op de bank zit, Diarra en Jansana die niet fit zijn. Dus dat betekent, en dan gebruik ik de term out of the blue ook maar weer eens, Lucas Hey, die staat nu plots weer in de basis. Ilić weer op de bank. De kat is er van bij de aftrap bij. En ook Bertaccini mag van bij het eerste fluitsignaal van Nathan Verbomen gaan opdraven hier in de Planet Group Arena. En dat betekent ook dat Matis Angeli met die ongelukkige own goal, dat hij toch maar gewoon in de basis blijft van Jeremy Taravel. Benieuwd dus wat het hier gaat worden. George Lekes geeft zometeen de aftrap voor deze wedstrijd. Die A-agent wil het nog een kans maken om die derde plaats te pakken van Anderlecht. Helemaal op het einde van de play-offs. Dan moeten ze eigenlijk wel winnen. De zon is van de partij. Er komen nog wel wat mensen bij. Dat mag sowieso hier in de Planet Group Arena. Het uitvak is bijna helemaal volgelopen met paars-witte fans. En ook de grote vlaggen van de supportersclubs die komen eraan. Dat wil zeggen dat we er zo stilaan gaan aan beginnen.
0: Voilà. En vertel straks dan eens hoe Eregast George Lekes is ontvangen, Tom. Goed, iets anders. Hermien, een kleine maand geleden won Wout van Aert Parijs-Roubaix.
2: Ja.
0: En vandaag heeft hij voor het eerst weer gekoerst. Niet op de weg, maar wel in een gravel race.
2: Inderdaad, en hij heeft ook meteen gewonnen. Hij was de beste in de Morley Grav Race in en rond Valkenburg. Een parcours dat doet denken dus aan de Amstel Gold Race, toch wat de stukken op de weg betreft. En van Aert die won na een solo van ruim 20 kilometer. Tweede was ook een Belg, Niels van de Putten. Wereldkampioen Florian Vermeers werd vierde en zo net geen volledig Belgisch podium daar. Bij de vrouwen was de zege voor Nederland met topfavorieten en wereldkampioene Lorena Wiebes.
0: Voilà, we kijken nog even naar de weg. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzatentunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzatenbrug. In beide richtingen reken je er 10 minuten bij. Ook door werken is er op de A19 van Ypres naar Kortrijk maar één rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout.
3: Radio 1. Sportza.

0: Lucky again van Lickie Lee. In de Amerikaanse voetbalcompetitie, de MLS, de Major League Soccer, blijft Hugo Kuipers uitstekend bezig. Maar Hermien, eerst moet je het nog over een nog grotere naam hebben, ja. Want alweer een record voor Lionel Messi.
1: Jawel, Messi, 38 jaar intussen. Hij won met Inter Miami met 2-4 bij Toronto. En Messi had daar alweer een stevig aandeel in met een goal en 2 assists. En dat zoveelste record.

0: gehoord? Wel, dat is dat hij nu als snelste speler ooit betrokken is bij 100 goals in die MLS. Mm-hmm. Dus ja, zeker niet het belangrijkste record, maar weer eentje erbij. En ja, toch sprekende cijfers voor Messi in 3 jaar. MLS zit hij aan 59 goals en 41 assists in 64 matchen. En dit seizoen scoorde hij al 9 keer, maar op die ranglijst moet Messi een Belg voor zich dulden, want Hugo Kuipers is topschutter in Amerika met 11 goals. Kuipers scoorde gisteren opnieuw voor Chicago Fire en breidt zo verder aan zijn reeks. Want Kuipers die scoorde dit seizoen al in elke match waarin hij in actie kwam. En zo lijkt hij plots niet kansloos voor een plek in de WK-selectie van Rudy Garcia. Dat weten we vrijdag.
1: Zou straf zijn op zijn leeftijd. 29 is hij ondertussen. Ik heb het net nog even opgezocht. De man uit Luik en uiteraard ex-spits van A-agent. Tom Boudewijl, A-agent, speelt zo meteen. Met Kuipers hadden ze misschien al een eerste keer gewonnen in de Champions Playoffs.
2: Ja, ze kunnen hem alleszins gebruiken. Dat is wel duidelijk. Nu goed, in de competitie heeft A-agent heel veel doelpunten gemaakt. Was het enkel, ik denk, Club Brugge en Union die meer doelpunten hebben gemaakt dan A-agent. Dus daar ging het alleszins nog de goede kant uit. Alleen, ja, in de playoffs wil het maar niet lukken. En de supporters praten nog heel vaak over vorig seizoen. Toen het amper 1 keer kon winnen. En toen het heel veel doelpunten heeft geïncasseerd. Dus om maar te zeggen, A-agent wacht al 13 wedstrijden op een overwinning. Want het was op de 3e speeldag dat A-agent vorig seizoen met 0-1 ging winnen bij Antwerp. En nu zitten we toch ook al aan speeldag nummer 7. A-agent trekt meteen naar voren. Anderlecht heeft de TOS gewonnen. Daarbij Nathan Verbomen en ze zijn van kant gewisseld. Dus het is al meteen richting de goede kant. Met hier Araujo die de bal controleert en getrapt. En er is wel wat paniek daar in de 16 van Anderlecht. En uiteindelijk toch via Augustinsson die bal weggewerkt. Heel ver weggewerkt tot in de middencirkel. Tot bij Van der Heijden en Co. Bij Volkaart en Lopez. En dan even tot rust komen bij de aanvoerder Davy Roef, ex-Anderlecht. En zo weer gaan voetballen met Mathijs Volkaart. Een flankverandering helemaal naar de andere kant. Dat is wel een prima bal, maar de controle van Goré is niet goed genoeg. Hij gaat ermee over de zijlijn. En Anderlecht in de uitrusting, de grijze uitrusting, wil er wat tempo insteken blijkbaar. Want meteen toch ingegooid daar op de rechtsachterpositie met Camara en Co. Beide ploegen dus op zoek naar een deugddoende overwinning. Want die van Anderlecht, de laatste, is toch ook alweer een tijdje geleden. Die twee opeenvolgende op speeldag 2, die verrassende ommekeer tegen A-agent. De Buffalo's die lang 0-1 voorstonden. En dan toch nog 3-1 geworden, helemaal op het einde. En de week daarna uit bij KV Mechelen. Ja, hetzelfde scenario. Ook toen op achterstand gekomen. En na het uur via Svetkovic en Bertaccini toch een 6-6 kunnen behalen. En dan droomden ze nog van meer. Maar ondertussen zijn we al wat weken verder. En is de realiteit toch net iets anders dan die droom. Opvallend, Anderlecht. Op 6 wedstrijden al 6 keer op achterstand gekomen. 2 keer dus kunnen goedmaken. Maar voorlopig nog niet op voorsprong kunnen komen. Misschien kunnen ze dat vandaag hier doen in de Gentse Zon van de Planet Group Arena. Tikje tegen Volkaart was het. En de vrije trap op de rand van de 16 voor Davy Roef. Richting Cissé. Dat is een grote jongen. Heeft weinig ervaring met voetballen in de eerste ploeg. Dus het is allemaal nog wat nieuw. Zijn debuut was alleszins top door meteen een doelpunt te maken. Maar daarna had hij toch nog wat aanpassingperiode nodig. En nu, ja, een beetje uit noodzaak veronderstel ik, omdat zowat alle opties stilaan zijn opgebruikt met Dean, met Kanga. Dan toch maar eens voor de verrassing kiezen. En misschien lukt het dan wel met deze Cissé. 3 minuten zijn we verder aan begonnen dus aan deze wedstrijd van speeldag 7 bij 0-0.

0: One, two, three, Hooverphonic. Twee zeros, nog een agent Anderlecht. Uiteraard nog in de openingsfase van de match. We volgen weer bij Tom.
1: Ruim 5 minuten zijn we onderweg hier in de Planet Group Arena. Nog geen van beide doelmannen echt in actie gekomen. Behalve dan een terugspeelbal. Die vrije trap voor Davy Roeft zijn de twee aanvoerders. Ook Colin Koosmans. Hij natuurlijk als echte Gentenaar bij VSV Gent. Niet zo ver hier vandaan is hij begonnen in de Boer Janssensstraat. En nu komt hij terug naar waar hij ook gespeeld heeft bij AA Gent niet zo lang. En hij is de aanvoerder van Anderlecht. Contract ook verlengd. Duverne wordt aangespeeld. Kan de bal niet aanraken. Schiet door tot in de voeten van Augustinsson. En die speelt dan achteruit. Weinig risico wordt er genomen. Verbomen moet even prutsen aan in zijn communicatiemateriaal. Met Volkaart. En dan de plaatsbal van Bertaccini. Dat is de eerste poging. En die gaat er niet zo ver naast. Een aangekondigde trap met de rechtervoet komende van de linkerkant. Viseren die verste paal, maar net iets te weinig curve. Roef duikt nog wel naar die tweede paal, maar hij moet niet tussen beiden komen. Maar het is er niet zo zot ver naast hoor. Die plaatsbal van Bertaccini. De vlieger vraagt van, hey, waar is iedereen? Want moet ik die man dan opvangen? Het is wat moeilijk denk ik voor agent ook met veel beweging. Met verscharen. Die de bal al een paar keer heeft opgeëist. Die al een goede doorsteekbal heeft gegeven. En dan ook met Svetkovic en Bertaccini niet echt op een vaste positie. Dus veel beweging dat wel. Bij die kleinere jongens. Maar wel vaardige jongens. En zo komt Bertaccini toch wel vrij. En met die plaatsbal gaan we zeker noteren. Een minuutje of 6. De eerste poging dus, maar nog geen bal tussen de palen. Wel een poging van Anderlecht. Dat dus vertrouwen kan opdoen, denk ik dan toch maar. Met het oog op donderdag, op die levensbelangrijke, dat woord mag je toch gebruiken, bekerfinale tegen Union. Op zoek naar die eerste prijs sinds toen wij nog jong waren, zal ik dan maar zeggen. Ook al is dat nog een beetje de eufemisme. Maar goed, het belang kan niet onderstreept worden. En daarom ook dat bijvoorbeeld Thorgan Hazard op de bank zit. Om hem toch wat te sparen. Wat management. Ook al zou hij ook op basis van zijn mindere prestaties van de voorbije weken op de bank mogen gezet worden door Jeremy Taravel. Want het is toch redelijk flauw. Wat hij gepresteerd heeft de laatste weken sinds we ongeveer zeker weten, veronderstel ik, dat hij niet zal blijven bij Anderlecht, dat hij zijn contract niet zal verlengen. Lens is al genoemd, maar dat is dan ook wel de top in Frankrijk. Nu, dat mogen we ook allemaal niet zo overschatten of onderschatten. Maar goed, het is en blijft een topploeg in Frankrijk. En dan is dat toch misschien net iets anders dan

Anderlecht op dit moment. De Kat ook in het duel. Is dat een risico? Vraagteken. Ik kan het niet beantwoorden, maar ik ga ervan uit dat ze bij Dr. Van den Bossen en Co. Trouwens, ook A-agent en nog altijd werkzaam in het UZ Gent. Dat Dr. Luc Van den Bossen het groen licht heeft gegeven om Nathan de Kat hier als basisspeler te laten spelen. Is ingevallen tegen Club Brugge. Maar goed, belangrijk wel met het oog op die bekerfinale donderdagmiddag. In het Heyselstadion ook live te volgen op Radio 1. Dus veel spel op de middenstroken. Eén keer zijn we kunnen rechtveren. En dat was bij die poging van Bertaccini. Maar we wachten nog altijd op de eerste bal tussen de palen. In het duel tussen AA Gent en Anderlecht. Bijna 10 minuten onderweg. Nog altijd 0-0.

0: tant pis.
1: Eventjes zelf zijn dan meteen terug naar de Planet Group Arena. Tom Baardewiel.
2: 0-1, dan toch op voorsprong gekomen. Anderlecht voor de allereerste keer. Een own goal van Lopez. En we waren zelf een beetje verrast, omdat A-agent rustig aan het opbouwen was. Dus dachten we van, oké, geen probleem. Maar als je dan Mattis Volkaert heet en die bal zomaar te makkelijk inlevert bij Bertaccini, dan kan er wel eens een doelpunt ontstaan. En Bertaccini wil die bal voorzetten. Nog 3 man bij A-agent in positie, maar het is de teruglopende Lopez die zijn voet tegen die voorzet zet. En daardoor een deviatie door de benen van de doelman Davy Roef. Die eigenlijk al anticipeerde op die voorzet van Bertaccini. En het is dus een own goal van Lopez da Silva via Bertaccini. Die bal onderschepte. Die het uitvoetballen van Mattis Volkaert. En zo A-agent op achterstand. En Anderlecht, zoals ik al aangaf, in match 7 van play-off 1 komt het dan eindelijk eens op voorsprong. En kan het dan toch wel een hand uitreiken naar die vierde plaats. Dus 0-1 is het geworden op voorzet van Bertaccini met de deviatie van de middenvelder van A-agent Lopez da Silva. Een own goal dus, 0-1.
1: Die goals zijn er ook. Hermine, in de NBA nadert de ontknoping, want ook in Amerika zijn de playoffs dus aan de gang. Vannacht heeft onze landgenoot AJ Mitchell daar opnieuw indruk gemaakt bij Oklahoma City Thunder.
0: Ja, zeker wel. OKC en Mitchell speelden voor de derde keer tegen de LA Lakers. En de ploeg van de levende legende LeBron James is dat, hè, de Lakers in de halve finale van de playoffs in de Western Conference. Dan bent u helemaal mee. En OKC won met duidelijke cijfers bovendien. 108 tegen 131. Mm-hmm. En zo staat het in dat duel op 3-0 voor OKC. Dus de titelverdediger heeft zo nog maar 1 overwinning nodig om naar de conference finals te gaan. En opnieuw was er inderdaad een glansrol voor AJ Mitchell. Hij scoorde 24 punten en gaf 10 assists. En dat is een persoonlijk record in de playoffs. En Mitchell deed zelfs 1 punt beter dan teamgenoot en sterspeler Shai Gilgeous-Alexander. En 5 punten beter dan LeBron James. Nu, Mitchell die maakte ook al voor de 6e keer op rij minstens 14 punten. Ja, hij kan eigenlijk amper zelf geloven wat hij aan het doen is. Hier droomde hij al van als kind in België.
3: Looking back to where I was, looking back to myself as a little kid in Belgium, just dreaming of playing in the NBA. And then I think God putting me in those positions, I just really feel grateful for those opportunities. I feel like I've always had a chip on my shoulder and every time I step out on the court, I just want to like prove myself and be a winning player and help my team win.
1: Onze Belg klinkt heel Amerikaans.
0: Zeker wel, helemaal ingeburgerd daar inderdaad. En hij bedankt, ja God, hij bedankt zijn team ook voor de kansen. En hij wil zich altijd bewijzen op het veld, zijn team helpen te winnen natuurlijk. Dat heeft hij zeker gedaan. En dat zag ook de sterspeler van zijn ploeg, Gilgeous-Alexander.
4: Works super hard. Never shaken by the moment. Like he's just ready for his opportunity and he takes full advantage of it. It might be a shock to the world, but this is no shock to us. We knew AJ Mitchell was the day he stepped foot in our building.
0: Ja, met nog wat meer ambiance eronder, maar zegt Gilgeous-Alexander over Mitchell. Dus dat komt niet als een verrassing dat hij zo uitblinkt. Hij is altijd cool, grijpt zijn kansen en dat wisten wij eigenlijk.

0: eigenlijk al vanaf de dag dat hij hier de kleedkamer binnenkwam. Mitchell kreeg trouwens ook nog felicitaties van een opvallende gast, namelijk Eden Hazard. Oh. Die was er, die heeft de partij gezien. En na de wedstrijd wisselde hij ook van shirt met Mitchell. Dus een truitje van de Rode Duivels voor Mitchell. En dan eentje van Oklahoma voor Hazard. Beide heren zullen intussen wel al een indrukwekkende collectie truitjes hebben, denk ik.
1: Benieuwd ook wie het gelukkigst is met het truitje van de andere.
0: Goeie vraag.
1: Maar goed, woensdagochtend weten we dan inderdaad of OKC en Mitchell ook het werk volledig afgemaakt hebben. Of misschien moeten we dus toch nog iets langer wachten. Zometeen bel ik er ook nog even over met collega Gilles Mellemans.
2: Sportza. Radio 1.

0: na Block Party. We willen zo snel mogelijk weten of A-agent reactie in huis heeft naar de own goal in het voordeel voor Anderlecht. Maar kort eerst wat tennis met opnieuw Alexander Blok, Hermien.
1: Ja, inderdaad. Op het tennistoernooi van Rome neemt hij het opnieuw op tegen Alexander Zverev. En zo krijgt Blok al snel een herkansing tegen de Duitser, waarvan hij vorige week in de halve finales verloor in Madrid. Maar Zverev, ja, dat is natuurlijk de nummer 3 op de wereldranglijst. En hij heeft de eerste set al gewonnen met duidelijke cijfers 6-1. En ook het eerste punt in set 2 is voor Zverev. Wordt dus moeilijk voor Bloks.
0: Zo is het. En dan is het aan Tom. Hoe reageert de agent naar de 0-1 van Anderlecht?
2: Moeizaam. Net wel. En dat is na iets meer dan 18 minuten de eerste bal tussen de palen. Een plaatsballetje van Gore. En dat kan je eigenlijk zien als het verlengde van de opwarming van de doelman van Anderlecht. Te weinig problemen. Gewoon in de handen. Even een stap naar links gezet. En dan rustig geplukt uit de lucht. Het is de eerste keer dat de agent aanstalten maakt om wat druk te zetten. Om wat meer te gaan doen dan dat balletje wat rond te spelen. Want het is voorlopig wachten op een reactie na die own goal van Lopez op de voorzet van Bertaccini. En Bertaccini zit echt wel lekker in de wedstrijd. Toont zich. En dat is alleen maar goed nieuws, denk ik, voor Anderlecht, voor de fans, voor de coaches ook van Anderlecht met het oog op die bekerfinale. Want hij doet het prima. Daarnet een prachtige bicycle kick, zal ik het noemen, in de lucht. Met nu nog eens een poging van de Greef. En ja, het is Davy Roef die het hardst aan het werk is van alle Gentenaars. Want hij heeft toch al een paar goede reddingen moeten doen. En daarmee bevestig ik dat de A-agent geen reactie in huis had op die tegen goal. Die eigen goal eigenlijk van Lopez. Want Bertaccini, prachtig gedaan hoor, die uitvoering. Het was een korte, vrije trap op de rechterkant. Die richting Camara ging. Zijn voorzet die week wel af op een Gentenaar. Maar viel dan in de voeten van Bertaccini. Geen controle, nee, gewoon wippen. En dan die prachtige volley. En zo moest Roef vol in de trapeze om die poging van Bertaccini. Je zou het kunnen omschrijven als de goal van deze play-offs. Mocht die zijn binnengegaan, dat was prima gedaan. En nog mooier in het zonlicht van de Planet Group Arena. Dus Bertaccini, de man in de picture in de eerste 20 minuten. Want hij was betrokken bij die goal. De voorzet ging via Lopez door de benen van Davy Roef. En hij was zowat betrokken bij elke gevaarlijke actie. Het begon bij hem met een plaatsballetje helemaal in het begin van deze wedstrijd. Een kans voor Cvetkovic. Dat was ook op een diepe bal van Bertaccini waar Volkaert er net niet aan kon. Maar daardoor kon Cvetkovic helemaal alleen van op de linkerkant richting Roef afgaan. En het was de doelman van A-agent die met een handreflex kon redden. Vandaar dat ik zei dat Roef al vaak in beeld is geweest met reddingen. En daarnet dus die hele mooie beweging, die afwerking van Bertaccini hemzelf. Eerste corner voor A-agent ondertussen naar de eerste paal. Augustinsson is de man die kan wegkoppen. Maar blijkbaar heeft Verbome daar nog een fout gezien. Omklemming geeft de scheidsrechter aan richting M.E. Omgba. Die we nog niet in beeld hebben gezien. Omdat de aanvallers nauwelijks in de buurt zijn geraakt van Colin Kozemans. En was het er dan eentje, dan was het ofwel Gore ofwel Cissé. Maar Omgba, nee, nog niet. Cvetkovic wordt nog eens diep gestuurd in het duel met Volkaert. Nu staat hij wel goed op zijn voeten. Kan de bal terugspelen naar Roef. De kat komt druk zetten. Dat doet de Greef nu ook bij Araujo. Waardoor Van der Heijden vrij staat, de bal krijgt. Maar ook weer achteruit moet spelen richting Roef. Wegtrappen dan op het hoofd van Kana. Verscharen. Even aangetikt door Lopez. En zo alweer de vrije trap voor Anderlecht. Dat dus de betere ploeg is in het eerste kwart van deze belangrijke wedstrijd voor beide elftallen. Anderlecht met het oog op die vierde plaats in de play-offs. En dan A-agent om nog mee te doen voor die vierde plaats. Want Anderlecht voor deze speeldag 2 punten meer dan A-agent. KV Mechelen staat daar nog tussen. KV Mechelen dat vanavond om 6:30 nog een bezoekje brengt aan het Dudenpark. Dus zij moeten ook nog hun zevende wedstrijd afwerken. Dus die strijd voor die vierde plaats is zeker nog niet gestreden. Voorzet opnieuw van op de rechterkant. Eentje van Tristan de Greef naar de eerste paal. Maar en Svetkovic en Verscharen die konden er niet bij. Interceptie van Davy Roef, waardoor AA Gent opnieuw aan een aanval kan bouwen. Halfweg de eerste helft dus. Nog altijd 0-1 verdiend voor Anderlecht. Zeker op basis van het aantal kansen. 0-1.

0: Passion van Rod Stewart. En dan gaan we richting nieuws van 2 uur. Zometeen meer A-agent Anderlecht bij de 0-1. En dan gaan we straks ook naar de Giro, de Ronde van Italië. Tot zo.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
4: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
3: Ah ja?
4: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, zullen rond 3:30 vanmiddag vertrekken uit Tenerife. Ze worden gerepatrieerd samen met de Nederlandse passagiers en zullen naar Eindhoven vliegen. En daarna volgt een strikt parcours, dat zegt collega Matthias Stuyls vanuit de haven in Granadilla, Tenerife, waar het cruiseschip Hondius voor anker ligt.
9: Wanneer het toestel met hun aan boord in Eindhoven landt, dan is het de bedoeling dat die Belgen zo snel mogelijk worden overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen voor grondig onderzoek. Dat transport zou worden geregeld door Defensie en het departement Zorg. En ook thuis zullen ze de komende weken verder worden opgevolgd.
8: De eerste 13 Spaanse passagiers zijn intussen al onderweg naar hun thuisland. De andere passagiers volgen dus. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. De organisatie van het voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen reageert aangeslagen op de dood van een jongen van 7 gisteren. Tijdens het toernooi zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten gewond, de jongen van 7 overleed later in het ziekenhuis. De organisatie wil ouders, spelers en iedereen die betrokken was voldoende kunnen opvangen, zegt manager Peter De Velder.
10: De verslagenheid is gigantisch, hè? Zowel binnen als buiten de club. Op zo'n scenario zijn we niet voorbereid. Deze namiddag komt er slachtofferhulp en sociale begeleiding voor mensen van binnen de club. We zijn ook aan het kijken, de mensen van Wanbeke met Voetbal Vlaanderen, hoe dat we de andere clubs kunnen begeleiden die eventueel begeleiding nodig hebben.
8: Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix een maand geleden meteen gewonnen. Van Aert was de beste in de Marley Grave Race, een gravelkoers van 150 kilometer in Valkenburg in Nederland. Van Aert reed zo'n 20 kilometer solo over de onverharde wegen. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Lorena Wiebes. En in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt AA Gent Anderlecht. Tom Boudewijl, hoe staat het daar?
11: 0-1 voor de bezoekers, voor Anderlecht. We zijn een half uurtje ver. En dat is een verdiende voorsprong, want Anderlecht is de beste ploeg. De meeste kansen ook. De own goal van Lopez, dat is het enige doelpunt dat op het scorebord staat op aangeven van Bertaccini. En dat is toch de man van het eerste half uur, want hij was een paar keer gevaarlijk. Bij elke gevaarlijke actie is hij betrokken. En Anderlecht dus 0-1 voor. Dat zou een goede generale repetitie moeten zijn met het oog op donderdag, want dan speelt Anderlecht de bekerfinale tegen Union. Half uurtje ver dus. Gent nog niet veel getoond. Anderlecht verdient op voorsprong 0-1.
8: Dankjewel, Tom. Het wordt bewolkt vanmiddag. In Vlaanderen zou het wel droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend krijgen we eerst regen. Die trekt daarna weg. Daarna volgen opklaringen. Na de middag opnieuw regen. En dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1.
13: Sportza. Met Jonathan Mettepenning.

0: vrouwtje met die hartverscheurende boodschap. Iedereen gaat vreemd. Tom Boudewijl, het gebeurt niet vaak in de eerste helft, maar de eerste wissel van de match in Gent Anderlecht is al een feit.
1: Ja, niet bij de ploegen, want we dachten eerst, er scheelt iets met het materiaal van Nathan Verbomen met zijn oortjes, want hij kwam naar de zijkant om te wisselen. Had zijn oortje al uitgedaan, ook al het materiaal dat erbij hoort, had hij al uitgedaan hier naar de zijkant aan de middenlijn bij de vierde scheidsrechter, en dat is Wesley de Kramer. Plots gingen de truitjes ook uit van de scheidsrechters, werd er gewisseld van materiaal, en wie liep er toen het veld op? Dat was Wesley de Kramer, de vierde scheidsrechter. Blijkbaar een kuitblessure bij Nathan Verbomen, de hoofdscheidsrechter voor vandaag. En hij staat daar nu in het midden op het logo van AA Gent. Mag je daar eigenlijk opstappen? Daar is ook al veel over gezegd in de Champions League bijvoorbeeld. Maar Nathan Verbomen dus naar de kant. Het was zijn eerste wedstrijd in de Champions Playoffs van dit seizoen. Hij heeft er al twee in de Euro Playoffs gedaan en eentje in de relegation playoffs vorige week, Dender La Louvière. Dus dit was zijn debuut op het hoogste niveau, als je dat zo kan zeggen, in de Champions Playoffs. En hij moet na ruim een half uur moet hij naar de zijkant komen met een kuitblessure. We hebben het eerder in deze playoffs ook al meegemaakt, maar dan met een assistent, met Kevin Montigny, van wie zijn seizoen toen afgelopen was. De trouwe assistent van Erik Lambrechts. En nu dus ook voor Nathan Verbomen. We zijn ondertussen toch weer een tijdje aan het voetballen, maar het spel heeft wel ook een paar minuten stilgelegen door die wissel. Dus er zal straks nog wel wat bijkomen. En wat hebben we gezien ondertussen? Wel nog een poging in één tijd van Tristan de Greef. Dat was centraal dus geen probleem. Dat was een van de makkelijkste ballen voor Davy Roef, die hij vandaag moest tegenhouden. En we hebben ook nog een vrije trap gezien van de Vlieger. Stevige ingreep van Marco Cana. En dat is de eerste gele kaart trouwens in deze wedstrijd. Zijn tweede opeenvolgende, wat ook tegen Club Brugge, heeft hij een gele kaart gekregen. Hij staat dus op 2, net niet geschorst. Want geschorst bij 3, anders dan in de competitie waar je 5 gele kaarten mag hebben. Maar ik ga ervan uit dat het ook te maken heeft met het feit dat hij nu toch al een paar wedstrijden weer op het middenveld aan het voetballen is. Daar waar hij groot is geworden vanuit de jeugdopleiding van Anderlecht. De voorzet van Araujo, maar niemand daarbij. Angeli in de strook van het strafschoppunt. Dus makkelijk weggewerkt door de Fransman, maar van opbouw is momenteel geen sprake bij Tristan de Greef. Dus we hadden ook die vrije trap van Tibe de Vlieger net na het moment dat de supporters hem hebben bezongen. De Tribune 7 en de Blue White Breakdown podcast hadden afgesproken dat ze het Vliegerke zouden zingen, maar de tekst een beetje aangepast aan de nieuwe diamant die in de lucht wordt gestoken. De nieuwe Lion King van de Buffalo's. En dat is dan Tibe de Vlieger. Maar ook hij kon zijn vrije trap niet kadreren. Dus het is nog altijd een plaatsballetje van Goré. Het enige wat we genoteerd hebben. Het enige werk voor Colin Kozemans. En dan heeft zijn overbuur Davy Roef veel meer werk opgeknapt in dat eerste ruim half uur. En is ook één keer verslagen door zijn eigen ploegmaat Lopez da Silva. Vandaar op een minuutje of 7 van het einde is het nog altijd 0-1 voor Anderlecht.

0: Arctic Monkeys. En 4 out of 5. Tom Boude wil niet lang meer tot de rust in Agent Anderlecht.
1: Ja, toch langer dan je zou verwachten of zou denken. Want we zitten in minuut 43. Goré wordt daar tegen de grond gewerkt in het duel met Camara. Maar de Kramer laat verder voetballen. En ja, ik geef het aan. Er zal wel een minuutje of 4-5 bijkomen door die personeelswissel in het scheidsrechtersgelid. Omdat de Kramer dus de geblesseerde Verbomen is komen te vervangen in de loop van de eerste helft. Verbomen met armen voor de borst. Nu tussen de twee coaches, al staat het daar wel al de hele tijd buiten zijn zone. Om mee intens te coachen. En dat is misschien om indruk te maken op de nieuwe sportief directeur. Die, ja, we zijn het niet gewoon, maar die zit daar beneden. Op de bank, dus in de dugout aan de rand van het veld, om alles te observeren. Dat deed hij blijkbaar in uitwedstrijden bij Troyes. Deed hij dat ook, die Franse ploeg die hij heeft moeten verlaten. En dus vandaar de overstap naar Anderlecht. Dus vandaar kan hij observeren. Goré kan doorgaan en Duverde scoort. Het is gelijk de wegwerpgebaren bij Taravel. Want wat was toch veel te makkelijk dat Goré daar op de linkerkant kon doorstomen. En kijk eens aan. AA Gent heeft gescoord. Duverne is absoluut niet blij. Staat het publiek wat uit te dagen, heb ik de indruk, wat met de borst vooruit naar het publiek te kijken. Het was een intikkertje op minder dan een meter van de doellijn. We gaan het nog eens bekijken met de vlieger. En dan randje buitenspel Goré. Oh, een flinke panna is het bij Camara. En dan hij die de stap naar links zet, omdat hij denkt dat Goré die bal achteruit gaat leggen. Maar daardoor ontstaat de Rode Zee. En kan Duverne simpel binnentikken. Al moet ik nog eens kijken of het buitenspel was. Op het moment dat de vlieger Goré aanspeelt. En dat zal Bert Put in Tubeke eens moeten bekijken. En de Kramer geeft aan de mensen van Anderlecht dat er gekeken wordt. Kozeman stond al meteen met de hand de lucht in. En de bal is nu onder de arm van de Kramer, maar die wijst naar de middenstip. Hij wijst meteen naar de middenstip, dus dat betekent dat het doelpunt geldig is. En Duverne, die is echt niet blij met zijn goal, hoor. Want die staat nu bij Rick de Mil en die moet hem vaderlijk op de schouder tikken. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is met deze kerel. Ik heb niet de indruk dat hij gaat blijven. Maar hij maakt hier wel een doelpunt. Na een periode waar hij toch nauwelijks heeft gespeeld. Waarin hij gehaald is om centrale verdediger te zijn. Maar mede door de ontwikkeling van Volkaert is hij niet echt aan spelen toegekomen. Ook al omdat hij zelf niet uitbloedt natuurlijk. Een diepe bal meteen. Svetkovic krijgt een zetje van der Heijden. Maar de Kramer geeft aan van nee, dat is veel te licht voor een penalty. Svetkovic ligt nog altijd in de 16 met een pijnlijke onderrug. Een hernia of zo, denk ik. Ik weet het niet. Even de konten tegen elkaar. En de Kramer legt aan Kana uit dat het geen penalty is. Dat zou hij ook moeten weten, want hij heeft niet gefloten. Ook Lopez da Silva. Ik weet niet waarom hij nu verhaal gaat halen. Ook Bertaccini vraagt aan de Kramer van nee. En nu krijgen we een beeld van Louagie, de Uber-supporter van AA Gent, die ook altijd zijn emoties de vrije loop laat. En ook hij vindt het geen strafschop. Rauschou moet ook nog even komen bij de Kramer. Dus geen penalty. Koeken, Verschuren. Zij zitten ook toe te kijken van op de eretribune. Het is natuurlijk niet zo ver voor Mark Koeken vanuit Merelbeke hier naar Gent-Zwijnaarden. Dus hier mocht hij er toch wel eens bij zijn. Svetkovic gaat toch rood krijgen? Ja, rood krijgen. Bam! In de middencirkel. Een rode kaart voor Svetkovic. In het duel gaat, wie is het, Van der Heijden. Plots als een baksteen tegen de grond. En Svetkovic meteen de achterzak van De Kramer in beweging. En voilà, rode kaart. Een bal weggetrapt door Bertaccini. Even kijken. En dan is het slaan. Eerst met rechts en dan in de nek van Van der Heijden. En een rode kaart, ja. Dat lijkt me logisch dat je de scheidsrechter de kans geeft om een rode kaart te trekken. En met z'n tienen zijn ze niet alleen de tegengoal helemaal op het einde van deze eerste helft door Duverne, maar nu ook met z'n tienen. En gaat dat nog uitgesproken worden voor donderdag? Natuurlijk niet. Maar de scorst zal hij niet zijn. Een gele kaart ook nog voor iemand daar in een bosje spelers. Is het voor Van der Heijden. Ook Kozemans is erbij gekomen. Ja, het is voor Van der Heijden, denk ik. En dat lijkt me dan zijn derde. Dus dan is hij er volgende week niet bij. In de uitwedstrijd naar Sint-Truiden. Want we zeggen natuurlijk wel, Gent kan een hele goede zaak doen met het oog op de vierde plaats. Maar goed, als je het programma nog eens bekijkt van de Buffalo's. Dat is uit naar Sint-Truiden, thuis tegen Union en uit naar Club Brugge. Dus dat zijn toch de drie ploegen die bovenin staan. Van der Heijden moet naar de zijkant, maar mag er meteen weer opkomen. Dus het venijn zat toch wel in de staart van deze eerste helft. Zeker voor AA Gent. Want laat ons eerlijk zijn, Anderlecht heeft de hele, of bijna de hele eerste helft gedomineerd. Met ook uitgesproken kansen voor Bertaccini en voor Svetkovic en De Greef. Een own goal van Lopez maakt het verschil. Na een minuutje of 11.

0: En plots was daar de gelijkmaker van Duverne na een heerlijke actie, maar veel te makkelijk in de zak laten zetten. Daar Camara door een panna nota bene. En dan nog een rode kaart voor Svetkovic. En dat was het duel ook voor die mogelijke penaltyfase. Waar Van der Heijden hem dan toch even aanliep. De konten tegen elkaar, maar geen penalty, zo gaf de Kramer aan. En dan de revanche. De bal in de lucht. Ze gingen allebei richting de vallende bal. En dan, ja, als een volleerde bokser. Afgelopen vrijdag was er nog de boksmeeting van Olivier Orlans hier in Gent. Daar zou hij zeker niet hebben misstaan. Svetkovic met links en met rechts. Een salvo. En Van der Heijden is natuurlijk zo lucide genoeg om meteen te vallen. En dan is daar geen penalty. Een schwalbe van Cissé in dat duel van Angeli. Krijgt ook nog de gele kaart. En Augustinsson vraagt van: waarom doe je nu dit? Ons in de luren proberen te leggen. En vooral de Kramer in de luren proberen te leggen. Hij wou wegdraaien bij Angeli. En ging dan liggen met dat lange lijf. Nog even kijken. Wegdraaien. Wordt even tegengehouden aan de schouder. Maar pakt ook het truitje van Angeli vast. Je kent dat. De aanvaller die dan ook de armen rond het lichaam van de verdediger houdt. Die in zijn rug zit. Maar dus beoordeeld als een schwalbe door de Kramer. En plots twee gele kaarten ook voor AA Gent. Met Van der Heijden. Zijn derde dus. En Cissé. En dit is meteen het einde van de eerste helft. Ja, er zat nog wel wat in, helemaal op het einde. Maar we gaan dus rusten met twee doelpunten verdeeld over AA Gent en Anderlecht. Maar vooral Anderlecht net een mannetje minder na de terechte rode kaart voor Svetkovic, Mihailo Svetkovic. Met zijn tiende dus nog een hele tweede helft. Ruststand 1-1.
1: Chaotische slotfase daar. Dankjewel Tom en tot zometeen. Wij kijken nog even naar de weg. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzaten-tunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzatenbrug. In beide richtingen moet je er 10 minuten bij rekenen. Ook 10 minuten vertragen door werk op de A19 van Ypres naar Kortrijk tussen Menen en Moorselen. Op de binnenring rond Brussel ook nog eens 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Sportza.

0: Kiss the Grass, Allee Allee, Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Het WK-lied voor de Rode Duivels die binnenkort op pad gaan naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
1: Sportza.
0: Maar nu in Europa blijven, want we volgen vandaag ook de Ronde van Italië. De derde rit in de Giro, de laatste in Bulgarije, waar de ronde van start gegaan is. Olivier de Wilde, goedemiddag.
2: Hey, dag Jonathan.
0: Jij gaat het volgen voor ons. Laten we eerst nog eens beginnen bij gisteren, want de tweede etappe heeft heel wat brokstukken achtergelaten.
2: Ja, je ziet het ook nog steeds in het peloton nu. Hè. Bijvoorbeeld nu iemand van Lidl Trek met een ingepakte arm vooraan. Ook bij Visma rijdt er daar iemand rond met het verband rond de ellebogen. Want het is wel wat geweest. Hè. De twee dagen hebben heel veel valpartijen, twee heel grote valpartijen opgeleverd. De ene omdat de weg wat te smal werd op een bepaald moment. En gisteren door de regen. Vooral daar enorm veel slachtoffers. En vooral team UAE komt hier enorm gehavend. Letterlijk en figuurlijk uit. Want Jay Vine, elleboogbreuk en hersenschudding kan niet meer verder. Marc Soler, bekkenbreuk, kan niet meer verder. En vanmorgen dan ook nog eens het bulletin voor Adam Yates. Hersenschudding en schaaf- en snijwonden. Ook hij er niet meer bij. Drie man en drie grote namen, hè, bij team UAE. Die er gewoon niet meer bij zijn in deze Giro. Neem ook nog Santiago Buitrago. Heeft een hersenschudding. Kan ook niet meer meerijden. En de eerste rit had ook al Matteo Moschetti van Pinorello Q365. Dus ja, heel veel volk dat echt wel een serieuze tik heeft gekregen door al die valpartijen. Heel veel ploegen die echt wel gehavend zijn. En ja, het is nu zo. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat dit toch een beetje te maken heeft met de infrastructuur in Bulgarije. Sowieso ook wel die regen, hè. Dat mag gezegd worden. Maar als je voor de race bijvoorbeeld Toon Aerts hoort, die hoorden we in de ochtend vrijdag bij Ruud Joost, die trouwens jarig is, moet ik ook meteen even zeggen. Nee, Toon Aerts die zei, als debutant kan ik wel zien dat deze Giro groot is, maar dat je het nu moet in Bulgarije gaan doen, die Grande Partenza. Je ziet ook, de wegen zijn niet in die mate dat je hier wedstrijden kan voeren. Je kan wel eens een training hier afwerken, zei hij. Maar wedstrijden, ja, dat wil ik nog wel zien. Wel, kijk, het heeft toch wel wat brokken opgeleverd. En er is ook wel een reden waarom er geen ronde van Bulgarije is, bijvoorbeeld. En ik zou toch de organisatie aanraden toch eens na te denken, want ja, het argument dat Bulgarije koersgek is. Ja, op de centrumsteden Plovdiv en Sofia, waar er vandaag gereden wordt, zou ik toch ook wel zeggen dat dat niet echt bewezen is langs de kant van de weg. Om nog maar een laatste voorbeeld te geven. Daarnet hebben ze zowel paspoppen langs de kant van de weg gezet met roze shirts aan. Om toch een beetje publiek op een bepaalde plek te hebben.
0: Om het te doen lijken alsof inderdaad voilà. Volk staat. Maar goed, vandaag dan, Olivier, het is een vlakke finish in Sofia. Maar de rit zelf is niet per se een vlakke rit.
2: Nee. Er wordt waarschijnlijk over een sprint gesproken door de organisatie. Er is een col in het midden van die 175 kilometer van Plovdiv naar Sofia. De Borovets pas, tweede categorie. In totaal 9 kilometer lang en een gemiddelde van 5%. Dat is geen gigantische helling, maar het is vooral een lange en toch wel vervelende klim. En je moet er als ploeg, zeker omdat er dan inderdaad over die sprint wordt gesproken, als ploeg met Milan, met Magnier, met Dely bijvoorbeeld, kijken of hij genezen is, er toch over geraken en je sprinter dan ook nog eens in stelling kunnen brengen tot dan. Er was ook gewoon de vraag, zou de ontsnapping van de dag misschien kunnen volhouden. Dat lijkt me ook niet helemaal, want die hadden daarnet, het zijn drie jongens trouwens, met de belangrijkste Diego Sevilla, de bolletrui of zeg maar, de bergtruiman. Ja, die hadden daarnet 3 minuten gekregen van het peloton, maar nu worden ze toch echt wel binnen de 2,5 minuten gehouden door de sprintersploegen, bijvoorbeeld Lidl Trek, bijvoorbeeld Soudal Quickstep, die zijn er vooral aan het zorgen dat het niet te ver wegloopt met die mannen daar vooraan, nog 86 kilometer. En over een, wat zal het zijn, 15 kilometer ongeveer, gaan ze de top van die Borovets pas bereiken. En dan hebben ze nog 70 kilometer, eigenlijk vooral in dalende lijn, richting de straten van Sofia. Benieuwd of het allemaal samenkomt en of het ook wel degelijk een sprint wordt. Het zou zeker en vast kunnen, want zoals ik al zei, de vlucht van de dag die krijgt wel geen vrijgeleide. En dan gaan we kijken, hè, of Jonathan Milan dan toch nog eerherstel doet, of hij het dan toch wel degelijk in eigen land is gaat moeten doen, of hij er dan toch in slaat om toch nog die ritzege te pakken op in de straten van Bulgarije. En anders is er Magnier natuurlijk. Hè. Extra stimulans voor hem, omdat hij kan zijn puntentrui extra in de verf zetten. Daar rijdt hij toch mooi mee rond na de ritzege op dag 1. En ook, ik zeg het, hè, de Arnaud Dely. Misschien is hij goed genezen ondertussen van zijn ziekte, waardoor hij op het startpodium er nog wat bleekjes uitzag. Nee, hij is ook nog een van de namen die ik opschrijf. En ik zou als laatste misschien ook nog durven Dylan Groenewegen te tippen. Want ja, die man van Rose Rockets, die mannen rijden natuurlijk rond met vleugels, omdat zij voor het eerst een grote ronde meedoen. En het zou wel heel mooi zijn als de Nederlander voor hen dan toch nog nog eens de puntjes op de i kan zetten. Dat gaan we zien. Rond 4 uur ongeveer gaan we de aankomst zien. En ze hebben dus nog 85 kilometer te gaan.
0: Ja, en 4 namen heb je genoemd. Benieuwd of het straks een van die namen gaat zijn, Olivier. Tot zometeen, Hermien. Jij opnieuw in de studio. Alexander Bloks heb hier gevolgd in de 3e ronde van het toernooi in Rome tegen Zverev. Dus hij verloor de eerste set. Heeft Bloks het nog kunnen rechtzetten?
1: Nee, helaas. Niet alweer in 2 sets verloren van Bloks een week na het toernooi van Madrid. Nu dus ook in Rome in inderdaad die 3e ronde. In de eerste set was het 6-1 voor Zverev. In de 2e set kon Bloks wel meer weerwerk bieden, maar het werd toch 6-4 voor de Duitser. En zo een uitschakeling voor Alexander Bloks betekent dat we nog één landgenoot hebben daar in Rome. Bij de vrouwen dan, Elise Mertens. Zij staat wel in de 8e finales en speelt morgen tegen Mira Andreeva. Dat is wel het nummer 7 van de wereld.
0: Geen lastige taak. Geen makkelijke taak.
1: Geen makkelijke taak.

0: Back to Black van Amy Winehouse. We hadden het er net al over AJ Mitchell. Overladen met complimenten door zijn ploegmaat na een nieuwe glansprestatie in de playoffs in de NBA. Met zijn team Oklahoma City Thunder. 24 punten, 10 assists, 3-0 voor OKC tegen de Lakers ondertussen in de halve finales. Gilles Meulemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jonathan.
0: Basketbalkenner bij Sportza. Als ik het een glansprestatie noem, overdrijf ik niet.
1: Nee, overdrijf niet. En ik ben blij dat er aandacht aan besteedt in de radio-uitzending. Want het krijgt misschien zelfs net iets te weinig aandacht, vind ik, in België. Het is fenomenaal wat AJ Mitchell aan het doen is. Dat is echt zo. Ja.
0: Absoluut. En het valt ook echt wel op in welke termen, of met welke termen, zijn ploegmaats nu over hem spreken. Als de MVP van vorig jaar, Gilgeous Alexander, zegt dat het dan wel een shock voor de wereld is, maar eigenlijk helemaal niet voor hem.
1: Nee, het is geen makkelijke naam. Shai Gilgeous-Alexander, SGA, is iets eenvoudiger, maar is inderdaad de MVP van vorig seizoen. Gaat het waarschijnlijk dit seizoen ook worden. Die stemming moet nog bekend raken. Maar hij ziet ook het talent van AJ Mitchell. Het is het tweede jaar dat Mitchell in de NBA speelt. Vorig jaar had hij een beetje pech met blessures, waardoor hij eigenlijk in de playoffs nauwelijks in actie is gekomen en een heel beperkte bijdrage had aan die titel van OKC toen al. Mm-hmm. Nu is dat totaal anders. Hij start in de playoffs. Hij profiteert nu een klein beetje van de blessure van een andere speler, van Williams bij OKC, waardoor dat hij nu in de starting five staat, maar hij lost die verwachtingen helemaal in. Hij toont dat hij dat vertrouwen van zijn coach waard is. En hij scoort 18, 20 en 24, denk ik, in die drie wedstrijden nu al tegen de Lakers. Dat is echt fenomenaal. En de manier waarop is ook fantastisch. Het is echt als een point guard, als een playmaker, als de leider van het spel eigenlijk. En dat is toch enorm straf. Als je dat kan tonen in je tweede jaar in de NBA, want dat is misschien nog wat het extra speciaal maakt. De NBA is de absolute top. En als je daar in je tweede seizoen dit laat zien, dat is echt enorm straf.
0: Absoluut. En ik moet het zo zeggen, Gilles, we maken hem altijd groot natuurlijk, omdat hij de beste Belg ondertussen is in de NBA natuurlijk. Maar eigenlijk maken we hem misschien niet per se te groot. Hij is dat ondertussen gewoon echt in de NBA.
1: Hij is dat echt. De beste Belg, zeg je, in de NBA. Je hebt natuurlijk ook Toumani Camara. Mm-hmm. Dat is een totaal ander type. Dat is een meer verdedigend type. AJ Mitchell is echt verdedigt ook zeer goed, maar kan aanvallend ook geweldig uit de voeten. En hij is op dit moment de beste Belg in de NBA. Dat moeten we gewoon zeggen. Toumani Camara gaat nu op een paar jaar tijd 82 miljoen verdienen. Voor AJ Mitchell betalen ze 2 miljoen per jaar bij OKC. Dus daar hebben ze een geweldige zet gedaan. Het is een groot bedrag natuurlijk, maar in NBA-termen is dat nauwelijks iets. Maar als hij zo blijft spelen, dan gaat ook hij een monstercontract bij elkaar spelen. Het is vooral de stap die hij gezet heeft dit seizoen, van een speler die bij OKC, laat ons zeggen, als hij op het veld stond toe te kijken hoe de rest speelde. En als hij dan de bal kreeg, kon hij er wel iets mee aanvangen. Zo gaat dat vaak bij spelers in hun eerste seizoen in de NBA. Is hij nu in zijn tweede jaar de man die het spel creëert. En hij doet dat bij de kampioen, naast de MVP van de competitie. Hij scoort enorm, enorm makkelijk. De manier waarop hij mogelijkheden, opportuniteiten voor zichzelf creëert, is onwaarschijnlijk. Ik sta er echt met open mond naar te kijken, want ik had zelf ook niet verwacht dat hij dit zou laten zien. In het reguliere seizoen was hij al geweldig goed. In de playoffs wordt het dan vaak moeilijker voor spelers die daar weinig ervaring hebben. Maar voor hem lijkt die stap naar dat niveau van reguliere seizoen naar playoffs, waar de defense nog veel harder is, moeiteloos te gaan. Dus het is echt opvallend.
0: Ja, het doet er heel gewoontjes uitzien. Is OKC door de hulp van AJ Mitchell, Gilles, nu de grote favoriet voor de titel om die te verlengen?
1: Dat waren ze al voor mij. En nu dat AJ Mitchell zo goed speelt, is dat misschien nog een extra plus. Maar ze waren voor mij al de grote favoriet. Mm-hmm. In de eerste ronde hadden ze een redelijk makkelijke eerste ronde tegen Phoenix. Nu spelen ze tegen de LA Lakers van LeBron James. Dat is natuurlijk een grote naam, maar James is ondertussen 41. En bij de Lakers speelt ook een Luka Doncic, maar die is geblesseerd, die is er niet bij. Dus de sterspeler van de Lakers speelt niet. Dus in deze serie waren ze zeker favoriet. Staan ze nu ook 3-0 voor. Wie het eerste vier wedstrijden wint, gaat door. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Is het niet de volgende match, dan is het de match erop. En dan komen ze tegen de San Antonio Spurs in de finale in het Westen. Uh-huh. Waarschijnlijk tegen de San Antonio Spurs. Dat wordt nog een moeilijke reeks, denk ik. Want dat is tegen Victor.

0: Wembanyama, dat is de Fransman van, ja, hoe groot is hij werkelijk, dat weten we niet, maar 2,25 meter, 2,26 meter, 2,27 meter, een fenomeen. Mm-hmm. Dus dat wordt een zeer interessante serie. Maar ook in Amerika wordt er verwacht, de winnaar van die serie zal ook wel de titel gaan pakken, want het Westen is zo enorm sterk dit seizoen. Dat wordt verwacht. Ze zijn de grote favoriet, zo simpel is het. Ze zijn de grote favoriet om zichzelf op te volgen. Het is al heel lang geleden dat een ploeg, ik denk een jaar of zeven geleden, dat een ploeg zichzelf kon opvolgen in de NBA. Maar ja, OKC is duidelijk favoriet op dit moment.
1: Voilà. En dinsdag is het dan te doen. Dan kan OKC het ticket voor de finale in het Westen op zak hebben. All right, merci Gilles.
0: Graag gedaan.
2: Radio 1. Sportzaal.

0: Electric feel van MGMT. De slotfase van de eerste helft in Agent Anderlecht was zeker elektrisch met eerst de 1-1 en dan de rode kaart voor Svetkovic. En zo liggen de kaarten nu helemaal anders. Tom Boudewil in de tweede helft.
1: Ja, de kaarten liggen toch in het voordeel van Agent, zou ik denken. Want Anderlecht na die goede eerste helft heeft zich helemaal teruggetrokken. Dus in een klein blok net voor de 16. En het is nu aan Agent om het gaatje te vinden. Ik heb de indruk dat Anderlecht de aanvalstrom niet meer gaat roffelen. Alleen Bertaccini is diep in de punt gebleven. En af en toe zal De Greef moeten bijsluiten. Zal Verscharen moeten bijschuiven. Maar meer zal het niet zijn. Voilà, kijk, de intrap van Colin Kozemans. Dat is naar niemands land. Alleen bij de doelpuntenmaker Jean-Kévin Duverne op de rechtsachter. Niet dat dat de beste rechtsachter is, maar ik denk dat ze niets anders hebben bij AA Gent. De doelpuntenmaker dus voor de 1-1. En het is nu aan AA Gent om die lijn door te trekken. Om beter te zijn, alleszins dan in de eerste helft. En om toch nog die overwinning te halen. De eerste overwinning. En ze zijn alvast goed begonnen met een kans van Cissé. Je weet nooit wat je eraan hebt, omdat hij nog niet echt een volledig goede opleiding heeft gekregen. Dat zie je in zijn balaanname, dat zie je in zijn samenspel. Maar de inspeelpas van Goré naar die boomlange centrumspits was goed. De juiste snelheid, het wegdraaien was prima. Nadat de vlieger er nog een tikje had tegengegeven. En dan de knal via het lichaam van Angeli zo over de achterlijn. Rauscho gaat het ook eens proberen, maar dat is een beetje overmoedig erover. Dus de eerste dreiging kwam van Cissé. En die werd dan vrijgespeeld op die corner die erop volgde aan de tweede paal. En dan zie je dat hij geen al te goede opleiding heeft gekregen. Dat hij vooral gepakt is voor zijn profiel, voor zijn lengte en voor zijn verrassende acties. En dat was er nu wel eentje. Maar dan op die corner moeizame controle, ook al zonder druk. Vandaar dat ik zei, er is nog wel wat werk aan. Kozemans, hij zal veel volk voor zich zien de komende 40 minuten. Want AA Gent gaat op zoek naar de 2-1. En door die goal van Duverne heeft Anderlecht alweer geen clean sheet. Dat is ondertussen. En dan moet ik er al wat stof afdoen van dat archief van 15 februari is het geleden. Dat is dus bijna 3 maanden. Speeldag 25, 0-0 tegen La Louvière. Jawel, thuis tegen La Louvière. En in de play-offs lukt het ook maar niet. Dus ook in deze wedstrijd tegen AA Gent geen clean sheet voor Colin Kozemans en co. Verscharen, Goré is scherper. En hier is de Skoras met links misschien afgeblokt. En dan valt de bal niet voor zijn rechter, maar wel voor de handen van Kozemans. Skoras loopt even door en Kozemans heeft een klein tikje gekregen. Maar ik denk dat hij ondertussen 4 ribben heeft gebroken. Het doet me een beetje denken aan de legendarische filmpjes van Glenn Verbouwheden. Die ook altijd maar aan het wachten was tot er iemand in de buurt kwam. En dan ging hij liggen. Maar het is echt wel een klein tikje. Zelfs niet met de knie. Maar de heup is uit de kom, denk ik, bij Kozemans. En 4 gebroken ribben. En de Kramer geeft aan, oké, ja, dan laat ik hem maar verzorgen. Maar hij loekt het zelf uit door die bal te laten liggen. Op zijn knieën zit hij dan. En dan te wachten op iemand van AA Gent. En Skoras loopt in de val. Komt er even aan. Maar ja, ik ga er toch vanuit dat Justin Hekeren zich aan het opwarmen is daar in de opwarmingszone. Maar de dokter is de wonderspuit aan het gebruiken bovenop de trui. Dat lijkt me ook wel heel bizar. Hij heeft er zelfs nog een ondertrui aan, dus ik weet niet of dat helemaal tot op zijn lichaam gaat. Dus de wonderbus wordt gebruikt door de dokter bovenop zijn keeperstrui en daaronder nog is zo'n roze ondertrui. Dus ik denk niet dat het er helemaal doorgaat. Maar goed, Kolderbrigade hier in de Planet Group Arena. Maar ik denk wel dat hij verder kan, Colin Kozemans. Ik denk het wel. 9 minuten ver en we kunnen verder voetballen bij 1-1.
0: Laten we het hopen voor Kozemans. Inderdaad, dankjewel Tom. Goed, opnieuw naar de koers, want we hadden het hier net al even over de eerste zege van Wout van Aert, Hermien. Mm-hmm. Sinds een monument een maand geleden natuurlijk, Parijs-Roubaix was dat toen uiteraard. Nu was ze de beste in de Marley Graf Race in Valkenburg. Gravel race dus. Ja. Zo'n zege moet wel deugd hebben gedaan voor
2: Ja, Aert. Zeker wel. Ja, voor Van Aert. Dat vertelde hij ook in het interview achteraf. Nu, die koers maakt deel uit van de UCI World Gravel Series. Dus dan moest Van Aert het in het Engels doen. Maar uiteraard vielen de woorden Parijs en Roubaix heel snel. En Van Aert voelt zich nu minder vermoeid dan een maand geleden, zegt hij.
3: I feel less tired as I felt a month ago. It was a super hard day and yeah, really enjoyable also. But I suffered quite a bit. Yeah, I think it was kind of a natural selection and pretty quick in the race. You could see it was always the same guys in the front and a few World Tour riders that made the race hard. So once we were with 5-6 in the lead, it was a bit of easier racing with less fighting for position. And then I felt I had something in the leg, so I tried to wait until a hard moment in the final. That was a good moment, I think.
2: Ja, er ontstond al snel een natuurlijke selectie met onder meer wereldkampioen Florian Vermeers. En op een lastig stuk dan vertrok Van Aert, want hij had nog wel iets in de tank zitten. En zijn enige doel vandaag was om uit de problemen te blijven, dat zeker. Dat is ook gelukt, al was er op zo'n 30 kilometer van de finish toch een klein probleempje. Want hij moest toch nog even gaan plassen, toch zo diep in de finale. Maar dat is dan tonen dat je sterk bent. Het was ook gewoon nodig, zegt hij.
3: I hope it was not too much in the coverage, but I really needed a pee bad. And on the road sometimes it's a bit easier to take a moment, but it was needed. I think every human being can confirm when you have to go to the toilet, it's hard to concentrate on something else. So I thought I have to do it now, otherwise I also don't make a good final.
2: Ja, het was lastig om zich op andere dingen te concentreren. Het moest gewoon even. En daarna kon hij zich dus helemaal richten op wegrijden en om ook te winnen in die gravel race. Nu zijn terugkeer op de weg. Die is voorzien voor 7 juni in de achtdaagse Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is een hele mond vol voor de opvolger van het Criterium du Dauphiné. En daarna volgen voor Van Aert nog onder meer de Tour, de Vuelta en het WK in Canada.
0: Voilà, zo zijn we helemaal mee. Dan gaan we opnieuw naar het voetbal. Hoe is het met Colin Kozemans, Tom Barwil?
1: Hij staat er nog altijd op. Nu is het Goré die op de grond ligt, omdat Gent toch al een tijdje aan het duwen is. Maar geen kansen meer kunnen creëren. Dus enkel die poging tot plaatsbal van Cissé. Maar de druk blijft wel aanhouden. En de vraag is, kan Anderlecht stand houden? Nog meer dan een half uur stand houden. Die gelijke stand dan. Dat is nog maar de vraag. Ze staan alleszins, direct met z'n drieën staan ze daar beneden. En het is de grote terugkeer van Mats Rits, zie ik. Want hij is de man die het dichtst bij de middenlijn staat, die er dus gaat ingebracht worden. Mamar staat ook klaar. En Kanaté, dat zijn drie frisse krachten. Terwijl Lopez nog eens de bal opbrengt. En Augustinsson toch een flinke duw geeft in de rug van Skoras. En dan grijpt hij zich naar de slapen. Maar opzichtiger kan het niet zijn met beide handen in de rug van de Pool en hem tegen de grond te duwen. Dan mag je toch verwachten dat de scheidsrechter heeft gefloten. De wissel zou doorgevoerd worden, maar Taravel geeft aan van nee, eerst nog deze vrije trap afwachten. Eerst het verdedigende compartiment zo solide laten en pas dan de drievoudige wissel doorvoeren, zodat alle afspraken kunnen gehandhaafd worden voor standaard situaties. Skoras achter de bal. Een beetje rechts van het midden van het terrein. Meter of 20 van de 16. Daar is hij. Dat is redelijk laag. Camara kan de bal wegkoppen in de voeten van de doelpuntenmaker. Jean-Kevin Duverne. Die de actie niet kan maken. Dat ligt niet in zijn kwaliteiten. Dus voetballen met de vlieger. Met Coré die wil trappen. En dan probeert hij de kat uit te schakelen. Trapt dan toch. Skoras ligt klaar. Nee, kan niet trappen. Lopez ook niet. Goré met links dan. Dan toch maar naar de linkerkant bij Van der Heijden. De voorzet. En Kozemans is hersteld. En kan ingrijpen. Dus het intrappen, snel intrappen, dat is het devies richting Camara. Maar dat is een dramatische controle. En zo kan Taravel zijn drievoudige wissel doorvoeren. Voilà. Nummer 91, Bertaccini, is de eerste die naar de kant wordt gehaald. Na bijna een uur voetballen. Nog altijd 1-1.

0: Eén nacht alleen van Doe Maar 1-1 nog steeds ook. Maar het gaat spannend worden straks in A-Gent. Anderlecht nog 70 kilometer dan ook in de derde rit van de Giro. En straks komt Frank Raas erbij in de studio over zijn boek. Tot zo.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, nachtuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
8: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Twee Belgen verlaten rond deze tijd het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. Ze worden aan land gebracht in Tenerife en daarna naar het vliegtuig om terug naar ons land te keren. Eens hier aangekomen is er een strikt scenario voor de Belgen, zegt Annelies Wienand van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
4: Wanneer de twee Belgen aangekomen zijn in Eindhoven, zullen zij overgebracht worden naar UZ Antwerpen. Daar zullen zij medisch geëvalueerd worden. En na die medische evaluatie zal blijken wanneer zij naar huis kunnen gaan en thuis hun quarantaine verder zetten.
3: De eerste 13 Spaanse passagiers en één bemanningslid zijn intussen al teruggevlogen. De andere passagiers volgen nog. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in de zevende dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
5: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
3: In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht. Tom Baudouw, hoe staat het daar?
6: Gelijke stand tussen beide ploegen na ruim een uur voetballen. Gent-Anderlecht 1-1 en bij de rust leek Anderlecht met 0-1 te kunnen gaan rusten. Dankzij een sterke eerste helft. Een own goal van Lopez onder leiding van een sterke Bertaccini bij Paars-Wit. Het was vooral Davy Roef die Anderlecht zijn ex-club op 0-1 hield. En dan zat het spel op de wagen helemaal op het einde van de eerste helft. Met de gelijkmaker van Jean-Kévin Duverne, de verdediger van AA Gent 1-1. En meteen daarna een rode kaart voor Svetkovic, de aanvaller van Anderlecht. En dat heeft het scenario in de tweede helft toch een beetje veranderd. Want Gent is nu de betere ploeg. Maar de dominantie, het overwicht, kan het niet omzetten in echt grote kansen. Vandaar dat het na 66 minuten nog altijd 1-1 is.
3: Dankjewel, Tom. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna opklaringen, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Tot 14 graden dan nog morgen. Meer is te vinden in de app van VRT Nieuws.
7: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
1: Radio 1. Sportza. Met Jonathan met de Penny.
8: Goedemiddag, een dikke 20 minuten nog in A-agent Anderlecht. Tom, de Buffalo's moeten dat numerieke voordeel nu wel gaan uitbuiten.
6: Ja, ze hebben de dominantie omdat ze dat krijgen van Anderlecht, dat zich terugtrekt. Maar je moet wel kansen creëren en je moet wel proberen om die wedstrijd te winnen. Ik zeg niet dat ze niet proberen, maar je moet wel kansen creëren. Je moet wel het belangrijke crème fraîche op de taart zetten, want dat is voorlopig nog niet gebeurd. Het is nog altijd 1-1 en we moeten het nog altijd doen met die mogelijke plaatsbal van Cissé die via het lichaam van Angeli naast de kooi van Kozemans belanden. Dus dat is het enige. En ondertussen heeft niet alleen Anderlecht gewisseld, maar heeft ook AA Gent een dubbele wissel doorgevoerd met Ongba Onzichtbaar. Dat is twee keer O. Dus dat is 2-0. Niet gezien. Goré, die was net iets beter. Zij zijn naar de kanten gehaald voor Dien en voor Sonko. En zeker voor Sonko zijn het toch een paar belangrijke wedstrijden nog. Want ja, gaan ze hem blijven houden hier bij AA Gent? Zoveel kansen voor die 7 miljoen waar Louagienko voor betaald hebben voor die Sonko. Maar het komt er niet uit. Ook in deze play-offs heeft hij al wat kansen gekregen. Maar wordt het gewoon niet beter. Vandaar, hier is hij trouwens. Op de linkerkant, de Greef wacht hem op. Ook Verscharen is erbij. Eén mannetje voorbij, twee mannetjes net niet voorbij. En dan de bal over de achterlijn. Het meeverdedigen van Verscharen heeft duidelijk opgeleverd. En zo zitten we over drie kwart wedstrijd met nog altijd een gelijke stand. En op zich met z'n tienen. En als je naar de stand kijkt, is dat niet slecht voor Anderlecht. Dan houdt het A-agent op twee punten. En zeker met het moeilijke parcours dat Gent nog heeft te lopen. Dan heeft Anderlecht daar toch ook al naar gekeken, veronderstel ik. En wat zou die Sibierski daar op de bank denken in de rug van Jeremy Taravel? Wat is dit hier? Want ik ga ervan uit dat hij toch al een aantal wedstrijden heeft bekeken. Dus we moesten nog meegeven dat Rits, Mamar en Kanaté er zijn ingekomen. Dat hadden we meegegeven. Maar dat Bertaccini, Kana en Camara naar de kant zijn gehaald. En dan ga ik ervan uit dat dat toch al met het oog is op de wedstrijd van donderdag. Op de bekerfinale. Nog eens een poging van Cissé. Van op de linkerkant Araujo met veel van zijn ballen. En ik krijg nu een beeld van Rick de Mille.

Bijl die met de dokter naar binnen gaat. Heel bizar. De teammanager staat daar ook wel een beetje samen met de persverantwoordelijke Tom van den Bulke. Een Bajeleien staat daar ook. Heel vreemd beeld van Rick de Mil die de trap afdaalt en dan naar binnen stapt samen met Jens de Dekker. En dat is de teamdokter van AA Gent. Zou er een probleem zijn met Rick de Mil? Leijen neemt de coaching over. Dat is nu wel duidelijk, de man met de pet. Benieuwd wat daar aan de hand is. Toch even navragen. Van Voorensmols weer volop kunnen concentreren nu op de wedstrijd zelf. En dat is nog maar eens een aanvalsgolf van op de linkerkant met Araujo, de tackle van de Greef. En zo de bal over de achterlijn. Tweede corner voor AA Gent. Op zoek naar de vierde plaats. Op zoek naar de eerste overwinning in de Champions Playoffs. Araujo staat klaar om de corner kort te trappen naar Sonko. Dan toch de voorzet. Dien probeert door te koppen, maar dat lukt niet. Weggewerkt, opgevangen nu door Skoras. Kanate komt mee verdedigen. Balletje breed naar Sonko. Araujo staat nog op de linkerkant. Sonko nog weer. En dan weer een bal in de 16. Hij die kan wegkoppen op de rechterkant Duverne. Samen met Lopez, de vlieger. Nog een bal in de 16. Van der Heijden flirt met de buitenspelval. En de vlag gaat ook de hoogte in. Laatste 20 minuten. Nieuwe wissel. Huerta komt erin voor Nathan de Kat. En ook dat zal met het oog zijn op wat komen gaat volgende donderdag. Afsluiten voorlopig bij gelijke stand 1-1.

0: Come Together van de Beatles. Hopelijk is alles in orde met Rick de Milde, trainer van een agent die met de dokter naar binnen moest tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. We gaan zo meteen opnieuw naar Tom. Eerst buitenlands voetbal. Hermine, het staat vooral in het teken van de Classico vanavond. Ja. Om 9 uur. Hopelijk mag Barça de titel vieren. En mogelijk mag Barça de titel vieren, wil ik vooral zeggen. Maar in aanloop naar de match is er wel droevig nieuws.
1: Ja, toch wel. Want de vader van de trainer, Hansi Flick, die is vandaag overleden. En volgens Spaanse media kreeg Flick van de club, ja, logisch denk ik, de kans om bij zijn familie te zijn, maar hij zal zelf gekozen hebben om vanavond toch op de bank te zitten bij Barça. Mm-hmm. En Real Madrid dan publiceerde ook al een communiqué waarin ze Flick veel sterkte toewensen. Nu, Real dan, dat kan vanavond weer een beroep doen op Thibaut Courtois. Hij zit, zoals verwacht, in de selectie. Zoals verwacht niet in de selectie is dan weer het geval voor Kylian Mbappé. De kans leek al heel klein dat hij fit zou geraken, zeker als je dan zijn uitstapjes met zijn nieuwe vriendin zag, tot onvrede bij een deel van de fans, mm-hmm, toch wel. En ja, het is nu helemaal zeker geen Mbappé bij Real. Nu, en als Real vanavond niet wint, dan heeft Barcelona de titel te pakken. Het gebeurde trouwens nog maar 1 keer dat de titel werd beslist in een Clásico in 1932, toen Real kampioen werd.
0: Bijna 100 jaar geleden. In de Premier League ook nog even wachten op Arsenal, dat om 5:30 speelt bij West Ham. Intussen is er wel nieuws uit Schotland.
1: Ja, daar is de Old Firm gespeeld. De Rangers tegen Celtic, of omgekeerd eigenlijk, want Celtic speelde thuis en heeft het ook gehaald. Het won met 3-1. Nu bij Rangers, de bezoekers dus, stond Tuur Rommens in de basis. Geen Nicolas Raskin daar, hij is oud met een spierblessure. En bij Celtic was er Arne Engels, die was goed voor een assist voor de 1-1. Dat was ook de ruststand. Mm-hmm. En na de pauze dan nam Celtic afstand, won dus met 3-1 en nadert zo tot op 1 punt van de leider. Dat is Hearts of Midlothian. En over een week dan, jawel, is het Celtic tegen Hearts. Met dus mogelijk de titel op het spel. Mogelijk, want dinsdag is er eerst ook nog een midweekspeeldag.
0: Sportza. Een agent Anderlecht kregen we in de eerste helft al een scheidsrechterswissel. Daarnet nu een trainerswissel. En Baye Leijen moest een stokje overnemen van Rick de Milde. Tom Boudewijl, weet je al meer over hem?
2: Ja, blijkbaar voelde hij zich vanmorgen niet al te goed. Wat grieperig, wat koortsig. En dat heeft zich blijkbaar nu tijdens de wedstrijd doorgezet. En vandaar dat hij samen met de dokter naar binnen is gegaan. Dus niets ernstig, gewoon wat grieperig, wat koortsig. En nu een goede warme kopmelk met wat honing beneden. En dan naar huis onder een dekentje verder wat in de zetel uitrusten. Wat naar het voetbal kijken. En we hopen dat alles snel weer in orde komt. Dat is de update van beneden. De update van AA Gent. Dus niets om ons erg zorgen over te maken. Dus blijkbaar voelde hij zich vanmorgen al niet helemaal tip-top. Voilà. We kunnen het slotkwartier aansnijden met de Sonko nog eens. Het is voortdurend AA Gent wat de klok slaat, maar de klepel die weten ze nog niet echt te hangen. Met Lopez die zich 2 keer vrij draait bij Huerta, maar niet durft te trappen. De vlieger dan maar met een hoge voorzet waarop Koosmans zich wel kan bekijken hoe waar die bal gaat te vallen. En dan is hij nu toch weer aangeraakt in het teruglopen van K3. Heeft hij zijn hoofdpijn gedaan? Hij gaat de bal plukken voorbij de tweede paal. Ligt op de grond. En gaat het dan echt zelf zoeken? Het is niet normaal. Dit is echt geen Verbouwheden. Je moet die filmpjes maar eens bekijken daar in Zuid-Afrika van Verbouwheden. Want wat doet Koosmans? Hij ligt op de grond. Hij ziet K3 afkomen. En in het passeren van de Algerijn duikt hij naar voren, waardoor hij met zijn hoofd tegen het scheenbeen aanbotst van K3. En dan grijpt hij zich naar het hoofd.

0: hoofd. Dit allemaal om opnieuw tijd te winnen. Dit is toch ongelooflijk. Daarnet al met die ribblessure, waarbij Skoras gewoon even aan hem kwam en hij 4 ribben had gebroken. En nu dit weer, allemaal om tijd te winnen. Dit is redelijk hilarisch. En opnieuw verzorging, want ja, hij kan niet buiten de lijnen zich laten verzorgen als doelman zijnde. Maar ja, echt collegiaal is dit toch ook allemaal niet. Jezus Christus, zelden gezien toch. En ik hoop dat Bert Put dat ook wel even gaat zeggen. Ja, en ja, dit moet toch ook even bestraft worden. Je ziet het opnieuw. De dokter pakt de wonderspray. En die doet de wonderspray gewoon bovenaan op de rug, op de trui. Dus helemaal niet op het hoofd. Dus wat maken we hier toch mee? Wat een kolder is dit. Nou, dit is allemaal fake. Dit is gewoon allemaal fake. De VRT, de checkredactie, die moet hier meteen ingrijpen. Want dit is echt ongezien. Slotfase, die komt er stilaan aan. En ik moet toch even knipperen met de ogen van wat ik hier nu allemaal met die Colin Kousmans in zijn eigen stad heb gezien. Maar zeker, je moet het echt bekijken. Die dokter, ook van Gent, die met de wonderspray gewoon op de bovenkant van de rug, maar ook gewoon weer op de trui. Dus helemaal niet op de wonden, wat zijn hoofd was, nota bene. Niet te begrijpen. Dus, vrije trap nog voor Jari Verscharen. Voor de 10 van Anderlecht, richting Augustinsson. Even een botsing met het hoofd. Dus de Kramer moet het spel ook nu weer stilleggen. 8 minuten nog. Toch even bekomen van wat we hier weer net hebben gezien. Acha, 1-1.
1: Je ziet een speciale wedstrijd daar, Tom. Wij gaan nog eens naar de Giro in de derde rit. Olivier de Wilde, die klim van de dag, die zit erop.
2: Die zit er inderdaad op. En het heeft vooral een groot slachtoffer gemaakt, namelijk onze Arnaud Delis. Ik zei het nog helemaal vooraan in de uitzending dat hij misschien dan toch de man kon zijn die vandaag toch eens zou kunnen rebouncen na die ziekte. Maar nee, hij is absoluut nog niet hersteld. Want eigenlijk op 5 kilometer van de top van die niet zo lastige klim werd hij al gelost door het peloton. Moest ook meteen bijgestaan worden door twee ploeggenoten, door Roets en door Giddings. En dat is nog steeds het geval. Hij rijdt nog steeds met 2 andere rode hemden van Lotto Intermarché rond op een minuut van het peloton. En dit peloton, dat wordt na die Borovets-pas gement door 4 ploegen. Vooral de Rose Rockets voor Dylan Groenewegen. Ook Soudal Quickstep natuurlijk van Paul Magnier. En ook de 2 teams met de 2 leiders, zeg maar. Of toch de 2 grootste kanshebbers, als je het een beetje wil zien. Want je hebt enerzijds de roze trui met Silva, maar ook natuurlijk de ploeg van Jonas Vingegaard, Visma Leasebike. Dus die 4 ploegen zijn echt wel aan dat peloton aan het sleuren en dat heeft wel wat opgebracht, want ondertussen is de voorsprong sinds het bereiken van de top van de Borovets pas dus met een minuut ongeveer al naar beneden gegaan. De voorsprong die bedraagt momenteel 1 minuut en 40 seconden en dus een minuut daarachter Arnaud Delis met 2 man voor zich terug, hopende terug te keren, maar ik vrees er een beetje voor dat tegen dan ook gewoon al het kruid in zijn benen zal verschoten zijn. En ik heb ook het gevoel dat er ook al niet te veel meer in zat bij het begin dus van deze Giro, van deze Grande Partenza. En ja, gelukkig heeft de Giro, is die 3 weken lang en is er reden en ruimte om te herstellen, want het ziet er niet goed uit voor de ex-Belgisch kampioen, voor Arnaud Delis hier in de Giro. Nog 55 kilometer. En we gaan ook nog meegeven dat die Borovets pas trouwens 18 punten heeft opgeleverd voor Diego Sevilla, de man in de bergtrui. Hij krijgt nu 30 punten voorsprong in dat klassement. Mocht het wat waard zijn, dan bij deze is het dan meegegeven. Maar we zijn nog heel vroeg in deze Giro. Derde etappe, 55 kilometer nog te rijden. De weg naar Sofia is geplaveid en die ligt vooral zeer bergafwaarts. Dus het peloton heeft er alle baat bij om die vluchters van die 3 jongens vooraan bij te halen. En dat zal wellicht wel lukken. Dus nogmaals, 55 kilometer en dan gaan we wellicht wel sprinten daar in Sofia.
1: Zo is het. Dankjewel Olivier Hermine en het wereldkampioenschap rally. Heeft hij in Neuville nog eens kunnen winnen?
3: Inderdaad, hij heeft de rally van Portugal gewonnen. Een beetje geluk wel voor onze landgenoot, want in zijn Hyundai schoof hij op de slotdag nog door naar de leiding en dat na lekke banden bij zijn concurrenten. Bij Sébastien Ogier en bij Sami Pajari, allebei Toyota. Nu

0: Veel die begon een maand geleden ook als leider aan de slotrit in de rally van Kroatië. Maar toen moest hij nog opgeven. Dit keer liet hij dat dus niet gebeuren. Goed voor zijn 23ste zege in een WK-rally. Hij haalde het met 16 seconden voorsprong op Oliver Solberg. Elfyn Evans die werd derde en blijft WK-leider. Maar voor Neuville dus een eerste zege van het seizoen.
1: Voilà, wij kijken ook eens naar de weg. Ter werken is er ruim een kwartier file op de A19 van Ypres naar Kortrijk tussen Menen en Moorselen. Op de E34 tussen Antwerpen, of de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzaten-tunnel afgesloten. Ter werken het verkeer rijdt in beide richtingen om via de Zelzatenbrug. En op de A12 van Antwerpen naar Brussel een kwartier erbij tussen Wilrijk en Aartselaar. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En dan opnieuw naar het voetbal, naar de slotfase ondertussen in A-agent Anderlecht. Tom Boudewijl nog altijd 1-1.
2: Ja, nog altijd 1-1. Een schot van Dien tegen de arman van Angeli. En de Brit wil er een penalty voor. Maar de Kramer geeft meteen aan. Nee, nee, dat is niet waar ik voor ga fluiten. Er is eindelijk eens een kans geweest voor Van der Heijden. Voor een verdediger dan nog op een strakke voorzet. En hij devieerde de bal via de borstkas van Kozemans. Ja, die is nog ongehavend, die borstkas. Die bracht de redding aan de eerste paal. En het was ook geen penalty. Nee, nee, zeker niet. Het was tegen de zij, denk ik, van de Fransman. Dus nog altijd 1-1. Dat betekent ook een status quo in het klassement. Met KV Mechelen en Agenton op... Nou, Mechelen op 2 punten en Gent ook nog altijd op 2 punten. Dus dan moeten we kijken naar wat Mechelen en Union nog eens doen. De Greef en Dien gaan nu toch nog eens elkaar gaan opzoeken. Nadat hij op de teen ging staan van Dien. En De Greef kwam zich daarmee moeien door even aan zijn truitje te trekken. Gelukkig staat de Kramer er dichtbij. Kanga, stel je voor, in de draai maar nog afgeblokt. De man die werd uitgefloten al weken door het Gentse publiek. Maar hij kan niet afwerken. Mammer kopt die voorzet weg. En Skoras gaat de bal oppikken. Nog 2,5 minuut. Kanga kan er niet bij. Hier is Dien, maar kan ook niet bij de bal. En Angeli werkt die weg. De Greef krijgt daar ook nog een judo-greep van Dien te verwerken. Maar er mag verder gevoetbald worden. Anderlecht helemaal niet meer in de buurt van Davy Roef geweest. Een corner of twee dat wel. Maar geen gevaar meer kunnen creëren met zijn tienen na die rode kaart van Svetkovic. Volkaert en Dien. Dien met de actie. Dien tegen Augustinsson aan. Kan gaan nu op de linkerkant achteruit naar Skoras. Da Silva staat vrij. Naar de linkerkant, Araujo, voorzetten, Kanga, doorgekopt door Angeli. En Skoras weer, voortdurend agent, weer een bal, net niet Kanga. En opnieuw, Mats Rits, zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Stel je voor, 13 minuutjes op Jan Breidel tegen Cercle Brugge, waar hij zijn debuut maakte dit seizoen. Voor Anderlecht, en dan weer de hele tijd op de bank, tot nu. Hij nog eens mag voetballen. Weer een voorzet. Hij komt er nog aan. Leek mij, maar niet zo beoordeeld. Een beetje moeilijk te zien van hieruit hoog in de tribune. En dus gewoon een doeltrap voor Colin Kozemans. Nog een wissel met Jari Verscharen die naar de kant komt. En Danilo Sikan die niet meer geblesseerd is. En hij mag dus de slotfase volmaken. Nog een minuutje officiële speeltijd. En dan de toegevoegde tijd. Dat zal ook een minuutje of 4, 5 zijn. Dus we geven nog even terug. Want echt veel gevaar valt hier niet te noteren. 1-1. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Automatic van Jesse Ware. Komt er dan toch nog iets uit in de slotfase van AA Gent Anderlecht? De allerlaatste momenten, Tom Barwil.
1: Dan zal het nu toch moeten gaan gebeuren. En niet op deze manier. Een vrije trap van K3 gaat er hoog over. Het is maar goed dat de jonge kerels daar op de familietribune keeperskwaliteit hebben om die bal tegen te houden. Want het was er flink over. Dan verwacht je toch net iets meer van K3. En dat is dan eigenlijk de analyse van zijn hele seizoen overgekomen van Kortrijk. Met grote verwachtingen ook hier in de Planet Group Arena. Maar toch een van de ontgoochelingen van het seizoen. Abdelkader K3 was er nog wel bij. Beslissend als invaller in die slotwedstrijd op Dender. Waarin hij dat doelpunt maakte. Waardoor AA Gent de overwinning pakte. En dat laatste ticket voor playoff 1. Het eindigde zelfs nog op de vierde plaats in de eindstand. Maar is dan toch weer verdwenen. Vorige week een penalty gemist tegen KV Mechelen. Waar het op een gelijke hoogte had kunnen komen. En misschien een puntje kunnen pakken. Maar dat was niet het geval. De laatste minuten voor AA Gent. Araujo met de zoveelste voorzet. Maar Kanga wordt niet bereikt. Weer net te hoog en weggewerkt door Angeli. Maar niemand om die bal bij te houden. Huerta moet heel veel lopen. De vlieger met de voorzet. En Lopez kan er niet bij. De Greef wegwerken. En dan Sika is de meest vooruitgeschoven pion. Afgeven aan Huerta. Kanate is mee op de rechterkant. En daar gaat het ook naartoe. Maar de pass is niet goed van Huerta. Draait de richting de doelman Davy Roef. Die toch een toeschouwer is geweest in deze hele tweede helft. Dat had te maken met die terechte rode kaart voor Svetkovic. En die vuistslagen tot bij Van der Heijden. Nog eens buitenom gaan. Sonko aan de trui getrokken door de Greef. Maar hij blijft in balbezit. En nu de tackle op de bal van de Greef. En dat betekent dat Anderlecht misschien eens kan uitbreken. Raujo loopt de Greef aan. En kijk, kijk, kijk. De handjes weer tegen elkaar. De Greef en Raujo. De Kramer moet tussen beiden komen. Ook Verbomen, ondanks een kuitblessure, nog snel op de eerste meters. Om tussen beiden te komen. En een vrije trap voor Anderlecht dat toch al duidelijk heeft gemaakt, niet alleen in de persoon van ene Colin Kozemans, dat het tevreden is met dit gelijke spel. Waardoor het voorlopig op plaats 4 blijft. Op verre afstand van de rest. Stel je voor, Club Brugge 50 punten en Anderlecht 29. Dus het verschil is 21 punten. En ik meen mij te herinneren, het is al lang geleden, dat die punten ook gehalveerd worden op het einde van de competitie. Goeie actie nog wel van de Greef. Alleen die laatste paas is niet zuiver genoeg richting Mamar. Maar ze lieten hem daar makkelijk langs de achterlijn lopen. En dan Mamar gooit een tweede bal op het veld. En ja, die pakt dan ook maar een gele kaart. Met plezier heb ik de indruk. Dat is dan ook maar genoteerd. Laatste seconde van de toegevoegde tijd. Met Sonko die niet voorbij de Greef geraakt. En die dan simpel gaat voetballen met Sikan en het eindsignaal. En kijk eens de gebalde vuist. Alsof Silvio Proto kampioen is geworden samen met Taravel. En kijk, Raushu, allemaal. Hè. Ze gaan er nog een bokswedstrijd van maken. Hashioka er zelfs tussen. Kijk eens aan. De kat moet tegengehouden worden door Martijn de Jonge, de teammanager. En kijk eens aan. En maar slaan en kloppen. Hashioka met Dien erbij. Kozemans moet weggeduwd worden door alles en iedereen. Wat is dit hier? Wat een anticlimax. Daar is de kat dan toch. Jonge, jonge, jonge. Na zo'n povere wedstrijd zijn het de jongens die het na de match nog eens gaan doen. En Kozemans gaat daar zijn drinkbus nog halen. Maar hij wordt bekogeld met flesjes. En kijk eens, ook Kozemans schreeuwt het uit alsof ze kampioen zijn geworden. Oké, ik begrijp wel dat je met 10 man hebt stand gehouden tegen AA Gent. Dat in de voorbije 4 wedstrijden niet heeft gescoord. Dus ja, de realiteit ligt bij de volgers dan toch iets anders dan bij de spelers van Anderlecht. Goed, oké. Ze kunnen er maar blij mee zijn, veronderstel ik. De Kramer staat nog klaar met een gele kaart voor Araujo. En voor de kat. Dus ook de kat komt op scherp, net als Mama. Maar ook weer een flinke anticlimax van een wedstrijd. Ja, maar dat hebben we al vaker gezegd dit seizoen. Dat het gewoon Belgisch niveau is. En in principe zou dit Champions Playoffs niveau moeten zijn. Maar wie de voorbije wedstrijden heeft gezien, ja, die legt de lat altijd maar lager. 1-1 dus, status quo in het klassement voorlopig. Gent-Anderlecht.
2: Sportza. Radio 1.

0: Een verlangen van Clouseau naar de 1-1 tussen Agent en Anderlecht. Tumultueus op zijn minst. Het zijn bijzondere play-offs natuurlijk, dat nog eens zeggen. Want het is voorlopig de laatste keer dat we ze spelen. We gaan met een eerste klasse met 18 ploegen terug in de tijd. En dat gaan we nu ook doen met de studiogasten. Dat bedoel ik op geen enkele manier oneerbiedig. Integendeel, Frank Raas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ex-collega, ja. VRT.
1: Ik heb het programma ook nog gepresenteerd.
0: Ja, ja, dus je bent hier helemaal thuis.
1: Lang geleden. Maar dat was dan niet simpeler qua technologie.
0: Ja, het is een mooie studio. Je bent nog eens terug bij ons, niet voor niks. Want voor het eerst is er een boek over jou verschenen. Ja. Heb je niet zelf geschreven, want dat zag je echt niet zitten. Maar het is er dus wel. De stem van de generatie heet het. Het ligt hier. Ja. In gesprek met Thijs Delru. Je hebt hem dus mee. Ben je er trots op? Als je hem zo...
1: Ja, trots. Ik was niet echt meteen geporteerd om het te doen. Maar ze hebben mij dan na lang overtuigend toch kunnen overhalen. Vooral Evert Winkelmans en ook Thijs Delru zelf en nog een aantal andere mensen. Maar ik wou het zelf niet schrijven, want om uit jezelf te treden en om over jezelf te schrijven, dat is iets heel raars. Dat is ook heel hard werken en dan zou ik er s'nachts van wakker gelegen hebben. Ja. En daarom hebben ze Thijs Delru ingevoerd, die al wat ervaring heeft met dat soort werk. Hij heeft ook een eigen roman, zal ik maar zeggen, geschreven, De Koperen Kogel. Mm-hmm. En ja, die man kan wel schrijven, de broer van Klaas Delru, van Yevgeny. Dus ja, en die heeft dan een paar weken bij mij gekampeerd, veel gepraat en hij heeft structuur gebracht in mijn toch wel... redelijk verwarde geheugen, of verward niet, maar toch slaat alle kanten uit. Het is een beetje stream of consciousness. En dus als ik op één naam begin, dan kom ik ergens anders uit. En hij heeft dat allemaal gestructureerd, in een vorm gegoten. En dat was hard werken voor hem. En ik heb dan ook nog eens alles nagelezen. Dus er is wel stevig gewerkt aan het boek. En ik ben wel blij dat het er nu is. Omdat het ook wel eens oplijst wat ik allemaal zo meegemaakt heb. En waar ik vandaan kom. Want het is ook wel een beetje mijn afkomst zit er ook wel in. Mm-hmm. En mijn broers en kinderen en dit en dat soort. Maar ja, vooral ook de hoogtepunten die belicht worden. En de sportjournalistiek enorm geëvolueerd is sinds ik hier begonnen ben, toen ik hier binnenwandelde.
0: Het gaat echt tegelijk over de sportjournalistiek, over de sportgeschiedenis. Je leeft eigenlijk helemaal mee met jou, wat ik wel mooi vind aan het boek. Maar het eerste deel van het boek gaat inderdaad echt wel over waarom je het moeilijk vond om het een zelf te schrijven, maar eigenlijk ook het te laten schrijven. Ja. Want je hebt nog eens op een bepaald moment gezegd dat je er toch niet zeker over was.
1: Ja,
0: waarom lag dat dan zo moeilijk?
1: Ja, de zomer was er overheen gegaan, geloof ik, of toch een bepaalde periode. Ja, het gaat over mij en dan er zitten dan privé dingen in en wel vertellen, niet vertellen. Want ik wou ook geen afrekeningsboek maken, zal ik maar zeggen. En ook geen boek over doping of over omkoperij. Dat zijn andere boeken. Ik wou gewoon een soort geschiedschrijving van wat ik heb meegemaakt. Ik ben begonnen in 1978. Ik denk niet dat jij het dan al geboren bent. Nee. Jij ook niet? Nee, dus maar ik wel. En ik ben bij Jan Wouters begonnen. Hè. De grote manito zeg maar, van de sportjournalistiek en sportradio in die periode. En ik heb daar 10 jaar gewerkt. Mm-hmm. Daarom ook dit programma. Dat heette toen Sportmarathon. En zo. En er is veel veranderd. Hè. Ik moet nu door barelen rijden met badjes en allerlei veiligheidsprocedures.
0: Mocht je binnen, zomaar?
1: Ik moest aangemeld zijn en dan met een code en zo. Ik ben hier nog binnengereden zonder wat dan ook, hè, zonder barelen, zonder badjes. Dat bestond allemaal niet. Hè. Dat bestond allemaal niet. En dan is er eens een gijzelingsactie geweest van een Waalse meneer die een schoolbus met kinderen gekaapt had. Mm-hmm. En dan op de parking hier komen staan. En ze hebben die dan wel overmeesterd uiteindelijk in de radiogangen van de RTBF.
0: Maar dus genoeg redenen om het hier wat veiliger te maken.
1: Ja, dus daarom is het nu veel veiliger. En nu ik heb hier zo lang gewerkt. Niet simpel om binnen te komen.
0: Nee. Je bent een controlefreak. Dat staat ook in jouw boek. Dat zeg je zelf.
1: Pardon.
0: Ook hierbij denk ik dan, want je hebt het een paar keer willen herlezen voor het dan
1: uitkwam. Ja, ik heb alles herlezen. Dat is ook logisch, hè, omdat de nuances... Maar middelneem is nuance. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, de wereld is veel ingewikkelder dan wij soms neerschrijven. Want nu is dat allemaal in quotes van 30 seconden. En alles moet samengebald zijn. Maar dat is, zo is het leven niet. Ook privé niet. Dat is allemaal veel ingewikkelder. En ook hoe Jan Wouters in elkaar zit. Rick de Saal, leer Karel Huibrechts, Mark Uitroep. Ik heb er allemaal mee gewerkt. En zo. Dat zijn soms complexe wezens. Hè. Fantastische talenten allemaal. Maar om dat ook een beetje genuanceerd weer te geven, is het ook een vrij dik boek, 300 bladzijden. En dat heb ik veel herlezen om alle puntjes goed te krijgen. Hè.
0: Zeker. Ik heb hem net niet de recordtijd heb ik hem inderdaad uitgelezen. Ja. Ik heb hem graag gelezen.
1: Diagonaal.

0: al zo?
1: Nee, echt, echt heel...
2: Letter per letter.
1: Ik heb hem echt gelezen. Ik heb je op veel nieuwe manieren leren kennen. Aha. Ook. Want veel mensen kennen jou, ja, denk ik, alleen van het voetbal. Als commentator van Extra Time, van het moderne Extra Time dan ook nog eens. Ik eigenlijk ook. Ja. Maar er gaat veel aan vooraf. Bijvoorbeeld tussen de radio. Je hebt lang voor de radio gewerkt.
0: Bij de radio heb ik van alles gedaan. Bij Jarten, Raymond Keulemans, Ludo Dillis. Formule 1 met Jerry Boutsen nog. En met Prost en Lauda. Ik heb Prost nog tegen Lauda zien in Zandvoort. Ik deed toen wat van alles. Hè. Dat is een enorme leerschool. Mm-hmm. Ik heb dan ook gepresenteerd. Allerlei dingen gedaan. Veel basketbal ook. Allee, wat heb ik? Olympische Spelen natuurlijk. De Olympische Spelen van in Los Angeles... In 19, moet ik even denken, 84 zeggen. En daar heb ik Robert van der Wallen en zo, dat soort zaken. Ja. En Anne Haasboek die een medaille haalde. En Croix de Loof die daar een medaille haalde. En hoe wij toen moesten werken, dat is allemaal... Dat was geen gsm. Ik heb toen één keer naar mijn vrouw toen gebeld vanuit Los Angeles. Ik was 3-4 weken weg. Dan moesten we nog afspreken op een bepaald uur. Want dat was 9 uur tijdverschil. Ja. En ik heb die 1 of 2 keer gehoord. Maar, dus dat was, ja, was toch allemaal avontuurlijk. Maar ik... Dat is ook nostalgie, maar langs de andere kant, ja, de tijd gaat vooruit. Wij hadden geen gsm, we hadden ook gewoon telexen. Hè. Die moesten wij dan gaan plukken zo in een bepaalde kamer. En dan ratelde dat zo. AFP, Reuters. En dan moesten wij dat afscheuren. Is er iets gebeurd in de wereld?
1: Kan het gewoon helemaal niet meer vergelijken met de werkelijkheid.
0: Nee, dat bedoel, dat is zo geëvolueerd. Toen ik op tv begon, 88 is dat, dan werden niet alle wedstrijden van de eerste klasse gefilmd. Mm-hmm. Nu is dat, ja, nu hebben we zelfs trainingen en jeugdcompetities. Toen was dat zo, dan vielen er 2 matchen af. Was Kees, La Louvière, ik zeg maar wat, Sint-Truiden viel dan af. En dan hadden we het ook allemaal vaak met 1 camera gefilmd, hè, met 1 camera. En dan de herhalingen, die zagen wij niet, hè. Wij deden dat uit het geheugen. Dus er is veel veranderd en er is veel verbeterd ook. Hè. We moeten dat niet allemaal zien als fantastisch toen. Mm-hmm. Maar nu, elke kleine wedstrijd wordt met 4 tot 6 camera's al gefilmd.
1: We kunnen alles volgen op die manier ook. Ik wil terug naar het verleden, want ik heb gelezen over je sollicitatiebrief ook.
0: Bij Jan Wouters.
1: Ja, hoe die ontvangen is op de redactie ook. Je bent dus persoonlijk opgebeld door Jan Wouters.
0: Ik ken zijn telefoonnummer nu nog van buiten, want wij belden heel veel.
1: Ja. Ja, hij was een beller, dat zeg je ook echt.
0: Ja, maar wij allemaal, want er was natuurlijk geen gsm-mail, dat bestond ook nog. Mm-hmm. Dus ik ken al zijn nummer. Ik had misschien bestaat het nog. 03889-1888, prachtig nummer, maar allemaal 8. En ook 9-1 is ook 8. En wij belden heel veel. En ik heb 2 brieven geschreven. 1 naar de radio en 1 naar de tv. Dat was toen nog compleet gescheiden. Ja. Dus dat was vrij ingewikkeld. En teletext bestond zelfs nog niet. Dat is nog de voorloper van online.
1: Geld, radio, tv, andere werelden.
0: Ja, en er was geen nieuws van 1 uur. Om 7 uur was er een journaal, dus... We begonnen hier om 4 uur 's middags of zoiets. En dan heb ik een antwoord gekregen van Jan Wouters. Ik heb hem opgebeld. En het eerste wat hij tegen mij zei, u brouwt de R nogal. Mm-hmm. En dan heb ik gedurfd te zeggen, ja, maar in Nederland 60%. Want ik was wel germanist, ik had dat dan gestudeerd. Maar dat was in het begin wel moeilijk. Ik heb veel afgezien en een paar keer gezegd, nu ga ik niet meer terug. Want hij zat er heel kort op, Jan Wouters. Maar goed, ik heb meer geleerd in dat eerste jaar op de radio, dan 4 jaar universiteit eigenlijk. Ja.
1: Het is een enorme naam natuurlijk, Jan Wouters. Ja. Grote staat van dienst. Peter van den Bemt hoor ik vaak heel lovend over Jan Wouters. Ja. Jij noemt hem ook je leermeester, je mentor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Die heeft mij veel geleerd, ook qua taal. Leren spreken ook. Hè. Ik kwam wel uit de Germaanse filologie. Maar dat was anders. Dat is allemaal op papier. En dat was eigenlijk tijdverblijf met het echte leven dat ik hier heb leren kennen. En op tegen deadlines werken ook. Hè. We hadden toen Wat is er van de sport, heette dat. Om 5:15 eerst, dan 6:15. Of omgekeerd. Mm-hmm. En dan moest het stuk af. Hè. Dat was monteren, dat was nog echt knippen. Hè. Banden die werden geknipt met een schaar. Hè. Dat is anders dan nu.
1: Heel anders.
0: En het is tegen de deadline. En Jan die er kort op zat, die schreef ook altijd die inleidingen. Dat was ook live allemaal. Op zo van die doordrukpapiertjes zo. Ja, dan kregen wij... Ja, dat kun je, echt waar, dat is allemaal de middeleeuwen eigenlijk. Hè.
1: Echt de middeleeuwen,
0: Maar dat, echt, zeg het nog eens, er is enorm ten gunste geëvolueerd allemaal. Hè. Mm-hmm.
1: We kennen jou van het voetbal, je hebt dus heel veel andere sporten gedaan. Ja. Iets wat ik nog heb opgeschreven, 11 keer Wimbledon. Dat is niet meer een paar keer Wimbledon, dat is heel vaak.
0: Ja, voor de radio 1 keer of 8, 9 en voor de tv ook 2-3 keer. Hè. Ja, ik heb allereerst Wimbledon die ik gedaan heb, was de confrontatiefinale tussen Borg en McEnroe. Mm-hmm. Die hebben 2 keer tegen elkaar de finale gespeeld. De eerste heeft Borg gewonnen. Dat is de meest legendarische. Maar het jaar nadien won McEnroe. En dan zaten wij in een soort hokje, zonder glas. Zo gewoon naast het veld, helemaal op Wimbledon. Ik kon McEnroe of Borg bijna aanraken. Die hoorden wat ik zei, gelukkig verstonden ze mij niet. En dat was legendarisch fijn. Ook zo Wimbledon met aardbeien. En nadien, 2-3 jaar later, zaten we hoog in de tribune, helemaal verbouwd met... En ondertussen kan het dak ook dicht en zo. Dat was allemaal niet te doen. Ja. Mm-hmm. En ook, Olympische Spelen van 84 was me ook wel wat.

0: Ja. Robert van der Wallen die tegen Leo White in de eerste ronde moest vechten. Leo White, een zwarte atleet, een militair, en die versloeg Robert van der Wallen op een vrij lafhartige wijze. Nu zou hij verloren hebben, want die ging altijd naast de mat liggen. En zo. En Robert van der Wallen was wel gouden medaille van de Olympische Spelen voordien in Moskou. En die ging nog eens even de medaille winnen, maar lag eruit in de eerste ronde.
1: Dit is zo'n beetje hoe het boek gaat. Van hak op de tak, altijd een andere naam. Maar je leidt altijd naar een nieuw verhaal, wat natuurlijk heel leuk is. Ja. Ik heb nog een andere vraag. Je komt natuurlijk zelf uit het voetbal, tot bij de reserve van Beerschot. Mm-hmm. Je hebt al die andere sporten gedaan. Heb je er wel altijd meer van die uiteindelijke rol als voetbalcommentator gedroomd? Of was zo'n allround gegeven?
0: Nee, ik ben nog altijd. Ik kijk ook veel naar wielen en Formule 1. Heb ik de liefde weer opgepakt sinds Max Verstappen. Ja, ik zie heel veel sporten. Maar ik ben wel voetbalman van afkomst, zal ik zeggen.
1: Dat was wel de doelstelling.
0: Maar op de radio was Jan Wouters de eerste voetbalman. Ja. Toen ik hier dan bij tv kwam, was Rick de Sadler. Mm-hmm. En na een tijdje ben ik dan doorgeschoven. En ik heb 8 WK's live gedaan. En EK's. Maar Wimbledon ook nog een paar keer voor de televisie. Ja.
1: Ik heb je gevraagd om nog een boek mee te nemen naast jouw boek. Je boekenkast is flink uitgeplozen geweest doorheen. Het verhaal, daar zit bijvoorbeeld dat boek bij van Paul Jacquemijns. Wilt u sportjournalist worden? Ja. Kan je daar even door bladeren, zeggen wat daar dan in staat?
0: Dat weet ik niet, want ik heb dat eigenlijk niet gelezen. Maar Paul Jacquemijns was toen ik kind was, dus dat is nog langer geleden dan toen ik journalist was. Dat was de man van voetbalverslaggeving op tv. Maar die vertelde de matchen. Want ze hadden beelden van 1 wedstrijd en dan nog heel chaotisch, zo wat beeldjes. 4-5 minuten mochten ze maar filmen. En ze misten meestal de goal. En de cameraman die de goal had, die kreeg een extra premie. Mm-hmm. Maar Paul Jacquemijns die belde naar alle velden en vertelde dan wie er gescoord had, hoe dat gebeurd was. Pas van Verbist op Van Imst en zo. En Van Imst markeren, zei hij altijd, doelpunt maken. Maar hij heeft ook allerlei boekjes geschreven over de geschiedenis van het voetbal. En wat een journalist, heel deontologisch en verantwoord. Hè. Ik heb het wel ooit gelezen.
1: Ja, ik vond het boek leuk om er nu even bij te nemen, omdat jij niet per se bent opgegroeid met die droom om sportjournalist te worden.
0: Nee, ik wou wel journalist worden, dat ik al zeer vroeg. En ik had wel plakboeken van Ronde van Frankrijk, zo 1965. Gimondi, die in zijn allereerste jaar kwam van amateurs, die won meteen de Ronde van Frankrijk. Dat herinner ik mij nog zeer goed. Maar ik wou wel journalist worden. En dan misschien toch ook wel sportjournalist, hoor. Dat zat er wel zeer vroeg in. En allerlei plakboeken, ook over actualiteit, Martin Luther King en zo. Dus ik ben altijd wel in de journalistieke richting geïnteresseerd geweest.
1: Het is zeker geen verrassing dat je uiteindelijk hier bent.
0: Ja, en ik heb dan een brief teruggekregen van Jan Wouters. Ik heb hem opgebeld. En dan 10 jaar later ben ik op televisie begonnen.
1: Voilà. Je hebt je hele carrière voor de VRT gewerkt.
0: Ja.
1: Altijd trouw gebleven. Je merkt tijdens het gesprek met Thijs Dalru in het boek zelf ook op dat je eigenlijk nog altijd in de we-vorm blijft
0: nog
1: spreken.
0: Altijd,
1: als je het hebt over de
0: VRT. Als je iets slechts zegt over de VRT, dan sta ik nog altijd op mijn achterste poot.
1: Dan voel je je
0: aangesproken. Nog altijd, dat is nog altijd we. En er zijn veel dingen, dat hier niet gewerkt wordt, dat hier ook veel mensen niks zitten te doen, dat soort onzin. Natuurlijk, het is een groot bedrijf, maar grote bedrijven, ook in de privé, zijn er geledingen, zijn er mensen die verschillende dingen doen. Hè? Nee, ik ben altijd, als je ziet, de kwaliteit die ze nu nog brengen, ondanks het afbouwen van allerlei subsidies en gelden, want ik heb nog de grote tijd meegemaakt, wij hadden alles. Hè?
1: Je had alles toen.
0: Olympische Spelen, Champions League, noem maar op, wij hadden alles, gewoon alles, wielrennen, dat is eigenlijk nog overeind gebleven. Omdat dat te moeilijk is, zeker voor de rest. Maar dat gaat ook misschien nog veranderen. En DAZN en zo, daar was allemaal nog geen sprake van. Hè. Dat was allemaal VRT, wij hadden alles. En de radio die mocht helemaal alles. Alleen in het begin mocht je de eerste helft geen verslaggeving doen.
1: Nee, mocht pas bij de rust. Ben ik ook te weten.
0: En bij de rust, En dat is dan zo stilaan. Stommelings is dat veranderd zo. Jan Wouters heeft dat dan toch.
1: En dat had toen ook niets met de rechte kwestie te maken, maar wel om de mensen niet te ontmoedigen om niet naar de matchen te
0: gaan. Ja, zoiets. Ja. Want alle matchen waren toen nog bijna gelijktijdig. Hè. In de winter om 2:30 zondags en in de zomer of in de lentemaanden om 3:00. En dan ooit waren er ook wel eens matchen begonnen op zaterdag. Maar niet iedereen had verlichting enzovoort. Enzovoort. En loges en zo, dat bestond allemaal of stond nog in zijn kinderschoenen.
1: Mm-hmm. Nog eens over die we-vorm. Hoe voelt het nu vandaag om hier weer over de vloer te komen? Je bent hier al even weg ondertussen.
0: Ja, 2 jaar geleden denk ik, met EK denk ik, dat ik hier nog wel eens geweest ben. Ja, dat doet altijd wel. Ik krijg een soort gevoel dan in die gangen. Maar ik had dat vroeger, de gangen van hier, van dit gebouw. Maar het is allemaal in verbouwing ook, heb ik begrepen.
1: Ja, er komt een nieuw gebouw aan natuurlijk. Dit gebouw staat er natuurlijk wel nog. Dat zal hetzelfde gebouw zijn als toen.
0: Maar ik heb op verschillende verdiepingen, op tweede, derde, vierde. Ik heb hem altijd verhuisd ook. Hè.
1: Je hebt alle hoeken gezien.
0: We hebben niet altijd hier gezeten.
1: We gaan een liedje spelen ook, Frank. Oh. Ik ben ook dingen te weten gekomen over je muzieksmaak. Aha. In het boek. Je kan de intro's van Wagner's opera's meefluiten. Dat weet ik vanaf nu.
0: Ja, mijn vader was een van de grootste Wagner-liefhebbers van Vlaanderen. Götterdämmerung, ja, dat is zo'n Apocalypse Now en zo.
1: Ja. Maar je hebt ook Bob Dylan 6 keer gezien.
0: Ja, live zelfs. Ja. In Atlanta, ook tijdens de Olympische Spelen. In Atlanta trad hij daar ook op in een soort sportcafé. Ja. Je kon hem bijna aanraken, Bob Dylan. Ja, en zijn zoon Jacob speelde ook mee.
1: Voilà.
0: Met Luc Gommers, die nog altijd werkzaam is op de VRT, op een andere dienst, zijn wij samen naar Bob Dylan gaan kijken.
1: Mooie herinnering.
0: Ja, dat is zeker een vest. Ja. Ik heb hem ook hier wel gezien. Hè. Uh-huh. En ik heb hem onlangs nog gezien in Antwerpen, in de Lotto Arena, denk ik. En hij is wel versleten, ja. Hij kwam ook helemaal niet meer vooraan staan. Hij stond ook in het tegenlicht. Hij grommelde nog zo wat. Ja, het was eigenlijk 83, 84.
1: Ik heb hem ook gezien in september en het was inderdaad een beetje. Ik heb hem nooit daarvoor gezien natuurlijk, maar
0: ja, ik heb hem
1: onpersoonlijk
0: in Rotterdam gezien met een enorme bezetting, fantastisch.
1: Je hebt hem gezien in de goede oude tijd, we gaan luisteren.
0: Ik ben nog Raymond gaan kijken, Raymond van het Groene. Ah. Die is nog goed op zijn 75.
1: Moet ik nu wel teleurstellen dat we geen liedje hebben van Raymond van het Groene.
0: Nee,
1: maar dus wel
0: Bob is goed.
1: Van Bob Dylan.
0: Bob.
1: Met Frank Raas in de studio.
2: Sportza. Radio 1.

0: Bob Dylan en The Times They Are A-Changing. Frank Kraas, ex-collega, is hier. We hebben het vandaag over jouw carrière vandaag, jouw leven. Je hebt Dylan onder andere gezien in een café in Atlanta, dus in 1996.
1: Ja. Dit was de piepjonge Bob Dylan.
0: Dit was de piepjonge.
1: Baard in de keel, maar wel een stevige baard.
0: We gaan zo meteen ons gesprek verder zetten na het nieuws van 4 uur. Dan nemen we ook Antwerp Charleroi bij uiteraard, die match in de Europlayoffs. Maar nu gaan we eerst nog eens naar Bulgarije voor de Ronde van Italië. Gaan we een sprint krijgen, Olivier de Wilde, straks in die derde rit?
2: Ik vermoed van wel. We hebben nog 27 kilometer te gaan. En de voorsprong van de drietal voorin is nog steeds iets van een slordige 40 seconden. Maar ja, je voelt dat het peloton even het een beetje aan het lossen is. Terwijl ze op dit moment voorbij een huwelijkspaar rijden. Dat een foto wou samen met het peloton. Enfin, dus Bulgarije is er alles nog uit aan het halen van deze laatste kilometer. Met de Giro in het land. Maar het is dus duidelijk, de sprintersploegen, ze zijn met z'n allen voorin. Soudal Quickstep, Lidl Trek, Rose Rockets, Astana, allemaal voorin. En rustig aan het tempo, aan het bewaken, dat ze ook niet te vroeg natuurlijk dat kopgroepje te pakken krijgen. Want anders heb je misschien nog het risico op verrassingen helemaal in het slot van die kilometers in de buurt van Sofia. We krijgen ook heel veel beelden van de cultuur te zien natuurlijk. De mooie stad moet nog eens mooi in de verf worden gezet. Dat allemaal om te zeggen dat het eigenlijk de angel er een beetje uit is en dat we dus echt wel die sprint gaan krijgen. Die laatste 10 kilometer, die gaan pas interessant worden. Nu nog 26 te gaan in Sofia. Benieuwd of het ook een sprint gaat worden en of Jonathan Milan dan toch die sprintzegen te pakken kan krijgen in de derde etappe van deze 109e Giro d'Italia.
0: Dankjewel Olivier. Tot zo na het nieuws van 2 uur. 4 uur.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
6: Allee, dat is toch gemakkelijk?
5: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
6: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
5: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
7: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
8: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
7: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
8: Aspe, het slotakkoord.
7: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken zijn aan wal gegaan in Tenerife. Ze zijn nu naar de luchthaven om er aan boord te gaan van het Nederlandse vliegtuig dat hen naar Eindhoven zal brengen. Matthias Tuils volgt het in de haven van Granadilla in Tenerife, waar het schip voor anker ligt.
14: Wel, tenminste één van de bussen met daarin passagiers voor het Nederlandse toestel is al richting luchthaven vertrokken. De andere die zijn vertrekkers klaar. Maar er zijn daarnet toch ook weer nog wel enkele passagiers van die omvangrijke groep in van die blauwe pakken van op het schip geëvacueerd. Dus vooral Nederlanders in deze groep, maar ook onze twee Belgen aangevuld met Duitsers onder meer. En die zijn nu op weg naar de luchthaven. Dat toestel dat zal richting Eindhoven vertrekken. De buitenlandse passagiers die zullen daar kort nog in een quarantainezone worden gehouden. Maar de twee Belgen die moeten toch vooral zo snel mogelijk van daaruit in het UZ in Antwerpen geraken.
13: In totaal zijn nu al 26 personen van boord gegaan. De hele repatriëringsoperatie zal tot morgen duren. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Verslag van Tom Boudeweel.
15: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
13: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen, de zesde wedstrijd van het wereldkampioenschap. Neuville profiteerde op de laatste dag van een lekke band van de Fransman Ogier om naar de leiding te springen. Het is nog maar de eerste zege van het seizoen voor Neuville, die zevende blijft in de WK-stand. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is de nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen blijft het droger bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend trekt de regen stilaan weg, daarna volgen opklaringen, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. We halen dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
11: Radio 1. Sportza. Met Jonathan Mettepenny.
0: Een heel goedemiddag. Zometeen gaat onze focus naar Antwerp-Charleroi. Die match is nu net begonnen in de Europlay-off. Straks volgen dan ook wat waarschijnlijk een sprint zal worden in de Ronde van Italië. Maar ik geef het nog even door met onze studiogast, Frank Raas. We hebben het vandaag over jouw boek. Het boek over jou. Het heet De Stem van een Generatie. Ben je blij met die naam eigenlijk?
1: Ja, ik heb die zelf niet uitgevonden. Hè, want ik ben niet plots opgestaan van, oh, ik kan nu de stem van een generatie worden. Rick de Sader was dat ook, maar die is daar ook niet mee. Ja, dat was niet zijn ambitie, maar ja, dat... Ja, zoals ik ook geassocieerd word met binnen en zo, dat is allemaal vanzelf gekomen. En ja, als je 8 WK's gedaan hebt, plus nog ja, vele andere
0: dingen. Het past wel.
1: En ja, en het is zo een opleisting van wat ik gedaan heb. En daarom ben ik wel tevreden met het boek. Het is ook goed geschreven, vind ik.
0: Voilà. Wanneer zijn jij en Thijs Delru aan het boek begonnen? Want er zit altijd wel wat tijd tussen de verschillende gesprekken in het verhaal.
1: Ja, we ook wel vakantie. En die mens werkt ook nog op andere dingen. En een maand of 5, 6. En ja, dat zal vorig jaar ergens begonnen zijn voor... Ja, moet je denken, ik weet dat in mei of zo.
0: Een lange tijd dus, eigenlijk wel geleden.
1: Ja, en ook in stukken, hè. En dan al stukken herlezen en dit en ja, we hebben veel... Het is wel hard aan gewerkt, ja.
0: Want echt een biografie is het misschien niet per se.
1: Thijs komt er ook wel in voor.
0: Ja, zeker.
1: En ook mensen die binnenkomen en wat we eten en zo. Het is een beetje... Ja, het
0: zijn memoires die spontaan en organisch verteld worden, die hij nog een stukje
1: heeft. Ja, het is vaak in de ik-vorm, tussen aanhalingstekens. Uh-huh. Maar het is niet zo van ik en dan tot het einde ik. Nee. Dat wou ik niet. En Thijs, joh. Kan goed schrijven.
0: Voilà. Wat ik er heel leuk aan vond, is dat je echt meegezogen kan worden naar al die verschillende tijd. Perken, dat je dan als het ware meestapt in de kleedkamers waar je toen nog interviews kon afnemen, daar in die kleedkamers. Dat je Raoul Lambert bijvoorbeeld ook de tribune op ziet stappen om dan live op de radio aan de telefoon bij jou geïnterviewd te worden.
1: Match, hè. Ja. Michel Doge bracht je naar boven via de lift en dan, wij deden dat nog met een telefoon. Uh-huh. Wij draaiden die dan op met de microfoon naar boven en dan zo over en weer. En wij hadden een koptelefoon op met het programma van de radio. Uh-huh. En zo wisten we wanneer we moesten beginnen. Dat is allemaal veranderd. Maar dat, ja, Lambert, ook trainingen van de Rode Duivels, waar ik helemaal alleen stond. Helemaal alleen. En dan zei ik tegen Thijs, mag ik Jan Keulemans even interviewen? En dan, Jan, riep die
0: kwam gewoon.
1: Die kwam gewoon af en dan deden wij het interview, want we hadden een deadline om 5:45 of zo.
0: Geen capsones, geen pers.
1: Nee, en ook het WK voetbal in 82, dus de openingsmatch, België-Argentinië. Dan ben ik tot in de kleedkamer van de Belgen geraakt, wat eigenlijk... compleet not done is. Er waren nog geen mixed zones. Het werd allemaal niet beveiligd. En de Guardia Civil wilde mij wel tegenhouden, maar die moesten op hun post blijven. En dan ben ik er toch doorgeslibberd. En heb ik als enige Erwin van den Berg, de doelpuntenmaker, kunnen interviewen. Dat zijn zo van die herinneringen. Hè.
0: Voilà, al die anekdotes komen ook gewoon meteen.
1: Ja, die komen gewoon
0: in het boek
1: tegen.
0: Natuurlijk ook. Dan doet dat me denken dat je een feilloos geheugen hebt. En daar ben ik wel jaloers op, want ik heb dat bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Nee, hoe komt dat?
0: Weet ik niet. Ja, maar al die herinneringen ophalen, dus, dat kan
1: natuurlijk,
0: ik.
1: Natuurlijk, er komen nu nog altijd dingen bij me op die ik meegemaakt heb. Ja, bijvoorbeeld Paul Vermeijren is ook een belangrijk moment in mijn carrière. De Olympische Spelen in Atlanta ook. Die dan vierde werd en ja, zijn hart uitstortte. En dat was wel een tranig moment. Maar wel, hij is ook naar mijn boekvoorstelling gekomen. Hij is een beetje een vriend geworden. Niet dat we elkaar elke dag zien, maar toch. En ja, wat heb ik allemaal meegemaakt van Borg Makker heb ik al genoemd. Ik heb Fred de Burggraven natuurlijk.
0: Uiteraard, een van de grote momenten zijn gouden medaille.
1: Dat duurt 1 minuut en die man heeft daar een heel leven voor getraind. Hij was 4 jaar voordien in Barcelona van de blok, van het startblok geschoven. En hij heeft daar revanche genomen in Atlanta en, met een weertekort. Maar hij heeft ook weertekort in een kleinbad gehad. En wereldkampioen, Europees kampioen, Olympisch kampioen. Dat is wel een enorme atleet. En die trainde ook bijna alleen. Alleen met zijn vader, die Freddy de Burggraven heet. Dus alleen in een bad van Roeselaren. Voor het open ging om 7 uur 's morgens, een koud bad.
0: Enorme sport.
1: Dat zijn mannen met wilskracht.
0: Absoluut. Je zegt in het boek ook dat je bang bent om al die dingen te vergeten.
1: Bah, ja.
0: Om minder goed te kunnen herinneren. Is dat iets dat je vaak hebt?
1: Ja, dat ik het vergeten ben.
0: Schrik daarvoor dat dat zou...
1: Nee, maar ja, dat is zoveel gebeurd op 42 jaar. Want het allerlaatste wat ik hier gepresenteerd heb is een documentaire over het Heizeldrama samen met de redactie van Canvas. En ik heb ook het Heizeldrama natuurlijk meegemaakt. En dat is ook wel een trauma, zou ik dat wel durven noemen. Dat is wel hard geweest. En 3 dagen later was het de bekerfinale die eigenlijk ook in de Heizel zou moeten gespeeld zijn tussen Cerkelbrugge en Beveren. Cerkelbrugge heeft die gewonnen. En dat was op Anderlecht dan en dat was zo... Een ongelooflijk gedempte sfeer dan. Tijdens die bekerfinale, 3 dagen na het drama. En dan speelde men alleen klassieke muziek van Vivaldi. Geen reclame en zo. En nadien heb ik wel een terugslag gehad. Als ik naar huis reed van die bekerfinale. Ja. Het was wel heftig, ja.
0: Om het over jou nog eens te hebben. Ben je bezig met je leeftijd? Met hoe snel de dingen anders worden?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben nu 72 al. Mm-hmm. Ja, dat is wel heftig, ja. Want ja, ik pensioneerd, ja, dat is toch... Maar ik ben nog enorm bezig gebleven.
0: Zeker, maar het is wel echt een nieuwe fase in je leven.
1: Ja, maar ik heb nog 2,5 jaar extra time gedaan. Want iedereen moest hier stoppen op 65, maar ik niet. Ik ben nog 2,5 jaar doorgegaan. En dan heb ik ook nog die documentaire gemaakt. Ik zit nog in podcasts van het Nieuwsblad. Ik trek veel foto's. Ik ben een fotograaf geworden, uit de hand gelopen hobby. Ik heb al een aantal tentoonstellingen gedaan. In najaar, in september, doe ik trouwens een tentoonstelling... In de galerij van Sven Kums, bekend voetballer, Gouden Schoen. En die heeft een galerij in zijn huis, onderste verdieping. En daar gaan wij in september tegenaan. En ik heb er ook in Knokken in Antwerpen. En ik heb ook een fotoboek uit. Dus ik ben veel met fotografie bezig. Dat kan mij zeer ontspannen, maar dat kun je ook helemaal alleen doen. Hè. Mm-hmm. En ik heb ook nog een zoon van 18, die nu trouwens op Antwerpen zit, heeft hij mij verteld... Weet het niet. Hij ging naar Antwerpen, zei hij. Ik zeg, hoe ga ik aan kaarten? Ja, er zijn dan allerlei blijkbaar sites voor. Dat je die toch nog kunt betrekken. En het is ook geen topmatch meer. Dus nee. Hij gaat er dan naartoe. En dan, dus.
0: Om ook maar te zeggen dat er eigenlijk geen zwart geld is voor jou om in te vallen.
1: Ja, nee,
0: blijft bezig.
1: Het is wel een herinnering. Je moet het allemaal zelf invullen.
0: Ja.
1: Vroeger werd het ingevuld door de VRT. Wat ik deed en waar ik naartoe ging en zo, dat is wel gemakkelijk.
0: Ja.
1: Er is een soort structuur weg en dat moet je dan zelf doen. En dat is, dat moet je leren in het begin,
0: ja. Over hoe de dingen veranderen, bijvoorbeeld het voetbal dan, daar gaat het ook over in het boek, daar zie je die paradigma shift ook echt in terug.
1: Hoe is dat?
0: Paradigma shift.
1: Oké, mooi. Paradigma shift.
0: Vroeger was dat voetbal dan heel defensief, saai, statisch, maar dat is veranderd voor jou.
1: Ja, maar dat is in alle sporten. Hè. Dus dat is mijn,
0: je noemt het ook het Mathieu van der Poel effect.
1: Ja, maar dat heb je in wielrennen ook, in tennis ook. Je moest die matchen eens tussen Willander en Villas bijvoorbeeld. Mats Willander. Mijn derde zoon is trouwens naar Mats Willander genoemd. Die had ook Mats.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, die speelde die bal over en weer tot iemand een fout maakte. Maar zo'n 70 ballen over en weer op gravel. Dat kan even duren. En nu is het aanvallen. Sinner en Alcaraz, dat is kloppen zo hard ze kunnen. En juist. Dus, dat is, en ook in het wielrennen. Het aanvallen van de Poel, Van Aert, noem ze allemaal maar op. Pogacar natuurlijk. Die vallen aan. Dat is echt sensatie. En vroeger wachten, bij onder Armstrong bijvoorbeeld. En ook in voetbal. Ja, Maradona leefde in een totaal ander tijdperk. Hè. Ze zeggen wel eens, Maradona maakte veel minder doelpunten dan Messi nu. Maar ja, er wordt compleet anders gespeeld. Gentile heeft op het WK in 82 in één wedstrijd 18 overtredingen begaan op Maradona alleen. Mm-hmm. Dat is een record. Hè? Mm-hmm. En hij heeft zelfs geen kaart gekregen. Maradona wel wegens protest. Dus dat is totaal anders. Ja, er werd ook veel minder gescoord. Maar AC Milan is kampioen geworden van Italië met 36 goals. Dus ja, het voetbal is er qua spektakelwaarde en ook qua afnemen van gewelddadigheid. Er werd echt veel meer getrapt. Nu zien ze alles, al die camera's en ook al die breedbeeld-tv's. Ook voor de commentator is er zeer veel veranderd. Hè. We hadden geen informatie. We konden het al gaan zoeken in de Kikker en in de Jarin Sportivo, L'Equipe enzovoort. Maar nu, ja, nu word je overspoeld. Je bent overgeïnformeerd als journalist. En dan heb je ook nog ja, alle beelden. Dus we leven in een tijd dat je moet selecteren en dat is moeilijk. Hè.
0: Dat is inderdaad moeilijk. Mis je het ergens, Frank? Het ja. leven als commentator, ja. sportjournalist, hier ja. op VRT dan misschien Lang... vooral?
1: Ja, nou, mis ik dat. Soms wel, soms niet. Nee, ik ben ook wel blij dat ik veel op reis kan gaan en zo foto's trekken. Mm-hmm. Maar ja, de stadions. Ik was zeer graag in het stadion. Want commentaar geven bij een voetbal.

0: match, topvoetbalmatch. Dat is nog altijd het hoogste goed, denk ik. In mijn, ook presenteren natuurlijk, ook top.
1: Ja.
0: En monteren. En, ik heb ook grote documentaires gemaakt, uh-huh, over Rikoppes, over dat soort dingen. Ik heb het allemaal graag gedaan, eigenlijk. De variatie was zeer groot, hè. Presenteren, monteren. Ja. We hadden ook veel meer programma's dan nu en zo op tv. Dus Extra Time bestond vroeger, dat was op maandag en op donderdag. En dan elke zondag werd gevuld, elke woensdagavond werd gevuld. Nee, ik heb mooie tijden meegemaakt, maar ja, missen, ja. Ja, af en toe wel. Ja.
1: Ja, je kan er nu natuurlijk op terugkijken. En je bent al vereeuwigd. Dit liedje heeft bijvoorbeeld de titel die het boek absoluut niet mocht krijgen.
2: De bal spinnen! Ja. En wij staan binnen, het is 0-1.

0: binnen.
1: Half een euro, ja. Ja, die heeft mij dat gevraagd in de museumstraat in Antwerpen, aan de Delijs.
0: Hij heeft jouw toestemming gekregen om het te doen.
1: Hij vroeg, mag ik dat gebruiken? Ik wist eigenlijk niet goed wie dat was. Maar ja, die man had wel een carrière. En ja, zijn dochter zit nu op dezelfde school als mijn zoon. Voilà. Wij komen elkaar geregeld tegen. Heel sympathieke, vriendelijke man.
0: Ja.
1: En ja, hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat goed gedaan, moet ik zeggen.
0: Maar je zegt ook, die leuze binnen is eigenlijk misschien een beetje te veel toegeschreven aan jou.
1: Ja, ik heb die wel gedaan. Hè, maar ik heb dat nooit bewust gedaan. Want op den duur, dat werd dan mijn slogan, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ook Albert Heijn heeft hem zelf ooit gebruikt als reclame, hè, bij het WK van Qatar.
0: En, was maar je zonder minder mee opgezet?
1: Zonder klank, dus je kunt daar niks tegen doen. Dat is ook niet erg. Maar ik heb dat nooit bewust gepropageerd bij mezelf. En af en toe gebeurde het nog wel eens, zoals bij het doelpunt van Shadley. In 2018 zeg ik blijkbaar ook binnen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is niet dat ik dat nu kan reproduceren. Want je hebt Floris Geerts, die ook sportjournalist geworden is. Die kan mij beter nadoen dan ik zelf kan. Ja.
0: Moet het hem eens
1: die
0: vragen.
1: Die heeft er ooit een wedstrijd gewonnen, binnen te roepen. Echt in Nederland zelfs.
0: Aha.
1: Ja, die is
0: dat hij een commentaarwedstrijd had gewonnen?
1: Ja, dat is die. En dat is door vooral binnen. En ik heb die ooit in Sportweekend... Ja, ik heb ook nog Sportweekend met gasten gepresenteerd. Dat was toen laat avond. En dan, hij is de gast geweest toen hij dat gewonnen had. En hij deed mij daarna, terwijl ik erbij zat. En hij kon dat beter dan ik zelf. Ja.
0: Voilà. Komt dat schot, heette die wedstrijd, informeert je me van de loop.
1: Komt
0: de wedstrijd
1: schot,
0: menu. Ja. Ik kon nog eindigen met een ander interviewprogramma dat jij ook hebt gepresenteerd. Gelanceerd net voor de eeuwenwisseling. Niet te wissen.
1: Niet te wissen, dat was een archiefprogramma. Ja.
0: Voilà. En ik heb er een fragmentje uit opnieuw met Rick Koppes naast Paul van Imst.
2: Wie was de beste eigenlijk?
3: Nou, vrouw de Paul. Als Paul zei dat ik het was, dan had me gelijk.
0: Ja, ja. Vintage Koppes, nog eens drank.
1: Maar eigenlijk kwamen die niet zo goed overheen, want dat zijn twee generaties.
0: Ja.
1: En Koppes is ongeveer afgehaakt toen Van Imst begon. 1958 was dat al, dat is lang geleden. En dat was misschien niet zo'n goede combinatie om te zetten.
0: Je hebt ze wel bij elkaar gekregen.
1: Maar Koppes is de eerste gouden schoen. En toen kon hij maar één keer winnen. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook zijn grote frustratie. Maar anders had hij hem ook 7 keer gewonnen, zegt hij. En dan Paul heeft hem 4 keer gewonnen. Hè. Ja, dat is nog altijd recordhouder, zeker. Dus, maar ja, dat zijn twee topvoetballers bij elkaar. Het was een leuk programma. Ik heb daar iedereen ongeveer in te gast gehad. Oké, die merk samen met Roger de Vlaam. Ik was ook fenomenaal. Dat was eigenlijk de beste, vond ik.
0: Ja?
1: Ja, en iedereen. Ook Jan Wouters heeft erin gezeten. Noem maar op,
0: Dus een programma dat nog eens zou mogen terugkeren. En nog eens, Frank, de tijd haalt alles in.
1: Ik zou het niet eruit zenden, want kwalitatief en zo. Nee.
0: Mocht er een nieuwe versie gemaakt worden, zou jij nu eigenlijk een geschikte gast zijn voor dat programma?
1: Ja, ik zou wel graag komen, ja. Maar niet meer presenteren.
0: Niet meer presenteren, maar zou je wel graag zitten als gast?
1: Ja, we hebben Mark Stassijns, Jan Wouters, we hebben Karel Uijbeks, Mark Uithoog, die zijn er allemaal in verschenen. Erik van Looy zelfs, toen nog.
0: Uh-huh.
1: Ja, Herman Brusselmans, we hebben veel, Lucien van Kerschaven. En vele mannen die veel meegemaakt hadden in de sport. Ja, ik zou dat wel doen. Start het maar op.
0: Voilà, ik ga eraan denken. Ik ga het opschrijven, misschien wordt het ooit opgestart.
1: Dus kunnen het kopen via internet ook.
0: En in de standaardboek. Wie voor de rest alles wil lezen over jouw carrière, want dat kan dus al. Over hoe je erin gerold bent, wat je bij alles gedacht hebt, die kunnen we vanaf nu doorverwijzen naar jouw boek, Frank Raas, de stem van een generatie, opgeschreven door Thijs Delru.
1: Dank je wel.
0: Merci Frank, om hier te willen komen vertellen over de middag. Veel succes met alles wat je nog gaat ondernemen.
1: Zeer graag gedaan.

0: me vast van Bazaar en Pommelientijns. En dan kunnen we nu naar het voetbal, naar het gesprek met Frank Raas. Antwerp-Charleroi dus in de Europlayoffs. Jeroen van der Loop, die match is ondertussen al even van start gegaan. Goedemiddag ook voor jou.
1: Goedemiddag Jonathan, inderdaad. Ruim een kwartiertje gespeeld. En ik denk dat de zoon van Frank Raas wel een plaatje gevonden heeft. Want er zijn nog heel wat lege plaatsen hier op de Bosuil. Dat heeft misschien wel iets te maken met die 0-5 van vorige week. Ondanks dat hele goede eerste half uur van Antwerpen ging daarna heel snel het licht uit bij Antwerpen. En kon Standaard dus een aantal keer scoren. De tegenstander Charleroi die deden dan vorige week wel een goede zaak. En dus is het een interessante wedstrijd tussen deze twee ploegen om proberen aan te haken bij Standaard. Dat dus al won. En dus al een goede zet heeft gedaan. Vanavond is het natuurlijk ook nog Genk tegen Westerlo. Maar deze twee ploegen kunnen misschien vandaag ofwel definitief afhaken ofwel aanhaken om nog mee te doen in die Europa Playoffs voor dat Europese ticket. 0-0 dus. Na 16 minuten hebben we al iets gezien. Jawel. Maar dan vooral aan de kant van Antwerpen. Een beetje hetzelfde verhaal als vorige week. Niet de kansen afwerken. We hebben een vrije trap gezien die in de 16 werd gedropt. En Van Helden stond helemaal alleen aan de tweede paal. En kon zijn schot niet goed richten. Sterker nog, hij miste eigenlijk zijn schot. Maar dat was al een grote kans. Vervolgens nog een goede actie, loopactie en een goede voorzet van op de linkerkant van Foulon. En hij legde de bal prima tussen de doelman en de laatste verdediger. En Kerk was daar, maar die raakte de bal op de hak. En zo ging de bal naast het doel. En dan was er nog een actie van op rechts van Valencia. Maar zijn voorzet werd net op tijd weggewerkt. En dus geen doelpoging voor Antwerp dat met rouwbanden speelt natuurlijk, want Laszlo Fazikas overleden eerder deze week. Een mooi grote spandoek werd ook naar omhoog getrokken toen er geen minuut stilte, maar wel een minuut applaus werd gegeven voor de Antwerpen corifee. Dus de Antwerp spelers met rouwbanden. Twee wissels trouwens ook ten opzichte van die 0-5 tegen Standaard. Natuurlijk is Vincent Janssen terug in de ploeg gekomen. In de spits staat hij. Hij neemt de plaats in van Hamdaoui. Die trouwens geblesseerd is en ook zelfs niet op de bank zit. En dan toch een andere verrassende wissel. Dat is dat Zeno van den Bos naar de bank is verwezen. Er werd toch wel een klein beetje naar hem gekeken vorige week na een aantal fases waarop Standaard makkelijk kon scoren. Hij dus op de bank is ook bezig aan zijn laatste wedstrijden voor Antwerp, want hij trekt volgend jaar naar Duitsland. Goed, het is hier dus bijna een kwartier, of bijna 20 minuten beter gezegd, aan de gang. Nog geen kansen voor Charleroi. Wel een paar halve kansen voor Antwerpen. Maar de tussenstand nog altijd 0-0.
2: Sportza. Sportza. Radio.

0: Number van Foles. Gaat het in de ronde van Italië op die verwachte sprint uitdraaien in de derde etappe richting Sofia? Olivier de Wilde.
1: Het heeft er alle schijn van, maar we zijn er nog niet. Want we hebben nog altijd dat groepje van drie man met 10 seconden voorsprong. En nog 1 kilometer te gaan. Maar ze zijn aan het beuken achter hen. Ik ga ze nog even opnoemen. Voor hetzelfde geld zijn ze er zo meteen niet meer bij. Maar Manuele Tarozzi van Bardiani. En je hebt Alessandro Tonelli en Diego Sevilla van Team Polti Visit Malta. En terwijl ik het zeg, hebben ze nog 7 seconden en nog 900 meter te gaan. Terwijl een sprint het peloton in hun rug probeert aan te vatten. En aan te pikken vooral in hun rug. Maar het zal inderdaad toch vanuit die sprint moeten komen. Vanuit de massa. Maar de jongens drie, die mannen daar voorop, die gaan er toch aan zijn voor de moeite, vrees ik. Voilà, die worden nu overvleugeld. Ze zijn eraan voor de moeite en dat betekent volledig ontregelde sprint met hopelijk wel geen incidenten. Met nog 500 meter te gaan en vooral de Rose Rockets van Dylan Groenewegen nu en Jonathan Milan in het wiel van Groenewegen. Ook Tobias Lund Andresen zit daar. Ook iemand van Uno X, ze komen er nu uit. Het is Milan die het gaat pakken, denk ik. Milan Magnier in zijn wiel. Ook Groenewegen is er nog bij. Milan, Magnier, dan Groenewegen. Gaat dat het ook zijn? Milan blijft standhouden, Gaat hij het ook houden? Magnier gaat er nu over. Magnier gaat er over en het is Groenewegen. Oh, het is moeilijk te zeggen, maar Magnier steekt zijn handen in de lucht. En ik weet niet of dat te vroeg is. Ik denk dat we hier echt wel een finishfoto nodig gaan hebben. Want die drie jongens, alle drie op één lijn. Ik durf het niet te zeggen. Op één moment...

0: denk je, ja, Manier is over Milan. En Groenewegen komt er nooit meer bij. Maar ja, dan, net op de streep. Nu gaan we het zien. We krijgen gelukkig meteen een beeld op de streep. Waar je zou zeggen, Milan is eraan voor de moeite. Die gaan wel afvinken. Ja, inderdaad, het is Manier. Het is Manier die het haalt. Manier dan toch de handen in de lucht. En zo de tweede ritzegen al voor de puntentrui. De man, de Fransman, de kopman van Soudal Quickstep. Pakt hier mooi de nieuwe punten erbij. En de tweede ritzegen. 2 op 3 dus voor Soudal Quickstep. Zij doen het helemaal. En Manier in de handen van Ragagni Noviero. Een van zijn ploeggenoten. Een van de Italiaanse. Mannen. En hij kan het nauwelijks geloven dat die Groenewegen en Milan klopt in deze mooie sprint in de straten van Sofia. Zo eindigen we het Bulgaarse hoofdstuk hier. Nu 1 rustdag en dan gaan we naar Calabrië, waar we echt wel de laars van Italië gaan aanvatten. Met dus nog eens de beelden van een hele mooie sprint waar Manier dus Groenewegen en Milan klopt. Een echt WK voor sprinters in de straten van Sofia, gewonnen door Manier.
1: Een ritzegen voor de Fransman. Dankjewel voor jouw verslag, Olivier de Wilde. Dan gaan wij opnieuw naar het voetbal, naar de Bosuil. Halfweg de eerste helft tussen Antwerpen en Charleroi. Jeroen van der Loop.
2: 0 tegen 0, 25 minuten gespeeld. En een eerste kans van Charleroi hebben we genoteerd. Voordeel voor Antwerpen is, vorige week was de eerste kans meteen raak voor de tegenstander. Dat is vandaag niet, want Guillagon trapte de bal een beetje wild, maar hoog en hoog over, beter gezegd. Hij, Guillagon en ook Titraoui. De twee smaakmakers dit seizoen bij Charleroi zaten vorige week op de bank tegen Racing Genk. Toen won Charleroi. Maar nu dus terug in de basis. En dit ten koste van Romsas. En de toen wel goed spelende Yassine Khalifi. Zij dus op de bank. En Guillagon en Titraoui dus weer gezamenlijk daar op dat middenveld. En dus de eerste kans genoteerd voor Charleroi. Maar voor de rest is het nog niet bijster veel wat we kunnen zien en kunnen noteren aan de kant van Charleroi. Nu misschien werd er een diepe bal naar de rechterkant gestoken richting Kevin van de Kerkhof. Hij scoorde vorige week ook tegen Genk. Maar die bal is onhaalbaar. En dus rolt hij over de achterlijn en kan keeper Nozawa een doeltrap nemen samen met zijn landgenoot Shuna Shima. Daar wordt alle tijd van de wereld voor genomen. Dat doet trouwens de doelman aan de overkant ook, waar die doeltrap van Nozawa gewoon terecht komt in de handen van Mohamed Kone. Ze nemen allebei de nodige tijd om dat spel opnieuw te hervatten. En de supporters hier van Antwerpen die ondergaan het een beetje, zijn op dit moment rustig naar die wedstrijd aan het kijken. De overkant hier, de tribune nog volledig in de zon. Dus we zien heel wat zonnebrillen, maar ook heel wat handen voor de ogen om het spel goed te kunnen volgen. En Charleroi supporters, ik schat een goede bus of twee die misschien de oversteek hier naar Antwerpen gemaakt hebben. Balbezit voor Oussou, de aanvoerder van Charleroi. Die draait richting de helft van Antwerpen, maar draait dan terug. Speelt de bal achteruit en wijst meteen richting de doelman. Spelen maar die kant op, want dan hebben we het balbezit en blijven we dus de bal in de ploeg houden. Charleroi moet na deze wedstrijd nog twee kanten, of beter gezegd nog 3 wedstrijden spelen, net zoals Antwerp. Zij moeten ook nog 3 wedstrijden spelen. En dan weten we wie straks moet het gaan opnemen voor die wedstrijd tegen die play-off 1 ploeg Charleroi. Dus volgende week nog thuis tegen Charleroi, of tegen Westerlo, nog thuis tegen Leuven. En dan de laatste wedstrijd is het de Waalse derby, als we dat zo nog mogen noemen, tussen Standaard en Charleroi. En dan is de Europe Playoffs voorbij. Zover zijn we nog niet. Het kabbelt hier rustig richting het half uur. Met nog geen doelpunten. Laat staan hele grote kansen. En daarom is de tussenstand hier logisch 0 tegen 0.

0: Lizzo en Don't Make Me Love You. We gaan er even squash bij nemen. Hermine, een sport die over 2 jaar zal bij zijn op de Olympische Spelen.
1: Ja.
0: En op dit moment is het wereldkampioenschap aan de gang.
1: Klopt, en daar hebben we een Belgisch duo dat ja, toch outsider is voor het podium. Tine en Nele Giris, de zusjes. En op dat WK in Gizeh in Egypte hebben ze zich geplaatst voor de 8e finales. Tine Giris is 9e reekshoofd. Zij schakelde met 3-0 een speelster uit Maleisië uit. In de 8e finales neemt ze het opnieuw op tegen een Maleisische. Maar dat is dan wel het nummer 5 van de wereld, dus wordt wat moeilijker. Nele Giris dan, zij 11e reekshoofd. Zij won ook in 3 sets van een Spaanse en neemt het nu op tegen het nummer 4 van de wereld. Dus voor allebei een pittige opdracht om dan de kwartfinales te halen. Kwartfinales, dat is ook voor allebei trouwens het beste resultaat ooit op een WK.
0: Oké, dan gaan we terug naar de match van deze middag. Die 1-1 tussen Agent en Anderlecht in de Champions Playoffs. Vreemde wedstrijd met veel extra sportief rumoer. Met een hoofdrol voor Colin Kozemans die achteraf ging vieren alsof Anderlecht de leidersplaats te pakken had. Tom Boudewil sprak met zijn collega aan de overkant.
2: Davy Roef, proficiat met de eerste helft. Proficiat met de tweede helft. Het was een groot verschil, want in de ene heb je hard gewerkt. In de tweede niets gezien. Mm-hmm. Dus hoe sta je hier eigenlijk?
3: Ja, dat was het verwachte speelbeeld natuurlijk, gezien de omstandigheden in de wedstrijd, de situaties die gebeurd zijn. Verwacht ik niet nog heel veel werk de tweede helft. Ja, om een beetje te focussen, we moesten toch een keer doorkomen. Eerste helft, ja, inderdaad wel een paar dingen moeten doen. Naar mijn gevoel, doelpunt, mijn mening, denk ik dat ik wel beter moet doen, of kan doen. Ja, ik wil daar mijn... Alleen dan downsize ik misschien de rest van mijn partij, de eerste helft. Maar dat is gewoon waar ik dan het meest aan denk momenteel. Ja, kijk, jammer genoeg hebben we tegen die man niet iets meer gevaar kunnen brengen of kansen kunnen creëren.
2: Maar je niet te hard voor jezelf, want die bal werd toch gedevieerd, verrassend eigenlijk.
3: Ja, inderdaad. Maar ja, nou, ik zeg het, naar mijn gevoel, ik ben daar eerlijk in. Ik bedoel... je weet dat ik perfectionistisch ben, dus dat ik graag zo goed mogelijk speel. Naar mijn gevoel, ik heb de beelden ook nog niet teruggekeken, maar denk ik dat ik iets meer kan doen of dat ik wel genoeg tijd had om iets te kunnen doen. Maar ja, kijk, het is nu zo. Ik heb daarna zo snel mogelijk kunnen leegmaken.

0: We zijn wel vakantie kunnen creëren, inderdaad. Maar kijk, we zijn blijven vechten, denk ik. Zelf toch een mooi doelpunt gecreëerd. Na de tweede helft natuurlijk, dat is een ander spelbeeld. We probeerden tegen een laag blok zoveel mogelijk te creëren, maar jammer genoeg iets te weinig, denk ik.
1: Tot slot, op het einde, er zat zoveel bijna agressie in na zo'n wedstrijd. Begrijp je dat eigenlijk?
0: Nee, ik persoonlijk begrijp dat niet. Ik ben er ook zoveel mogelijk van weg. Dat is het temperament van bepaalde spelers, denk ik. Er zijn mensen aan kijken naar de spelleiding die daar een perk aan kunnen stellen. Ik vind dat ze dat misschien iets te weinig gedaan hebben, waardoor we zo'n omstandigheden krijgen.

0: prachtige range live van Pavement. Geen doelpuntenfestijn op de Bosuil in Antwerp-Charleroi, maar de rust komt er wel al bijna aan, Jeroen.
1: Inderdaad, 41ste minuut. Schot nu van Titraoui en het is 0 tegen 1. En dat is van op een meter of 2,23 links in de benedenhoek. En dat doelpunt komt ja letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Want ik wilde eigenlijk zeggen, het tempo is al een minuut of 10 uit de wedstrijd verdwenen. En dan is er spijtig balverlies. Ik denk dat het van Scott was. En dan kan Titraoui van op een meter of 20 uithalen. En die bal gaat wel perfect in het zijnetje. En zo dus de 0-1 voor Charleroi. Het was niet Scott, het was Valencia. Die eigenlijk vlak daarvoor prima de bal recupereert. Maar dan draait hij eigenlijk in de man. Draait hij in Guillagon. En die kan die bal dan tot bij Titraoui brengen. En die trapt hem gewoon prima binnen, hoor. Dat is verder dan 20 meter, hoor. Daar zullen ze eens een meetlat naast moeten leggen. Maar vanaf een hele grote afstand laag in de benedenhoek. En daar is Nozawa, denk ik, ook verrast dat die bal daar komt. En zo dus met nog 3,5 minuut op de klok de voorsprong voor Charleroi. En is dat terecht? Ja, niet helemaal, want het was weer Antwerp dat in het begin goed van start ging met die halve kantjes. Niet zo'n grote kansen als vorige week, maar wel een paar kantjes. En in ieder geval ook de intentie om deze wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Dan was er wel Charleroi dat de laatste 5-6 minuutjes een klein beetje naar voren ging lopen. Omdat ze toch wilden wat druk zetten. Terwijl we even aan de overkant moeten volgen als Dirks daar in de 16 komt. Bal gerecupereerd. Girano Kerk aan de bal speelt nu Dirks aan. Die staat in de 16. Durven ze geen fout maken. En dan komt de bal bij Praat. Die heeft trouwens net geel gekregen. Wordt nu aangetikt. En dan is het een vrije trap voor Antwerp. Willen alle spelers van Charleroi dat scheidsrechter Verbeke dat terugdraait. Maar ik heb nog nooit een scheidsrechter zo'n vrije trap zien terugdraaien. Dus een mooie plaats voor Vincent Jans aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Ongeveer een metertje of 2-3 uit de 16. Vlak naast het halve maantje. Dus voor de linker van Vincent Janssen zou dat een ideale positie zijn om die bal in de goal te trappen. En zo misschien nog met een gelijke stand richting het rustsignaal te gaan. Maar die goal van Charleroi, die kwam wel wat uit de lucht vallen. Ik zei net, ze zetten wel wat meer druk. En dan zag je bij Antwerpen meteen de angst van we willen hier niet tegen een tegengoal aanlopen. Pakte veel minder risico bij het uitvoetballen. Daar werd Kerk wat vervelend van, want er waren 3-4 lange ballen die gewoon bij doelman Mohamed Koné terechtkwamen. Maar ze wilden geen risico pakken achterin. En dan toch Valencia, die de bal recupereert, dan eigenlijk veel te makkelijk kwijtspeelt. En dan is het schot van Titraoui daar om die 0-1 op het bord te trappen. De muur staat, daar ligt Guillagon achter de muur. Vincent Janssen en Scott achter de bal. Maar het zal wel Vincent Janssen zijn. Die bal stuitert recht in de handen van Koné. Niet goed geraakt door Vincent Janssen. Althans niet goed genoeg om de doelman te verrassen. In de herhaling zien we bijna in het midden van de goal. Dus was dat geen moeilijke bal voor de doelman. Ondertussen zijn we aan de overkant met Camara. Die toch even gaat temporiseren. Dan Bernier naar binnen gekomen in het halve of in de middencirkel. En dan verandert de bal van flank via Nzita. Is daar Camara ondertussen weer aanspeelbaar. Maar die zal geen risico nemen. Guillagon. En dan gaan we via de rechterkant naar Van de Kerkhof.

0: die tegen de zijlijn plakt en hier zijn actie kan maken ten opzichte van Eran Tuipes. Wil buitenom, gaat dan toch binnendoor en zoekt de achterlijn. Maar daar wil de jonge Eran Tuipes niet van weten. En zo dus de bal ontzet in de voeten van een Charleroi-speler. Voorzet weggekopt door Tsunashima. Op dit moment Charleroi dus in het spoor van Standaard en van Westerlo en van Genk. Om allemaal alle drie. 30 punten alleen Standaard, dus 33. De 45 minuten, die zitten erop. Even kijken wat er nog bij komt. Maar dan is 1 minuut, daar gaan we niet meer op wachten. De bal is aan de zijlijn, ingooi voor Antwerp. Tussenstand hier 0-1, doelpunt gemaakt door Titraoui.
1: En mocht er nog iets gebeuren voor het fluitsignaal, dan laat jij ons dat weten. Kijk naar de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oosten. Een ongeval is de weg deels versperd. Op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten bijrekenen tussen Machelen en Zaventem. Door werk op de A19 van Ypres naar Kortrijk is er daar een kwartier file tussen Menen en Moorsele. Het verkeer moet er over de pechstrook. En ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzaten-tunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzatenbrug.
2: Sportza.

0: tenniscourt van Lourdes. Eerder vandaag ging Alexander Bloks eruit in het tennistoernooi van Rome in de derde ronde. Tegen die andere Alexander Zverev die hem 2 weken geleden ook al uitschakelde in Madrid. Wij gaan terug naar agent Anderlecht. Puntendeling daar in Tom Boudewijl sprak met Jari Verscharen van Anderlecht na de 1-1.
1: Jari Verscharen, puntje hier in Gent, geknokt voor dat ene puntje. Maar jullie vierden wel alsof het een overwinning was, toch?
2: Ja, ik denk dat we wel mogen zeggen dat we daar echt voor gestreden hebben als team. Dus ik denk dat dat wel iets is waar we trots op mogen zijn. We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In de eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Met een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus, ja.
1: En dan krijg je 2 verschillende helften.
2: Ja, absoluut. Dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel... met 11 elke meter gingen moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
1: Was het puur organisatie? Want soms wint ook een team met zijn tienen.
2: Ja, inderdaad. Maar ik denk dat we in het begin echt wel alles probeerden dicht te sluiten. En af en toe komt er dan wel eens een cross. En je hoopt dan dat die bal misschien nog eens goed valt voor een counter. Maar dat was vandaag niet het geval. Ja.
1: Wat betekent dat voor donderdag? Want dat hebben we toch ook altijd in het achterhoofd.
2: Nee, ik denk we zeiden het daar juist ook in de rust. Ik denk dat dit misschien wel de beste voorbereiding was naar die wedstrijd toe van donderdag. Allemaal samen 45 minuten even alles geven. En dat gaan we donderdag ook moeten doen. Dus nee, ik denk dat dit een soort van voorbereiding was op donderdag. En dat we er met z'n allen voor de volle 100% voor gaan.
1: Ja, dat wat het knokken betreft. Maar we vergeten zeker dat half uur die 35 minuten niet. Want... het was toch een van de betere periodes, vond ik, in deze play-offs.
2: Nee, inderdaad. Maar dat we kunnen voetballen, daar twijfelen we denk ik niet aan. Met de spelers die we hier hebben. Ik denk dat we allemaal types hebben van voor die graag combinaties maakt en zo verder. En dat we, zoals vandaag inderdaad laten zien, dus daar twijfelen we niet aan. Maar we moeten proberen om dat er elke wedstrijd laten uitkomen. En dat gecombineerd met die vechtlust dan om ook de wedstrijd over de streep te trekken.
1: Ja. Weet jij waarom dat er nog zoveel spanning zat, zoveel agressie op het einde?
2: Ja, ik denk dat dat langs één kant wel logisch is. Je hebt 2 teams die strijden voor die 4e plek, voor een Europese plaats. Dus langs één kant is het logisch, maar het mag natuurlijk niet een bepaalde limiet overstijgen. En ik had het gevoel als er dan met bekers worden gegooid en zo naar de spelers, dat het wel iets te ver gaat.
1: En heb je Colin al gezien? Is alles oké met hem?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb geen rare dingen bij hem gezien. Dus,
1: wij wel anders.
2: Ja, ik heb het ondertussen al gezien. Iedereen zal daar zijn mening over hebben. Ja, kijk, dat is een beetje het theater van het voetbal. Ik denk dat wij dat ook al een paar keer tegen ons hebben gehad, zoiets. Dus kijk, ik heb daar eigenlijk weinig over te zeggen.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Amrum 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
2: Had nooit hard gegessen?
1: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
2: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
3: Toch.
1: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
5: Onmogelijk.
4: Zekerheden?
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is met wat vertraging toch verlopen.
5: Ja, rond 3 uur hebben ze het cruiseschip Hondius verlaten. Met een bootje werden ze dan naar de wal gebracht. En daar stond een bus die hen uiteindelijk naar de luchthaven van Tenerife bracht. En de vlucht was voorzien om 3:30, maar die timing hebben ze inderdaad niet gehaald. Enkele minuten geleden pas is hun vliegtuig dan toch opgestegen, richting Eindhoven dus. En de Belgische consul in Tenerife is blij met hoe alles verlopen is. Solange Kasianov.
6: We zijn blij dat ze kunnen thuis teruggaan en dat dus alles heel goed is verlopen.
5: Alles heel goed verlopen. En eens geland in Eindhoven krijgen onze landgenoten een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En daarna houden ze thuis nog enkele weken hun quarantaine aan.
4: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
7: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
8: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, uiteraard. Ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen, maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is, dat je denkt van oei. Ja, wat als?
9: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
7: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wambeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
4: De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd vanochtend in de Zevende Dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
10: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
4: De politie is vanmorgen binnengevallen in een loods in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. Er zijn 4 mensen opgepakt. De politie had de buurt al een tijd geobserveerd na meldingen over verdacht gedrag. De loods wordt verhuurd. Volgens bronnen zou de inval te maken hebben met drugs. Het parket is een onderzoek gestart. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Een verslag van Tom Boudweel.
11: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
4: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. En in de Europe Playoffs staat het halverwege in de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi 0-1. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. En tijdens de halve marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden. Ze werd onwel tijdens het lopen. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar konden haar niet meer redden. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn om aan de halve marathon te mogen deelnemen. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Dinsdag veel wolken met nog kans op een bui. En het blijft ook fris, temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden nadat op het schip mensen stierven na een uitbraak van het Hantavirus. Meer is ook te volgen op 14nieuws.be.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1. Sportza met Jonathan Mettepenning.
12: Heel goedemiddag, we gaan nog een hele avond verder. Hermine en ik, nog een uurtje, daarna neemt Astrid de Sportzast ook over. Hermine, wij gaan even beginnen met Premier League voetbal.
13: Ja, want de wedstrijden die daar al zijn afgelopen eindigden al drie op een gelijkspel. Oh. Eerst Burnley tegen Aston Villa. Villa na het bereiken van de Europa League finale. Een beetje vermoeid misschien, want met Tielemans in de basis, Amadou Onana nog altijd geblesseerd, hadden ze het best moeilijk met Burnley, dat al zeker gedegradeerd is. Maar Burnley ging er nog voor en dat leverde voor hen dan een 2-2 gelijkspel op. Villa blijft wel vijfde. Dat is nog altijd goed voor een Champions League ticket, maar laat de kans liggen om over Liverpool te springen in de stand. Nottingham Forest tegen Newcastle dan. Daar moest Matsels zich 1 keer gewonnen geven. Hij was ook kansloos bij de 0-1 van Barnes, maar Forest maakte nog gelijk 1-1 daar. En Crystal Palace tegen Everton tot slot met de bondscoach van Engeland Thomas Tuchel in de tribune. Daar eindigde het ook op een 2-2 gelijkspel. Straks dus Arsenal op bezoek bij West Ham met Leandro Trossard opnieuw in de basis.
12: Hij heeft vertrouwen geput uit die wedstrijd tegen Atletico. En op die match van Arsenal kijken ze bij Manchester City waarschijnlijk ook zeker uit. Want City won gisteren al en werd opnieuw op sleeptouw genomen door de andere rode duivel, door Jeremy Brooks.
13: Zeker, ja. En het was nodig ook, want een moeizame wedstrijd voor City thuis tegen Brentford. Maar in minuut 60 vond Doku dan toch het gaatje. Haaland en Marmoush legden de 3-0 eindstand vast. En begin deze week was Doku ook al belangrijk voor City met 2 doelpunten tegen Everton. Ja, de Engelse pers is intussen helemaal lyrisch. Als City straks nog kampioen kan worden, is dat dankzij Doku. Dixit The Athletic. Mm-hmm. En Doku speelt op een waanzinnig niveau. Dat valt dan weer te lezen in de Daily Mail. Eens luisteren naar Doku zelf dan, hè? Wel, hij blijft er best rustig onder. Ik speel puur op instinct, zegt hij.
14: I always have been an instinct player, but obviously today is working out. I score some goals, but if you look at the game, I always played like this, instinct. But now obviously the goals are coming. Now people are gonna say, wow. But I always, I haven't been a different player.
13: Ja, hij is niet plots een andere speler, maar de ballen, ja, die vliegen wat makkelijker binnen op dit moment. En in de stand staat City zo voorlopig op 2 punten van Arsenal. De Gunners spelen dus zometeen nog tegen West Ham. Zal Doku kijken?
14: I don't know what time it is, but if I have time, I will watch. Obviously, I'm a football fan, I like football. So I will probably watch.
13: Ze spelen dus zo meteen om 5:30, Jeremy Doku. Nu, hij moet nog eens aan de bak met City woensdag al. Dan een inhaalmatch en volgende week, zondag, spelen ze dan de finale van de FA Cup tegen Chelsea.
12: Zo is het. En straks om 5:30 dus Arsenal-West Ham. I've got

0: Foo Fighters en Best of You. De bezoekers van Charleroi op voorsprong bij Antwerpen dus na die pijl van op afstand van Titraoui. Mooi doelpunt en ondertussen is de tweede helft ook van start gegaan op de Poolstad. Groen van der Lop.
1: 7 minuten zijn we aan het spelen. 0-1 en bezoekers zijn er ook wat meer in het stadion gekomen. Althans in het vak van Charleroi. Want we hebben er nog een bus of twee bij gegooid. Want blijkbaar was er voor de wedstrijd iets met een supporter van Charleroi die niet binnen mocht. Of er was wat iets mee aan de hand. En dus besloot de harde kern, als hij niet binnen mag, gaan wij ook niet binnen. En bleek dat ze op de parking gewoon een balletje aan het trappen waren. Terwijl de wedstrijd al bezig was. En nu zijn ze de tweede helft toch binnengekomen. En hebben ze natuurlijk die 0-1 van Titraoui wel gemist. Maar daar malen ze op dit moment niet om, want ze zijn volop aan het zingen en aan het klappen om in die tweede helft toch de supporter of de spelers van Charleroi naar die drie belangrijke punten te schreeuwen. Die voorsprong dus op het bord en geen wissels aan beide kanten. Al dezelfde elf van de eerste helft staat zowel bij Charleroi als bij Antwerpen op het veld. En dus moeten zij voorlopig proberen aan de kant van Antwerpen om iets aan die 0-1 achterstand te doen. Nog geen enkele kans of poging tot kansen gezien voor zowel Antwerpen als voor Charleroi. Vincent Janssen probeert daar de bal te ontfutselen bij Guillaume. Dat lukt. Kerk dan aan de rechterkant. Dan loopt Janssen door en die gaat in de botsing met Keita en houdt daar nog een ingooi aan over voor Antwerpen. Ongeveer op een metertje of anderhalf van de hoekschopvlag. Maar Keita is blijven liggen en dat is een beetje hetgeen we de tweede helft al gezien hebben aan de kant van Charleroi. We nemen er alle tijd voor. Bij elke fase proberen we zoveel mogelijk seconden te pikken om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Om de tempo volledig uit die wedstrijd te halen. En de verzorgers van Charleroi komen nu dan ook helemaal van de overkant richting Keita die daar ligt. En dan heeft Vincent Janssen zich er al over gebogen. En al lang gezien dat er niet zo heel veel aan de hand is. In slow motion zien we eigenlijk zelfs dat Keita boven op de voet gaat staan van Janssens. Dus hij maakt eigenlijk de overtreding. Maar het is een ingooi. Hij blijft nog even liggen. Zo duurt het hier dus nog wel even. Vooraleer we aan die ingooi van Antwerpen kunnen gaan beginnen. 55 minuten gespeeld. Tussenstand Antwerp-Charleroi 0-1.
0: Op de Antwerpse ring is het bijna 1 uur file rijden richting Nederland. Tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring ook vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door werk op de A19 naar Kortrijk is er meer dan 20 minuten file tussen Wervik en Moorselen. Het verkeer moet er over de Pekstrook. En ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzaten-tunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzatenbrug.
2: Radio 1 Sportzaal.

0: American Girls, Harry Styles slaat altijd en overal toe. Olympisch turner Luca van de Kempis, we gaan naar iets anders, kondigde enkele weken geleden aan dat hij een punt zet achter zijn topsportcarrière. Van de Kempis was jarenlang een van de vaandeldragers van het Belgische mannenturnen. Een allrounder ook, die op alle toestellen kon meedraaien. Hij heeft het beste Belgische resultaat in een allround finale op een WK op zijn naam staan. En 2 jaar geleden bereikte hij zijn ultieme doel, de Olympische Spelen. Steffi Merdevede zocht Van de Kempis nog eens op en ze vond hem, jawel, in de turnzaal.
1: Luca, ik heb met je afgesproken om het even over het feit te hebben dat je gestopt bent met turnen, maar we hebben wel in de topturnhal afgesproken en ik tref je hier. Ben je hier nog vaak dan?
2: Ik probeer hier nog zoveel mogelijk te komen, maar dat is niet altijd gemakkelijk met al andere dingen dat ik ben aan het doen. Iedereen kent me natuurlijk nog, dus dat is leuk om hier af en toe ook te komen trainen natuurlijk, ja.
1: Dus je traint ook nog echt?
2: Oh ja, trainen is veel gezegd, dus het is moeilijk om dat te onderhouden. Want als ik dingen wil doen die ik vroeger kon, dat is nu al bijna niet meer mogelijk. Dus het is een beetje basis, het is een beetje het lichaam een klein beetje onderhouden. Voor dat is het genoeg, ja.
1: Was het een moeilijke beslissing om te zeggen van oké, hier stopt het?
2: Goh, eigenlijk niet. Nee, op de momenten daarvoor en laten we zeggen vanaf de Spelen, was het altijd zo wat een sleurende vraag van ja, wat nu? Zoals iedereen wel weet zit er niet zoveel geld in het turnen. Dus dan is dat altijd de vraag van, ja, voor het gezin, voor eigenlijk de rest van het leven, wat nu? En ja, dan was er een heel mooie opportuniteit van Eurogym om daar bij hun aan te sluiten. En dat kwam eigenlijk perfect uit. Op het moment dat mijn lichaam het misschien zei, dit is het moment. En dan, de code, de FIG-code was dan veranderd in mijn nadeel. Het kwam allemaal een beetje samen. En dan, ik had in mijn carrière altijd gezegd, ik duik misschien wel liever in dat zwart gat na mijn carrière om eens te zien wat nu. Omdat het heel hard, sinds mijn 7, 8 jaar is het tunnelvisie geweest naar de Olympische Spelen als turner. Dus ik wou wel heel graag een keer kijken wat dat daarnaast is te zien. Het is eigenlijk allemaal mooi op zijn pootjes gevallen.
1: Je hebt inderdaad altijd toegewerkt naar die Olympische Spelen. Om dat te halen, dat was het grote doel. Het nog eens doen, LA, dat zag je niet zitten. De leeftijd is er ook natuurlijk.
2: Ja, ik zat er heel kort bij van Tokio in 2020. Allee, uiteindelijk 2021 geworden, dus eerste reserve. En dan natuurlijk, dat smaakte naar meer. Allee, ik wou altijd daar naar de Spelen gaan. Dat is als turner meer waard als de Champions League. En als ik dan moet zeggen, oké, direct nog 4 jaar, dat was na Parijs zeker wel mijn mindset. Maar dan natuurlijk, het leven loopt u tegen en dan blijkt het ook om echt nog 4 jaar hetzelfde te doen wat ik daarvoor heb moeten doen en geworden.

0: ook ouder, het gezin breidde ook uit. Dus dan was het eigenlijk snel gemaakt van oké, LA zal niet meer voor mij zijn.
1: Ik neem aan dat Parijs voor jou dan het hoogtepunt is als je terugblikt.
0: Dat is eigenlijk een hele moeilijke. Ik vind Parijs is mijn carrière hoogtepunt, om het zo te zeggen. Want zoals ik zei, ja, de Champions League, dat is het hoogste van het hoogste wat je kan bereiken. En we zijn met 3 gegaan en dat is een verdubbeling van ooit mannen die zijn gegaan. Dus dat was absoluut fantastisch. Maar eigenlijk, door daar veel over na te denken en ook dan mijn retirement aan te kondigen, is eigenlijk mijn mooiste moment in Antwerpen. In 2023, het WK in eigen land voor de Spelen, waar dat je ticket kon pakken voor de Olympische Spelen. En dan hebben we dat daar gedaan. Allee, ik persoonlijk toch rechtstreeks. En ja, het voelde alsof dat iedereen in dat stadion er voor ons zat.
2: Een laatste keer opladen en dan ontploft het publiek hier.
1: En
2: trippelschroef.
1: Ja, ja.
2: Opnieuw.
1: Goed gedaan, ja hoor. En de coach en Noah Kouavita. In Parijs is die allround finale net niet gelukt. Ja, kijk dan toch ergens een klein beetje terug van, het zat er misschien, het zat er wel in. Hè?
0: Ja, voilà, het zat er zeker in. Ik had natuurlijk een blessure waar ik mee sukkelde. Dus dat was, dat is wel pijnlijk, omdat ik eigenlijk nooit op die manier geblesseerd was geweest. Ik heb eigenlijk nooit een grote blessure gehad. En dat was dan wel spijtig dat ik mijzelf iets te veel heb moeten pushen naar het EK voor de Spelen. Omdat ik dan naar de Spelen moest om mijn eigen niveau op te tillen. Daarom was het zo snel in Parijs dat ik al zei, oké, ik ga voor LA, omdat het was precies nog niet gedaan.
2: En dan richting afsprong, maar komt er niet door. Het leek zo goed te gaan.
3: 14.166 voor Luca van de Keibus. En dan komt hij uit op 79 punten. Hij kan meer. Hij kan 81. Hij wil misschien 82.
4: Dat zijn die twee vallen.
3: Dat zijn die twee vallen.
0: Ja. Natuurlijk, resultaten zijn resultaten. En het is de weg die dat telt. Dus daar heb ik wel vrede mee. Maar op het moment zelf, ik had zo lang altijd die allround finale gehaald. Altijd top 20 van de wereld. En dan daar, waar dat het eigenlijk echt boeit, niet. Ja, dat was wel wat pijnlijk, ja.
1: Kan ik me inbeelden. Je hebt wel in al die jaren het Belgische mannenturnen echt zien groeien. Hè? Kan je dat dus schetsen bij het begin van je topsportcarrière en nu bijvoorbeeld? Is een wereld van verschil.
0: Ja, inderdaad. Ik, in het begin was het eerder individueel turnen. Dat was heel goed, maar we lieten veel steken vallen. En ik denk samen met Koen van Damme, die dan als headcoach is ingetreden. Ik denk dat daar heel veel is veranderd. Dat we naar atleet centraal zijn gegaan in plaats van één atleet is goed, dus we gaan daar alles op inzetten en de rest mag maar, valt wat weg. En heel hard op dat team gebouwd, samen met Sport Vlaanderen en Adeps. En ik denk dat we door die teamsfeer echt gewoon verder en verder en verder zijn geraakt. En ik denk wel, nu zijn we met echt een hele brede groep. Waarbij dat eigenlijk de eerste jaren zijn dat we misschien jongens moeten laten gaan, omdat we met zoveel zijn. Dat wil zeggen dat er veel meer basisniveau is en dat we daar dan kunnen we veel harder op die piramide bouwen. Dat we misschien binnen 10 jaar een paar wereldkampioenen hebben. Ja, je weet dat niet. Maar ik denk dat we het mogen durven uitspreken dat we meer willen.
1: Zeg jij een functie voor jou binnen het team? Is dat ooit een optie geweest?
0: Ja,
1: of is het nog een optie?
0: Het is nog altijd een optie. Ik denk dat ik even uit de zaal ga willen zijn. Uit de stoffige zaal. Maar dat is natuurlijk altijd voor mij weggelegd om in de sport te blijven. Maar ik denk dat er nog een paar jaren moeten tussen zitten om echt te zeggen dat is mijn ambitie. Ja.
1: Nog één dingetje misschien. Je hebt in de loop van je carrière eigenlijk ook de groei en de opkomst van Ina Derwaal wel echt meegemaakt in diezelfde zaal, die Olympische titels en zo. Ja, dat is ook speciaal, hè?
0: Ja, dat is heel speciaal. Ik weet niet of we dat ooit nog gaan meemaken. Ik heb nog nooit een vrouw harder zien trainen. Ik zie er niet superveel turnen natuurlijk, maar ze was toch altijd de hardste die trainde, de meest specifieke tunnelvisie naar wat ze wou. En ik denk dat je daar heel veel van kunt leren. Ja.
1: Het was een stimulans ook, denk ik, voor jullie. Hè?
0: Voilà. Soms was het bekeken van, de vrouwen halen meer weer centen binnen of weer die een sponsor. Maar dat is, als er mensen naar u willen kijken, dan verdient je dat allemaal. Hè? Punt uit. Dus wij kunnen ons daar alleen maar aan optrekken. En ik denk vanaf dat zij zo wat 17, 18 werd en naar senior groeide van ons level, want zij zijn vroeger senior, dan konden we alleen maar meer samenwerken en dan tilt je elkaar op. Hè?
4: voorlopig geen officiële rol als coach dus. Maar Luca van de Kuypers blijft wel in de sport. In augustus begint hij bij Eurogym. Met dat bedrijf gaat hij ingeschakeld worden bij de inrichting van turnhallen overal in ons land.

0: De live versie van Come As You Are van Nirvana. We zijn eventjes weg geweest van Antwerp-Charleroi. Ik denk niet dat we veel gemist hebben, maar we willen wel graag verder volgen. Jeroen van der Loop.
1: Inderdaad, niet gigantisch veel gemist. Eén fase waarbij we kunnen zeggen, nu dat was nog eens een kans voor Antwerp. Een driedelige kans eigenlijk, zonder dat het echt een grote kans was. Want ze konden tot drie keer toe uithalen in dezelfde fase. Eerst was het Kerk, dan Scott, dan Dirks. En uiteindelijk was het nog Praat vanuit de tweede lijn. Dus vier mogelijkheden, maar geen één van die pogingen kwam tot bij doelman Kone terecht. Ze werden elke keer vroegtijdig afgeblokt. En er ligt weer een speler van Charleroi op dit moment geblesseerd op het veld. Een van de verdedigers. Ik weet niet goed wie het is. Het kan opnieuw. Nee, het is niet Keita opnieuw. Het is een andere verdediger. Het is nog niet duidelijk, want hij ligt boven of onder, beter gezegd, de twee verzorgers. Eén dingetje dat we nog wel kunnen meegeven is de frustraties aan de kant van Antwerp. En dan vooral geuit door Vincent Janssen. Want er was een aanval van op de rechterkant en we konden niet goed zien wat er gebeurde. Maar ineens lag Janssen op de grond. En dan werd er uitgevoetbald door Charleroi. Je zag Janssen even kijken en even zoeken. Waar is die aanvoerder van Charleroi? Waar is Ouzou? En hij liep hem langs achter met een stevige schouderduw aan. Gelukkig was er niet te veel theater bij van Ouzou. Hij viel wel op de grond en liet zijn twee armen de lucht ingaan van wat is dit. Maar wat er van tevoren precies gebeurd is, weten we niet. Maar in ieder geval een uiting van frustratie van Vincent Janssen leverde hem ook een gele kaart op na een flinke discussie met scheidsrechter Verbeke, waar hij dus aan vertelde. Had je ook gezien wat daarvoor gebeurde, maar daar wilde scheidsrechter Verbeke niet in meegaan. Fout nu gemaakt op Scheidler, ongeveer op een goede 20, 25 meter van het doel van Nozawa. En dan gaat Guillaume achter die bal staan. Wil hij misschien wel eens proberen om van op een afstandje die bal richting het doel te trappen van keeper Nozawa. Het is net iets verder als waarvan in de eerste helft Titraoui hem prachtig binnentrapte in de korte hoek. Deze wordt ook voorgezet door Guillaume, maar recht in de handen van Nozawa. En dan probeert hij uit te rollen om de tegenaanval op te zetten. Maar dat is niet goed. En Titraoui kan meteen al die bal in beslag nemen. En zo dus weer balbezit voor Charleroi. Want Antwerpen, het is echt een gebrek aan ideeën. Een gebrek aan creativiteit. Je ziet de onmacht soms bij de verdedigers van Antwerpen. Waar moeten we die bal kwijt? Waar moeten we de volgende aanval opzetten? En dan komt er bijvoorbeeld zo'n lange bal van Tsunashima richting de zijlijn, richting Valencia. En die krijgt hij dan boven op zijn achterhoofd, waardoor die bal dan over de zijlijn gaat. En dan is er weer een mogelijkheid van Antwerpen verdwenen. Tuipens en Praat zijn ondertussen naar de kant gegaan. In hun plaats Benitez en Adikami in de ploeg. En dan ligt daar weer een speler van Charleroi. Dit keer is het Titraoui. En die zal misschien net genoeg, lang genoeg blijven liggen totdat er verzorging komt en weer wat minuten weggaan. Dubbele wissel staat er ook klaar aan de kant van Antwerpen. Van beter gezegd van Charleroi. Dan gaat Guillaume naar de kant. In zijn plaats komt Patrick Fluke. En ook komt Yassine Khalifi in het veld. En het is Titraoui die zelf naar de kant gaat. En dan is er heel wat lawaai aan de kant van de Antwerp supporters. Want ik denk dat er wat spelers gaan opwarmen of klaarmaken. En dat zal dan waarschijnlijk wel Jeffrey Hermans zijn die zich klaar gaat maken om in te vallen. En dat willen de supporters van Antwerp zien. Ze willen wat creativiteit, want daar ontbreekt het momenteel aan bij Antwerpen. We gaan zo meteen het slotkwartier in op de Bosuil. En de tussenstand is nog altijd in het voordeel van de bezoekers, namelijk 0-1.

0: En het is Zjefke Deurne-Noord die heel wat jaren geleden in ieder geval er mede verantwoordelijk was dat Antwerpen promoveerde na die belangrijke penalty goal tegen Lommel. Misschien dat hij hier dan in dat laatste kwartiertje beter gezegd ervoor kan zorgen dat Antwerpen in ieder geval nog iets of wat resultaat gaat halen. In ieder geval Adekami, die daar een paar minuten van tevoren was ingevallen, doet dat niet, want zijn voorzet gaat ver achter het doel van Charleroi en de keeper gaat weer alle tijd van de wereld nemen. Nog dik 13 minuten te gaan hier. Hermans maakt zijn wederoptreden, maar Antwerp staat nog altijd met 0-1 achter tegen Charleroi.
1: Zometeen volgt het slot bij jou, Jeroen. Eerst even iets anders. Iets lager naar de promotie richting de Challenger Pro League van Sporting Hasselt aan Vlaamse zijde. Weliswaar een afwachting van een licentie. Hermien, kennen we ook de promovendus vanuit de Waalse amateurafdeling?
2: Ja, en dat is Virton geworden. Virton is kampioen. De ploeg uit Luxemburg won op de laatste speeldag met 2-0 van Habé Laneuve. En dat volstond voor de titel. En Virton is al in orde met zijn licentie en treedt volgend seizoen dus aan in de tweede klasse. Opvallend detail, N'Golo Kanté, de Franse ex-speler van onder meer Chelsea, die wereldkampioen werd met Les Bleus, is de eigenaar van Virton. Mm-hmm. Hij kocht die club in 2023, toen Virton net gezakt was uit het profvoetbal. En ja, kijk, enkele jaren later keren ze dus terug.
1: Ik was het helemaal vergeten dat Kanté daar zit. Kanté dus in de tweede klasse. Misschien dat hij daar ooit eens een verschijning gaat maken. Op de E40 is de 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beervelde en Aalter door een defect voertuig op de linker rijstrook. Ook op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Steven-Zwoluwe en Vilvoorde. Doorwerken op de A19 naar Kortrijk is er 25 minuten file tussen Wervik en Moorsele. Het verkeer moet er over de pechstrook. En ook doorwerken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzatenbrug. Radio 1 Sports.

0: Motion Sickness van Phoebe Bridgers. Gaat de zege richting Charleroi in de Europlayoffs of komt de teruggekeerde Hermans daar wat aan veranderen voor Antwerp? Jeroen van der Loop.
1: Zijn eerste 10 balcontacten werden een beetje cynisch op gejuich onthaald van Hermans. Maar hij is in ieder geval wel de man die de ballen opeist en die probeert van op die centrale rol het spel te doen veranderen. Nu is er op dit moment, ja, is het een Schwalbe of is het een penalty? We gaan het zo meteen zien, denk ik. De VAR is er naar aan het kijken. Valencia haalt in ieder geval de achterlijn en die wordt een beetje op zijn hakken aangetikt door aanvoerder Ayam Oussou. En dat kan wel eens een strafschop worden. De VAR is er op dit moment naar aan het kijken. We zitten in de 84ste minuut. En dat zou de ideale mogelijkheid zijn voor Antwerp om eventueel op een gelijke stand te komen. De scheidsrechter Verbeke liep heel kort bij die fase. Maar zag zelf in ieder geval geen kwaad in die fase. Maar Wim Smet, de man in het VAR-busje, die roept hem op dit moment naar het scherm, Verbeken. En dat wil zeggen dat Smet het waarschijnlijk niet eens is met de manier waarop Verbeken die fase beoordeeld heeft. En dus staat het op het scherm. Checking possible penalty foul. En dan is Verbeke nu aan het scherm. Staat er bij Antwerp ondertussen ook nog een wissel klaar. Gerard van de Plas kan zo meteen in het veld komen. Ook Colassin staat klaar door Charleroi. Maar misschien wordt die nog even aan de kant gehouden. We gaan het zien. Hij doet het teken en hij legt de bal op de stip. En is het dan wel of geen invloed van Hermans? Maar Antwerp in ieder geval nu in staat om gelijk te komen. Hij heeft al eens een belangrijke penalty binnengetrapt. Hermans, dat zeiden we in de vorige flits. Maar op dit moment staat Vincent Janssen met de bal onder de arm. Maar op een meter of 2-3 staat daar Hermans. En die krijgt op dit moment de bal. En u hoort het aan het stadion. En het is maar een Europe playoff match. Dat weten de supporters ook wel. Maar Hermans die staat klaar om eventueel Antwerp op gelijke hoogte te trappen. De scheidsrechter Verbeke gaat nog even naar Coné. Jij moet op de lijn blijven staan. Wachten totdat de bal getrapt is voordat je van die lijn komt. Scheidler die gaat nog eventjes wat vervelend doen bij de scheidsrechter en bij Hermans. Scheidsrechter Verbeke zegt: jullie moeten allemaal buiten het halve maatje staan. En dan kan ik fluiten voor die strafschop. Hermans met zijn linker die tegen Lommel trapte die in de kruising. Deze trap die onderkant lat en niet in goal. En hij raakte voor de tweede keer, dus dat mag eigenlijk niet. En dus is het normaal gezien een vrije trap voor Charleroi, want hij trapt hem onderkant lat. En dan in de herneming raakt hij hem nog met het hoofd. We gaan even kijken naar de VAR. Is hij over de lijn geweest? Even wachten, zegt scheidsrechter Verbeken. En dan weet hij, nee, die bal is niet over de lijn geweest. En dus hoekschop voor Antwerp. Eindelijk gebeurt er hier iets op de Bosuil. Die hoekschop van Adikami wordt aan de eerste paal weggekopt. En dan is het niet het gedroomde wederoptreden van Hermans. We kijken even in de herhaling. Onderkant lat. En hij stuitert inderdaad een centimeter of 20 voor de doellijn terug het veld in. Dus hij ging richting de kruising. Maar hij strandt deze keer op de lat. En zo dus nog altijd 0 tegen 1 voor Charleroi op het veld van Antwerpen.
0: Hier had hij de held kunnen worden, Hermans. Dankjewel, Jeroen. Zo meteen om 6 uur gaan we trouwens de finale van de Super

0: Handbal League volgen hier bij Sportza. Dat is een competitie met Belgische en Nederlandse ploegen. En het is het Belgische Bocholt tegen het Nederlandse Bevo. En Pieter Weetstok sprak vooraf met de coach van de Limburgers, Roel Valkenborg.
1: Roel Valkenborg, coach van Achilles Bocholt. Het is weer gelukt, jullie staan in de finale. Maar wat was dat gisteren?
2: Ja, dat was een heel spannende wedstrijd. Je weet dat je nooit klaar bent met alles meer. Maar uiteindelijk trekken we wel na verlenging aan het langste eind. En daar ben ik wel heel blij mee, ja.
1: Het heeft heel lang geduurd. Jullie hebben tot een uur of vijf ongeveer gespeeld. Iedereen gerecupereerd, nu 24 uur later?
2: Ja, iedereen is terug topfit. We hebben goede behandeling gehad van die kines. We hebben een aantal massages gehad. De spelers hebben, zoals ik gehoord heb, goed geslapen. Vandaag ga je die wedstrijd gewoon moeten aanpakken op adrenaline ook. Dus als je een beetje moe bent, dat ga je toch niet mogen voelen. Dus ik hoop dat iedereen fris is en ook fris in het kopje. En dat we wel vol aan de bak kunnen gaan, ja.
1: Want de tegenstander, dat is een verrassing voor iedereen. Bevo, ook voor jou?
2: Maar als je de laatste wedstrijden van Bevo ziet, weet je dat ze ontzettend hard gegroeid zijn. Ze staan niet voor niks in de finale. Als je 7 doelpunten kan terugkomen tegen een heel sterk Pelt, dan sta je volgens mij gewoon verdiend in de finale.
1: Pelt heeft zich verslikt in Bevo, Hubo Handbal ook al. Welke fout mogen jullie niet maken?
2: Ik denk dat we vooral weten wie bij Bevo heel beslissend kan zijn. En dat we die 2-3 jongens echt wel aan banden moeten leggen. En van daaruit moeten we gewoon ons eigen spel spelen, ons mega snel handbal, wat we gisteren het eerste kwartier wel hebben laten zien tegen Aalsmeer. En met een solide dekking en een topkeeper erachter moet er vandaag wel iets te pakken vallen, ja.
1: In die twee, dat zijn onder meer Waras?
2: Ja, Ayoub, Mumme, Tim Klaases, daaronder.
1: Nog mee samengespeeld?
2: Ja, zeker. Een hele leuke band gehad met Tim, dus is ook wel heel belangrijk voor Bevo. We kennen ze. We kennen ze door en door en we gaan er vol voor de overwinning aan.
1: Dankjewel, succes.
2: Dankjewel, merci.
0: Die finale straks te volgen in Sportza bij Astrid. Nu weer naar Antwerp, Charleroi en het voetbal. Geen 1-1 via Heeremans. Wel Antwerp dat de jacht moet blijven doorzetten op Charleroi. Jeroen van der Loop.
3: Inderdaad, en dat doen ze met nog 1 officiële minuut op de klok. Scott glijdt daar weer uit, maar Heeremans kan de bal recupereren. Gaat hij trappen? Nee, hij zet hem richting Jansen in de 16. En dan staat Van der Plas even niet op te letten, want hij zocht de combinatie. Was niet makkelijk. Maar Antwerp lijkt wel een tweede adem te vinden. Maar de kwaliteit om die tweede adem ook om te zetten in doelpunten, dat is waar het bij Antwerpen al wel vaker dit seizoen aan heeft geschort. Beter gezegd, Heeremans. Nu, de Antwerp supporters zullen het hem misschien niet kwalijk nemen. Die vorige penalty was veel belangrijker. Die hier trapte op de oude Bosuil toen nog. Want daardoor konden ze naar die play-off finales. Die ze dan uiteindelijk tegen Roeselaar konden winnen. En de promotie naar eerste klasse toen nog werd veiliggesteld. Deze penalty zal ervoor zorgen dat Antwerp, of deze penalty misser beter gezegd, zal ervoor zorgen dat Antwerpen waarschijnlijk niet nog gaat verder meedoen voordat de Europese ticket dat ze op het spel hebben staan in deze wedstrijd. Maar niet alleen in deze wedstrijd, vooral vorige week natuurlijk die 0-5 tegen Standaard. Dat heeft stevig ingehakt bij de spelers van Antwerpen. En dat hebben ze vandaag proberen in ieder geval recht te trekken. Maar dat is voorlopig nog niet gelukt. 6 minuten komen erbij. Daar is er al bijna eentje van voorbij. Van der Plas gaat in de diepte op de rechterkant. Maar Valencia heeft dat niet gezien of wil dat niet zien. Speelt dan in bij Colassin. En dat is toch wel echt een speler van Charleroi. Die wordt door Foulon naar de grond gewerkt. En dat is een mooie duik van Colassin. Maar de vrije trap is in ieder geval wel terecht. Maar daar wringt het schoentje bij Antwerpen. De ruimte die Van der Plas daar op de rechterkant maakt. Valencia treuzelt dan veel te lang. Heeft dat niet gezien of durft die paas in ieder geval niet aan. En dan speelt hij voor hem een zekere bal centraal op het middenveld in. En die wordt dan onderschept. Charleroi heeft zich niet dubbel moeten plooien vandaag in deze wedstrijd. Ze hebben dat doelpunt van Titraoui zo vlak voor de pauze. Prima goal was het trouwens. Zijn vijfde van het seizoen, waar de keeper van Antwerp in ieder geval geen verhaal tegen had. En zo dus die voorsprong voor Charleroi, die ze eigenlijk niet echt hebben geprobeerd groter te maken in de tweede helft. Ze hebben vooral geprobeerd het tempo uit de wedstrijd te halen. Vooral geprobeerd om zoveel mogelijk tijd te winnen. En als er dan eens een mogelijkheidje was om uit te breken, is dat zelfs niet echt gelukt. Hermans kan daar Jansen niet bereiken. Er ligt nu wel heel veel ruimte voor Charleroi. Moesten ze dat goed willen uitspelen. Maar voorlopig balbezit voor Antwerp. Inderdaad, Hermans misschien wel meer aanvallende ballen geraakt in dat kwartiertje dat hij nu op het veld staat dan de vorige 75 minuten van de centrale middenvelders van Antwerp. Bal weggewerkt, dan kan Nozawa, de keeper, die ver uit zijn doel terug bezorgen aan de onk ingevallen Mauricio Benitez. En die opent op de rechterkant richting Valencia. Deze acties van Antwerp moeten dus nog minstens een gelijkmaker opleveren. En dan hebben ze dadelijk, als dat zou gebeuren, 28 punten samen. Als lukt dat niet, dan komt Charleroi op 30 punten. Dat is evenveel punten als Westerlo en Racing Genk op dit moment. En Standaard, die hebben er dus al 33 gehaald. En als Antwerp hier dadelijk verliest, dan staan ze al 6 punten achter die twee ploegen, dan is het bijna niet meer in te halen. Charleroi zoekt het balbezit, probeert rustig Antwerpen uit te tikken. Daar gaat Colassin weer tegen de grond. Heeft Verbeke natuurlijk gefloten. Dat was ook een overtreding. Colassin twijfelt heel even om nog door te rollen. Maar denkt, nee, zo zwaar was de overtreding niet. Dus ik moet opstaan. En hij wandelt heel rustig richting het 16 meter gebied van Antwerp. Charleroi neemt alle tijd van de wereld. 3 minuten en 40 seconden zijn er al voorbij van die extra 6 minuten. Het Bosuilstadion is ook stilgevallen. Zij zijn ook het geloof kwijt in een goed resultaat. En zijn dan helaas 2 weken achter elkaar teleurgesteld. Want 2 thuiswedstrijden achter elkaar na die goede reeks van Antwerpen, waardoor ze ineens weer meededen met de Europa Playoffs. Die zijn dus na 2 thuiswedstrijden weer helemaal weg. Scott misschien nog een allerlaatste keer, vecht daar het duel uit met Camara. Haalt er nog een hoekschop uit voor Antwerpen. En dan gaat Hermans die bal trappen van de rechterkant met zijn linker indraaiende bal. Wil Nozawa, de keeper van Antwerp, ook mee. Moet Hermans dus heel eventjes wachten. Staan ze met z'n allen in het 16 meter gebied of vlak de rond. Alleen Adekami moet nu een beetje achteruit. En is het een kopbal van Helden die daar krampen bij krijgt. En die gaat ernaast. En zo tikken de seconde weg. Gaat Antwerp een tweede thuisnederlaag op een rij oplopen. En dan heeft Charleroi een 6-6 te pakken na de overwinning vorige week op Gent. Ziet het er nu naar uit dat ze hier, of thuis tegen Genk beter gezegd, dat ze hier op Antwerp ook met de 3 punten aan de haal gaan. En kunnen ze straks in de bus richting Charleroi rustig kijken naar de wedstrijd tussen Genk en Westerlo. Hier ziet het er in ieder geval naar uit dat het een overwinning wordt voor de bezoekers. Charleroi op bezoek bij Antwerp. Doelpunt Titroy 0-1.

0: Spinners waren dat nog. Het is 0-1 gebleven in Antwerp. Charleroi is afgelopen daar. Zo meteen uiteraard nog meer voetbal, want Sportza gaat door. Union tegen KV Mechelen bij Astrid de Meuren.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
8: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten waarop het hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is allemaal goed verlopen.
12: Ja, met wat vertraging wel. Rond 3 uur verlieten ze samen met meer dan 20 andere passagiers het cruiseschip. Met een bootje werden ze dan naar de kade gebracht en daarna bracht een bus hen naar de luchthaven van Tenerife. En even voor 5 uur zijn ze dan uiteindelijk opgestegen. En eens geland krijgen onze landgenoten een medische check-up in het universitaire ziekenhuis in Antwerpen. En daarna moeten ze thuis nog wel enkele weken in quarantaine blijven.
11: Ja, en 4 andere Belgen die sinds gisteren in quarantaine moesten, omdat ze contact hadden gehad met passagiers van dat schip. Die kregen goed nieuws intussen.
12: Ja, ze hebben dan toch geen risico gelopen, dus geen quarantaine, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
13: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgegeven.
12: Ja, goed nieuws dus. En de twee Belgen die onderweg zijn naar huis landen straks rond 8 uur in Eindhoven.
11: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
14: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
15: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard, ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen. Maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei. Ja, wat als?
16: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
14: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
11: In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde gevallen. De man was tijdens het wandelen gevallen tussen de kade en een cruiseschip. Hij is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het zou niet gaan om een passagier van het cruiseschip. De federale regering zou tegen de zomer

0: maar haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in De Zevende Dag. Er moet wellicht op zoek gegaan worden naar zo'n 7 miljard euro om de begroting op koers te houden tegen 2029. En ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zegt van Petegem, zodat alles ook uitgevoerd kan worden.
1: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer. Ja.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam snel op voorsprong, maar net voor de rust maakte AA Gent gelijk. Anderlecht moest meer dan een helft met een man minder spelen na een rode kaart voor Svetkovic. Anderlecht-speler Jari Verscharen nam achteraf vrede met een punt.
2: We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In de eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Met een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus ja, dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel elke meter gingen moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
0: In het klassement blijft Anderlecht vierde. Een belangrijke plek voor een Europees ticket. En Gent is vijfde. En in de Europe Playoffs heeft Charleroi met 0-1 gewonnen op het veld van Antwerp. Titravi maakte net voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Charleroi op 3 punten van leider Standaard. En over een half uur begint Union aan de wedstrijd in de Champions Playoffs tegen KV Mechelen. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. Het weer vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droger, maar na de middag gaat het dan opnieuw regenen vanaf de kust, dan bij temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden na een uitbraak van het Hantavirus op het schip. Vier andere Belgen die eerder contact hadden gehad met besmette passagiers, hoeven niet langer in quarantaine te blijven. Meer op vrtnieuws.be.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1. Sportza. Met Astrid de Meuren.
5: Heel goeie avond, ik neem het over van Jonathan. Ik heb voor jou Genk Westerlo, zometeen is er Union KV Mechelen. En we volgen ook de finale in de Super Handball League met Bocholt tegen het Nederlandse Bevo. Welkom.

0: In the Stars van The Rolling Stones. Zometeen vanaf 6:30 dan beginnen Union en KV Mechelen eraan. Maar er is ook handbal met de finale van de Super Handbal League. Met, dat is de vroegere Benelink, zeg maar. Met Bocholt zien we daar een Belgische ploeg in de finale. De Limburgers die nemen het op tegen het Nederlandse Bevo. Ze zijn er om 6:00 aan begonnen. En Pieter Witstok die is ter plaatse om het voor ons te volgen. Dag Pieter.
1: Dag Astrid, dat klopt. We zijn hier ondertussen 8,5 minuut ver. 6-6 gelijk staat het tussen Bocholt. Dat is de titelverdediger in deze Super Handball League. Zij proberen hier, terwijl dat nu gescoord wordt, 6-7. Bocholt, dat is dus de titelverdediger in de Super Handball League. Zij willen deze competitie al voor de 8e keer winnen. Ze zijn al recordhouder en zullen het alleen nog maar straffer maken. Bevo daarentegen heeft ook 0 titels. Zij staan voor de 3e keer in de finale. En zij zijn een beetje de verrassing in deze finale. In de kwartfinales klopten ze de Belgische bekerhouder Hubo Handbal met een heel klein verschil. En gisteren na een heel spectaculaire wedstrijd wonnen ze ook nipt met 37-38 van Sporting Pelt. Dat is de nummer 1 van de reguliere competitie. Maar die staat er dus niet in de finale liever. 37-38 was het gisteren. 7-7 staat het nu na bijna 10 minuten spelen.
2: Sportza. Radio 1.

0: Monza en Van Gogh los. We keren nog eens terug naar de Giro. 2-3 voor Paul Magnier in de Ronde van Italië. En dus ook 2-3 voor de ploeg. Zodal Quickstep, Jasper Stuyven, die mocht dus meevieren. En Sammy Nijrink deed dat ook.
1: Jasper Stuyven, hij doet het weer. Hè. Paul Magnier wint weer hier in de Giro. Dankzij jou ook, voor een deel. Hè?
2: Ik denk de hele ploeg. Het was vooral een sprint dat we niet vooraan van op kop houden doen. Het plan was om hem gewoon in het wiel te kunnen afzetten van de ploeg of van een van de snelle mannen dat de leiding had. En ik denk dat dat perfect gebeurd is. En ja, dat is altijd mooi als je een plan maakt dat het ook lukt. Maar ik denk op deze aankomst was het echt heel moeilijk om het juist te timen.
1: Het was ook een soort positiewissel. Niet Dries als laatste man, maar jij was de laatste man. Dus
2: klopt.
1: Nog altijd ideaal, nee?
2: Nog altijd ideaal, maar ik denk dat Dries na zijn valpartij gisteren gaf hij aan dat hij misschien niet het beste gevoel ging hebben. En, een beetje schrik had om echt die laatste man te zijn. En dan hebben we het gewoon omgedraaid.
1: Hoe verklaar je dit? Paul Magnier die zo sterk is nu in de sprint en heel veel snelle mannen kan kloppen hier in de Giro.
2: Ja, ik denk een goede stage gehad. Het vertrouwen in hem behouden. En ik denk een goede ploeg rond hem dat duidelijk erin slaagt om hem kalm te houden en hem af te zetten.
1: 2-3 etappes gewonnen. Klopt die ketchupfles-theorie dan? Eén keer het loskomt, blijft het nog stromen?
2: Ja, we zullen volgende week nog eens babbelen, maar uiteraard is het wel een mooie start.
1: Die rustdag, komt die nu gelegen, die reisrustdag morgen?
2: Goh, ik denk dat er niemand zal zeggen dat zware dagen geweest zijn. Uiteraard gisteren de regen was een beetje ambetant en uiteraard de ploegen waar de klappen zijn gevallen met valpartijen zullen heel blij zijn dat er morgen een rustdag is. Maar ik denk puur fysiek, de inspanning van de wedstrijd zal niemand zeggen dat het een slopende 3 dagen waren.
1: Er komen nog sprints, hè? Jullie kunnen nog winnen.
2: Er komen nog sprints, maar ik zou zeggen dat we dat niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen en dat we altijd een goed plan moeten hebben en de focus behouden.
0: Voilà, Jasper Stuyven dus bij Sammy Nijrink na de 3e rit alweer in de Giro. Morgen rustdag daar. Geen rustdag op de ring of op de Vlaamse wegen op de E40. Is het momenteel 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beernum en Aalter. Op de A19 naar Kortrijk een half uur file tussen Wervik en Moorselen. Door werken moet het verkeer er over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzate-tunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzate-brug. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpsring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Ook naar Brussel 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde. Een kwartier wordt dat op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaar

0: week doen. Wat er vorige week is gebeurd, dat laten we achter ons. Dan heeft hij het dus over die nederlaag op Sint-Truiden. We richten ons op het volgende doel en dat is de wedstrijd van vanavond. Frustratie in de groep, ja, dat is vooral iets dat in de media valt te lezen en wordt uitvergroot. Wij proberen telkens een betere versie van onszelf te worden. En we proberen klaar te zijn voor vanavond. Drie belangrijke afwezigen natuurlijk met Burgess, Zorgan en McAllister. We hebben iedereen nodig, zegt hij. Het is niet ideaal, maar goed, we hebben dit al eerder gedaan. De jongens zijn klaar. KV Mechelen dan boekte vorige week zijn eerste zege in play-off 1. Het won met 1-0 van AA Gent. Zal ongetwijfeld daarop willen voortbouwen. Maar alles behalve vanzelfsprekend natuurlijk tegen een Union. Je hoort trainer Fred van der Biest opnieuw bij DAZN.
1: Fred van der Biest, mijn eerste vraag is eigenlijk een fietscheck. Voor welke kleren ga je straks kiezen?
2: Als altijd, wat ik de laatste weken aan heb.
1: Union is een sterk geheel, maar geen Zorgan, geen Burgess, geen McAllister. Is dat genoeg om te zeggen dat Union iets meer te pakken is?
2: Ja, ik denk dat Union evenveel kwaliteit in de kern heeft die dan gaan kunnen opvangen. Het is gewoon een zaak dat we gefocust blijven op onze eigen wedstrijd, niet te veel naar Union kijken.
1: Jullie eigen wedstrijd, wat is dat dan? Waar liggen de sleutels van deze wedstrijd?
2: De sleutels zal in balbezit liggen. Als je de bal kunt houden tegen Union, dan zit je al een eindje ver in deze wedstrijd. We hebben hier getoond de tweede helft in de reguliere competitie. Hadden we meer balbezit, waren we ook iets dominanter dan zij. Zij spelen iets meer uit de counter. Natuurlijk, soms is dat al een keer bij ons iets minder aan de bal. Organisatorisch staan we meestal wel goed. Maar ik verwacht wel dat we het sneller kunnen brengen als tegen Gent.
1: Vierde plaats in zicht. Jullie zijn ook de laatste ploeg die hier hebben gewonnen. Heeft dat iets meegespeeld in de voorbereiding?
2: Je denkt daar een keer aan en geeft dat een keer mee, maar op zich... Wat er in het verleden gebeurd is, ik denk dat bij ons een totaal andere ploeg is dan toen. Bij Union ook 5-6 ander. Dus je kunt niet gaan vergelijken. Ik heb vooral aangekaart dat we in de drie wedstrijden dat we nu tegen Union spelen, dat op details aangekomen is, dat het heel close wedstrijden waren. De uitslagen tonen dat ook. 1-1, 1-0, 0-1. Dus dat is heel dicht bij elkaar. Dus de zaak van, zoals dat al veel mensen zeggen in de play-offs, je momenten pakken. En momenten dat je het moeilijk hebt, niet doen zoals in Brugge of in Sint-Truiden. Uit de organisatie gaan lopen, want dan kan je wel pijnlijk afgestraft worden. Dat moeten we voorkomen. Dus in balbezit je momenten pakken en in balverlies compact blijven als je het moeilijk hebt en de ruimtes klein houden.
1: Geen wissels in uw basis? Is dat,
2: We hebben een goede eerste helft gespeeld vorige week. In de tweede helft wat geswitcht, wat meer kracht, wat meer power gebracht op middenveld. Maar vandaag moet je ook proberen winnen, dus heb je iets meer voetballend vermogen nodig daar. Dus we starten met dezelfde basis zelf.
1: Dankjewel, Fred.
3: Radio 1. Sportza.

0: My Generation van The Who. We zijn klaar voor Union KV Mechelen in de Champions Playoffs. Club deed gisteren wat het moest doen, winnen tegen STVV. En dus moeten de unionisten vanavond ook best een duidelijk resultaat halen, denk ik dan. Bert Sterks, goedenavond.
1: Goedenavond, dat is zeker zo. Als Union vandaag stel maar zou verliezen, kan Club Brugge volgende week al kampioen zijn. Als de Bruggelingen dan thuis opnieuw winnen tegen Union. Want dan staat de topper op het programma volgende week in het Jan Breydel Stadion. Club Brugge tegen Union. En het gaat blauw-zwart voor de wind. Dus zeker geen makkelijk tripje voor de unionisten tegen de grote favoriet in deze Champions Playoffs. Op dit moment toch wel met een voorsprong van 4 punten op Union. En dat zou straks weer 1 punt kunnen zijn. Dus die voorsprong als Union vandaag KV Mechelen over de knie kan leggen. Maar vorige week kwam de titelstress natuurlijk plots heel snel naar boven bij de Brusselaars. Na die nederlaag op STVV. Een pak frustraties. Een vroege rode kaart was erbij. Een late penalty. De uitlatingen van Burgess aan wiens adres laten we nog altijd maar even in het midden. Dus het was geen al te fraaie avond. Niet voor het Belgische voetbal. Maar zeker ook niet voor Union, dat ze zijn wonden moest likken deze week. Even alle koppen weer samen moest steken. En dan is maar de vraag of die nederlaag en alles wat daarbij hoorde, of dat ze sporen heeft nagelaten op het vlak van inzetbaarheid. Zeker wel, want er zijn 3 geschorsten. Dat heeft u misschien wel meegekregen met Zorgan, Burgess en McAllister. Ontbreken er 3 spelers met een schorsing. David is nog altijd geblesseerd. En Young verhuist naar de bank in vergelijking met de match op Staaien. Schoofs komt op het middenveld te staan. Achterin de eerste basisplaats van Masire Sila, een 21-jarige Senegalees. Leijzen komt in de ploeg. En ook Bjondic komt voorin in de plaats van Rodriguez. Op een moment dat in de middencirkel Noah Sadiki aanwezig is. En de officieuze aftrap van de wedstrijd mag geven. Vorig jaar een van de grote smaakmakers hier in het Udenpark. In het seizoen van de titel. Ze zouden hem vandaag zeker kunnen gebruiken. Het hele seizoen natuurlijk wel al als aanjager op het middenveld. Zorgan heeft zijn rol op zijn manier heel goed overgenomen. Beter. En zit hier vandaag met aan zijn zijde daar of vlak achter hem Guillaume François en McAllister op de tribune. Burgess een beetje meer aan de linkerzijde op dezelfde rij als de voorzitter en de sportief directeur Chris O'Loughlin. Bij KV Mechelen is het allemaal wat simpeler voor Fred van der Biest. Niet zoveel gepuzzel als bij David Hubert. Want vorige week boekte KV Mechelen zijn eerste zege in de playoffs. Het was nipt tegen AA Gent 1-0, maar wel verdiend uiteindelijk. En dus dacht Fred van der Biest, ik hoef helemaal niet te wisselen. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dezelfde 11 spelers gaan het vandaag moeten doen. Hier in het volgelopen Dudenpark, toch redelijk volgelopen is mijn indruk. In een match waar dus wel wat druk op zit voor de Brusselaars. De laatste thuisnederlaag breng ik graag nog even in herinnering. Terwijl de wedstrijd op gang is gefloten door Erik Lambrecht. 16 februari 2025 tegen, jawel, tegen dit KV Mechelen. En Benito Ramon was toen de man van het enige doelpunt in de wedstrijd. Hij is overigens weer wedstrijdfit en zit op de bank. Union wil graag een hoekschop, maar Rodriguez raakt niet meer tijdig bij de bal om die dan tegen het been van Hal Hal aan te trappen. Rodriguez werd zo net gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd voor Union. Kreeg een shirt met het nummer 100 op. En ik zie dat ook Promise David hier aanwezig is. Nog altijd rivaliterend samen met Noah Sadiki. Komt hij naar boven. Kennen elkaar uiteraard van dat feestjaar vorig jaar. En misschien wordt er later deze week alweer feest gevierd bij Union. Met die bekerfinale tegen Anderlecht. Komende donderdag de 14e is dat. KV Mechelen in eerste keer met de Mrabti. Speelt de bal naar de linkerflank naar Terence Koudou. Op rechts is nog altijd Bill Antonio de man, net zoals vorige week. Fred van der Biest heeft inderdaad weer zijn playoff kostuum uit de kast gehaald. Vorige week was zijn hemd helemaal nat van het zweet. Na die intense tweede helft tegen AA Gent. Waarin Miras nog een penalty pakte voor KV Mechelen. De penalty van K3 die hij er heel mooi uithaalde. Heel laag bij de grond met 1 sterke hand. En zo hield Miras mee de 3 punten in Mechelen. Dat wel laatste staat nu. Gelijke punten met AA Gent na dat gelijkspel van vanmiddag tegen Anderlecht. Maar door de positionering op het eind van de reguliere competitie staat Gent dan toch vlak boven KV Mechelen. Dat kan straks weer anders zijn natuurlijk. Ingooi voor de bezoekers op de rechterflank. Dat is een inworp voor Tommy Santiago. KV Mechelen speelt overigens in een soort van Bordeaux-rode outfits. Niet in de traditionele clubkleuren. Union wel in geel en blauw. Schoof zijn eerste keer nu voor Union. En dan op het middenveld een slordige pas van Kalaili. Met het verband nog altijd om de arm. Sykes, de aanvoerder, als vervanger van Burgess, speelt de bal verloren. En uiteindelijk toch weer Union dat kan recupereren met Leijzen, met Van der Perre op het middenveld. Dat zijn de vaste waarden. Leijzen, de meest linkse van die drie centrale verdedigers, de linksvoetige ook. En dan Sykes rechts en die jonge Assiré Silla heeft nu al meer gespeeld dan in de hele competitie. Want hij mocht 1 minuut invallen tegen Club Brugge en 1 minuut tegen STVV. Dus nu van bij de aftrapper bij. Zijn speelminuten zijn nu al meer dan verdubbeld. De jongeman die bij Lyn speelde in Noorwegen. En daar toen in de Noorse tweede klasse werd uitgeroepen tot beste jongere van het seizoen. Voordat hij naar hier werd gehaald, naar de Belgische hoofdstad. Leijzen voor Union speelt naar het centrum, naar die Silla. Grote man van 1,96 meter, net als Sykes. En Leijzen, een man van meer dan 1,90 meter. Dus ga er maar van op aan dat Union straks zal proberen om setpieces te versieren. Hoekschoppen, vrije trappen, om die torens te bereiken in het strafschopgebied. Dat is al het hele seizoen een wapen geweest. Ook Rodriguez is nog een grote man die daarbij kan gerekend worden. De Ecuadoraan. Geen Burgess dus vandaag. Op zijn gestalte kunnen ze niet rekenen. Bal gaat de diepte in voor Pjondic. En hij moet hollen. Kan die net nog binnenhouden. En dan komt hij in tweede instantie toch nog een keer bij de bal. En nog een derde keer. Alleen de voorzet wordt lastig. Trapt hij dan tegen Marsa aan. En bij KV Mechelen kan Servet verder uitvoetballen. Opnieuw in zijn centrale rol waar hij het best uit de voeten kan. Zo gaf hij zelf aan deze week in een interview in de kranten. Soms wordt hij ook al een keer links op de flank gezet bij Malinois. En ook daar lukt het hem wel. Maar centraal is toch de positie van zijn voorkeur. Waar hij zich beter in zijn sas voelt. Pjondic uiteindelijk dus niet er doorheen geraakt. En we kijken naar een vrije trap helemaal achterin voor KV Mechelen. Voor Nacho Miras. Vorige week dus de held. Na enkele mindere weken. Want had wel wat fouten gemaakt in de wedstrijden daarvoor. Een paar keer minder doortastend opgetreden. In een wat voor hem voor het overige wel heel sterk seizoen is geweest. De Spanjaard. Servet voor Malinois. Op de linkerflank is Kudu mee. Heeft daar Kalaili tegenover zich. Het gaat achteruit richting Servet. Dan naar het middenveld en naar de mannen achteraan bij Hal Hal. En Tommy Santiago, de Nederlander, weer naar Hal Hal. Vorige week de boosdoener bij die penalty die Gent uiteindelijk miste. En de versnelling van Marsa op de linkerflank. Bal over de zijlijn ingooien opnieuw voor KV Mechelen. Wedstrijd in evenwicht. In die eerste 5 minuten in de match geen grote afscheiding tussen beide elftallen. Union moet zijn niveau weer wat zien op te krikken. Eigenlijk hebben ze maar 1 echt goede match gespeeld in de Champions Playoffs. Dat was die thuiswedstrijd hier tegen Club Brugge. Misschien wel hun beste wedstrijd van het seizoen. Ook in de Champions League een paar goede prestaties afgeleverd, zeker weten. Maar die tegen Club Brugge was nog net wat completer. En op Anderlecht viel het ook nog wel mee wat Union liet zien. Maar voor het overige toch te weinig voor een titelpretendent. Ingooi voor Union, denk ik inderdaad, op de rechterflank. En zo zijn we 6 minuten aan het voetballen in het Dudenpark bij 0-0.
0: Sportza. En dan gaan we nog eens polshoogte nemen in de heksenketel in Geleen. Bij de finale van de Super Handball League tussen titelverdediger Bocholt en het Nederlandse Bevo. Pieter, de eerste helft zit er bijna op.
2: Ja, bijna nog 40 seconden te spelen. En als de DJ zo meteen een nummer moet zoeken voor de pauze, kan hij misschien naar noodgeval van Goldband scrollen. Want het staat hier 11-16.

vanaf 6 meter of met effectballen. Ze geraken niet voorbij de keeper. 5 doelpunten verschil dus. Met nu nog, de wedstrijd ligt even stil, nog 25 seconden op de klok. 11-16 in het voordeel van BV

0: Lenny en Tambourine is in die laatste halve minuut nog wat gescoord. Ruststand tussen Bocholt en Bevo in de finale van de Super Handball League 13-18. In het voordeel dus van de Nederlanders. Op de E40 is het 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beernum en Aalter. Op de A19 naar Kortrijk is er een half uur file tussen Wervik en Moorselen. Door werken moet het verkeer er over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokken de Zelzaten-tunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzatenbrug. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Door een ongeval op de rechterrijstrook. En naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. Een kwartier wordt dat op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Volop in de openingsfase van Union KV Mechelen. Bert.
2: Kanaili met de voorzet. Bjondic heeft de kans en de goal. Daar is de 1-0 voor Union. Echt de eerste kans in de wedstrijd. KV Mechelen had nog niet kunnen dreigen. Union had dat ook nog niet gedaan. En plots de uitbraak over de rechterflank. Ruimte voor Kanaili. Lage voorzet. En Bjondic in één tijd met het doelpunt. 1-0. Zijn tweede in de playoffs is dat. Nadat hij ook al tegen Club Brugge had raakgetroffen. Matteo Bjondic. Daarna was het allemaal wat minder voor hem. Maar nu plots in één tijd. Miras zat er nog even bij. Had de ballen nog bijna kunnen uithalen. Maar raakte die niet zo goed als die penalty van vorige week. Van K3 die hij echt aardig uit zijn doel wist te slaan met één hand. Hier was dat niet voldoende. Hakje op rechts. Dan Kalaili de voorzet. En Bjondic met links eigenlijk echt niet goed afgewerkt als ik het

0: zo bekijk. Gewoon centraal. En daar moet Miras dan toch wat meer mee doen. Die bal komt hard aan en van dichtbij. Maar ja, daar kan je als doelman denk ik toch net een vuistje proberen tegen te zetten. Als die zo dichtbij komt, was te verrast. Zo bleek de Spanjaard in één tijd hard, zeker wel. En hij zit er ook even bij. En dan denk je, ja, hij zal die bal wel voorbij die paal weten te boksen. Maar dat gebeurt dus niet. 1-0, 11e minuut. Matteo Bjondic. 1 doelpunt in de reguliere competitie. 2 in de play-offs. En het is iets wat we al vaak hebben gezegd dit seizoen. Wanneer Union in de Jupiler Pro League op voorsprong komt, geeft Union die ook niet meer weg. Dus dat is bijzonder slecht nieuws voor KV Mechelen. Alleen is de defensie die er in al die wedstrijden op stond voor Union vandaag niet aanwezig. Geen McAllister, geen Burgess. En natuurlijk op het middenveld ook geen Zorgan. Belangrijke man, balvaste man vooral ook. Eentje die zelden of nooit de bal verliest. Kan wegdraaien, goede pas in de voeten heeft. Dus puur qua kwaliteit is het allemaal toch net wat anders. Zeker ook een kuitenbijter als McAllister die je in elke wedstrijd en elke ploeg kan gebruiken. Komt nu wel gewonnen door Guillerme. Het is te zeggen, hij stond vrij. Want Antonio sprong niet echt. Het werd niet echt een duel op die manier. Leijsen nu met de overtreding. Ook Bauke Boersma, de Nederlander, de man van KV Mechelen. In de playoffs natuurlijk met zijn 3 doelpunten al. Vorige week ook de enige goal van de match gemaakt. Bauke Boersma, grote Nederlander uit het hoge noorden. Waar hij bij Groningen, de Graafschap, ook heeft gevoetbald in Nederland. Maar afkomstig helemaal uit het noorden van Nederland. De vrije trap is een bal die op de rechterflank ligt met Van Brederode en Servet bij de bal. Servet laat die liggen voor de rechtsvoetige Van Brederode. Alhal is onder meer meegeschoven, ook Marsa, ook Santiago. De bal is laag bij de eerste paal, hakje van Santiago. Dan zit Bjondic meer naast hem op de bal. En Antonio probeert er nog wat van te maken. Draait zich nog een keer vrij en tapt dan over. Dat is de eerste doelpoging van KV Mechelen. 14 minuten hebben we daarop moeten wachten. Het was geen goede hoor. Het was niet makkelijk ook voor Bill Antonio. Probeerde zich 1 keer, 2 keer, 3 keer vrij te maken. Zocht naar een gaatje en vond dat niet echt. En besloot dan om toch maar te vuren. Deed dat over het uitgestoken been van Ross Sykes. Maar ook een paar meter over het doel van Kjell Scherpen. Die zo nog geen bal heeft moeten pakken in het openingskwartier. Terwijl Miras er al eentje raakte, maar in zijn eigen net duwde die bal van Bjondic. Doeltrap kort genomen bij Union met Scherpen en Massirey Sylla. Hij moet een beetje die jonge patroon zijn van die defensie. De meest centrale man. Dan zal Sykes denk ik meer vertellen daar dan Sylla. Met toch wat meer ervaring en met de aanvoerdersband om de arm. Dan speelt hij wat meer naar de rechterzijde. Maar Sylla moet daar toch voor de nodige leiding zorgen op zijn jonge leeftijd. Schot voorlangs van Kalaili nu op het kwartier. Een aanval waar wat meer in zat, leek mij. Want Schoofs had even ook de ruimte centraal om de bal door te prikken. Uiteindelijk probeerde Kalaili het vanuit een moeilijke hoek. De bal gaat ook meters voorbij dat doel van Nacho Miras. Tot in de buurt van de hoekschopvlag. En doeltrap ook voor Miras, de Spaanse doelman. Ex-Deinze. Ter ziele gegaan Deinze, moeten we zeggen. Van waar hij naar Malinois vertrok. Rare uittrap die nog wel op het hoofd van Santiago komt. Dan even Leijsen met het hoofd. Kalaili controleert rustig, want er is geen druk op de bal bij hem. En hij kan rustig terugspelen, ook tot bij zijn eigen doelman. Tot bij Kjell Scherpen. Sykes wil een lange bal trappen, zoals Burgess dat wel geregeld doet vanuit zijn positie van die crosspasses. Maar houdt toch maar in. Vond dat Guillerme niet vrij genoeg stond daar tegen de lijn. Maar het is wel wat David Hubert hier beneden staat te zeggen. Hier naar deze hoek moet die bal vertrekken naar Guillerme. Rodriguez draait zich vrij voorbij Halhal. En die gaat aan het shirt hangen van de Ecuadoraan. Terwijl hij zelf aangeeft, nee, het was omgekeerd. Hij ging ook aan mijn shirt. Ik kijk maar een keer, nee, daar is niet al te veel van aan, lijkt mij. Terecht. En vrije trap dus voor Union. Snel genomen, meteen naar de linkerflank, naar Guillerme. 16e minuut. Hij gaat de box in. Wil trappen. Gaat dat lukken? Ja, die bal wijkt daar een paar keer af. Echt in de flipperkast. En dan krijgen ze het leer voorlopig niet weg bij Malinois. Halhal over de achterlijn. Hoekschop voor Union. De eerste hoekschop in de wedstrijd is dat. Eentje voor Anwar Ait El Hadj. De kleine nummer 10 van de Unionisten. Halhal niet al het beste wat hij daar deed, eerlijk gezegd. echte weggegeven hoekschop. Knal die dan gewoon over de zijlijn, man. Dan is het gevaar sowieso weg. Nu moeten ze opletten voor al die torens bij Union. Leijzen, Sykes, Sila. Wie kan erbij? Geen, want het is echt een slechte hoekschop van Anwar Aytalhadj. Een trage bal. Lang onderweg. Makkelijk op te verdedigen. Nee, daar zat echt geen kwaliteit in. Op die eerste hoekschop in de wedstrijd. En zo dus de ingooi voor KV Mechelen helemaal op de linkerkant. Ook de achterstand voor KV Mechelen. Na 17 minuten is het 1-0 voor Union.
1: Sportza. Radio 1.

0: Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony. KV Mechelen al vroeg op achterstand in het Dudenpark. Opnieuw naar Bert.
1: Met het balbezit voor Van Brederode. Voorzet Servet nu. Boers maar eventjes bij. Legt achteruit of wil dat doen, maar zit in de omknelling. En uiteindelijk moeten ze verder achteruit tot bij Hal op het middenveld. En ook tot bij Tommy Santiago. 1-0 nog altijd na 21 minuten. Weinig kansen in het begin van die eerste helft. Wel één doelpunt. Er was een hoekschop voor Malinois in de voorbije minuten. Een bal van Van Brederode. Ver naar de tweede paal waar Hal zijn hoofd er tegen kreeg. En hij kopte weer het pak in richting Boersma. Hij kon wel koppen, maar zonder kracht, zonder richting. Die bal ging hoog over het doel van Kjell Scherpen. Dus nog altijd geen poging op doel van Malinois. Geen tussen de palen. Nu misschien met Rabdi, want hij heeft wel wat ruimte op rechts. Sila komt en houdt net op tijd in. Heeft lange benen en zit er voorbij. En gaat ook nog een keer dribbelen. Laat zich dan vallen in het contact met Hamar. Dat was een verdedigende schwalbe, vind ik, van Sila. Enfin, een schwalbe van een verdediger, zo moet ik het eigenlijk noemen.

0: Hij tikt eerst de bal weg. Daar was weinig aan de hand bij hem, Rob. Die licht contact. En dan toch de arm van Hamar. Ja, hij laat zich makkelijk vallen, maar Hamar geeft ook de kans aan Erik Lambrechts om die overtreding te fluiten natuurlijk. Omdat hij zijn arm even op de borstkas legt van die Massirei Silla. Die het voorlopig prima doet en zijn eerste basisplaats. Marsa kopt de bal gewoon de lucht in. En dan Rodriguez. Pjondic loopt in zijn weg en trapt dan zelf met links. Maar valt achterover en zijn doelpoging is afgeblokt. Dat liep allemaal niet zoals het gepland was bij Union. Pjondic en Rodriguez liepen elkaar voor de voeten. En uiteindelijk kon geen van beiden echt afdrukken. Bal in de diepte nu voor Bill Antonio. Er komt wat meer vaart in de wedstrijd. 22e minuut met Serve. Mrabti, een voorzet naar de tweede paal, is zeker niet slecht. Daar is nog net Kalaili voor Kudu gevaarlijk kan worden. Applaus voor de Israëliër voor zijn verdedigende actie. Want anders stond Kudu, Terence Kudu, helemaal alleen. Hij mag wel nog inwerpen op de linkerflank. En wacht even op vrijstaande ploegmakkers. En die vindt hij niet meteen. Staat daar wat te gebaren met grote ogen. Waar moet ik in hemelsnaam naartoe met die bal? Hij doet het dan maar kort naar Van Brederode. Die is meestal wel aanspeelbaar, maar is de bal nu ook wel kwijt. Aan Van der Perre, die een crosspas verstuurt die helemaal verloren gaat in de voeten van Bill Antonio. Ook dat was echt zonder kwaliteit gevoetbald door Camille Van der Perre. Zo kan KV Mechelen weer opbouwen met Hal Servet. En Tommy Santiago op de rechterflank is dus blijven staan in die Mechelse defensie de weken. Voor die zege tegen Agent stond Mori Konaté nog achterin. Maar nu al twee weken na elkaar op de bank. Serve met Van Brederode laat zich even uitzakken in het middenveld. Het gaat naar de linkerkant naar José Marsa. Kudu is daar ook. Kan even naar binnen snijden, maar een voorzet zit er niet echt in. Omdat Van der Perre hem blijft volgen en zijn rechtervoet afschermt. Zodat hij niet kan trappen. Antonio nu op rechts, wel voor bij Guilherme. Maar ook dat is zonder veel overtuiging. Zit niet zo lekker in de wedstrijd. Bill Antonio, redelijk wat balverlies geleden. Voorzet nu wel van Marsa, dat is geen kwaaien. En Guilherme trapt in de voeten van Van Brederode met links. En de redding van Scherpen. Eerste save nu van de doelman van Union. Dat was toch allemaal maar knullig de manier waarop ze de bal verspeelde. En uiteindelijk ook niet al te best verdedigde. Van Brederode met links. En een eerste keer Kjell Scherpen, hoekschop voor KV Mechelen. Met links getrapt, één hand. En een goede hand. Guilherme moest daar echt veel beter mee doen. De manier waarop hij maar halfslachtig tegen die bal aanloopt. En die zo in de voeten van Van Brederode legt. Nee, niet goed gedaan van de Braziliaan. Technisch was dat onkundig. Daar is de hoekschop al met links gekopt bij de eerste paal. Door Kalaili was dat, als ik me niet vergis. Silla doet dat ook. Terug op de rug vallend dan. Van Brederode wil voorzetten en Pjondic denkt het is genoeg geweest. Ik knal die bal gewoon zo ver naar voren als ik kan. Want we zitten hier in de omknelling. We hebben druk. En we raken er niet echt uit. Op deze manier komt de bal natuurlijk vrij snel weer terug. Want daar is KV Mechelen alweer met Mathis Servet. En weer Van Brederode. Ja, dat doet hij aardig aanvankelijk. Die 1-2 komt er dan niet helemaal uit met Servet. Maar wel nog Kudu op de linkerflank. Nu wel de voorzet van Kudu. Mrabti gaat onder de bal door. Silla kopt wel. En Sykes knalt vooruit. Pjondic wil de bal afschermen. Doet dat met Marsa in de rug. Ja, goed gedaan. Sterker voor de tweede keer al dan Marsa. Die zich al twee keer te makkelijk laat aftroeven in de duels. Gewoon naar boven staat te turen. De bal gewoon de lucht inkopt naar boven zonder een richting aan te geven. Het is daar dat er soms foutjes zijn achterin bij Malinois. En waar dan Union misschien wel een keer van zal kunnen profiteren. Even balbezit van de Unionisten. Dat ligt in het voordeel is van KV Mechelen. 53% voor de bezoekers. Vorige week, die wedstrijd waarin Union met zijn tienen speelde, was er op het einde 22% balbezit maar voor Union tegen STVV. Dat natuurlijk wel een ploeg is dat graag de bal heeft. En met zijn tienen probeerde Union niet eens om er wat van te maken. Voetballend uiteindelijk leverde het dus ook geen punten op. Ingooi voor KV Mechelen op de linkerflank dat aankijkt tegen een achterstand. Er was zo net de reactie van Van Brederode. Goed uit doel geranseld door Kjell Scherpen. Maar Union staat dus wel degelijk op voorsprong. Na 26 minuten voetballen is het 1-0 tegen KV Mechelen.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Amai, check die foto van Trump met een rollator.

0: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
0: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
0: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
0: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De 4 Belgen die contact hadden met passagiers van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week het schip al verlaten hadden, mogen hun quarantaine stopzetten. Gisteren was nog gezegd dat de 4 in quarantaine moesten, maar dat is dus niet langer zo. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Annelies Wijnand.
13: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgeheven.
12: 2 andere Belgen die onderweg zijn van Tenerife naar huis komen rond 8 uur in Eindhoven aan. Van de 5 Fransen die gerepatrieerd werden, zou 1 persoon symptomen van het hantavirus vertonen. In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde terechtgekomen. De man was tijdens het wandelen gevallen. Hij is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
14: Die man kwam terecht tussen de kade en een cruiseschip. Hij werd uit het water gehaald, maar moest dan gereanimeerd worden, waarna hij onder politie-escorte naar het Middelheim ziekenhuis werd gebracht. En de man verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, dat moeten we nog onderzoeken.
12: De man zou geen passagier van het cruiseschip geweest zijn. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in Johan en de Alverman. Dat liep in de jaren 60 op de toenmalige BRT. Daarin speelde ze de rol van Rosita. Meer recent vertolkte Bergmans rollen in de film Pauline en Paulette en in de televisieseries als Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Rosemarie Bergmans werd 82 en stierf aan de gevolgen van kanker. Voetbal. In de Champions Play-offs speelt Union op dit moment tegen KV Mechelen. Bert Sterks, hoe verloopt de wedstrijd daar?
15: Union staat op voorsprong na een half uur. 1-0 tegen KV Mechelen in een eerste half uur waarin er niet al te veel doelkansen zijn geweest. En de ploeg elkaar ook wel in evenwicht houden. Behalve dan in de score, want Union scoorde natuurlijk wel degelijk in de 11e minuut. Bjondic kon in één tijd een voorzet van Kalaili in doel werken. Er was ook nog een kans van Rodriguez die naast ging. En één keer was er een reactie van KV Mechelen na slecht wegwerken. Achterin bij Union kon Van Brederode trappen en was er ook een save van doelman Scherpe van Union. Maar nog niet de wedstrijd met de grote vaart voorlopig. De voorsprong is krap voor Union. 1-0 tegen KV.
12: Dankjewel Bert. En eerder vandaag speelden AA Gent en Anderlecht gelijk. En in de Europe Playoffs heeft Antwerp met 0-1 verloren van Charleroi. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. In het zuiden is er kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna droger. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen. En het is fris dan tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
10: Radio 1. Sportza. Met Astrid de Muren.
17: Goedenavond, opnieuw welkom. Zometeen beginnen Genk en Westerlo eraan in de Europe Playoffs. Union en KV Mechelen die zijn intussen iets meer dan een half uur aan het spelen. Belangrijke wedstrijd is dat in de Champions Playoffs. Want Union wil natuurlijk club in het vizier houden in volle titelstrijd. Bert, nog steeds 1-0?
15: Nog altijd 1-0. Eén kans was er dus tussendoor voor Kevin Rodriguez. En die ligt nu plat op de grond, op zijn rug en wordt vervangen door Zaneli. Hij heeft wat gevoeld en dan...

0: een aderlating voor Union. Hij is diep ontgoocheld, want over 4 dagen komt de bekerfinale tegen Anderlecht er natuurlijk aan. Zeneli in zijn plaats, een middenvelder. En dus een spits eraf. Rodriguez, kans gemist nog. Heeft hij zich daar dan bij geblesseerd? Het was een schot dat nogal gekraakt was van Kevin Rodriguez. De topschutter overigens ook voor Union met 9 doelpunten. Reguliere competitie en play-offs samengeteld in het Belgische voetbal. De verzorgers komen er eerst nog even bij, maar hij wordt wel degelijk vervangen. De wissel is doorgegeven, het bordje ging al de lucht in. Dat is diepgang minder, dat zijn vraagtekens voor de bekerfinale waar ze iemand zoals hij uiteraard kunnen gebruiken. Een beetje een onvoorspelbare vlegel is hij altijd wel, de aanvaller. Maar iemand die wel weegt op een defensie als hij zijn dagje heeft. Nu een man zijn doelpunt maakt. Mankend. Daar ergens aan de aanhechting tussen bovenbeen en bil. Heeft hij zijn vingers. En dat zou natuurlijk wel een keer slecht nieuws kunnen zijn. Voor de rest van deze week. Anderlecht en Club Brugge op het programma van Union. En ze hebben al zo weinig overschot na het uitvallen van Promise David. Eerder dit seizoen. Zeneli er dus in. Zo wordt Bjondic de diepste man, neem ik aan. Bij de Unionisten. Een overleg tussen Rodriguez en David Hubert. Hoe erg is het? Vraagt hij ongetwijfeld aan zijn spits. Applaus ook van de trainer voor zijn aanvaller. Die wel redelijk goed in de wedstrijd zat ook. 1 keer dreiging. En zwak gekraakt. Naast getrapt. Na getwijfel van hal-hal was dat. Zo kon Union de bal uit zijn voeten tackelen. En kon Rodriguez trappen, maar deed dat heel geforceerd. Dus het zou me niet verbazen als het daar ergens gebeurd is. Bij die kans die hij kreeg op de 2-0 natuurlijk wel. Want 1-0 is het nog altijd na 34 minuten. Eerste noodgedwongen wissel aan de kant van Union. KV Mechelen is niet meer gevaarlijk geweest. En speelt de bal nu rond met Santiago. En Miras, die wat moeite heeft bij het uitvoetballen. Onder de druk van Bjondic, die daar maar blijft opzitten. En terugspeelt nu via Santiago naar Miras. En Hal-Hal ook nog een keertje. Ze raken maar niet weg uit die eigen rechthoek nu. Maar zijn ook niet echt in paniek wanneer Bjondic druk komt zetten. Nu toch een keer een lange bal van Santiago. Masiresila wint sterk met het hoofd. Dan El Hadj met een hakje. Bjondic de diepte in voor Schoofs. Maar in de voeten gespeeld van Hal-Hal. Daar lag wel wat ruimte. Ze waren met z'n tweeën. Want ook Seneli was daar. Hij trapte de bal een beetje tussen de twee in. Guillerme. En zo zijn we toch weer bij KV Mechelen met Van Brederode. Bal kwijt aan Leijzen. Guillerme Smit nu op de zijlijn. Mannetje in de buurt is Hamar. Hij legt slim achteruit tot bij Bjondic. Schoofs ook nog een keer achteruit onder de druk van Boersma. Maar dat was wel de manier om in balbezit te blijven toch. Dus toch het applaus van het publiek en van de trainer bij de zijlijn. Slim gedaan. Geeft hij aan. Nagedacht. Daar blind vooruit spelen stond garant voor balverlies. Dus nu en dan moet het een keertje voorzichtig. Vedelijsen met Sila. Het is niet het voetbal dat bol staat van de goede ideeën. Nu wel de diepe bal richting Schoofs, maar op het hoofd getrapt van Santiago. Ook weer het hoofd van Camille van der Perre op het middenveld. Hij is de man die het meest controleert daar in die strook. Van de twee ploegen samengeteld, Camille van der Perre. Zijn grote seizoen van de doorbraak. Misschien straks wel bekroond met een prijs in de bekerfinale, maar wordt dat met of zonder Kevin Rodriguez. Balverlies nu wel van Schoofs. Zeneli kijkt toe hoe Tommy Santiago kan gaan inwerpen op de rechterflank. Maar ook bij KV Mechelen komt de tempo er toch niet echt helemaal in, is mijn indruk. Het is geen wedstrijd aan een rotvaart van Brederode. Bal weer uit de voeten gehaald door Van der Perre. Goeie stiel. Anwar Aytalhadj is die even snel weer kwijt aan Marsa. Nee, geen goede match van Anwar Aytalhadj. De zoveelste die toch niet echt geweldig is in deze play-offs van Anwar Aytalhadj. Erik Lambrechts raapt snel zijn gele kaart weer op die uit zijn borstzak was geglipt. En tegelijkertijd mag KV Mechelen spelen, maar ook dit is weer niet goed. Santiago speelt zomaar een rug van Bill Antonio. Ja, nee, die twee vinden elkaar gewoon niet goed op de rechterflank. Het is een flank die niet meteen geolied is, zo heb je het gevoel. En Bill Antonio doet vaak dingen net andersom. Wanneer Santiago diep speelt, keert hij terug en omgekeerd. Leijzen vooruit in de voeten van der Perre. Dat was redelijk hard, maar goed gedaan. Nog eens afgelegd. Door Zeneli nu ook. Bjondic En dan ingespeeld in de voeten van Aytel Hadj. Schoofs maakt zich sterk. Met rechts doorgespeeld. Ook dat ziet er goed uit. Zeneli. En links is Guilherme Smit. Daar moest het nu wel naartoe gaan. Redelijk veel geel-blauw hemden mee vooruit. Met onder meer Bjondic in de box. Maar komt er een voorzet? Nee, voorlopig niet. Nog een keer de baltoets van Zeneli. Aytel Hadj. Wie durft de bal in de rechthoek te trappen? Ze blijven maar door combineren tot Halhal ertussen zit en er een tegenprik komt. Goed gedaan met Boersma en counteren nu met Kudu. Maar moet een beetje te ver naar buiten uitwijken om toch helemaal rechtdoor door te kunnen gaan richting dat doel van Scherpen. En dan zit Masire Silla ertussen. Dat was goed gedaan van Silla. En dan gaat Halhal nogal knullig onder de bal door. En kan Bjondic nu richting het doel gaan? Hij komt Santiago tegen. Nee, dat was een veel te geforceerde dribbel ook weer van Matteo Bjondic. Probeerde met een overstapje voorbij Santiago te gaan. En hij bleef gewoon staan, die centrale verdediger. Veel te overhaast uitgevoerd. Zag het doel van Miras daar ergens in de verte opdoemen. En zette te veel druk op zijn eigen dribbels. En op zichzelf om die bal in doel te gaan knallen. Als hij Santiago was voorbij geraakt. Maar had daar beter even ingehouden en gewacht op steun. Want dat was een kansloze missie, zo bleek, om die Nederlander voorbij te raken. Zo zijn we op 8 minuten van het einde van de eerste helft. Nog altijd niet het geweldige niveau, moet ik zeggen. Maar de voorsprong is wel voor Union 1-0 tegen KV.
1: We volgen intussen ook nog de finale van de Superhandbal League tussen het Limburgse Bocholt en Bevo uit Nederland. We zitten volop in de tweede helft daar met titelverdediger Bocholt dat nog steeds tegen een achterstand aankijkt. Pieter Wittstok.
2: Ja, en we zijn 12 minuten ver in deze tweede helft. En die achterstand is nog altijd 5 doelpunten groot. 18-23 staat het nu in deze hal waar de decibels flink de hoogte ingaan. Vooral als Bevo scoort of een uitpakt met een goede actie. Want 3/4 van deze hal is geel gekleurd. En geel, dat is de hoofdkleur van Bevo. In het hoekje zijn ze een beetje stil geworden. Daar zitten de blauwhemden van Bocholt. Dat zijn de supporters. Bevo speelt eenmaal een stuk agressiever vandaag. Met de lange verdedigers is het ook iets eenvoudiger. Terwijl de Nederlander Eusen nu net scoort voor Bocholt. 19-23. Maar Bevo heeft dus achteraan een ijzersterke doelman staan. Hendricks heet hij. En zelfs vanaf 7 meter, dat is een strafworp, een penalty. In het handbal is het niet eenvoudig om hem te verslaan. Goed, nog 17 minuten, iets minder dan 17 minuten voor Bocholt om deze zaak recht te zetten. 19-23.

0: Kwart over zeven met Mark Morrison en Return of the Mac. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er 20 minuten file tussen Wervik en Moorsele. Door werken moet het verkeer over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzate-tunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzate-brug. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Kwartier extra op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen hoogstens wat lichte vertraging.
1: Sporta.
0: Goed, bijna einde van de eerste helft tussen Union en KV Mechelen. Bert.
2: Nog 2 minuten inderdaad. 1-0, het doelpunt van Bjundic voorlopig. Het enige doelpunt van de wedstrijd in de 11e minuut. Na de enige goede aanval ook van Union. Want nadien toch weer gestopt met voetballen, moet ik zeggen. Niets van goede combinaties meer laten zien. Wel 1 keer hoog druk gezet op Hal-Hal. Van waar er nog een kans kwam voor Rodriguez. Maar uit de combinatie, nee, niets, helemaal niets. En dan zien we Kevin McAllister met een soort van, wat is het eigenlijk, een mini-frigo-box, denk ik, met zijn thee in. Naar beneden gaan, richting de kleedkamer, waar hij misschien als een soort van mentor nu kan optreden. Scherpheid kan brengen. Want zonder McAllister en Burgess heb je natuurlijk toch wat minder, ik zal zeggen, sfeerlapgehalte bij Union achterin. Dat zijn toch twee mensen die altijd heel hard met het mes tussen de tanden spelen. En in het geval van Burgess komt er nog wat psychologische oorlogsvoering bij ook. Dus nu zijn ze toch wat braver, lijkt mij, achterin de figuren die zijn overgebleven. Lange bal van KV Mechelen, dat zelf 1 keer kon dreigen in die eerste helft. Een goede trap van Van Brederode met links. En een prima save met 1 hand van Kjell Scherpen. Een heel nodige redding was dat ook. Na slecht uitverdedigen van Guillerme. Schoofs kan de bal makkelijk uit de voeten halen van Hal-Hal. En dan Aytal Hadj, die helemaal vast zit in de hoek. Moet inderdaad terugkeren en terugspelen naar Leijsen. Wordt onder druk gezet, dus lang spelen maar. Maar de diepgang van Kevin Rodriguez is er niet meer. Hij is vervangen met een blessure. Dus dikke streep door de rekening van Union. Richting bekerfinale en topper tegen Club Brugge. Mogelijk toch. Vervangen door Zenedi. Guillerme Smit nog eens met een voorzet. Laag. En daar is Bjundic die zich bukt en kan kopen. Maar ver naast het doel van Miras. Dat was wel nog eens een kansje voor Union. Kalaili stond daar ook in de buurt. Weer naar de tweede paal. Maar het was Bjundic die ongeveer ter hoogte van het penaltypunt zich bukte, kopte. Maar heel moeilijk natuurlijk op die manier. De bal was niet eens een halve meter van de grond. Om die dan echt nog op de goede manier te deviëren. Je kan je afvragen, misschien toch beter om je voet te gebruiken op die hoogte. Maar goed, hij deed het op die manier, de Duitse Kroaat. En de bal ging meters naast de kooi van Nacho Miras. Nog 2 minuten komen erbij in het Dunenpark. Toegevoegde tijd bij die eerste helft. Waarin ik dus genoteerd heb een doelpunt en 1 kans. Rodriguez verder naast aan de kant van Union. En 1 schot tussen de palen van KV Mechelen. Dat is bitter weinig in 45 minuten voetbal. Dus niet de wedstrijd van het allerhoogste niveau. Eentje waar wel veel strijd in wordt geleverd. Zoals ook nu weer met Camille van der Perre. Die Van Brederode onderuit veegt. Vrije trap nog voor Malinwa. Met de rust in zicht voor de neus van Fred van der Biest in zijn maatpak. Handen in de zakken gestoken. En dan is Van der Perre slim helemaal mee teruggelopen met Servet. Klein zetje gegeven met een schouder. En zo verdwijnt de bal over de achterlijn. En zit 1 minuut van die toegevoegde tijd er ook alweer op. Kjell Scherpen mag de bal nog een keer in het spel brengen met de Mechelse fans in zijn rug. Met redelijk veel volk vanuit Mechelen naar hier gekomen. Daar in die hoek. Of aan die kant van het stadion. Waar er geen dak is. Zo zijn er hier 3 kanten. Het is voorlopig niet nodig. Want ik denk niet dat het regen, of toch een klein beetje motregen. Misschien zie ik zo aan de lampen te zien. Ja, inderdaad. Er was regen voorspeld. En er is lichte regen, is mijn indruk. Maar nog niet van die aard dat alle fans

0: naar binnen vluchten. Nog één aanval of toch niet? De bal is over de zijlijn en ingooi voor Union nu op de rechterflank. Dat uiteraard geen haast heeft bij 1-0. Het lijkt erop dat ze die voorsprong vooral gaan verdedigen. Ook in de tweede helft. Dat is toch hoe ze het nu aanpakken na die 1-0 van Bjondic. En niet meteen op zoek zullen gaan naar een tweede doelpunt. Nee, nee. Het is de 1-0 ploeg bij uitstek. Union Saint-Gilloise. Silla speelt nog een keer achteruit. En dan zit die toegevoegde tijd er helemaal op. Inderdaad, 3 keer blaast Erik Lambrechts. En dat staat garant voor het einde van deze magere eerste helft. Union, de landskampioen, gaat met een krappe voorsprong naar binnen. 1-0 dankzij het doelpunt van Bjondic.
1: Sportza. Radio 1.
2: Ja, en de laatste wedstrijd dan van de 7e speeldag. Die kan ook op gang gefloten worden. Genk en Westerlo die nemen het tegen elkaar op. 2 ploegen die hopen standaard bij te benen in de leiding van de Europe Playoffs. Stef Wijnands, goedenavond.
3: Dag Astrid, goedenavond. We zijn een minuutje of 4 later begonnen hier in de CGK Arena. Dat heeft alles te maken met het feit dat de ebbenhouten schoen is uitgereikt. Aan niemand minder dan Zakaria El Ouadi, de Marokkaanse rechtsachter van Racing Genk. En zo heeft Racing Genk toch al een paar ebbenhouten schoenen gehad. Met name Tolu was de laatste. Goed, daarom is het wat vertraging geweest. Gaan we er nu aan beginnen. En Racing Genk heeft ondanks de zeer magere prestatie vorige week bij de 2-0 verlies in Charleroi slechts 1 wijziging doorgevoerd. En dat is dat Adidei Sterrenberg op de bank zit. En dat Smets daar al meteen enorm in de fout gaat. En er is geen strafschop voor Ferry. Die gaat liggen. Smets controleert die bal daar bijzonder slecht buiten de 16. En Ferry nam die mee. Maar die ging gewoon liggen in plaats van naar het doel te schieten. Nee, niet flink van wat die Spanjaard daar deed. Want die kreeg zomaar een kans op een presenteerblaadje aangeboden. Scheidsrechter Simon Bourdoudoui zegt er is niks aan de hand. Maar Matte Smets, wat een slechte controle is dat nu weer. Nee, hij doet wel niks. Dat moet ik wel zeggen. Het is Ferry die gewoon het contact opzoekt. En tegen Smet zelf aan Beuk. Dus hier komt Racing Genk al goed weg. Dus we waren nog maar aan het vertellen dat Adidei Sterrenberg op de bank zit. En dat Karetsas opnieuw in de ploeg staat. De jonge Griek voor wie Racing Genk zoveel geld gaat krijgen. Maar ja, we moeten toch een beetje kritisch zijn. Het mag wel eens een keertje gaan gebeuren voor Constantino Karetsas. Dat hij de ploeg echt op sleeptouw neemt met bijvoorbeeld een doelpunt. Want hij heeft er nog altijd geen enkele gemaakt voor Racing Genk in de competitie dit jaar. En wel 10 assists geleverd, de 18-jarige. Maar dit jaar zijn er dat sinds 8 februari. Dat is toch al een hele tijd geleden ook nog maar 2. Hij is wel een tijdje geblesseerd geweest. Oké, daar kunnen we van aan. Maar het mag toch wat meer zijn voor een speler waar er straks veel geld moet voor betaald worden. Kayembe aan de bal met Ito. Dus voor de rest allemaal dezelfde spelers. Kayembe die nu zich kan doorzetten. En Biboet staat in de spits. Daar is Heijmans met een schot. Bal wijkt af en El Ouadi trapt keihard op Jungdahl. Bal gaat de lucht in. En dan staan die van Westerlo allemaal stil. Alleen El Ouadi die denkt ik kan die bal nog binnenhouden. Dat doet hij ook. En uit de lucht komt die bal gevallen als een geschenk. Zo hoog naar beneden. Als een steen valt hij naar beneden. En El Ouadi haalt keihard uit op het lichaam van Jungdahl. En zo is het slechts een hoekschop voor Racing Genk. En ja, toch goed gereageerd hoor. Zie ik nu in de herhaling van Jungdahl. Die meteen voelde dat die bal niet over de doellijn zou gegaan zijn. En hij voorkomt hier in deze eerste minuten dus de 1-0 voor Genk. Na die fout van Smets. En zo zijn we er nog niet eens aan toe geweest om te vertellen hoe Westerlo deze wedstrijd ingaat. Na de 3-3 tegen Leuven. 0-3 achtergestaan. En dan in de tweede helft teruggekomen tot 3-3. Daar is Karetsas met zijn rechter. Bal wordt afgeblokt. En Reynolds trapt die bal in hoekschop of niet? Nee, die bal blijft daar nog altijd hangen. Nu wel buiten getrapt. Westerlo na die 0-3 achterstand vorige week tegen Leuven nog teruggekeerd tot 3-3. En de mannen die toen onder meer invielen, ja, die worden beloond. Onder meer Mbamba met een plaats in de ploeg, ook Alcocer. En Bayram, die was geschorst vorige week, die staat opnieuw erin. Dat betekent dat de Neustetter, Saito en Lapage op de bank zitten. Dus wie hier vanavond wint, die komt naast Standaard aan de leiding. Volgende week is het onder meer Standaard tegen Racing Genk en Charleroi Westerlo. Dat zijn dan toch de 4 ploegen die nu nog in aanmerking komen

0: play-off 2 of de Europlay-offs te winnen. Dus maar best een goed resultaat neerzetten vandaag. Of Genk of Westerlo of allebei met een punt. Dat valt te bekijken uiteraard. Maar Genk moet ook eens een thuiswedstrijd gaan winnen. Want in de play-offs nog altijd niet gewonnen. 3 keer gelijk voorlopig. En is Westerlo dan de ploeg die het slachtoffer daarvan moet worden. Geanimeerde eerste 5 minuten hier in een mager gevulde CGK Arena. En Racing Genk is het gevaarlijkst met Biboud die aflegt. Nu voor Karetsas. Nee, El Ouadi. Oh, wat legt hij de bal slecht af zich. En zo kan El Ouadi niet trappen. Heijmans zet hem voor de goal. Weggekopt daar achteraan. En zo zijn we dus 5 minuten ver. Zeer interessante openingsfase tussen Genk en Westerlo. Voorlopig 0-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: Maintained Love van Mauro Pawlowski. Wat kan Genk thuis tegen Westerlo in de strijd voor het laatste Europese ticket? We zitten volop in het openingskwartier. Opnieuw naar Stef.
1: 0 tegen 0, 8,5 minuut. Nog een flinke kans voor Racing Genk. Een kopbal van Biboet op Jundal, die al veel clean sheets heeft behaald dit seizoen. De Deense doelman van Westerlo. En voor de rest flink duels, moet ik zeggen. Potig soms. En de twee oefenmeesters, zoals dat vroeger heette. De coaches, de trainers. Met Nicky Haaien en Issam Sharai. Die hebben zich al flink opgewonden. En die hebben de vierde scheidsrechter daar al onder handen genomen. Simonini. Om duidelijk te maken dat Bourdoudoui wat steviger moet gaan fluiten. Of het aan beide kanten moet doen. Het

0: altijd zo. Natuurlijk, de ene trainer vindt dat de reften niet goed doen in bepaalde situaties. Daar is Westerlo met aan de buitenkant Alcocer met Piet Voor. Piet Voor nog eens met Alcocer en nu is het tempo eruit. En de mogelijkheid om een snelle kans te creëren ook. En nu moeten ze terug naar achter en kan Alcocer de combinatie zoeken met de kapitein Aspolat. Dus Westerlo heeft 10 punten gehaald uit 6 wedstrijden tot nog toe. In deze Europlay-offs Genk 9. Zeer ontgoochelend ook voor Racing Genk. En vooral omdat het al die thuiswedstrijden niet kon winnen. Niet van Leuven 0-0, niet van Charleroi 1-1. En dan ook kon er niet gewonnen worden. Alleen in Westerlo. Daar en in Antwerpen en dan de smadelijke nederlaag vorige week hier op Charleroi. Dat was in de tweede helft beneden alle pijl. En daardoor bleef onder meer de kleedkamerdeur een uur dicht. Want er was naar het schijnt een stevige speech van onder meer de Condé en de coach. Wat levert dat op, kan je je afvragen. Zijn de spelers dan gewaarschuwd? Op welke manier zijn ze gewaarschuwd voor de volgende wedstrijd? Ito en Heijmans laten Sakamoto zomaar lopen. Die de bal richting Alcocer geeft. Die gaat trappen. Nee, vindt geen ruimte. Moet dan maar weer terug naar Haspolat. Dat had sneller gemoeten. Want Sakamoto had een uitstekende actie gedraaid. En daardoor de snelheid uit de aanval gehaald. Nu opnieuw de opbouw met Bayram. Bal te diep voor Reynolds. Komt er niet bij. Ito. Veel tijd nodig. Toch nog tot bij Heijmans. Heijmans met Piet Voor. En ook dat is een flink duel daar op het middenveld. En nu Kongolo. Die heeft zijn positie daar achteraan behouden. Sadik zit niet eens meer op de bank. Wie moet aannemen? Trappen met links. Goed gedaan, moet ik zeggen. Borstcontrole en dan met links overgetrapt. Niet makkelijk, want had zijn lichaam niet meer in balans. Moest achterover leunen. En dan ruimte maken na die borstcontrole om zijn voet onder die bal te krijgen. Ja, dat was niet evident. Deed dat zeker niet onaardig. Ook hij speelde een dramatische wedstrijd vorige week. De Cameroense spits. 5 doelpunten voorlopig voor Racing Genk. Nog altijd als beste spits. Oh, en die is nu er toch al een maand of 4 weg. De Zuid-Koreaan. Met 6 doelpunten. Er zit wel tempo in de wedstrijd. Dat is wel eens anders geweest in de Europlay-offs. Al neemt Ferry deze bal niet goed mee. En mag El Ouadi gaan ingooien. Westerlo heeft trouwens al 14 jaar niet meer gewonnen tegen Racing Genk. Dat zijn 16 wedstrijden hier. En dat is een goede bal. Kayembe op Ito. Gebeurt er wat mee? Ito, nee, ja, komt er voorbij. Legt hem dan nog klaar voor Heijmans. Maar die kan in 2 keer nog niet besluiten. En dan is er opnieuw buitenspel van Ito. Zoals het daar straks bij die kopbal van Biboet blijkbaar ook was. Hier nog eens kijken als Ito start. Ja, dat is buitenspel. Dus wat er verder ook gebeurde, dat doelpunt was nooit doorgegaan. Al liet Bayram zich daar wel heel erg makkelijk dribbelen. Maar voor het vertrouwen is het niet goed dat Heijmans tot 2 keer toe moet trappen en dan de bal nog niet binnenkrijgt. Hij die vorige week een strafschop hier tegen Charleroi een strafschop miste. Maar ook 2 geweldige kansen in Charleroi vorige week. Een kopbal en een schot. En hij werd zelfs naar de kant gehaald door Nicky Haaien. Dat is ook vrij ongewoon. Goed, 14 minuten ver hier in de CGK Arena. Het is zeker niet onaangenaam om naar te kijken. Deze wedstrijd tussen Genk en Westerlo voorlopig 0-0.
1: Sportza. En dan gaan we ook nog eens ons oor te luister leggen in Geleen voor de finale van de Superhandbal League tussen Bocholt en Bevo. Bocholt is de titelverdediger, maar heeft eigenlijk al de hele wedstrijd lang moeten achtervolgen. Pieter, het zit er bijna op. Nog anderhalve minuut, denk ik, op de teller daar op de klok. Wat is de situatie momenteel?
2: Ja, nog iets meer ongeveer. 27-28. Jullie hadden ons verlaten met de plaat Return of the Mac. En dit is Return of Bocholt aan het worden. Het lijkt er ook op dat de Nederlanders van Bevo een beetje door in krachten zitten. En op dat moment speelt Bocholt zijn veel bredere kern uit. Goed, 27-28. De bal is voor Bevo. In handbal kan nog alles gebeuren. Ik durf echt niet te voorspellen wie er straks met de titel gaat lopen in deze Super Handbal League. Is het de allereerste keer Bevo of wordt het voor de achtste keer Achilles Bocholt? Dat horen we straks. We verlaten jullie bij 27-28.
3: Sportza. Radio 1.

0: Billie Eilish en My Future. 7:08 intussen op deze zondagavond. En we gaan gewoon meteen opnieuw de oversteek maken naar Geleen, het Nederlandse Geleen, voor die finale van de Super Handball League. We zitten daar op 4 seconden van het einde met een time-out. Een finale tussen de Limburgers, de Limburgse ploeg Bocholt en het Nederlandse Bevo. Pieter Witstok, vertel eens. Is er nog een remonte gekomen van de Limburgers?
1: Van de Limburgers, van Bocholt alleszins niet. 27-29 met nog 4 seconden op de klop. Dat wil zeggen dat zelfs in het handbal de wedstrijd gespeeld is. Bevo, een club uit Panningen, dat is een dorp van om en bij de 8000 inwoners, gaat voor de allereerste keer deze Belgisch-Nederlandse competitie winnen. Voilà, dat is afgefloten. Voor de allereerste keer in het clubbestaan. 3 keer hebben ze de finale gespeeld, nu hebben ze voor het eerst ook gewonnen. Het is meteen de eerste Nederlandse zege in deze Belgisch-Nederlandse competitie sinds 2022. De titel is voor Bevo bij Bocholt. Kijken ze zuur, de kopjes gaan naar beneden. Voor de 2e keer dit jaar, dit seizoen, verliezen ze een finale. Ze hadden de beker van België al verloren in de finale tegen Hubo Handbal, de fusieclub uit Hasselt en Tongeren. En nu verliezen ze dus de

0: Austin met een 1-0 voorsprong. Geen geruststellende voorsprong weliswaar tegen KV Mechelen. De bal is daar opnieuw aan het rollen. We kunnen opnieuw naar Bert Sterks.
1: De bal rolt inderdaad weer een minuut of drie al. Astrid 1-0, nog altijd de stand. Kansen zijn er nog niet geweest in het begin van deze tweede helft. En wissels zijn er ook niet geweest als ik even goed heb gekeken bij KV Mechelen en bij Union. Nee, inderdaad, gewoon dezelfde spelers staan nog op het gras. Dat nu wel natter is dan in de eerste helft, want het is harder beginnen regenen. Daar straks was het nog een beetje motregen bij het einde van de eerste helft. Nu is het echt goed aan het regenen. Merk je ook aan de mensen daar achter het doel, de fans van KV Mechelen, die de kap voor hun jas over hun hoofd hebben getrokken. Aan de andere kant, de harde kern van Union weet dat ze een poncho moet meebrengen als het even harder begint te regenen. Al zijn er nu ook niet te veel die hebben meegebracht, is mijn indruk. De eerste hoekschop in de tweede helft is er al en die is van Union van voor op schoots beter. De bal blijft daar hangen bij de tweede paal. Het schot en in het zijnet geknald door Kalaili. De bal viel nog net goed. Liet hij één keer botsen en trapt hij dan met links, denk ik inderdaad. Hard, maar in het zijnet. Sommige fans dachten, hij zit erin. Het is 2-0, omdat het net bewoog. Maar nee, die bal verdween achter de staak tegen de zijkant van het net van Nacho Miras, die dus niet in actie moest komen. Hij moest het eigenlijk maar één keer doen in de eerste helft bij die poging van Bjondic. En daar deed hij dat niet al te geweldig. Zoals hij dat in de playoffs toch een paar keer misschien iets te vaak heeft voorgehad. Dat hij niet de allerbeste indruk geeft, die Nacho Miras. Behalve dan vorige week natuurlijk tegen AA Gent met die penalty save. Sykes met een dribbelbeweging. En dat vinden ze leuk, dat hij lange bonenstaak hier even een technisch nummertje uit zijn voeten schudt. Krijgt er het applaus voor en trapt dan de lange bal richting, dat is de ingevallen Zeneli. Duwtje in de rug gekregen en laat zich te makkelijk wegzetten nu door Mathis Servet ook. Kudu op links, centraal staat Hammer te wachten. Herkenbaar aan zijn polsverband, vandaag in het rood, zoals de shirts min of meer. Het is niet helemaal hetzelfde bordeauxrood, eerder vuurrood dat polsverband. Hij probeert het aan te passen. Naar gelang de shirts die ze dragen is mijn indruk. Mrapt hij goed op het middenveld, weggedraaid van zijn tegenstander en rechts ingespeeld bij Bill Antonio. Gaat nu op verder beter lijzen af, maar zijn voorzet is zwak. Bij de eerste paal weer opgevangen door Massire Silla, die gewoon moest blijven staan. En niet al te grote wonderen moest, of geen al te grote wonderen moest verrichten daar bij de eerste paal. Echt zwak voorgezet van Mrapti. Terwijl we nog een keer een herhaling krijgen van dat nummertje van Ross Sykes. Er werd wat druk op hem gezet en wist hij toch redelijk goed vrij te draaien daar met de bal aan de voet, maar helemaal achterin. Marsa voor KV Mechelen. Geen zuivere pas. In de rug gespeeld van Hal, waardoor Bjondic wat meer druk kan gaan zetten en doorjagen ook tot bij doelman Miras. Kort uitgevoetbald tot bij Tommy Santiago. En hij moet dan lang trappen, want Anwar Ayelet El Hadj staat daar ook in de buurt. Leijsen met een Mrapti in zijn rug. Dat is goed opgelost tot bij Smit. Bjondic, man in de rug. En hij is te zwak in dat duel met Halhal. Halhal blijft overeind. Bjondic gaat liggen. Hij is niet de krijger die niet onver te duwen valt. Die hij wel was tegen Club Brugge hier in die thuiswedstrijd. Hij en Rodriguez toen fenomenale wedstrijd gespeeld. Amper een duel verloren. Echt een geestel voor de Brugse defensie. Dat hebben ze daarna niet meer kunnen herhalen. En we zijn benieuwd natuurlijk wat Union kan laten zien wanneer die geschorsten allemaal terug zijn volgende week tegen Club Brugge. En ook in de bekerfinale tegen Anderlecht. Zorgan, McAllister, Burgess. Drie vaste waarden die er weer bij zijn dan. Maar geen Kevin Rodriguez mogelijk, dat gaf ik al mee. Geblesseerd vervangen in de eerste helft en hij zag er erg aangeslagen uit. Dus ja, meestal voelt een speler dat toch wel. Of het iets is van een paar dagen of een paar uur of eerder een paar weken. Dat zou een groot verschil kunnen maken in de eindafrekening. En Promise David en Kevin Rodriguez geblesseerd. Miras voor KV Mechelen speelt naar de rechterflank, naar de linkerflank beter, naar Marsa. Tikje tegen de bal van Van Brederode. 1-2 met Kudu, dubbele 1-2. Niet goed uitgevoerd, want de tik van Van Brederode is te zwaar. En gaat tot over de zijlijn. Maar nu Union weer mag ingooien. Nee, die tweede helft is nog niet echt op gang gekomen. Kalaili trapte wel in het zijnet. Maar het is wat zoeken voor Union, voor KV Mechelen. De tussenstand 1-0.
0: En dan nog eens naar de Europlay-offs met Genk Westerlo. Volop in de eerste helft daar nog. Nog steeds 0-0, Stef.
2: Ja, maar ik vind het een interessante wedstrijd omdat het op en neer...

0: Golft Genk het best begonnen, maar nu Westerlo al een paar minuten heel dicht bij de 0-1. Het is ook een viriele wedstrijd, zullen we maar zeggen. Wordt flink getackeld. Dat mag allemaal als het correct is. En als het niet correct is, dan moet scheidsrechter Bourdoudoui maar ingrijpen, wat hij ook doet. Want er komt nu een interessante vrije trap aan voor Westerlo met Haspolat achter de bal. En dan weet je dat je een hele gevaarlijke actie kan verwachten. Een man met misschien wel de beste traptechniek in onze competitie. Een meter of 28 schat ik, maar dat maakt voor hem niet uit. Er staat een vijfmansmuurtje van Racing Genk en daarnaast ook een vijfmansmuurtje van Westerlo. Iedereen weet toch dat hij gaat trappen. Daar komt hij, de Nederlandse Turk, in de muur getrapt. En iemand in het aangezicht, dan gaat het spel stil. En dan Bourdoudoui, die maakt dan een gebaar. Kom maar heel snel naar de verzorging toe, zegt hij. Maar Daan Heijman staat gewoon recht. Ja, die scheidsrechters, als er een bal richting het gezicht gaat, is het precies alsof iedereen meteen dood is. En ze moeten voorzichtig zijn, dat begrijp ik wel. Maar zo snel had hij niet de verzorgers moeten laten roepen. We spelen gelukkig weer. Want er zit tempo in de match, dat vinden we lekker. Alcocer, buitenkant Piet Voor. Piet Voor met een voorzet. En daar komt Ferry weer niet aan. Want zo stilaan verdient Westerlo hier een doelpunt. En Issam Sharai, die heeft zich al een paar keer met steeds meer grijze haren getrokken. Want dit zijn drie goede kansen. Twee keer Sayed Manesh, die aan de rechterkant Kayembe aftroefde. En dan tot op de achterlijn liep. Maar in plaats van voor te zetten, trapte hij wild voorbij de goal. En dan een minuutje later Piet Voor aan de linkerkant met een uitstekende voorzet. Precies gepast op de inlopende Sayed Manesh. Die kopte hard, maar Brugmans kon die bal pakken. Nu gaan we naar de overkant met Karetsas. Karetsas wordt de weg versperd door Alcocer. En Karetsas blijft liggen. Als Alcocer zich excuseert. En het zou wel eens flink kunnen zijn. Ja, hij haalt inderdaad het steunbeen van Karetsas onderuit. Alcocer die excuseert zich. Maar hopelijk voor de Griek niet te erg. Want hij heeft al een blessure gehad. Is ook ziek geweest tijdens de play-offs. En hij slaat op het linkerbeen. Is dat het been dat onderuit wordt gemaaid of is het rechter? Het is het rechterbeen. Hij glijdt weg. Hij glijdt weg, heb ik de indruk. Het is een overtreding. Maar daarvoor. En de verzorgers zijn druk in de weer. Nee, dat ziet er niet goed uit. Hij schreeuwt het uit van de pijn aan zijn rechterbeen. Dat zou wel eens kruisbanden kunnen zijn. Laat ons hopen voor niet. Voor de speler zelf in eerste instantie uiteraard. Maar ook niet voor Racing Genk. Dat het geld goed zou kunnen gebruiken. Maar hij komt alweer recht. Is dat voldoende voor de jonge Griek om verder te spelen? Ja, het is toch een cruciaal moment voor het seizoen van Racing Genk. En vooral voor het tussenseizoen zou ik zeggen. Want stel je maar voor dat dit een zware blessure zou zijn. Ze trekken hem recht. Kan hij verder? Ik denk niet dat het een kruisband is. Want anders dan zouden dokter en de verzorger dat al meteen gezien hebben. Maar manken, dat doet hij wel. Er is overigens ook nog een gele kaart voor Kayembe getrokken. Een paar minuten geleden toen die ook alweer voorbijgesneld werd door Sayed Manesh. Dus er gebeurt hier wel wat in die 29 minuten dat we aan het spelen zijn. We zouden bijna zeggen on play-off twee's. Waar het tempo toch een stuk lager ligt. Maar goed, deze twee ploegen die hebben het in zich om aanvallend te spelen. Daar komt de vrije trap. Ito richting Heine. Die kan niet koppen. Want trok even het hoofd in. En dan die bal achteraan weggehaald. En Karetsas die strompelt naar de middellijn. Om daar opnieuw het veld op te komen. Maar dat ziet er toch niet echt goed uit. Want dat is wel heel veel pijn. Heel veel manken wat hij doet. Even de pijn doorbijten. Dat hoort er ook bij als je een grote wil worden. Als het niet te erg is tenminste. Hij gaat in de spits staan om daar even op adem te komen. En zo valt Heijmans naar de buitenzijde. Dus nee, het is niet dat we hier in slaap vallen tijdens Genk Westerlo. Een doelpunt ontbreekt nog wel altijd 0-0.
1: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er een kwartier file tussen Menen en Moorselen. Door werken één maar één rijstrook beschikbaar. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzate-tunnel afgesloten. Op de E411 naar Namen is het uitkijken voor een ongeval op de afrit Jezus-Eik. Op de E19 10 minuten extra naar Brussel vanaf Vilvoorde. Ook op de binnenbuitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En een kwartier op de binnenring tussen Machelen en Zaventem.
2: Radio 1. Sportza.
3: Kunnen leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
4: Onstopbaar, ik moet en ik zal. Toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet en ik zal.
5: Maar eerst pak ik u mee naar het

0: Young Yellow gaan we onderbreken, want we hebben een doelpunt in het Dudenpark, Bert.
1: 2-0, maar wat een geklungel van Nacho Miras, de doelman van KV Mechelen. Hij zag er al niet best uit bij de 1-0 van Union. En nu bij de 2-0 doet hij er nog een schepje bovenop. Maar jongen toch, in het uitvoetballen te kort. Zomaar in de voeten van Bjondic. In de kleine rechthoek stond hij ongeveer nog. Hij kon de paas opzij geven. En daar stond dan Anwar Aytel Hadj die de bal maar voor het binnenleggen had. En zo 2-0, wedstrijd gespeeld zeker, neem ik aan. Wat een geknoei van die Nacho Miras. De bal aannemen, veel te kort inspelen. Bjondic, assist en doelpunt vandaag. Maar zo makkelijk, maar zo makkelijk. Het is een cadeautje waar de strik niet echt van is vastgebonden. Die al loshangt, zo makkelijk was het uit te pakken. 2-0 voor Union. En ze hebben er niet eens voor moeten voetballen. Want wat was het voetbal slecht in deze tweede helft. Een kwartier lang al intensiteit, zeker wel duels. Werkkracht, strijd, dat was er allemaal wel. Maar combinaties, nee, Union is in de hele wedstrijd misschien 2 keer aan voetballen toegekomen. Een actie of 2 waarvan je kan zeggen, ja, dat was nu goed. Zoals bij die 1-0 van Bjondic. Maar voor het overige verdedigen, KV Mechelen het voetballen beletten. Het is niet echt het voetbal waar je warm van wordt en waar je van zegt, dit is nu een keertje kampioenenvoetbal. Maar kijk, daar staat dan toch weer de 2-0. En dat is al heel wat tegen Malinois als je kijkt naar voorgaande edities van wedstrijden tussen deze twee ploegen. Het duurde jaren voor Union een keertje kon winnen in Mechelen. Dat deden ze nu in de play-offs dan voor het eerste doelpunt van Ross Sykes. Toen was belangrijk in de reguliere competitie in Mechelen werd het 1-1. Hier 1-0, doelpunt Promise David. Het jaar daarvoor 0-1, Benito Raman. Het jaar daarvoor 1-0, Amoura. Dus nooit een groot verschil de voorgaande jaren beter tussen die twee ploegen. Te zijn keertje een 4-0 in Mechelen dan. En een jaar of 2 geleden. Dat was de uitzondering op die wedstrijden. Met altijd weer een klein verschil tussen Union en Malinois. En kijk, nu staat er ook nog een keertje 2-0. Dat was de eindstand in het eerste seizoen van Union weer op het hoogste niveau. Toen met Dante van Zijre en Teddy Teuma als doelpuntenmakers. Zij zijn nog altijd, of ik moet eigenlijk zeggen opnieuw, op de Belgische velden te vinden. Maar niet meer in dezelfde clubkleur. Nacho Miras heeft de bal achterin en geeft nu wel een goede pas tot in de voeten van Marsa. Ik gaf het daar straks al een keer aan. Ja, in de play-offs is hij gewoon niet goed, Nacho Miras. Hij maakt te veel fouten. En vorige week was dan de grote uitzondering met zijn penalty save heel goed gedaan. De enige bal die hij moest pakken tot dan in de wedstrijd. De penalty van Abdelkader Kadri van AA Gent. Maar wat was dit zeg? Misschien moet Christian Burgess nu ook een keertje zeggen. Soms weet je niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Maar vandaag is het dan in de andere richting dat je je vraagtekens of vragen kan stellen. We zullen het maar niet doen. Al die insinuaties nergens voor nodig. Daar heeft Burgess zich niet populair mee gemaakt. En het straalt dan nog een keer af op de hele club. Op de hele ploeg. Als je zoiets doet als aanvoerder die normaal gezien nooit interviews wil geven. Maar vorige week stormde hij dan plots de interviewzone binnen. Vreemd moment van Burgess die dus geschorst toekijkt. En fit zal zijn donderdag. Want een beetje rust gekregen door die schorsingsdag in de bekerfinale tegen Anderlecht. Union heeft de bal. Probeert hij rustig rond te spelen. David Hubert weet bij 2-0 zijn we redelijk safe. En misschien kan hij wel een paar van zijn jongens die heel veel gespeeld hebben wat rust geven zo meteen. Ik zie dat Patrice klaar staat om in te vallen. Ook Niang gaat een invalbeurt krijgen. Misschien wel voor Guilherme Smit. Want dat is de enige die vandaag al geel heeft gekregen. Dat zijn de twee die er binnen enkele minuten gaan inkomen bij Union. En dat mag nu gebeuren. Geeft Erik Lambrechts aan. Kalaili inderdaad vervangen. Niang komt erin. En aan de andere kant ook Guilherme Smit eruit. En Patrice erin. Patrice op rechts, Niang op links. Zo gaan ze bij Union de laatste 25 minuten van de match in. Met dus nu 2-0 voorsprong tegen KV Mechelen.
0: Voilà, intussen gaan ze in Genk-Westerlo richting het einde van de eerste helft. Met nog een kleine 10 minuten te spelen daar, Stef.
2: Wat een slordig voetbal achteraan bij Racing Genk. Is het niet Smets, dan is het Heijnen, dan is het Kayembe, dan is het Kongolo. Allemaal spelen ze die bal daar in de voeten van Westerlo-spelers. En Sharai is er een beetje gek van geworden dat ze daar nog niet van geprofiteerd hebben. Die van Westerlo met al die mogelijkheden die ze dan niet konden creëren van al dat balverlies van Racing Genk dichtbij de eigen 16 daar. En uitglijden en maar uitglijden. Wat is dat toch allemaal met die schoenen tegenwoordig? Als er een beetje nat gemaakt is, dan blijft de ene niet staan, de andere wel. En als verdediger, ja, dat is toch bijna niet te aanvaarden als je daardoor een doelpunt zou tegenkrijgen. En dan was er ook nog een geweldige run van Alcocer aan de linkerkant. De Costa Ricaan die liet El Ouadi gewoon ter plekke. En hij liep maar richting goal, maar de hoek was iets te scheef, te schuin. En hij wou dan ook nog eens met zijn rechter trappen van op die linkerkant. En zo krulde hij de bal voorbij de verste paal. Maar Westerlo is gewoon de beste ploeg hoor in deze eerste helft. Met die kansen voor Sayad Manesh. Vooral Alcocer en Racing Inc. Dat eigenlijk alleen in het begin via El Ouadi en Heijmans wat heeft tegen kunnen doen. Nee, deze ploeg is een ploeg in crisis. Zoveel is duidelijk. Wat niet wil zeggen dat ze deze wedstrijd kunnen gaan winnen. Zeker als Westerlo zo slordig met de kansen blijft omspringen. Ferry met in de rug Smets. Geen overtreding voor gefloten. Hoeft ook niet. Maar verder spelen als Kayembe Sakamoto omver duwt en verder mag gaan. Intussen kunnen we wel zeggen dat Karetsas naar de kant is gegaan. Die kon echt niet meer verder. Maar hopelijk voor hem geen zware blessure. Want dat zou zijn toekomst misschien de nabije toekomst kunnen hypothekeren. Daar gaat Westerlo weer counteren met Heijmans die correct tackelt volgens Boerdoordwie. En zo blijft het spannend hier tussen Genk en Westerlo. Voorlopig wel zonder doelpunten. 0 tegen 0.
3: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. Je hoort burgemeester Ines Swalen.
13: Onwerkelijk nieuws. In eerste instantie gaan onze gedachten uiteraard uit naar de familie van kleine Jean en naar de medespelers en al zijn vriendjes. Het kwam hier hard binnen in de club en dat voelt je ook wel in de gemeente. Maar ik denk dat de club en het bestuur en de vrijwilligers achter de club heel hard hun best aan het doen zijn om nu zo goed mogelijk te zorgen voor alle medespelers die de juiste omkadering te geven en er ook voor te zorgen uiteraard dat kleine Jean een mooi afscheid kan krijgen.
12: In Gent is rond 5 uur vanmiddag een medewerker van vervoersmaatschappij De Lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat meldt de politie. De medewerker kreeg een duw en viel en is dan naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 3 verdachten die gevlucht zijn. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en de verdediging tegen drones. Minister van Defensie Theo Franke is voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
14: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Zij voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
12: sport in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang tussen Union en KV Mechelen. Bert Sterks, hoe staat het daar?
1: Het is 2-0 voor Union, dus het lijkt er ook op dat de unionisten in het spoor gaan blijven van Club Brugge met volgende week dan de topper op het programma in Brugge. 2-0, een vroeg doelpunt van Bjondic, daarna werd er aan Brugge voetbald. Veel strijd, veel overgave, werkvoetbal, maar veel goede combinaties zaten er niet in. Eén belangrijke save was er van doelman Scherpen van Union op het schot van Brederode. En dan was het wachten op de tweede helft voor nieuw doelgevaar. Een cadeau doelpunt kreeg Union van doelman Miras die tekort uitvoetbalde. En Anwar Ait El Hadj kon van dichtbij binnen tikken. 2-0, gevolgd door nog een kans voor Sykes die Miras deze keer wel uit zijn doel kon houden. 2-0 zonder te schitteren, maar wel een redelijk geruststellende voorsprong. Dus met nog 20 minuten te gaan tegen KV Mechelen.
12: Dank je, Bert. En in de Euro Playoff speelt Racing Genk tegen Westerlo. Net voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna wordt het droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
10: Radio 1. Sportza met Astrid de Muren.
0: Goedenavond, zijn we weer. Voorlopig dus de dubbele voorsprong voor Union tegen KV Mechelen in de Champions Playoffs. En nog geen score op Genk Westerlo in de Euro Playoffs. Daar gaan ze wel bijna rusten. Stef Wijnands.
2: Half minuutje nog als Bibout hopeloos op doeltrap van op een meter of 30. En Racing Genk een tweede keer verplicht heeft moeten wisselen na Caritzas. Dus met allicht een zware blessure naar de kant. Nu ook Heijmans met, ik vermoed, een scheurtje, een spierscheurtje of hamstringprobleem naar de kant. En greep naar de bil. Zoveel is duidelijk dat je dan niet verder kan. En dus Heijmans naar de kant. Mirisola, dat is misschien wel verrassend dat die nu in de ploeg komt. Genk gaat dus met twee diepe spitsen spelen, met name Mirisola en Bibout. En daar is Elouadi een keertje die kan rennen. Met een schot. Nee, dat wordt afgeblokt door de tandem Alcocer Mamba daar. En Genk heeft toch te weinig weer gebracht in deze eerste helft. Jawel, te veel te weinig. Goed begonnen en nu misschien nog goed eindigen. Maar te weinig dreigend en te weinig goed voetbal. En nu met de hoekschop van Ito, die intussen naar de rechterkant is verhuisd, waar Caritza speelde. Adidee Sternberg speelt links. Dan moeten we nog even kijken hoe ze dat dan met die twee spitsen gaan doen. Bibout komt hier bij de bal. Smets Zolaar, die trapt met zijn linker in het pak. Kayembe richting Kongolo, die daar ook nog staat. Bibout neemt aan, maar legt dan slecht af. Smets blokkeert, goede dribbel. Speelt hij de bal naar de buitenkant. En zo blijft het toch interessant. Ferry is diep. En Sayad Manes, ze zijn met z'n tweeën. Ferry zet het blok. Sayad Manes komt bij de bal. Gaat hij uithalen. En de bal blijft daar steken tussen de drie Genk-verdedigers. Nee, dat was goed van Genk. De manier waarop ze terugkwamen, dat getuigde van bezieling van Grinta. Om er toch nog wat van te maken. Wat volledig ontbrak vorige week in de tweede helft op Charleroi. Dat was in elk geval beter. Maar ze werden in het spel, jawel, gedomineerd door Westerlo. Dat goed is aan de bal. Eigenlijk al een heel seizoen goed is aan de bal. En is een beetje meewarrig over gedaan. Als Sharai zei, ja, ik denk dat wij wel play-off 1 hadden kunnen spelen. Met een goede bal van Alcocer op de inlopende Reynolds. De twee backs betrokken in deze aanval. Maar Reynolds kon er net niet bij. Brugmans pikt op. Smets, die toch ook een beetje, vind ik, met de daver op het lijf nu aan het uitvoetballen is. Wat hij nogthans heel erg goed kan. Het hoeft niet meer, zegt Bourdaudouy. En de mensen in de tribunes, ja, die zijn niet tevreden. Dat kunnen we begrijpen, dat die niet tevreden zijn met deze 0-0. Want Westerlo had de beste kansen en Genk al af te rekenen met twee belangrijke spelers die geblesseerd zijn uitgevallen. Met name Caritzas en Heijmans. 0-0.
0: Dankjewel, Stef. Wij gaan opnieuw naar Bert, naar Union KV Mechelen. Heb je nog blunders genoteerd, Bert?
15: Nee, maar wel kansen voor Union. Eentje voor Sykes gaf ik al mee in mijn tussenkomst in het radionieuws. Gered door doelman Miras. En hij deed er nog een tweede save bovenop. Een goede deze keer vond ik op een schot. Ook weer overhoeks vanuit dezelfde hoek naar de tweede paal van Bjundic. En nu bijna Boersma. Maar Silla glijdt de bal nog uit zijn voeten. En heeft zich ook even geblesseerd, Massiré Silla. Ja, dat was een gevaarlijke voorzet van KV Mechelen. Van op de rechterflank bij 2-0 nog altijd naar het centrum. En dan haalt Silla die bal net voor Boersma vandaan. Nog eens kijken. Dat kan ook Sykes geweest zijn. Ze stonden daar met z'n tweeën. Alle benen op een hoop. Uiteindelijk was het alleszins niet Boersma. Nee, het was Sykes inderdaad. Het had zomaar 2-1 kunnen staan. Als Boersma net wat sneller had gereageerd, was hij de man bij de bal. En stond het hier 2-1 van heel dichtbij. Maar Sykes uiteindelijk kon nog weghalen. Heel belangrijk moment om KV Mechelen uit de match te houden. Ross Sykes als aanvoerder die bal voor het doel daar nog weggehaald. Daar is Mechelen opnieuw met een overtreding van Ravelgem. Net ingevallen voor Amrabti. En hij is boos op scheidsrechter Lambrechts en krijgt nu de gele kaart voor protest. Inderdaad, gele kaart van Ravelgem. Hij was erin gekomen voor Amrabti. Ook Salifu is al ingevallen voor Bill Antonio. Waardoor Servet nu op de linkerflank speelt. En Kudu van links naar rechts is verhuisd. Salifu net als vorige week ingevallen in het middenveld. En ook Union gaat nog een dubbele wissel doorvoeren. Daar dus al Zeneli in de ploeg gekomen vroeg in de match. Patrice is al ingevallen. Liang is al ingevallen met deze twee erbij. Zijn de vijf wissels opgebruikt van Union. Nog een kwartier te gaan. En je merkt heel duidelijk dat David Hubert met die bekerfinale in zijn hoofd zit. Van de Perret toch uiterst belangrijk. Zeker vandaag zonder Zorgan voor het evenwicht op het middenveld gaat eruit. Ook Bjundic wordt vervangen. En Fusseini en Pavlic komen in de ploeg. Ja, hij neemt risico. Hij neemt echt wel risico. De sterke krachten gaan eruit. De bankzitters komen erop. En het zijn bankzitters die niet toevallig bankzitters zijn. Het zijn mannen die dit seizoen niet in de basis staan. Die aanvullen, opvullen. Nu een man wat minuten mogen maken, maar niet al te veel. En dus Van de Perre weg uit dat middenveld. Pavlic in de plaats. En Fusseini, een man waar je toch maar ja, met heel veel moeite van kan zeggen dat hij weegt op een defensie. Dat heeft hij dit seizoen echt bijna niet gedaan. En hij staat daar nu als kleine man tegenover die grote Hal. Nee, vorig seizoen was hij beter. Dan is hij een tijd lang geblesseerd geweest. En daarna toch niet meer datzelfde niveau gehaald. De Ghanese Fusseini als puntaanvaller nu. Ik vind hem sterker als hij een beetje van op de zijlijn kan dreigen. Nu moet hij het echt als nummer 9 doen met zijn shirt diep weggestoken in zijn shortje. Fusseini krijgt hier nog een keer zijn kans. Ook bij Mechelen wordt er gewisseld. Van Brederode vervangen. En Benito Ramon komt erin. Hier nog doelpuntenmaker, winning goal gemaakt 2 seizoenen geleden. En Boersma, weinig gezien, wordt vervangen door Mauro Leenaerts, als ik dat goed heb gezien. Ja, inderdaad. Mauro Leenaerts mag wat minuten sprokkelen in play-off 1 van zijn trainer Fred van der Biest. En zo hebben we heel veel nieuwe namen intussen. Zijn ze allemaal opgebruikt. Ik denk nog eentje over bij KV Mechelen. Maar goed, dat is voor de statistieken. Boersma dus geen vierde doelpunt gemaakt in de play-offs. Vorige week zijn derde. Maar vandaag zat hij toch vooral in de achterzak van Silla, van Sykes en van Fedde Leijsen. Nog dik 10 minuten te gaan met een 2-0 voorsprong voor Union.
0: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er tussen Menen en Moorsele maar 1 rijstrook beschikbaar door werken. Ook door werken is tot morgenochtend de Zelzatentunnel afgesloten op de E34 Antwerpen-Knokke. Op de E19 10 minuten extra naar Brussel vanaf Vilvoorde en ook op de binnenring rond Brussel tussen Machelen en Zaventem.
16: Sportzaal.

0: Phoenix en Alpha Zulu. Mechelen kwam daarnet nog heel dicht bij de aansluitingstreffer met Boersma. Maar vooralsnog 2-0 in het voordeel van Union. Met Bert nog hoe lang te spelen daar?
1: Nog 7,5 minuut. Astrid, officiële speeltijd plus een paar minuutjes erbij. Dus laten we zeggen een tiental in totaal met opnieuw wat kansen voor de thuisploeg. Eerder al Sykes en Bjondic. Daarna ook die ingevallen Fusseini die richting de doelman van KV Mechelen kon gaan. En hij lag dan klaar in de korte hoek om die poging van Fusseini af te blokken. Sykes ook nog met een kopbal op een hoekschop. Niet zo ver over het Mechelse doel. Dus de betere kansen blijven nu wel voor Union. Nu de ruimtes wat groter worden. Nu KV Mechelen ook wat lijkt leeggestreden. Misschien mentaal ook wel het een beetje heeft opgegeven hier. Na die 2-0 van Anwar Ait El Hadj. De binnentikker na het geplunder van doelman Nacho Miras. Dus dat scenario van Union wat verliest en volgende week op Brugge speelt. En de titel aan Brugge zou moeten laten als Brugge daar opnieuw wint. Van Union dan. Dat lijkt een scenario dat we kunnen verscheuren. In de prullenmand hiernaast ons kunnen werpen. Er zal spanning blijven nog in de titelstrijd. Nog zeker een weekje langer. En dan maar kijken wat er daar gebeurt. Als Union nog een keer dat niveau kan halen van hier thuis tegen club. Kan het er komende zondag weer helemaal anders uitzien. Al geef je Union op dat moment niet zo heel veel kans dat dat gebeurt. Na de prestaties van de voorbije weken. Laat ons duidelijk zijn. De zege vandaag of de voorsprong vandaag. Het is nog geen zege. De voorsprong is meer dan verdiend. Als je het over de hele wedstrijd bekijkt. Bijna alle kansen zijn voor de thuisploeg geweest. Aan de kant van KV Mechelen bitter weinig. Van Brederode een keer in de eerste helft. Bijna Boersma in de tweede helft. Maar toch te weinig om aanspraak te maken op een punt of meer hier in het Dudenpark. Dus nee, zeker verdiende overwinning. Maar wel heel lang stroef gevoetbald. Pas na die 2-0 lijkt Union een beetje bevrijd. En gaat het voetbal een beetje gezwinderen. Zoals ook nu weer met Seneli, die wel goed is ingevallen, moet ik zeggen. Hij brengt wel wat extra, een beetje schwung in dat spel van Union. Technisch vaardige speler ook. Een man die veel beweegt, infiltreert. Een keer een mannetje kan uitschakelen, redelijk balvast is. Dus dat was een meerwaarde, zijn inbreng. Noodgedwongen inbreng natuurlijk na het uitvallen van Rodriguez. Sila is blijven liggen van Union. Dat is al de tweede keer. Ik denk dat die man stilaan aan het einde van zijn Latijn is. Want ja, hij is natuurlijk niet gewend om volledige wedstrijden te spelen op dit niveau. Ik zei het helemaal in het begin. 2 keer 1 minuut mocht hij meedoen. En nu zal het toch moeten. Hij zal hier in de plensende regen in het Josef Marius stadion toch nog een minuut of 6-7 moeten volhouden. Want alle wissels zijn opgebruikt aan de kant van Union. Mechelen nog in de aanval met Raman. Daar zit dan eventjes Pavlic tussen. Schot nog van Raman uit de tweede lijn. Maar dat is een bal die richting de hoekschopvlag gaat. En ver weg vliegt. Dus kan Scherpen zijn tijd nemen om weer in te trappen. En kunnen we een keertje kijken naar dat programma van KV Mechelen. Als laatste in de stand in play-off 1. Volgende week naar Anderlecht. Dan thuis tegen Club Brugge. Dan thuis nog tegen STVV. Er zal toch nog ergens een keer moeten gewonnen worden, neem ik aan. Om over Gent naar die vijfde plaats te kunnen springen. En die Europese barrage te kunnen afwerken met de winnaar van play-off 2. Dat is toch het meest waarschijnlijke scenario op dit moment. Een lange bal, Miras eruit met het hoofd. En kan er iemand bij die bal? Dat doet Niang. Probeert, dacht ik, te lobben, maar houdt dan toch weer in. Kiest voor het balbezit. Zag dat die bal niet helemaal lekker voor zijn rechter lag. En probeerde het dan toch maar niet om van op een meter of 40 de bal te lobben over die doelman. Pavlic in de rook, want er is Bengaals vuur ontstoken in de harde kern van Union. Die zijn 25e verjaardag viert. En dat deed met wat spandoeken onder meer, een tifo. Maar dus ook met Bengaals vuur. Sykes de rechthoek in. En daar is Fusseini. Wil buitenom, maar moet afleggen naar Patrice. Ook hij wil buitenom. Voorzet afgeblokt door Servet. En ingooien voor Union op de rechterflank. Daar kijken we nog even naar. Ingooi op rechts. Voor wie? Het wordt er eentje voor Ross Sykes. Normaal neemt McAllister die aan de rechterzijde voor zijn rekening. Maar meegegeven geschorst na zijn vroege rode kaart. Opstaan vorige week. Ingooi nog voor Sykes. Ook hij kan dat redelijk ver, maar houdt het kort. Zeneli draait, keert, bal weer over de zijlijn. Ingooien voor Mechelen. We gaan de slotfase in, maar veel dreiging is er op dit moment niet meer. 2-0 voor Union.
2: Dit is deze week onze Vokstip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: En wij gaan naturally nog één keer naar Bert. We pikken het slot mee van Union KV Mechelen. De Brusselaars dus met de dubbele voorsprong 2-0. Bert.
1: Slotfase inderdaad. Expected goals 2.11 tegen 0.37. Dat weerspiegelt dan redelijk goed de score op dit moment, moet ik zeggen, met 2-0. Redelijk heel goed zelfs. Mechelen nog in de aanval met Dikani Salifu. En dan weten we zo meteen hoeveel toegevoegde tijd er zal bijkomen. 4 minuten geeft de assistent aan van Erik Lambrechts. Die het allemaal van nabij heeft gevolgd, maar niet echt heel zware, discutabele fases te verwerken heeft gekregen. De VAR in Tubeke, Nicola Laforge, ook een rustige avond gekend tot nog toe. Anders dan vorige week op Staaien. Die wedstrijd vol tumult. Mechelen in de box nu wel. En een voorzet wordt weer weggetrapt door Fedde Leijsen. De linksvoetige centrale verdediger van Union. Lange bal richting Fusseini. Die er achteraan holt. En nu kan ontsnappen. Marsa komt nog terug. En kan nog net een tikje geven tegen de bal. Waardoor Fusseini toch niet helemaal kan ontsnappen. Dat was een moment. Misschien wel een keertje geweest. Anders had wat voorsprong. Maar kon de bal net niet goed meekraaien. Nu een nieuwe pas van Schoofs richting Aital Hadj. Heeft al 1 keer gescoord. En wil het nog wel een keer proberen. Maar wacht tot er 3 verdedigers bij hem staan. En speelt dan zomaar in de voeten van Salifu. Nog een keer Aital Hadj. Ja, dan weer door de benen proberen te spelen. Fusseini dan toch 3-0 Fusseini. Oppippertje van Aital Hadj. Die het zichzelf veel te moeilijk maakte. Maar dan toch een gaatje zag. De bal over de defensie prikte. En Fusseini trapt die in 1 tijd. Vol, een beetje effect toch wel, leek mij. Met een boogje zo wat over Miras. 3-0, de invaller. En zo zijn dat toch nog redelijk ruime cijfers geworden na Union. Ook al was de eerste helft echt niet om over naar huis te schrijven. Vamos a la playa, maar dan wel in de streamende regen. Het weer klinkt door de boksen, de oude luidsprekers hier in het Josef Marius Stadion. Nog eens kijken. Aital Hadj dacht dat hij aan het zaalvoetballen was. En maar dribbelen. En maar een gat zoeken waar het eigenlijk niet was. En dan plots. Maar echt subliem gedaan. Geeft die buitenkant voet een tikje over 4 verdedigers heen. En zet die Fusseini op weg naar de 3-0. In 1 tijd binnengevlamd. Weergaloos doelpunt. Al had hij het veel simpeler kunnen oplossen. Hij trapt de bal met een bots voorbij de doelman. Voorbij Miras. En hier kon hij dan echt niet aan doen. Nacho Miras. Bij 1-0 en 2-0 was het een ander verhaal. Maar nu bij de 3-0 van Fusseini, nee, kon hij alleen maar kijken. Vooral naar dat schitterende opwippertje, dat loopje van Anouar Aital Hadj. Uitstand met, ik denk, zijn rechter kleine teen kan hij die bal 1 meter of 2 naar boven bewegen. En zo over die verdediger spelen. En daar stond dan Fusseini klaar. Geweldig gedaan door de ex-Genki, ex-Anderlecht-speler ook. En een blessure nu nog bij Ross Sykes, denk ik inderdaad.

0: die een bal wil wegtrappen. En dan onder de voet van een Mechelaar inknalt. Ruime cijfers, voilà. Dat is al wat meer dan opdracht volbracht. Zo wordt het toch nog een mooie overwinning. Of een overwinning met mooie cijfers voor de Unionisten. Op weg naar donderdag de bekerfinale. Zondag de topper. De week van de waarheid voor Union. Een stap naar een prijs en misschien wel de titel. Of een week waarin alles verloren gaat. Waarin de bekerfinale verloren zou gaan en Club Brugge de grote stap naar de titel zet. Het kan allemaal gebeuren in, wat is het, 4 dagen tijd zeker. Van donderdag tot en met zondag. Spannende dagen voor de Brusselse bestuursleden. En de Brugse natuurlijk ook. Maar Brusselse meervoud, want ook die van Anderlecht niet vergeten. Patrice nog balletje opzij, voor op Schoofs. De toegevoegde tijd zit er ongeveer op. Achteruit gespeeld nog naar Ross Sykes. En zo voetballen ze rond, terwijl de fans aan de overzijde wapperen met de sjaals boven de hoofden geheven hebben. In ontbloot bovenlijf de regen trotseren. Want uiteindelijk is het dan toch een mooie voetbalavond geworden voor hen. Het zag er allemaal langs stroef uit, maar in de tweede helft kon Union dan toch met dank aan Achoumiras, maar ook met dank aan toch een niveauverhoging, vrij makkelijk afscheid, of afstand nemen, beter niet afscheid, maar afstand van KV Mechelen. En afscheid kunnen ze nu nemen. En dat doen wij ook van deze wedstrijd. Want Erik Lambrecht heeft er een einde aan gemaakt. 3-0, doelpunten van Pjondic, Aytelhac en uiteindelijk ook nog Fusseini. Zo gaat Union een cruciale week tegemoet.
1: Dankjewel Bert. Genk en Westerlo, die zijn er intussen ook opnieuw aan begonnen. Dan zitten we in de Europlayoffs. In de eerste helft geen doelpunten gekregen, wel Koskaretsas en Daan Heijmans zien uitvallen bij de thuisploeg. We kunnen opnieuw naar Stef Wijnands.
2: 5 minuten zijn we intussen al bezig. Geen wijzigingen meer bij Racing Genk. Vrij logisch, maar ook niet bij Westerlo. Ook dat is logisch, want zij speelden best wel op de eerste 6-7 minuten na een goede eerste helft. Met heel wat kansen, vooral voor Sayad Manesh. En beter combinerend ook. Dus Issam Charay geen reden om te wisselen. In tegenstelling tot vorige week toen ze 0-3 achter stonden. Tegen wat toch stilaan de pineut van deze Europlayoffs is. Met name Oud-Heverlee Leuven. Het kneusje dat er niks van terecht brengt. Maar daar wel het uitstekend deden. En een gele kaart voor Ferry. Want die slaat Kongolo in het gezicht. Ferry weet van niks, zegt hij. Maar ja, zal het toch wel gevoeld hebben. En Kongolo ligt op de grond. En Bordeaux-Dui had het meteen gezien. Even kijken. Als die bal richting Ferry komt van Piet Voor. Nou, ik zie nu niet meteen dat hij zijn arm gebruikt. Dat al zeker niet. Maar het kan zijn dat hij met de schouder wel degelijk het aangezicht van Kongolo heeft geraakt. Bordeaux-Dui aarzelde niet. En Ferry dacht, nee, waarom krijg ik daar nu in godsnaam een gele kaart voor? Maar Kongolo moet toch stevig verzorgd worden. Ja, de medische staf van Racing Genk heeft vanavond nogal wat werk. En hopelijk kunnen ze deze man wel opnieuw opkalfateren om te spelen. Dat lijkt me wel. En Ferry gaat nog eens vragen. Hoe komt het dat ik hiervoor een gele kaart krijg? Want ik zet mijn lichaam. Eens kijken wat hij dan doet nu in een andere herhaling. Ik denk dat het een beuk met de schouder is. Maar mag dat niet met de schouder? Afhankelijk van waar en wanneer dat is, neem ik aan. We spelen met Smets richting Luca Brugmans. De nummer 1. En Racing Genk voetbalt uit. En Mirisola is de bal kwijt. Heel erg makkelijk kwijt. Daar is Sakamoto. De hoek is scherp. Sakamoto trapt op het lichaam. En dan trapt Sayad Manesh over de goal. Alweer een kans voor Westerlo. Eerste Sakamoto hard op het lichaam van Brugmans. En weer bij Racing Genk. Daar niet goed uit verdedigd. Dit keer Mirisola die zich makkelijk van de bal laat zetten door Kimura. Dan Sakamoto trapt hard op Brugmans. En dan Sayad Manesh in de rebound op de bovenkant van de lat. En Racing Genk alweer gered hier door de lat, door de doelman. Door het slechte uitverdedigen Smets die bal richting Mirisola speelt. Op zich is daar niks verkeerd mee. Maar Mirisola moet daar beter zijn in dat duel. Is hij niet. En zo mag Rissing Genk blij zijn dat het nog altijd 0-0 staat. En hier is El Ouadi. Die kruist die bal maar net naast. Met zijn linker krult hij die naar de verste paal. En de doelman Jungdahl moet er niet bij komen. Want de bal net naast. En El Ouadi dicht bij alweer een doelpunt voor hem. U weet het, hij is de man met alle doelpunten. 8 intussen. In de competitie alleen al. En beide ploegen zullen toch moeten voor de overwinning gaan. Want het is money time nu in de Euro Playoffs om straks te spelen. Tegen wie? Ja. Mechelen, zijn die op weg naar de 6e plaats? Nee, dat hoeft niet noodzakelijk. Want Gent en Anderlecht blijven nog binnen bereik. En het is nu niet bepaald dat die twee uitblinken. Dus het is nog niet zeker wie er straks zal spelen voor de plaats, de allerlaatste plaats in Europa. Als Anderlecht donderdag de beker wint, is het zeker dat dat de nummer 5 is. Als Anderlecht de beker niet wint, wel ja, goed. Dan kan het ook nog gewoon Anderlecht zijn. Hier is Kayem Bezoar in de 16 en die trapt naast. Goed gedraaid, Kayembe van de tegenstander. En dan met zijn linker naast. Was het buitenspel of niet? Nee, dat was het niet. Goeie dribbel, maar de hoek te scherp. En zo naast het doel. We zijn bijna 10 minuten ver. Intussen nog altijd 0-0.

0: Nee, oh nee, dat moeten de supporters van Arsenal ook even hebben gedacht. Want in de Premier League heeft Arsenal gespeeld tegen West Ham. Titelconcurrent Manchester City won gisteren al van Brentford. En dus kon de Gunners niet achterblijven. Duurde lang, maar uiteindelijk won Arsenal dan toch. Het was rode duivel Leandro Trossard, die op 7 minuten van het einde de enige goal maakte. Maar toch was het ook daarna nog bibberen. Want in de 96e minuut scoorde West Ham nog op een hoekschop. Maar na een minutenlange VAR-interventie werd die goal alsnog afgekeurd voor een overtreding op Arsenal-doelman Raya. En zo wint Arsenal met veel moeite dan toch. En zo behoudt het vooral ook zijn bonus van 5 punten op City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. In Nederland heeft Ajax met Mika Gods en Jorti Mokkio in de basis een 1-2 thuisnederlaag geleden tegen FC Utrecht. De Amsterdammers die staan met nog 1 speeldag te gaan. Pas 5e. PSV is er al lange tijd kampioen. Zij wonnen trouwens met 1-4 bij het Go Ahead Eagles van Jari de Busser. In Italië heeft AS Roma met 2-3 gewonnen van Parma. Het team van Milles Villar springt zo opnieuw over Como naar de 5e plaats. Como won gisteren al bij Hellas Verona. Onze landgenoot Ignace van der Bremt speelde een 10-tal minuten mee daar. Straks is het ook nog volop actie in de Franse Ligue 1. Sébastien Pocognoli en AS Monaco die ontvangen Lille in een cruciaal duel met het oog op de Europese plaatsen. En ook leider Paris Saint-Germain komt in actie. Zij ontvangen Stade Brest en kunnen maar best winnen. Want titelconcurrent Lens deed dat vrijdagavond al en staat op amper 3 punten. Ook in Spanje is er natuurlijk ook nog voetbal met El Clásico. Als Barcelona niet verliest van Real Madrid, dan is het voor de 29e keer kampioen. De aftrap in Camp Nou is zometeen om 9 uur. Wij steken nu graag opnieuw terug over naar Genk-Westerlo in play-off 2. Volop in de tweede helft daar en het is wachten op de openingstreffer. Stef.
1: Inderdaad, een uur nu precies 0 tegen 0. Aanval van Racing Genk met El Ouadi die de bal voorzet. Kimura kopt weg, Piet Voor ook. Dat is toch een jongen die honger zou kunnen spelen, heb je de indruk. Arthur, Piet Voor, iemand met veel karakter ook aan de bal. En ook als hij die bal niet heeft, heel veel loopvermogen ook. Dus... En aan de bal veel vooruitgang gemaakt. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Sterk geworden en nog maar 21. Een vrije trap voor Racing Genk wel. Nu na 60 minuten met Ito die vrije trap gaat nemen. Biboet heeft nog eens een kantje overgetrapt. Nam de bal op de borst en trapte dan over. Maar aan de overzijde ging Smet alweer een keertje onderuit op zijn schoenen. En daardoor kon een Bamba uithalen van dichtbij. Op de voeten van doelman Brugmans. Dus Westerlo weer een kantje. Hier is Ito met de vrije trap aan de tweede paal. Bal wordt daar nog binnengehouden. En Heijmans, nee het is Heijnen, sorry. Die krijgt hem niet onder controle. En dan weggewerkt achteraan. Met Genk dat precies toch wat meer invloed gaat hebben. Oh, goede bal is dat de Biboet. Dit moet hem zijn. Dit is hem niet. Want Jungdahl redt hem. En hij stond trouwens buitenspel. Biboet, want de vlag gaat de lucht in. Maar een uitstekende paas was dit van ADD Sterrenberg in elk geval. Hij reed de hele verdediging open met deze goede bal. Biboet start nu. Ja, dat is geen buitenspel zoals we hier kunnen zien. Dus dat was absoluut een doelpunt geweest. Als Jungdahl die bal daar niet uit zijn doelvlak hield. En vermits er buitenspel is gegeven, is het ook geen hoekschop. Want die staat toch ook zo ambigu in de regelgeving. Dat dan weer niet. Als het een doelpunt zou geweest zijn, dan wel. Maar nu zou het dan toch ook een hoekschop moeten geweest zijn voor Racing Genk. Omdat het dan gevlacht is. Reynolds met Sayad Manesh. Ja, en Kayembe, je houdt hem toch gewoon tegen. En Sayad Manesh zegt, zou je die Kayembe niet nog eens een gele kaart geven? Maar dat gaat Bourdoudoui natuurlijk niet doen. Wedstrijdmanagement heet dat. En dat mag. Want Kayembe heeft

Al een gele kaart. Voor dit soort overtredingen moet je ook geen gele kaart geven. Reynolds. Dus staat daar aan de leiding. 33 punten. Volgende zaterdag om 6.

0: naast Standaard. Die moeten tegen Charleroi. In Antwerp dan. Dat toch uitgeschakeld is nu. Kunnen we toch niet anders zeggen. Tegen Leuven. Misschien dat Leuven toch nog eens wat kan rapen. Ito met een voorzet. Daar is het doelpunt. Jawel. En eindelijk kopt hij hem binnen. Eindelijk kopt hij hem binnen. De naam Aaron Bibout heeft genoeg kansen gehad. En Ito van op die rechterkant. Dat is toch een grotere wapen. Met die voorzet. En nu viel die perfect op het hoofd van Bibout. En nu kon hij toch niet meer missen. Nee, dat deed hij dan ook niet. En hij versloeg Jongdaal, die kansloos is. Die al een paar keer Westerlo toch overeind had gehouden. Bibout is de man die de paas zelf geeft naar Ito. En dan staat Westerlo daar niet echt goed, moet ik zeggen. Want achter Bibout stond ook Heijnen nog helemaal vrij. En dan lijkt Westerlo na een goede eerste helft nu toch ook bezig aan een mindere tweede. En voor Essigrink is het misschien omgekeerd. En de voorsprong dus nu in dezelfde flits als we aan het vertellen waren dat Essigrink zeker niet mocht verliezen. Nee, nu komt het naast Standaard en is het echt voor positie nummer 1. Tenminste, als dit de eindstand wordt. Na 65 minuten heeft Aaron Bibout zijn zesde van het seizoen binnengekopt. En leidt Racing Genk met 1-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: Destiny's Child, die gaan we eruit halen. Want Stef...
1: 2-0, de andere spits heeft gescoord, Mirisola. En dat moest hij ook doen, want hij ging alleen af op Jungdahl. En hij plaatste de bal wel mooi buiten bereik van de Deense doelman. En zo lijkt de zegen van Racing Genk binnen de 4 minuten een zekerheid te worden. En het gaat allemaal te makkelijk. ADD Sterrenberg loopt er gemakkelijk door. En dan met wat geluk, dat moet ik ook zeggen, komt die bal via de voet van Piet Voor. Gewoon bij Mirisola. Maar hij werkt hem wel goed af van buiten de 16 zelfs. Nee, het is Bayram die hem nog even beroerde. En dan Mirisola plaatst hem mooi van op een meter of 17 naast Jungdahl. En zo 2-0. En zijn we, ja, als dit Westerlo nog terugkeert. Het heeft het natuurlijk vorige week gedaan. Maar toen had het een hele tweede helft. Al was die 0-3 achterstand wel ook, denk ik, in een minuutje of 20 opgehaald toen tegen Leuven. Maar goed, Leuven is niet Racing Genk. En Racing Genk lijkt op weg om zijn eerste thuisoverwinning te behalen in deze Europe Playoffs. Na de gelijke spelen tegen Charleroi, Leuven en Standaard. Dus nu winst. En het is de 19e thuiswedstrijd van Racing Genk dit seizoen. En dan moeten we zeggen dat ze maar 6 keer in die vorige 18 gewonnen hebben. Nou, dat is natuurlijk bijzonder weinig. 6 op 18 thuis gewonnen. Dan heb je een moeilijk seizoen. En dat is wat Racing Genk heeft. Maar kijk, het kan nog. Het kan allemaal nog om straks nog Europa in te gaan. En om alsnog Mechelen, Anderlecht of Gent uit Europa te houden. Want dat is een van de 3 die ze er moeten uithouden. Want de eerste 3 plaatsen liggen nu vast. Club Brugge strijdt met Union om de titel. Sint-Truiden is al zeker 3e. En daar is een kans voor een Mamba. De linksachter die ver was meegekomen. Maar hij kopt de bal over de goal. Goeie voorzet van Reynolds. Net zo'n beetje als Ito. Al werd de Mamba wat meer gehinderd door Elouadi dan Bibout daar straks. En er komt een 3-dubbele wissel aan bij Westerlo. Ja, heeft natuurlijk niks meer te verliezen nu. Issam El Sharai. En die... Er zit nog wat volk op de bank. Uiteraard bij Westerlo Patrao, denk ik, gaat er inkomen. Saito, een van de Japanners. En misschien van de Keibus ook. Die toch maar weinig speelt. Thomas van de Keibus. Het kan nog meer worden. Ito. Die wil klaar zijn voor het WK. Vorige week een gedeelte van de wedstrijd goed. En dat kunnen we ook voor vandaag zeggen. Maar ja, goed, je moet Ito gewoon niet op de linkerkant zetten. Je hebt die toch gewoon gehaald voor aan de buitenkant rechts te spelen. Je hebt zoveel mogelijkheden. En als je hem dan in de ploeg wil zetten, moet je hem rechts zetten en niet aan de linkerkant. Dat is de positie voor Junya Ito, de 33e Japaner. Die nu een hoekschop kort neemt tot bij Adide Sterrenberg. Ito buitenspel. En dus gaat deze verdere aanval niet verder. Racing Genk lijkt na 72 minuten de schaapjes op het droge te hebben. Zo kunnen we het formuleren, neem ik aan. Want het tweede doelpunt is er gekomen via Mirisola.
2: Sportza. Radio 1.

0: Amadou en Mariam, l'amour à la folie. We hebben er meer dan een uur op moeten wachten. Maar dan plots, op korte tijd, 2-0 voor Genk tegen Westerlo. Zoals met de ketchupfles. Stef.
1: Op weg naar de 3-0 met Tito, die de voorzet geeft. En Bieboet kan er net niet bij, want Reynolds is nog teruggekeerd. Nee, deze wedstrijd lijkt toch gespeeld. We moeten met twee woorden spreken uiteraard. Maar Rissing Genk overheerst en is ook veel beter in de tweede helft tussen... omgekeerde situatie in vergelijking met vorige week. Vorige week was het meer dan behoorlijk in de eerste helft op Charleroi. Maar na de pauze gingen ze helemaal onderuit. En nu drukken ze Westerlo weg. Ja, dat niet meer dezelfde energie kan opbrengen. Er is ook al een paar keer gewisseld nu door Issamé Sharai. Hij heeft de Japanner Sakamoto naar de kant gehaald voor een andere Saito. En Patrão, de 19-jarige Portugees... is als tweede spits komen spelen voor Sayad Manesh. Manesh die een geweldige eerste helft speelde, vind ik. Maar ja, hij moet scoren. Hij had genoeg kansen om te scoren. Dat niet deed. En hij had de rust wel weggezonken. En waar ze bij Rissing Genk erg blij zullen om zijn, is dat er twee doelpunten gemaakt zijn door de twee spitsen. Met name Mirisola en Bieboet. Mirisola zijn vierde. Bieboet zijn zesde. Want na het vertrek van O, enfin, het probleem begon al in september, eind augustus. Toen ze plots een onwaarschijnlijk bod voor O van Stuttgart hadden binnengekregen. Ik kent dat verhaal wel, maar er bleek iets aan de knie te zijn, wat dan niet helemaal waar was. En plots wilde Stuttgart niet meer. En dus bleef O, maar die

0: zat daarmee in het hoofd. Zodat hij eigenlijk nooit de opvolger van Tolu kon worden. Maar gaat Ito nog een keertje liggen? Jongens, jongens, jongens. Want Westerlo heeft toch ook nog een goede kans gehad. Omdat Smets ook al uitgleed op een bepaald ogenblik. Ja, als je trainer bent, word je daar toch helemaal horendol van. Als je spelers zo uitglijden, dan zou ik ze toch maar proberen verplicht goesel aan te doen. Waar je niet mee uitglijdt. En dan zien ze er misschien wat minder mooi uit. Maar het gaat toch om veel geld. Alcocer met El Ouadi. En een hoekschop voor Westerlo komt eraan. Want El Ouadi heeft hij als laatste geraakt. En een hele faire speler, want het was een flink duel. Kreeg nog een beuk, denk ik. El Ouadi, maar die neemt Alcocer bij de schouder. En het zijn vriendjes. Haspelat ook helemaal weggedemsterd in die tweede helft. En voor Westerlo wordt het dan toch ook heel erg moeilijk als dat de uitslag wordt hier 2-0 verlies. Terwijl het hakje van Piet Voor Brugmans nog eens aan het werk zet. Bijna een lop dat hakje. Maar Brugmans is natuurlijk bijzonder groot. Kom je niet aan. Niet goed weggetrapt door Bangura. Ingooien voor Patrão, de jonge Portugees. Gehuurd van Braga. Niet de Europa League finalist, wel Freiburg. Patrão zal wellicht terugkeren naar Portugal na dit seizoen. Hij heeft bij momenten wel laten zien wat hij kan. Haspelat net wat sneller op de bal dan Biboet. En dus geen counter voor Racing Genk. Waar natuurlijk nog wel de doelpunten op zijn van zijn terechtgekomen, zal Sharai straks zeggen. Maar de tweede helft was gewoon niet goed genoeg van Westerlo. Dat zijn momenten niet heeft gegrepen voor de pauze. En dus eindelijk die thuiszegen voor Racing Genk. Met Heijnen. Het kan nog mooier worden. Bamba komt hem niet goed weg. Ito laat dan maar Alcocer even voor zich inkomen. Die de bal wild in hoekschop trapt. Nee, het is hier zo goed als voorbij. Zo, dat gevoel heb je toch. Westerlo kan geen vuist meer maken. Geen aanval meer opzetten. Alleen daar nog in het begin van de tweede helft was het nog met Sayad Manesh nog op de lat. En de kans voor Sakamoto. En nu is Smets op de hoekschop. En die bal komt via de grond over de lat van de onfortuinlijke doelman vanavond. Die het goed deed hoor, Jungdaal. Maar aan de doelpunten, nee, daar kon hij niet bij. Komt er nog wat van Westerlo. Haspelat, die aan de rechterkant daar meegegaan is. Maar er is te weinig beweging. Saito in de ploeg gekomen dus. Een Bamba op linksachter. 19 jaar nog maar, deze jonge Belg. Niks verkeerd van hem gezien. Ook al had hij het niet makkelijk met Ito. Moest hij hem toch vaak de voorzet te laten geven. Haspelat tot bij Reynolds. Daar mag het allemaal gebeuren voor Westerlo. Geen enkel probleem. Saito, dat is een goede beweging. Iedereen voorbij. En roepen, nee. Want Ferry mist van op een meter voor de goal. Dit had nog wat spanning in de slotfase kunnen brengen. Goede individuele actie van Saito. En de topschutter van Westerlo duwt niet zijn 12e binnen hier. Dat had hij altijd moeten doen. En zo blijft het hier voorlopig in Genk Westerlo. 2-0.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Maak elk.
3: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
2: Momenten, Max.
4: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
3: Later.
4: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
2: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. Het is 9 uur. Goedenavond.

0: RT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Eindhoven in Nederland is zo net het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij zijn opgehaald met een ziekenwagen van Defensie en worden straks onderzocht in een ziekenhuis in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben van het virus, gaan ook zij in thuisquarantaine. Het cruiseschip was onderweg van Zuid-Amerika naar Kaapverdië. Drie passagiers die besmet zijn geraakt tijdens de reis zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
1: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaart om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. De jongen was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. En die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt burgemeester Ines Swale van Ternat.
2: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union thuis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballen bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: In de stand volgt Union nu op 1 punt van Club Brugge. KV Mechelen is 6e en laatste. En in de Europlay-offs loopt de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo op zijn eind. Daar staat het 2-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1 Sportzaal.

0: Goedenavond, opnieuw welkom. We zetten het laatste Sporza-uur van deze zondag in. En dat doen we met het slot van Genk-Westerlo in play-off 2 in de Europe Playoffs. 3-0 intussen daar, Stef.
1: Ja, we zitten al in de toegevoegde tijd. Die bedraagt 3 minuten. Nog dik 2 minuten te gaan. Maar goed, na de 2-0 was de wedstrijd gespeeld. Genk dat zo na 20 minuten in de tweede helft het overwicht kon belonen. Met een doelpunt door Bibout. Op assist van de beste man van Racing Genk vanavond, Junya Ito. Eindelijk een referentiewedstrijd voor hem sinds hij teruggekeerd is aan het begin van het seizoen. Maar we hebben het al zo vaak gezegd. Dan links, dan weer rechts. Op een bepaald ogenblik zelfs als winger gebruikt. Dat werkt allemaal niet. Nee, hij moet gewoon rechts buiten staan. Dat is de positie waarin hij terecht moet komen. Waarin hij ook bij de Japanse nationale ploeg zo groot is geworden. En bij Racing Genk natuurlijk in de eerste fase onder Philippe Clément toen ze kampioen werden. Dus dat allemaal voor de 1-0. En de 2-0 was via Mirisola op een paas van Adidei met wat geluk. In de diepte gestuurd omdat die bal nog via Bayram ging. Maar het was puik afgewerkt van Mirisola. Dus de twee spitsen die rond minuut 69 de zaakjes op het droge hadden. En dan een minuutje of 6-7 geleden is er de 3-0 gekomen door Ito. Die veel ruimte had. Die vrijgelaten werd. Naar binnen kwam. En dan voorbij Jungdahl krulde. Zo de 3-0. En zo is het een flinke nederlaag toch voor Westerlo. Dat nu het toch heel erg moeilijk gaat krijgen om deze Euro Playoffs nog te winnen. Natuurlijk, het is volgende week Standaard Genk. Als er daar geen winnaar is en Westerlo wint tegen Charleroi, dan komen die misschien toch alweer tot op 1 puntje. En dan zijn er nog 2 wedstrijden. Dus helemaal uitgeschakeld zijn ze nog niet. Terwijl Smets daar krampen heeft en Patrao zich daar gaat over ontfermen. De spits van Westerlo. Het is eigenlijk alleen zo de eerste 20, 25 minuten flink bitsig geweest. Niet gemeen. Wel fors in de duels. Ploegen die zeiden van hey, we hebben nog wat te winnen hier. En dat bleek ook in de eerste helft waar Westerlo zeker dominant was over Racing Genk. Maar na de pauze overduidelijk. Eindelijk is een prestatie waar het Genkse bestuur van kan zeggen. Daar kunnen we mee leven. Dat was goed gedaan. Na al die

0: thuis gelijk spelen tegen Leuven, Standaard en Charleroi. Overtuigend gewonnen. Ook gewonnen op Antwerp. Dat wel. En hier wordt er nu afgefloten. En Nicky Haaien kan een rustige week tegemoet gaan. Want het is 3-0 geworden voor Racing Genk tegen Westerlo. En zo komt Genk naast Standaard aan de leiding van de Europlayoffs.
1: Radio 1.
2: Sportza.

0: First Light van Lana Del Rey. In de Classico heeft Rashford daarnet Barcelona al meteen na 8 minuten op voorsprong getrapt tegen Real Madrid. 1-0 dus daar. Barcelona zo goed op weg om voor de 29ste keer kampioen te worden. Dan het WK voetbal van komende zomer wordt het eerste in 12 jaar waar Stefan van Loock niet de perschef van de Rode Duivels zal zijn. Van Loock ging recent op pensioen na een carrière van bijna 50 jaar in de sport en vooral voetbalwereld. En daar schreef hij nu een boek over met de titel Voetbalcommentaar. Van Loock begon als radioreporter bij de BRT, trok van de openbare omroep naar VTM om uiteindelijk te belanden bij de Voetbalbond. In het boek krijgen we heel wat verhalen en anekdotes en het WK van 2018 in Rusland, toen België, weet je nog wel, derde werd, maakte het boek nog een stuk dikker.
1: Het is wat zwaarder geworden, omdat ik er eigenlijk pas in laatste instantie ben toegekomen om dat WK-dagboek van 2018 daarin te integreren. En waarom? Omdat dat eigenlijk heel concreet het aspect belicht waar ik de laatste 10, 12 jaar van mijn carrière ben mee bezig geweest, met name het woordvoerderschap, perschef zijn van de Rode Duivels.

0: We zijn de Red Flames. En dan weten de mensen ook, tja, zo werkt dat. Dit is echt een beetje de inkijk die we bij de Rode Duivels al een beetje verwacht hadden.
1: Ook om de luisteraar nu, denk ik, makkelijkst erin te trekken, is dat wel handig als rode draad. Als je er één iets moet uitpikken, wat jou altijd zal bijblijven, als perschef dan ook van die Rode Duivels?
0: Er zijn uiteraard veel dingen die mij van dat WK bijblijven, maar als ik er één ding mag uithalen, dat blijft voor mij de wedstrijd tegen Japan.
2: Courtois met de Bruyne meegegeven. Lukaku wijst waar de bal moet komen. Het gaat naar de linkerkant. Kan Meunier nog afmaken? Lukaku misschien. Zet in klaar. Is het goal. Het is 3-2 voor België.
0: En bij die ommekeer stonden we de laatste 5 minuten, ga je dan naar beneden, naar de catacomben om je voor te bereiden op de persactiviteiten die er nadien plaatsvinden. En daar stonden we eigenlijk te wachten op de verlengingen.
1: 2-2 was het.
0: 2-2 was het. En we stonden op een tv-scherm te kijken, want we mochten niet verder door. Ondanks een accreditatie mochten we niet tot aan de rand van het veld, omdat er al te veel volk stond. Dus we stonden daar met onze Japanse collega's in de catacomben te kijken. Ja, het verschil natuurlijk in emotie bij die laatste goal die we dan nog half op het veld zagen en half op het scherm. Ja, was onwaarschijnlijk. Maar hoe waardig die Japanners ook bleven nadien, dat is mij ook wel bijgebleven.
1: Straks nog meer over dat WK 2018. Maar nu, Stefan, even terug naar het begin van je carrière. Want voor wie dat niet zou weten, dat begin ligt eigenlijk bij de radio.
3: Wat is er van de sport?
4: Gifo, die is bijna naar Inter Milaan. Hoe zit het daar nu mee? De kwestie van dagen nog?
5: Ja, dat is een kwestie van dagen. Die zaak is zeer ver gevorderd. Maar ja, je moet ook wachten tot als het punt eronder staat. Mm-hmm. Het moet eerst getekend zijn van twee kanten. Hè? Ja. Nee, van drie kanten. De twee clubs en dan de betrokken speler.
4: En hoe ver
5: maar
4: staan
5: het
4: jullie?
5: Is zeer ver gevorderd, kan ik wel zeggen. Ja.
4: Hoe ver eigenlijk?
5: Ja, kijk, dat is moeilijk te zeggen, hè? Maar het is zeer ver.
0: Ja. Geweldig. Michel Verschuren, geweldige herinneringen aan Michel Verschuren. En ik was zelfs een doorvrager toen.
1: Ik wou eens zeggen, goed doorgevraagd inderdaad. Want als best nog jonge journalist toen.
0: 12 jaren 80 zal ik 25, 26 jaar geweest zijn. Dat was een geweldige tijd.
6: Sportief Vlaanderen zal zeker aan zijn trekken komen bij VTM. Met vaste tred en koele blik brengt onze sportredactie u van het ene naar het andere veld. Onze drie sportpresentatoren, Eddy Groenvals, Stefan van Loek en Peter Baart.
1: Die nieuwkomer, VTM toen, dat was wel echt beginnen van nul. Wat mij ook bijbleef uit het boek is geen rechten om voetbal uit te zenden. Dat was soms echt improviseren om dan toch maar aan beeld te komen.
0: Het was improviseren, het was bij momenten piraterij. Ja, er waren geen... Er was wel een voetbalcontract, maar niet zoals dat nu is. Hè. De VRT had de rechten waarschijnlijk bij monding akkoord gekregen, want er was ook niemand anders. En dan kwam daar een nieuwe speler op de markt. En ja, wat deden wij dan? Racing Mechelen speelde nog in eerste klasse. Daar stonden hoge appartementsgebouwen naast. Maar vanuit een keuken op de 20e of 13e verdieping hadden wij zicht op het veld. Er werden hoogtewerkers ingehuurd om achter de oude tribune van de Bosuil met een hoogtewerker boven de tribune uit te komen bij een Europese match van Antwerp tegen Lens of Stuttgart, ik weet het niet meer. En daar maakten wij dan een korte samenvatting van, die beelden. Als je daar nu over nadenkt, is dat eigenlijk te gek voor woorden. Later is er dan wel een akkoord gekomen. Het feit dat we toen nog geen beelden van elkaar kochten, dat was gewoon geen denken aan. Dat was denk ik bij niemand opgekomen. Laat ons gewoon beelden kopen bij de BRT. Nee, wij maken die zelf en wij maken die beter. Ja. Dat was een beetje onze insteek. Was natuurlijk niet waar, maar bon.
7: Heel goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde.
8: Welcome everyone to the press conference.
9: Goedemorgen iedereen.
7: Welkom hier in het Proximus Basecamp.
10: Een question voor Romelu Lukaku.
11: Vragen voor Nasser.
12: Some questions for Adnan Januzaj.
13: Ik commence.
1: Wat later, als we even sprong maken naar deel 1 bij de Voetbalbond 2011. Het was ook wel weer wat opbouwen, samen eigenlijk met die gouden generatie die dan echt opkwam.
0: Ja, ik kreeg het aanbod om de vernieuwde communicatiedienst van de Voetbalbond te gaan leiden. Communicatie in mijn hoofd was toen communicatie met en via de media. De social media stonden echt in hun kinderschoenen nog. Ik zie Sam Kerkhoffs met zijn compaan destijds nog binnenkomen op de Voetbalbond en hun voorstel uit de doeken deden. Social media en Twitter. Ik dacht, mannetjes, wat is dat voor iets? Ik geloofde daar niet in. Ik kende daar ook te weinig van. Voor mij was communicatie pers en media. Dat was ook mijn sterkte, omdat ik daar ook iedereen kende.
9: Het tijdstip was wat moeilijk. Vooral ook naar mijn spelers en omkadering toe was dat niet zo evident. Maar ik dacht dat 90% van mijn werk af was.
1: In die eerste periode als woordvoerder, perschef, krijg je bijvoorbeeld Georges Lekes en zijn vertrek op je bord wel een uitdaging, kan ik me voorstellen.
0: Dat was inderdaad een uitdaging. Het was alleszins een serieuze verrassing. Ik was een wandeling aan het maken hier in de velden, tot ik plots dat bericht doorkreeg. Maar vrij snel hebben wij toen contact opgenomen met Bob Madou, met Steven Martens. En ja, Lekes vertrok. Maar je geeft als federatie geef je geen persconferentie over iemand die vertrekt. Dat gebeurt weinig. Je geeft daar een reactie op als daarnaar gevraagd wordt, wat uiteraard toen het geval was.
11: Meneer De Keerswaker, wanneer vernam u het nieuws dat Georges Lekes de nationale ploeg verlaat voor Club Brugge?
13: Moet u zeggen dat Georges mij opgebeld heeft om 1:01. En ik moet u zeggen dat ik enorm ontgoocheld ben en tegelijkertijd ook enorm verontwaardigd.
0: Maar goed, we hebben daarop gezegd wat we te zeggen hadden en eigenlijk meer niet.
1: Je eerste periode bij de KBVB, RBFA, is het dan ook geworden. De Rode Duivelinnen zijn de Red Flames geworden. Nog zo'n illustratie. 2018, dan zitten we eigenlijk bij het laatste hoofdstuk van je carrière, mag ik zeggen, deel 2. Hoe jouw werk daar verliep als perschef, dat is soms, kan echt van alles zijn. Om dat te illustreren, vond ik wel een mooi voorbeeld in het boek.
2: Januzaj, actie maken, plaatsen, goal, Januzaj, oh, prachtige goal!
14: Ik denk dat hij goed getrapt heeft, maar de keeper is 10 centimeter kleiner dan mij. Dus bij mij denk ik niet dat hij erin zat. Maar
15: dus jij zou hem gepakt hebben, denk je?
14: Denk het wel.
0: Dus Jan Ozaai scoort tegen Pickford, een goede keeper. En Thibaut had laten vallen. Ja, ik had die bal wel gehad, dat stond in de krant. En mijn Engelse collega stuurt mij een mail of belt mij zanderendaags. Ja, kan je zorgen bij Thibaut wat hij daarmee bedoeld heeft? Dat is bij Jordan wel heel zwaar gevallen, toch weinig collegaal. Maar ik had toen met Thibaut, had mij er al iets van gezegd. En hij bedoelde gewoon, ik had die puur door mijn fysionomie, had ik die bal allicht wel gehad. En dat is dan, was dan koeren zonder blazen eigenlijk. Nou, dat zijn dingen, het minste wat op een WK gezegd wordt, kan op zoveel manieren worden geïnterpreteerd. En wie wat van slechte wil is, kan er altijd het meest negatieve uithalen.
1: Denk je ergens soms van, ik had er wel nog eentje willen meemaken of is het goed geweest?
0: Allebei. Ik had er nog wel eentje willen meemaken, maar het is eigenlijk goed geweest. Met 2018 als mooiste prestatie, vooral van de spelers op het veld. Maar je groeit daarmee en je draagt bij tot het algemene welzijn van die ploeg. Dus dat geeft bijzonder veel voldoening. En het was eigenlijk tijd om te stoppen. Maar zonder spijt, integendeel.

Een beetje voetbal en ook mediageschiedenis. En wat is het altijd fijn toch wel om terug te blikken op dat fantastische WK van 2018. Collega Hermien van Beveren dus op bezoek bij Stefan van Loek over zijn boek Voetbalcommentaar. Een absolute aanrader.

0: Spinvis en Ronnie gaat naar huis. Barcelona kan vanavond al voor de 29ste keer kampioen spelen en dat op eigen veld tegen Real Madrid. Maar dan mag het vooral niet verliezen en dat lijkt niet te gebeuren, want al na 18 minuten heeft Thibaut Courtois zich al twee keer moeten omdraaien. De 2-0 staat daar al op het bord. Op aangeven van Dani Olmo heeft Ferran Torres daarnet de dubbele voorsprong dus bezorgd aan Barça in de Clásico, nadat Rashford al verantwoordelijk was voor de 1-0 na 8 minuten. Intussen zijn ze er bijna 24 minuten aan het spelen. Dan naar onze competitie. Genk komt mee aan de leiding samen met Standaar in de Europe Playoffs. En dat dankzij een ruime 3-0 zege tegen Westerlo daarnet. Een opsteker, maar de Limburgers zagen ook wel Caretsas en Heijmans uitvallen. Een reactie van Luca Brugmans bij Flo Paulussen van DAZN.
1: Proficiat Luca, hoeveel deugd doet deze overwinning? Het was nodig na vorige week.
2: Ja, dit doet zeker deugd. Dit is de manier waarop wij reageren. Dit is het DNA van Genk en dat hebben wij fantastisch uitgevoerd.
1: De fans verwachten ook een reactie. In hoeverre is dat gelukt?
2: Ja, ik denk wel goed. We hebben 3-0 gewonnen. We hebben onze job gedaan. Natuurlijk zijn er dingen die we nog qua kunnen verbeteren, zeg maar. Maar ja, dat gaan we zeker doen richting volgende week.
1: Voor jou ook een clean sheet, superbelangrijk. Hoe fijn is dat in een wedstrijd als deze?
2: Ja, dat is natuurlijk het mooiste voor een keeper. Hè. En ja, dat is vandaag gelukt, dus daar ben ik heel blij om.
1: Nog eventjes over afgelopen week. Er zijn veel gesprekken gevoerd geweest. Hoe was dat voor jou? Wat heb jij daaruit meegekregen?
2: Ja, er zijn inderdaad veel gesprekken geweest binnen de club. Maar ik denk dat wij als spelers daar wel goed op hebben gereageerd. En dat zie je ook op het veld. Iedereen toonde de drang. Iedereen gaf 100%. En dat hebben we allemaal goed gedaan.
1: Dankjewel, proficiat.
0: En van Genk naar Westerlo, waar ze natuurlijk balen. Want zij missen de aansluiting met Standaard bovenaan de Europe Playoffs. Je hoort Arthur Piefort opnieuw bij DAZN.
1: Het heeft niet zo mogen zijn vandaag. Had er meer in gezeten. Met 3-0 kan ik dat bijna niet geloven. Maar je ploeggenoot zei, misschien waren ze ook wel lucky.
3: Sowieso zat er meer in. Ik denk, als we de kans, zeker in de eerste helft, dat we de meeste kans hadden. Ook in de tweede helft een paar grote kansen. Maar ja, natuurlijk moet je wel scoren om een wedstrijd te winnen. En dat hebben we vandaag niet gedaan.

0: Die 2-0 leek het een beetje op te zijn bij jullie. Had je dat gevoel ook?
1: Wow, ja, ik steek heel veel energie in hoogpressen. Omdat ik denk dat we door ons hoge press veel foutjes van hun hebben. Dat we hun in de fout hebben gedwongen met een paar foute balkjes. Maar natuurlijk, dat kost energie. Maar ik denk dat we wel gewoon heel de wedstrijd door hebben blijven pressen. Dus dat gevoel had ik niet. Maar ik ben wel gewoon trots op het team van hoe we gewerkt hebben.
0: Wat mogen we nog van jullie verwachten nu jullie niet meer aan top staan?
1: Goh, alles is nog mogelijk. Hè. Ik denk alles is kort op één. Dus elke match moet gespeeld worden. En we gaan gewoon match per match kijken en dan zien we wel.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Ride Lonesome van Beck. Eerder vandaag verloor Antwerp wederom, deze keer op eigen veld tegen Charleroi in de Europe Playoffs. 0-1 werd het daar. Jeffrey Heijremans die miste in het slot nog een penalty voor Antwerp en dus geen puntendeling op de Bosuil. Je hoort Heijremans bij Jeroen van der Loop.
1: Jeffrey Heijremans, ja, welkom terug op de velden, maar met welk gevoel sta je hier nu?
2: Ja, een beetje dubbel. Hè. Ik bedoel, het was misschien iets te mooi om waar te zijn, maar het is jammer dat die penalty niet binnengaat. Maar ik ben wel super content met mijn rentrée.
1: Mag ik zeggen, aan Antwerpse zijde, het hoogtepunt van deze wedstrijd eigenlijk, jouw invalbeurt?
2: Jawel. Iedereen heeft er een beetje naar uitgekeken, waaronder ik zelf ook. Het was een heel lang traject, heel moeilijk traject. En ik ben uiteindelijk heel blij dat een beetje voorbij is en dat ik terug op het veld zou.
1: Je kwam het veld op en je leek de enige speler die echt de bal wilde en wilde gaan voetballen, wilde ja, creatief zijn, want daar ontbrak het heel lang aan. Hè?
2: Ja, oké. Maar op het einde was ik misschien de meest frisse persoon natuurlijk, omdat ik er net in kwam. Maar inderdaad, dat is een beetje het seizoen. Een beetje het seizoen dat we misschien niet creatief genoeg geweest zijn. Maar uiteindelijk, ik heb mijn steentje proberen bijdragen. Heel jammer van die penalty, maar oké. We moeten verder.
1: Ja, er is hier al een penalty-sprookje van jou geweest. Ik denk dat heel het stadion daaraan dacht. Dacht jij er ook aan toen je die bal kreeg van Vincent Janssen?
2: Ja, wel zeker. Ik kwam eigenlijk op net dezelfde manier binnenstampen. En nu gaat die iets hoger. En ik ben blij dat het nu gebeurd is en niet een aantal jaar geleden.
1: Ik denk heel het stadion.
2: Ja, voilà. Dus ik hoop dat ze mij vergeven. En ik ga vooral mijn truitje nat maken de komende weken.
1: Even over de wedstrijd nog. Ja, jullie begonnen bijna hetzelfde als vorige week. Veel goede moed. Niet echt grote kansen, maar wel kansen. Maar het lukt niet om te scoren, hè?
2: Nee, inderdaad. En als je niet scoort, kun je een heel moeilijk match winnen natuurlijk. Dus vorige week ook starten we furieus. En jammer dat die bal daar niet binnen gaat. En dan weet je dat als zij er eens uitkomen, dat je dan meestal deksel op de neus krijgt. En dat was vandaag weer het geval.
1: Ja, het was niet bij de eerste kans zoals vorige week, maar wel bij de tweede. En weer helpen jullie een handje met balverlies.
2: We recupereren hem eigenlijk eerst heel goed en dan geven we hem iets te snel terug. Maar ik heb de fase niet heel goed gezien. Ik zat er redelijk ver vanaf. Dus gaan we van de week sowieso analyseren en we zullen wel zien wat we ermee gaan doen.
1: Mag ik nu concluderen zeggen dat Antwerp afhaakt voor het Europese ticket?
2: Kijk, we gaan de komende 3 matchen proberen winnen en dan zullen we wel zien waar we stranden.
1: En voor jou zoveel mogelijk minuten maken.
2: Voilà. Ik ben vooral blij dat ik terug ben. En inderdaad, op naar volgend seizoen waarschijnlijk. En zoveel mogelijk matchen met opdoen, inderdaad.
1: Maar waarschijnlijk met heel veel andere ploeggenoten. Want er stonden er veel vandaag op het wedstrijdblad die geen contract meer hebben volgend jaar.
2: Dat is aan de trainer. Dus we zullen wel zien wat hij ermee gaat doen. Ik hoop dat ik er in ieder geval bij ben.
1: Ik ga het eindigen zoals ik begon. Welkom terug.
2: Dankjewel, merci.
3: Sporza. Radio 1.

Macklemore en Ryan Lewis met Can't Hold Us. Ik kan intussen nog meegeven dat in de Bundesliga Union Berlin met 1-3 heeft gewonnen op het veld van Mainz. Het is de eerste zege voor Marie-Louise Eta. Dat is de eerste vrouwelijke hoofdcoach in een top 5 competitie bij de mannen. En in de Serie A leidt het Atalanta van Charles de Ketelaar met 0-2 halverwege tegen AC Milan met Alexis Salemakers in de basis.

0: Nog eens terugblikken op afgelopen avond, want Union deed vanavond wat het moest. Winnen van KV Mechelen met het oog op de titelstrijd 3-0. Mechelen slikte vanavond dus 3 tegendoelpunten. Een reactie van Mayron van Brederode bij Bert Sterks.
1: Mayron van Brederode, het waren uiteindelijk nog zware cijfers, hoewel ik het gevoel had dat jullie lange tijd wel gelijke tred konden houden met Union.

0: Ja, ik denk ook dat het een geflatteerde uitslag is. 3-0, Pouillon. Volgens mij zijn zij ook niet een team die met grote uitslagen winnen. En ik vond ze vandaag, als ik heel eerlijk ben, met alle respect voor hun. Het is een geweldig team, alleen ik vond ze vandaag ook niet zo goed. Die 3 goals zijn gewoon fout van onszelf en dat spelen ze goed uit.
1: Wat was jullie plan in de eerste helft om hen het voetballen te beletten? Of was het eerder omgekeerd? Probeerden zij jullie het voetbal te beletten?
0: Ik weet natuurlijk niet wat hun doen, wat hun plan is. Zij weten waarschijnlijk ook dat wij niet het best voetballende team zijn. Dus ik denk dat we een beetje hetzelfde spel spelen. Wij weten dat ook van hun. Ons plan was gewoon om ze vanaf minuut 1 volle bak aan te vallen en hoog druk te zetten, ballen voorover op hun helft. Ik denk dat het, los van de goal die zij maken, dat het aardig lukte en dat we gewoon nog in de wedstrijd zaten. Alleen als je de tweede tegenkrijgt, dan wordt het een hele zware avond hier bij Union.
1: Mag ik zeggen dat wat je zo net zei, de spelstijl van de tweede, dat het daardoor geen geweldige wedstrijd was om naar te kijken, zeker de eerste helft?
0: Ja, nee, ik snap goed wat je bedoelt. Ja, het is natuurlijk nooit leuk om twee vechtvoetbalploegen tegen elkaar te zien, denk ik. Vooral niet als het zo'n uitslag is met veel goals. Als het 1-1 wordt, dan is het misschien nog spannend. Nu was het denk ik niet eens spannend. Dus...
1: Maar wel intensiteit.
0: Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je kan 15 kilometer lopen per speler. Maar als je er 5 voor niks loopt, heb het ook weinig zin.
1: Je houdt meer van een beetje technisch voetbal, een beetje pingelen.
0: Ik hou wel van technisch voetbal, maar ik kan ook gewoon keihard werken en dat probeer ik elke week te doen. En vandaag hebben we dat denk ik ook gewoon gedaan, alleen we waren gewoon niet goed genoeg.
1: Hoe ga jij nu om met het weggeven van die doelpunten vandaag? De doelman zag er 2 keer, ja, 1 keer niet best uit, 1 keer echt niet goed uit. Zijn play-offs zijn niet zo gelukkig.
0: Ja, ik praat niet graag over andere spelers. Het is misschien een beetje politiek correct, maar ik ga niet iemand afbranden. Tuurlijk weet hij dat hij die bal moet wegschieten en dat hij de laatste week een paar schoonheidsfoutjes maakt. Dat is jammer voor hem. Hij heeft ons 20 punten meer opgeleverd, denk ik ook. En door hem staan we ook in de play-off 1. Dus het is allemaal vervelend wat er gebeurt rondom hem. Ik score ook niet nu in de play-offs, dus ja, dan kan je van iedereen wel wat zeggen. We spelen gewoon allemaal niet goed en dat is niet één speler.
1: Kan het nog nu? Een plekje stijgen? Het moet nog kunnen toch in de komende 3 wedstrijden?
0: Nee, ja, ik zie er misschien heel boos uit, maar ik heb er gewoon alle geloof in dat we dat ook gaan doen. En dat we minimaal de 5e plek nog gaan behalen. We hebben het Anderlecht al meerdere keren moeilijk gemaakt en ook gewonnen van ze. Dus ik ben er heilig van overtuigd dat ons dat weer gaat lukken.
2: Het geloof blijft dus, dat is duidelijk. Mayren van Brederode van KV Mechelen over de 3-0 nederlaag op Union vanavond. Nog iemand die er rondliep was Noah Sadiki, ex-Union, die intussen bij Sunderland voetbalt in de Premier League. Je hoort opnieuw Bert Sterks.
1: Noah Sadiki, leuk je nog een keer te zien hier. Ik denk ook leuk voor jou nog een keertje terug te zijn, hè? Want ja, natuurlijk veel meegemaakt hier.
3: Was leuk, was heel leuk. Ze hebben me heel goed ontvangen. Ploeg is ook gewonnen, dus ja, perfecte dag.
1: Wat vond je van de wedstrijd?
3: We zijn gewonnen, dat is het belangrijkste. We zijn in de play-offs. Niks tegenkregen ook. Perfecte wedstrijd.
1: Volg je het eigenlijk nog allemaal, wat er in België gebeurt?
3: Ja, de wedstrijd is moeilijk te bekijken daar met die regels en zo. Maar de resultaten volg ik nog wel, ja.
1: Dus je weet wel hoe cruciaal de komende week is voor een jong?
3: Heel cruciaal. Deze donderdag al tegen Anderlecht. En daarna verplaatsing op Brugge, dus... Het gaat hard werk mogen zijn.
1: Durf je voorspellingen te doen?
3: Alsjeblieft.
1: Durf je voorspellingen te doen?
3: Nee. Ik doe er nooit.
1: Best niet.
3: Ik hoop wel dat ze winnen.
1: Het is verstandig om dat niet te doen. Hoe gaat het met jou in Engeland? Vrij weekendje nu?
3: Ja. Ik heb ervan geprofiteerd om hier te komen. En mijn familie te bezoeken ook. Dus ja.
1: Maar goed seizoen gehad wel, hè?
3: Tot nu toe wel, ja. Tot nu toe wel.
1: Nog 2 wedstrijden?
3: Het beste doen. En daarna zien we voor het WK.
1: Ja, ik dacht het net te vragen. De zomer, dat brengt iets dat voor jou hopelijk dan toch een enorme levenservaring weer gaat zijn.
3: Ja. Ik denk dat het heel, heel mooi gaat zijn. En ik hoop dat we het ook mooier kunnen maken dan wat het al is.
1: Kom je nog terug naar België als ze een prijs vieren hier bij Union? Of gaat dat niet mogen van je club?
3: Dat is een goede vraag. Dat is een heel goede vraag. Ik ga kijken mijn contract als dat kan. Maar ja, met plezier wel. Als dat mag, met plezier.
1: Leuk je weer terug te zijn. Dankjewel, Noah.
4: Sportza. Radio 1.

0: Cave van Mumford & Sons. Handbal heb ik nog voor jou, want daar verloor Bocholt vanavond de finale van de Superhandbal League tegen het Nederlandse Bevo. Bocholt was nogthans de titelverdediger. Pieter Witstok die sprak na afloop van de wedstrijd met de coach van de Limburgse ploeg, Roel Valkenborg.
1: Roel Valkenborg, je bent al even bij je familie geweest. Hoeveel pijn doet dit?
2: Oh, ontzettend veel pijn. Gewoon de manier waarop we spelen ons spel niet. We hebben de gemakkelijke doelpunten die we kunnen maken, die missen we. We waren net niet scherp genoeg. En dan wordt het eigenlijk zelfs nog spannend, ondanks dat we eigenlijk geen topwedstrijd spelen. Dat is heel jammer, dat is heel zuur. We hadden te weinig killers vandaag, te weinig jongens die het voortouw namen. Dat is jammer.
1: Een uitstekende keeper natuurlijk wel, ook bij Bevo. Die was misschien wel man van de match.
2: Ja, maar ja, als je ziet wat voor ballen dat wij gooien, dan maak je van zo'n keeper maak je een wereldkeeper. En dat is totaal niet nodig. We waren niet bij de les. We waren misschien een beetje overdonderd door de eerste minuten van hun. Waar ze heel goed starten. Maar een wedstrijd duurt 60 minuten en dan zie je op het einde. Het is jammer dat we dan op het einde net niet het klein tikkeltje geluk hebben. Of die ballen die er gemakkelijk in gaan, niet ingaan. Ja, dat is gewoon heel zuur.
1: Het doet me een klein beetje denken aan de bekerfinale die jullie verliezen van Hubo. Ook iets te passief spel van jullie. Wat denk jij erover?
2: Ja, het klopt. Eigenlijk ben ik een exacte kopie. We zijn precies heel blij dat we de finale mogen halen en de finale mogen spelen. Mijn finales moet je er staan, moet je één blok vormen, één hechte groep. En dat zag ik vandaag gewoon veel te weinig.
1: Is het een pleister op de wonden, een Nederlands team? Dat moet goed zijn voor de competitie.
2: Hoe zeg je dat?
1: Een Nederlands team dat nu de competitie wint, is dat goed?
2: Goh, Bevo was de laatste weken gewoon mega goed bezig. Hun spelbepalende figuren, de drie, Tim, Ayoub en Mumme waren vandaag best goed. Hadden we heel weinig vat op. Is jammer. Tja. Ik denk dat Bevo ook vandaag hier met de supporters, ze hebben 70% van de supportersvakken gevuld. Ja, daar stond echt een achtste man achter. Was voor hun ook natuurlijk wel mooi om te zien. Ja.
1: Wat vind je van dit concept? Eerste keer Final Four op 2 dagen?
2: Tja, ik had gedacht dat het in ons voordeel zou zijn omdat we toch een iets bredere bank hadden en omdat we gisteren toch verschillende jongens iets meer rust hadden gegeven. Maar we hebben ons tempo nooit kunnen opleggen, hetgeen wat wij de afgelopen weken wel deden. Dat is een hele zure, ja.
1: 2 finales verloren, 3e keer goede keer in de competitie, de Belgische competitie.
2: Ja, zo snel mogelijk kopjes leegmaken en dan willen we echt wel voor die 3e finale gaan. Maar dat gaat ook niet gemakkelijk worden. Pelt heeft ook nog altijd geen finale gehad, die willen er ook graag in spelen. Het zal hard knokken worden, maar ik geloof echt wel in onze groep. We hebben er nu 2 finales gespeeld, dat kunnen niet veel ploegen zeggen. En als we eigenlijk die wedstrijden fatsoenlijk hadden aangepakt of net iets meer bij de les waren, dan stonden we wel aan de juiste kant van de lijn.
1: Maar voor jou persoonlijk wel 2 finales als hoofdcoach als eerste seizoen?
2: Ja, maar finales wil je winnen. Dus ja, ik ben ontzettend teleurgesteld dat we nog geen hebben gehaald. Nu wordt de druk natuurlijk wat groter, maar ja, ik geloof echt in deze groep. Ik geloof in de jongens. Ze kunnen zo goed handballen als ik zo'n dingen op training zie. Maar ja, kopjes leegmaken en positief naar voren kijken.
0: Voilà, en van handbal nog vlug opnieuw naar voetbal, want we hebben nog nipt op de valreep. Een reactie binnen van Rob Schoofs over de 3-0 zege van Union vanavond tegen KV Mechelen.
3: Rob Schoofs, ruime cijfers vandaag. 3-0 weer spiegelen die volgens jou het niveau van de wedstrijd?
4: Technische niveau denk ik dat een heel stuk hoger kan. En moet zelfs, maar uiteindelijk doet dat er in deze fase van de competitie niet zoveel toe. Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht en als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
3: Het was verdiend, hè, voor alle duidelijkheid, maar het werd wel pas leuk voetballen na de 2-0, had ik het gevoel voor jullie.
4: Ja, inderdaad. Eerste helft, ik heb ook bij de rust gezegd, denk dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, op zijn Unions dan een beetje, toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken en van achter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
3: Jullie wisten na de overwinning van Brugge gisteren dat de druk erop zat. Hoe hebben jullie die proberen af te houden vandaag?
5: Ja, nee, gewoon als deze wedstrijd afzonderlijk bekijken. Het is een nieuwe wedstrijd. Match 7 van de playoffs. En alles is, was er nog om voor te spelen. Dus we wisten ook met een goed resultaat vandaag dat we vol in de rij zitten voor geweldige zaken nog dit seizoen. Donderdag bekerfinale, zondag een fantastische match op Brugge waar alles op spel staat. En goed, die kans mochten we niet laten liggen om daar met vol vertrouwen aan de start te staan. En dat zullen we sowieso zijn, zowel donderdag als zondag.
3: Wordt dit in jouw toch al lange carrière de week met de grootste inzet?
5: Ja, dat denk ik wel. Op dit niveau in België toch inderdaad de hoogste inzet, denk ik. Hè. Bekerfinale al wel gespeeld 2 keer, maar dan ook zondag nog. Het is money time en we kunnen fantastische zaken nog bereiken dit seizoen. En daar moeten we vol voor gaan gewoon.
3: Voel je dan binnen deze club dat de club daar al ervaring mee heeft ook van de voorbije jaren? Een bekerfinale, een keer kampioen geworden, dat de druk er wel wat afhoudt?
5: Ja, dat wel. Langs de ene kant wel. Maar langs de andere kant is het verleden. En is er nu deze week alles opnieuw om voor te spelen. En donderdag kunnen we opnieuw een prachtige zaak doen. Het weekend ook. Dus alles om voor te spelen. Maar het verleden is geen garantie voor deze week.
3: Achter jou is denk ik het feestje al losgebarsten nog voor de wedstrijd gespeeld is van volgende week. Wordt het een week met of zonder Kevin Rodriguez? Want hij zag er zo ontgoocheld uit na zijn blessure.
5: Ja, ik heb nog niet de goede hoor, maar ik dacht dat het wel zou meevallen. Dus we zullen zien morgen.
0: Voilà, feest daar. Intussen is rust in de Clasico. Barcelona leidt met 2-0 tegen Real Madrid. En zo lijkt Barça op weg naar zijn 29e landstitel. Dit was het wat Sporza betreft op Radio 1. Geniet nog van je zondagavond, zou ik zeggen. En heel graag tot een volgende keer. Goedenavond.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Eindhoven is vanavond het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de 2 Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij worden opgehaald met een ziekenwagen van Defensie. En Peter de Kroebelen, wat is nu de volgende stap in dit opmerkelijk reisverhaal?
9: Wel, ze worden dan onderzocht in het universitaire ziekenhuis in Antwerpen en als ze dan geen symptomen van het virus zouden vertonen, gaan ze thuis in quarantaine. En dat zal al snel voor een week of 6 zijn. En het was

0: een ja, incidentrijke dag voor de twee. Want ze werden eerst vanmiddag van het cruiseschip Hondius gehaald. Dan na een bootje en een bus op het vliegtuig. En nu dus terug thuis. Of toch bijna na een reis waarbij ergens in de Zuid-Atlantische Oceaan het hantavirus op het cruiseschip terechtkwam. En waarbij uiteindelijk 3 passagiers het leven hebben gelaten. Er zijn nu op dit moment zowat 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Morgen loopt de hele operatie normaal af. En dan vaart het schip terug naar de haven van Rotterdam.
1: Dank je, Peter. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
1: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was er met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. En die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt de burgemeester Ines Swalen van Ternat.
3: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
1: Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze was vooral bekend voor haar rol als Rosita in Johan en de Alverman, de jeugdserie die in de jaren 60 liep op de toenmalige BRT. Ze leerde daar acteur Frank Aandenboom kennen, met wie ze een tijd lang getrouwd was en ook 2 dochters kreeg. Meer recent was Bergmans te zien in de film Pauline en Paulette en in de tv-series Wittekerken en Terug naar Oosterdonk. De afgelopen 30 jaar woonde ze vooral in Griekenland. Rosemarie Bergmans was 82. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union in eigen huis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en 1 belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballend bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
1: En Union volgt nu op 1 punt van Club Brugge. In de Euro Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk wordt zo opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van dat cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens de reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn

0: uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de minister van Defensie die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
1: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als standaard. En in Spanje is zo net FC Barcelona de nieuwe landskampioen geworden. De Catalanen wonnen een rechtstreeks duel met de laatste titelconcurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer bijgehaald worden. Het is de tweede titel op rij voor Barça, de 29ste in totaal. Het weer vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag dag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van het cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens een reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
3: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
2: Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met

0: Een Belgische delegatie, dronefabrikant Baykar, bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en verdediging tegen drones. Minister van Defensie Franke is een voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
1: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Zij voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland, ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van twee Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de defensieminister die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
2: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Komende zondag moet Union naar Club Brugge. En in Spanje is FC Barcelona de nieuwe landskampioen. De Catalanen wonnen vanavond een rechtstreeks duel met de laatste concurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer ingehaald worden. Het is de tweede titel op rij voor Barça, de 29ste in totaal. Het weer nog, vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Zo, zondag 10 mei zit erop. Een goede nacht.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
3: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
2: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. En in Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
4: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
2: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Ondanks de overwinning was Union-speler Rob Schoofs niet helemaal tevreden.
5: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, op zijn unions dan een beetje. Toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken. En vanachter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
2: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. En volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
2: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
1: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen en volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een Amerikaanse militair gevonden. De man was vorige week samen met een tweede Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. Het lichaam van een van de twee werd daar namelijk ontdekt. De zoekactie naar de andere vermiste militair gaat nog door. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en ook stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
3: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiers